0: kan thuis gaan zitten van, nou ja, niks wil meer, ik kan niet meer praten, mijn lijf is aan één kant verlamd, laat maar zitten. Maar er zijn altijd wegen om weer in beweging te komen, letterlijk en figuurlijk.
1: Leefmeesters, dit weekend in Friesland ook.

wist je en ik nou. Ik hang je in. Ben alles kwijt.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Fryske Marren bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer open houden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Fryske Marren heeft volgens de spreidingswet. Overhangende takken op de A50 bij Wolfheze zullen nog 2 weken tot files leiden. Voordat ze kunnen worden gesnoeid, moet er volgens de regels een ecoloog naar kijken. En daarna kost het nog tijd om voor het snoeiwerk wegafzettingen te regelen. Tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de

0: De terugreis naar de VS duurt nog ongeveer een maand. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
2: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkje.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd Westmaborst. Ik als boeten de provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.

take this anymore.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Zwitserse toerist is op Bali veroordeeld omdat hij heeft gespot met een religieuze feestdag. Het Indonesische eiland is overwegend hindoeïstisch en vierde in maart de jaarlijkse Dag van de Stilte. Iedereen wordt dan geacht binnen te blijven en stil te zijn, ook niet-hindoes en toeristen. De 26-jarige Zwitser wist dat, maar ging naar buiten, riep in grove bewoordingen dat hij het allemaal onzin vond en deelde een video daarvan op sociale media. Daarop werd hij gearresteerd. Hij is nu veroordeeld tot een jaar cel. De gemeente Frieske Marren blijft erbij dat het AZC in Balk op 1 oktober dicht moet, zoals is afgesproken. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, omdat ze geen andere plek kunnen vinden voor de 300 bewoners. De gemeente bereidt nu juridische stappen voor om sluiting af te dwingen. In Zandvoort begint het laatste Grand Prix weekend. Vandaag zijn er de trainingen en de kwalificatie voor de sprintrace die zaterdag wordt verreden. En zondag is de Grand Prix. Er worden elke dag ruim 100.000 bezoekers verwacht. De Formule 1 keerde in 2021 terug in Zandvoort na een afwezigheid van 36 jaar. Maar de kosten zijn enorm, terwijl de kaartverkoop wat terugloopt. Daarom durft de organisatie er niet mee door te gaan. In plaats daarvan is er volgend jaar juni een Formule E met elektrische racewagens. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Hm. Maak een lokke gitter, Friesland van de Moorn.
1: Goedemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En mooi dat erbij is bij Friesland van de Moorn.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was vleurig wekker.
1: Hij zult zo wel komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is net al.
3: Nee, dat is net al.
0: Friesland van de Moorn.

0: is die eerste keer.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Sittard heeft een politieagent een man neergeschoten, vlak voor het politiebureau. Daar was volgens de politie vannacht een verdachte situatie ontstaan, wat precies is onduidelijk. De man van 34 uit Nijmegen werd in zijn been geraakt, is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De speedboot die 2 weken geleden kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York had te veel passagiers aan boord, 13 in plaats van 9. Ook overtrad de schipper allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. Hij woonde bovendien illegaal in de VS. Na zijn straf zal hij worden uitgezet. Bij het ongeluk kwamen een vrouw en haar baby om het leven. Europese landen, waaronder Nederland, veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan ten oosten van Jeruzalem door te zetten. De aanbesteding daarvan is begonnen. Door het bouwplan wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaan-oever feitelijk in tweeën geknipt, waarmee de stichting van een Palestijnse staat verder wordt bemoeilijkt. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. Het is onduidelijk van wie, er is geen DNA-match gevonden. De politie zocht in een bos bij Dronten naar een man uit die plaats die al ruim 2 jaar wordt vermist. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Een Zwitserse toerist is in Indonesië veroordeeld omdat hij heeft gespot met een hindoeïstische feestdag op Bali. Op de jaarlijkse dag van de stilte, wanneer iedereen binnenblijft, ging hij naar buiten om in grove bewoordingen te roepen dat hij het allemaal onzin vond. Een video daarvan deelde hij op sociale media. De Zwitser is veroordeeld tot 1 jaar cel. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe zon. En het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
2: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: werkdagen tussen Tolven en Ien bij Omroep Friesland op radio.
1: No in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou dan.
0: Verslagjouwers die trofregje.
3: Wat gong de toen tro die hennen?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
4: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
5: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
6: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
7: En een keer in 1 keer.
0: Omroep Friesland. Ja. No in Friesland.
8: Het is perfect. Super.
9: We the people. About the music that is.

Jordij het duurste van het duurste, maar nooit wie het goed. Jordij een Maserati, dat wie dijt te min.

wat waarom. Nou, hier is de Ed van Stiel. Alles verlend, ik hak geen zin meer op de bank. Ik kreeg van die alleen nog stank voor dank. Mister verdrog in mijn kerel, uit de pijn.

0: Vannacht is er weg.
1: Friesland non-stop.
0: Hier dadelijk.
1: Friesland van de morgen. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Zes uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Fryske Marren blijft erbij dat het AZC in Balk op 1 oktober dicht moet, zoals is afgesproken. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, omdat ze geen andere plek kunnen vinden voor de 300 bewoners. De gemeente bereidt nu juridische stappen voor om sluiting af te dwingen. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Het was op weg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Daar staat een radarstation van het Amerikaanse leger. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort, waardoor is onduidelijk. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. Het is niet bekend of er overlevenden zijn. Een Zwitserse toerist is in Indonesië veroordeeld omdat hij heeft gespot met een hindoeïstische feestdag op Bali. Op de jaarlijkse dag van de stilte, wanneer iedereen binnenblijft, ging hij naar buiten om in grove bewoordingen te roepen dat hij het allemaal onzin vond. Een video daarvan deelde hij op sociale media. De Zwitser is veroordeeld tot 1 jaar cel. In Zandvoort begint het laatste Formule 1 weekend. Vandaag is de training, morgen de sprintrace en zondag de Grand Prix. Er worden elke dag ruim 100.000 bezoekers verwacht. De organisatie vindt het financiële risico van de Grand Prix te groot worden en stopt er daarom mee. In plaats daarvan is er volgend jaar juni een Formule E met elektrische racewagens. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe zon. En het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Teleurstelling bij de burgemeester Marek Brietskip in Balk dat het AZC langer bloed. Juist het AZC niet, Friesland van de Moorn.
1: Friesland van de Moorn.
0: Mijn Harm Wijstra.

0: Wabernjocht.fm.
1: Het laatste nieuws.
2: De actuele sport.
1: Het Wabernjocht.
2: En die favoriete muziek.
1: Uw radiostation.
0: Van alles was witte en Jerry
1: Omroep Friesland.
2: Alles wat er speelt.

0: just to give it a tour.
1: 6 minuten hoe zij zijn bij Neil Diamond en What a Beautiful Noise.
2: Goeiemorgen.
3: Dit is Friesland van de Moorn.
2: Van Saison Jochen.
3: Bij Harm Wijstra.
4: Jouw teken een kleuring ontwarp. We komen alle honden mensen zien.
1: Vrijwilliger Egbert Kroes is blij dat het AZC in Balk langer iepen bloot. Bij de onlis van veendammen moet het vochtelijke veen witer worden, zodat het minder vet wordt van veenbrand.
5: Als hoogveenbeheerder ben je elke zomer hard in hart bevest. Zeker bij de hitte droge zomers. Want het veenbrand, dat is echt verschrikkelijk.
1: Goedemorgen en welkom bij Friesland van de Moorn. What a Beautiful Noise, de editie van 21 augustus 2026. Van Selzek met Feike Wouda. Feike, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen. Ja, 30 kilometer belierd in het centrum van Amsterdam is nog geen succes. En mijnwerkers die zijn vaak verder met taappassen van AI als hardenwerkjouwers.
2: Omroep
3: Friesland.
2: Friesland van de Moorn.
1: In de Ieremoorn deze morgen nog kans op Dierse. Maar richting de middag dan is alles wel fots. Dan is er een afwisseling van wolken, zinnen en uitdroom buiken. De temperatuur is hier 18 en 20 graden. Morgen, dan wordt het een stuk rustiger als de dagen hiervoor. Want ja, juist gingen we alle waren in één dag, zeg maar. Maar morgen is het rustiger. Dan is er nog wel een matige noordwestenwind op het water. Die is soms hier vrij krachtig. Dan wordt het 20 tot 21 graden. En snijden, dat wordt de beste dag van het weekend. Van Gutpad is het droeg, geregeld zinnen. En de temperatuur is dan ongeveer 20 graden. In Manje, dan heb ik een relatief rustige simmerdij met geregeld zinnen. En dan rint de temperatuur weer op naar 22 graden. Friesland van de Moorn, eerder ont Jochen Oeren, mijn nijs, muziek, het waar. En oermuziek sprutsen, hier is het goede doel. Het is een hint, denk ik. Zwijgen.

0: Ja, als we dat nou doggen, dan bloot het vrij stil aan Jochen Hoeren, hè? Ik kan veel beter zwijgen.
1: Laten we dat maar even Edwan.
0: Zullen we dat maar Edwan?
1: Nee.
0: Nee. Fijk, ik geef een de Kloes, die is hier. Maar zit gewoon hier.
1: Ja, ja. Oké. Okay.
0: Dus de vogel kan je dan een keer flingen, hè?
1: Nou, mooi.
0: Af en toe krijgen. Ja, ik heb hem even bezocht. Ik kan hem even een setje jongen.
1: Misschien maar even een lakje.
0: hij wordt wat actiever. Dus, nou, waar werd als maar niet echt de eerste maasvogel, dan was het even hebben. En 0620, jou hoor, Jochen, haal een soort meesten die. Jaap en Charlie, die binnen er vanzelfs van zijn al bij. Maar Jouten, die zet alweer de laatste dij. Van de weekend, de laatste dij van die harm, haast die kranig de Trohinderslijn die drie weken. En Protte willen daar, en dan docht ik nog even een lijn 23.
1: Nou,
0: nee, Jereveen is dat.
1: Ja, we zijn niet gek. Die drie weken ben ik al voorbij flying.
0: Ja, time flies when you're having fun. Is
1: dat it? Is het.
0: Dat is extra.
1: Ja.
0: René zegt goeiemorgen, heren. Een noffelijk uitsturing. En ik Pieter erbij. Goeiemorgen. Nou, fijn dat de meesten erbij binnen.
1: Ja, hartstikke mooi. En ja, dat maakt het ik dat het zo gauw voorbij gaat. Hè?
0: Zo is het. Want ja, dat er niks onreactie is. en dat er geen meesten harkje en geen maasvoer vliegen. En dan is er net zo volle hoorn. Maar we moeten het ook even houden. Het nice.
2: Om Jochen Hoeren, Friesland van de Moor.
0: Want het ijs dat kwam juist uit de Friese Marren. De burgemeester daar, dat is Leo Pieter Stoel, die denkt er hoe hij om juridische stappen te nemen tegen het Riek en het COA om de verlenging van het asielziekerscentrum in Balk daar. Het AZC zou op 1 oktober van het jaar sluiten, maar het ministerie van Justitie en Veiligheid die had aan de gemeente willen litten dat het AZC voor eerst net tegengeert. En daar is de burgemeester net zo blij mee.
3: Dat schrijft het ministerie zelf al, dat men zich niet aan de afspraken houdt. Want we hebben hier duidelijk een overeenkomst liggen dat op 1 oktober 2026 het asielzoekerscentrum leeg zou zijn.
0: In Balk zelfs liet je de meningen over het diepenblouwen van het AZC juist aardig positief te wijzen. Verslagjouwer Onno Valken naar die Guy de Strit op en die spust daarmee enkele dwarsbewoners.
4: Nou, ik denk dat de rest van Balk al is uit hartstikke mooi dat, die beslissing nog vallen is. Want het is natuurlijk belachelijk, die beslissing, dat zat maar een paar jaar geleden wie een schijn. En de bevolking hier, die we hiervoor, die zou lid dat maar bloeien. Want wij hebben les van die mensen en die mensen met dit plakken.
5: Dus je denkt dat er in het Dwarsbalk wel draagvlak voor is om dit asielzoekerscentrum langer hier te horen?
4: Nou, dat weet ik wel 100% zeker. Daar hoeven we helemaal niet bang voor te wijzen. Het is een hele goede beslissing van de minister. Want zo natuurlijk een kapitaalvernietiging wijzen. No? Het is er helemaal klaar voor. Mensen binnen vrijwilligers. Ze hebben vriendelijk vreed een oude schuitbarbecue gehad. En nou jaren ze dat ze weer komen maaien. Wat wil je meer?
5: Jullie wonen in het asielzoekerscentrum?
6: Ja.
5: Ja. En het asielzoekerscentrum zou op 1 oktober dicht. Maar nu is besloten dat het asielzoekerscentrum hier in Balk blijft langer open. Wat vind je ervan?
6: Goed. Wel goed. En dat is wel leuk. Dat we gaan in Balk blijven.
5: Ja. Dus jullie zijn blij?
6: Nee. Ja. Zij is een beetje niet. Omdat we willen ook naar andere steden. Sorry.
5: Jullie zouden misschien liever in een gewoon huis wonen?
6: Ja. Ja, dat wil iedereen. Ja, en sommige mensen zijn zonder hun ouders. Dat is niet
7: net leuk. Als mij en zij.
6: Ja, zijn zonder ouders.
7: Ja. Niet zonder, maar onze familie is eigenlijk niet hier.
5: Okay. Waar is jullie familie dan?
7: In Syrië.
6: Syrië.
5: Okay. En die proberen hier ook naartoe te komen?
6: Ja. Ja.
5: En dat duurt te lang?
7: Ja, dat moet.
6: 3 jaar is echt te lang.
5: De gemeente de Friese Marren had van hem al bekend maken dat het asielziekencentrum hier bij Balk dat zo op 1 oktober dicht.
8: Ja.
5: Maar dat bloedt nou toch langer riepen. Wat vind je ervan?
8: Ja, wat mooi ervan zit. Het ene schuit van die worden dan naren. En dan zijn ze een beetje galwaai. Ja, het is, ik heb niks geleerd van. Maar ja, hoort mooi weer. Dus ze zie ik het benieuwd.
5: Dus Joost een beetje neutraal in de discussie.
8: Ja, natuurlijk. Een beetje neutraal bloeien. Mensen krijgen er niks van dat ze hier komen binnen. Maar ze moeten net rare dingen beginnen uit te halen. Want dan mag je er maar voor beginnen.
0: Waar het vooral blijkt is dat het AZC in Balk langer hier bloot is. Vrijwilliger Egbert Kroes. Hij zet hem vanuit de tjerken al hier een van de bewenners van het asielziekencentrum. Kroes hoort besluit van het ministerie en het COA.
9: Nou ja, de hele procedure verzint natuurlijk net als kennisprijs. Want... ja, het had al heel vaak weer tichtzeilen en weer iepen. Een aantal jaren geleden hebben wij ook een actie gehouden om het iepen te horen. Want ja, eigenlijk vinden we het wel heel jammer. Als er zo'n mooie structuur ligt en De mensen die mooi je graag wijzen, dat weten we van de bewoners. Het zou heel jammer wijzen dat je dat kwijtraakt. Aan de andere kant snappen we ook wel dat je bepaalde afspraken maakt. Dan word je er graag aan horen. En dat gebeurt nou dus net. Dat is heel jammer. Aan de andere kant denken we de mensen hier, maar dat er de dupe net van worden. Want je haalt je vlakbij een prachtige squallen, wat ze heen gaan. Ze gaan naar Limber, hè, de jongens van het voortzetonderwijs. Dus alles bij elkaar binnen de omstandigheden, je wil heel goed.
5: Dus jou vindt het eigenlijk wel mooi dat het langer iepen bloedt?
9: Ja, het jouwt ook een kleuring ontwerp. We komen alle honden mensen zien. We hebben gezamenlijk ook wel dat ze iepen hoes hebben. Nou, dan zul je... Van alles. Je zult je dagen niet bij wie spreken, maar je hebt contact met mensen die het even verder binnen, verder rikken dan je eigen horizon. En dat kan heel verfrissend wijzen, mag ik zeggen.
5: En het is natuurlijk een beetje asielcrisis in Nederland. En
9: ja,
5: er is een tekort aan opvangplakken. Dus dat dit dan langer hier bloedt, dat begrijp je wel.
9: Ik heb me heel goed intekenen. Als wij daar uw stentje aan bijdragen kunnen, zou het heel mooi wijzen. En ik heb begrepen dat per gemeente met jou ook een bepaald aantal mensen kan opvangen. Nou, als wij dat je nog een schotje dwang kennen. Ja, van mijn idee hoeft er niks op tjent te worden. Dus ik ben er wel voor om deze mensen... Vooral, het gaat mij vooral om de mensen. Hè? Net zozeer om het plak, maar dat je die mensen kan opvangen. En als je weet het, van de achtergrond wat ze al je mooi maken gaan. Nou, dan ben ik ervan overtuigd dat... Er heel wat balksters daarachter stelen.
0: Zei de Egbert Kroes, hij is vrijwilliger bij het AZC in Balk. De locatie bloot na 1 oktober nog voor een periode van 3 jaar iepen. Althans, dat is het plan, want de gemeente denkt er dus oorzoer.
2: De media van de morgen.
0: Het laatste woord zullen er net op zijn wijzen, maar nou moeten we even weer om naar die eerste man die we hadden.
1: Ja.
0: Ik zal hem er nog even bij pakken.
1: Oh ja,
0: die man had zo'n bekende stem.
1: Ja, dat dacht ik voort al.
0: Dat is...
4: Nou, ik denk dat de rest van Balk al is uit. Hartstikke mooi dat...
1: Dit is Auke Hielkema. Het is de jerdere woordvierder van doen nog de gemeente Gaasterland-Sleerd.
0: En hij wie Iersmaster, toch? Of Rajonhaard?
1: Rajonhaard. Van de Ierswegen Centrale Gaasterland. Ja, en hij werd bekend toen hij in 2012, toen is hij trots Ierszaken.
0: Ja.
1: Hij kwam er de nek aan in te zitten. En gelukkig kon hij wie mijn collega's, wie het Iers ook ging van, giet het on of net?
0: Bij de Lutz wie dat, denk ik.
1: Ja, precies. Ja. En nou, hij... het ging net on daar in Balk, want hij ziet het daar de nek aan in. Maar gelukkig zijn collega's die konden hem eruit halen. Maar Auke Hielkema. Ja, kleurrijk figuur.
0: Een van de mensen die een mening hier daar hoort aan het zee in Balk. Wordt vervolgen. Dan oren nijzaken.
1: Ja, als Amsterdam de snelheid van auto's omleeg brengen wil, dan moet de stad forse ingrepen doen, liek als rietstroken versmellen. Want ja, alleen nog die snelheidsborden, van, dat het in een plak van 50, 30 kilometer is, dat smiet net een heel soort op. Daar schroot het parool oor. Ja, de gemiddelde snelheid lijkt maar 2,3 kilometer per uur leger als in vergelijkbare 50 kilometer stritten. Dus ja, dat smiet net een heel soort... Wenst op verzeils.
0: Nee, dat doet eigenlijk niks.
1: Nee, en het op zich is het wel goed, want bijgelijks onderzoek in Londen, daar is uitkwam, dat de verkeersveiligheid er wel bijzonder beter van wordt. De maximum snelheid 40 kilometer, daar hebben ze de maximum snelheid verlegen. En er binnen 40% minder verkeersdeden. Dus ja, dat is in elke dieren is niet aan te volgen vanzelfs.
0: Ja.
1: Dus maar ja, het is net alleen nog veiliger. Het dringt ik de loodshinder weer om. En dat stimuleert ik dat mensen toch even de fiets pakken. Of zie je een kuier in? Dat ken vanzelfs ik. Dus maar ja, dan moet de stad eerst nog even aan de gang om alles goed in te jochtsen dus. Dan ben werknemers die ben vaak verder met het toepassen van AI als hun werkjouwers. Ja, dat is toch ook wel bijzonder. Mijnwerkers die broeken AI-technologie hield iets vaker in het dijstige werk. Dus er stoot wel eens harm.
0: Ja, ik broek het wel, maar ik zit te denken van... Friso van der Moorn is aardig AI-vrij, ook het zo een beetje...
1: Ja.
0: Ja, ik broek het wel eens als helpmiddel.
1: Ja, als ik dingen onderzoek je wel of zo, dan broek ik AI ik wel. Maar ja, je moet het altijd nog wel eens een keer checken. En we dubbelchecken vanzelfs.
0: Ja, ik zorg er meer als een twadde... Een collega die je uitdraagt en wat vreemd.
1: Nou ja, precies. Dat je gauw even wat witte
0: wordt. Maar deze stem is gewoon echt. Dat ben ik zelf.
1: Ja. Ja, nee.
0: Ja, want dan ben ik al... Ik zie ook regelmatig stewarders die presentatoren klonen.
1: Ja. Uw collega's in Oerissel, toch? Die hier niks aan...
0: Die doch dat ek. En, ja. En de Kids Top 20 als mijn virtuele presentatrice.
1: Ja.
0: Die gingen ze eerst net bijzetten dat het een virtuele presentatrice weer.
1: Oké. Okay. En dat koest ik net zien dan?
0: Nou, het koest haast net zien.
1: Oké. Okay.
0: Maar nou stiert het er wel bij. Van deze presentatrice is AI.
1: Oké. Okay. Nou, deze beide presentatoren, die ben echt.
0: Die ben echt.
1: En,
0: nou, het kan handig wezen.
1: Het
0: kan op sommige vlakken, in sommige sectoren, kan echt heel soort geld besparen. Hè?
1: Absoluut.
0: Ja. Automatisering, dan spaart het soms gewoon 2 personeelsleden uit. Dat is schande voor die personeelsleden.
1: Die maakt een oren baas, zie ik je. Misschien iets in de AI, maar...
0: Maar de bazen weet eigenlijk net wat personeel docht.
1: De personeel is de vierde mij als de werkjouwers. Dus bedrogen en organisaties die nemen nog maar behind het initiatief om het actief te stiepen en te stimuleren. En dat al ik hier blikken uit een analyse in het economentierschrift ESB. Ja, wij lezen alles.
0: ESB, als het even van de morgen wil lezen, dan valt de AI dat niet. Als een keer net vochtelen vingen, want daar hebben we goed 80 veendamen online. En naast niet eerst waarom dat is. Dat is naar de muziek van Amy McDonald. Dit is Mr. Rock'n'Roll.

0: Amy MacDonald en Mr. Rock'n'Roll.
1: Het is nog petit, maar
2: Harm Wijstra
1: is al wekker.
2: No do nog.
1: Van Saison Njoggenoeren.
2: Friesland van de Moor.
0: In Veenhuizen is natuurmonumenten deze week begonnen bij de onlis van Veendammen. Die dam die wordt geplaatst in het Vochteler Veen. Verslagjouwer Dennis Terpstra die giet gebied in bij boswachter Jacob de Bruin. En die leidt uit waarom ze de dam onlissen.
3: Er zitten hier al hier greppels in het Hoogveen. En die greppels die zorgen ervoor dat het water natuurlijk snel voortrent. En dat is iets wat we net willen. Dus we gaan in die greppels maken we al je dammen. En die nemen we dan veendammen.
4: Want waarom is het wichtig dat het water het voortrent?
3: Nou ja, Hoogveen heeft water nodig. Hoogveen, we maken het door veenmossen. En veenmossen die gedijen goed als het hele jaar door wie het is. Nou ja, dat is in de zomer best wel lastig. Dus in de zomerperiode valt het hier wat te droog, zeker maar die greppels. En dan krijgen we het veenmos net onder praat en krijgen we het hoogveen dus ook net onder praat.
4: En je had het idee op die bij een trip naar Ierland, toch?
3: Ja, dat klopt. Ja, ja, hoogveen herstellen is best wel iets waar we een prutten mee bezig zijn in Europa. En zeker in Oorland zijn ze misschien nog wel meer mee bezig dan Nederland. Dus onder andere Ierland, ja, die ben heel erg verknocht aan hun veen. En die ben daar druk mee bezig om dat te herstellen.
4: Wil de bliksem hier om eens heen inslaat en een wolkbreuk gaande is, geef mij keihard trommel interviewen. Je bent inderdaad druk aan het herstellen. Vertel je de.
3: Perilien, we in Ierland. En, want ja, het hoogveen herstellen is iets wat Nederland behoorlijk overstijgt. Ja, ze zijn met putten, met hoogveen herstel bezig in Engeland, Ierland, Baltische Staten, Zweden. En ja, we wisselen hier die kennis de column ook uit. Want ja, beter goed gejat dan slecht bedacht. En zo heb ik daar gezien dat ze veendammen maken. Dat idee hebben we gekopieerd en dat voeren we hier nou ook uit.
4: We zien nou in de spelende Rijn.
3: Ja.
4: We zijn echt tot op het bot bewijerd. Maar toch is de aanroende weekend wel heel droog geweest. Dus hoe zit het maar droog hier in het gebied?
3: Nou ja, normaal succes dramatisch, maar het valt best wel wat mee. En dat komt omdat wij best wel een prutte kaders gebouwd hebben. Dus we hebben al een hele prutte verbetering getroffen in de wetterhuishouding. En we hebben geluk om met een startbui op van mij 1 juli, kregen we 50 mm rein. En door die goede kaders houden we dat wetter al je goed vast. Dus ik ben al een week in het gebied in geweest, maar ja, ik zie heel weinig schade. En dat is echt wel verrassend, want dat hadden we zeker verwacht naar zo'n droge zomer. Ja.
4: Want in het Belgisch natuurgebied de Hoge Venen, bij de Ardennen, daar is een hele grote veenbron geënde op het stuit. Hoe zie je hem daar nou? Ben je daar ook bang voor dat het hier gebeurt?
3: Ja, daar ben we altijd bang voor. Als hoogveenbeheerder ben je elke zomer hard in hart bevest. Zeker bij de hier de droge zomers. Want het veenbron, dat is echt verschrikkelijk. En dat is verschrikkelijk voor de fauna in het gebied. Het is heel moeilijk om te blussen, want het brandt onder de groen. Dus dat is net schijn. Dus ja, we leven heel erg mee met parken hoogveen. Dat is echt verschrikkelijk.
4: En is de kans nou steeds groter dat zij iets bakt vanwege het veranderde klimaat?
3: Ja, die kans wordt wel groter. Zeker als die veengebieden te droog zijn, ja, dan heeft het al je brandstof. En dan wordt het heel gevaarlijk. Dus ja, die veengebieden, en daar ben je in heel Europa mee bezig. Die moeten eigenlijk al je wieten. En die wordt wier blauw. En dan heb ik volle min gewoon op bronnen.
4: Hebben we nog speciale maatregels naam nou omleiding van die bronnen daar?
3: Nou, eigenlijk, we hebben zelf ook verschillende bronnen gewoon in het Vochteloog gingen. Dus wij zijn er zelf al heel bedacht op. En we hebben met het ting van de kaders bijvoorbeeld, hebben we contact gewoon met de brandweer. En we hebben een soort routing in het gebied waar de brandweerauto's langs kunnen als er bron is. En we hebben bepaalde kaders hebben wat breder maken, zodat de brandweer daar fatsoenlijk wel heen naar hier kan.
0: Zuid boswachter Jacob de Bruin van Natuurmonumenten. Zijn verslagjouwer Dennis Terpstra. Het is al haast weer Jalverzoon, het Nijs-Uit-Friesland zit leer.
1: Van de middag bij Omroep Friesland van Fjouwerontzijs.
5: Wow, wat is dit mooi.
2: Onderwijs.
6: Ja, dit is prachtig.
1: De ideale combinatie van muziek, Nijs en Eftegroen.
7: Ik begin met een meer een charme-offensief.
1: Als toen de wijs wist naar huis.
8: Help, dit is eng.
1: Als van het interesseerde wist.
8: Hé, wacht
1: eens. Of al lekker op de bank zit.
9: Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
1: Maar Erik Enema.
2: Komt er al wat ideeën eigenlijk.
1: En Jan der Daan.
10: Wat wie eigenlijk de gedachte destijds doet dat oprichten waard.
1: Van de middie van Fjouwerontzijs.
8: En dan maar voorstappen.
1: Onderwijs.
11: En nu dit.
8: Woo!
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Het is echt precies jouw zon. Dit is het Nijs uit Friesland. Fijkerwouda, goeiemorgen.
6: Een goeiemorgen. Burgemeester Leo Pieter Stoel van de Friese Marne neemt juridische stappen tegen het Riek en het COA om die het asielziekencentrum in Balk langer open houden willen. Het AZC zou op 1 oktober van dit jaar sluiten, maar het ministerie van Justitie en Veiligheid had witte litten dat het centrum voor eerst 3 jaar langer open bloot. Daar is burgemeester Stoel net blijd mee.
8: Ik heb daar moeite mee als overheden afspraken niet nakomen. We moeten met elkaar afspraken nakomen. En dat is natuurlijk iets... Ik kan het mensen van nu niet verwijten, want wij zien ook wat de situatie is. Maar als we verder teruggaan, hadden er eerder maatregelen genomen moeten worden om dit te voorkomen.
6: In Balk zelfs liet je de meningen uit Iepenbloem van het AZC aardig positief te wijzen. Een van haar is Egbert Kroes. Hij zet hem vanuit het kerk al hier niet voor de bewoners van het asielziekencentrum.
11: Jouw teken een kleuring ontwerp. We komen alle 100 mensen zien. We hebben gezamenlijk ook wel dat ze hier een hoes hebben. Nou, dan zul je van alles. Je zul je dagen niet bij wie spreken. Maar je hebt contact met mensen die het even verder binnen, verder rikken dan je eigen horizon. En dat kan heel verfrissend wijzen, mag ik zeggen.
6: Voelen Rijn en Tongerbuins waren juster voor wetroelijst en skeer bij restaurant De Mallemok in Sleert. De zaak kwam onder wetter te steen en het restaurant kon daarom juster net iepen. Neffens eigenaar Björn de Bruin van De Mallemok gaan zien verliezen maatregels naam zijn wetroelijst.
12: Destijds heeft de gemeente daar een buis ondergebracht die het eigenlijk naar het open water toe brengt. Dus dat hebben wij dan gedaan. We hebben nu een pomp die we erin hangen om het onder het drempelniveau te houden, zodat het niet het restaurant binnenstroomt. Lukt meestal, maar niet bij zo'n buis vandaag. Dan is het niet te doen eigenlijk.
6: Op christelijke basisschoolen Bennewut in Baanwut binnen ze het naaien squalie begon bij de ontbleding van een kleurrijk kunstwerk. Het is makkelijk door de squalbeen in gewerking met beeldzinkunstner Hilda Klaassen. Ze leidt uit wat het thema weer van het project.
13: We hebben bloeiende bermen als thema genomen en akkers. En waarom zoveel kleur? Ja, het is ook een basisschool. En deze hal is natuurlijk ook wel geschikt om even wat kleur erin te brengen. Want het was een beetje saai. Dus bloeiende bermen, ja, dan heb je alle kleuren.
6: Menno Verswieten houdt aan het eind van dit seizoen op met Keertsen. Verswieten woont 2 keer de PC, waaronder dit hier met Rick Minnesma en Jesse Steenstra. Hij was in zijn Keertscarrière 15 keer uit op een takkening. In zijn laatste jaar is Verswieten met Minnesma en Steenstra dwaande onder een ijzersterk seizoen. Ze woont 15 van de 16 haardklassewedstrijden van dit seizoen.
14: Ja, verrassend, verrassend. Juster, jongen.
6: Ja.
14: Want hij wie toch van doel om trots te zetten.
6: Dat zei hij naar de PC, ja.
14: Ja, ja. Ergens zullen we... Toch
6: een oorbesluit.
14: Een orenwending best haar. Nou, voor schande. Want ja. Nog een goede keertser. Hier nog een mic in, even
6: hier nog. Nou ja, als dit ja. Dit is een palmares, yes, dan ja.
14: Ja. Nou ja, het is ook Nijs. En meer Nijs is altijd een Nijlezen in uw app en op omroepfriesland.nl. Het waren Jess die razen op de radio.
2: Friesland van de Mol.
1: Mijn Harm Wijstra.

0: Nog een 9 uur is dit Friesland van de morgen. Ze stieven nog stil bij die wetteroerles. Die juster midden en juster joen op gewoon plakken in Friesland. In Sleert bij Gelieks. En we sjoggen vooruit op een bijzondere zwemtocht. Tussen de bregen van Koekhinne en de Westrijn. Morgen dan springen ze daar het wetter in. En de vraag is een beetje van wat voor waar hadden ze daar al je bij? Nou, we kennen dat vreegje aan Jan Jonkman. Jan, goeiemorgen.
1: Ja, Harm, ik een goeiemorgen.
0: Maar eerst eens even naar deze morgen. Want hoe starten we deze vreet op?
1: Nou, als we nou naar boeten doorzien, we hebben een prachtig uitzicht, vind ik zelf. Want als je nou even naar boeten zoekt, de witte wieven, die komen weer uit de Sleert. De zinnen, die komt er nou prachtig mooi reed boven doorheen te schien. Ja, dat is het waardbeeld van dit moment. Hè. Maar het is wel vannacht dan wel weer fris. Een enkele spot rein, dat stelde net een soort voor. De meeste plakken met 12 in de millimeter, maar de temperaturen. Die in Egen Mariepel is er nou op zijn 13 graden. Gisteren en die is brecht hem op zijn 14 graden. Dan word ik zo'n 12 graden naar die hier. Dan krijg al 6 en 4 wat zien in de millimeter uit een bui. Akkerum is ik zo'n 12 graden. Bakkerveen ik zo'n 12 graden. Maar Vlieland en Laaksem die hebben het invloed van het warmere zeewetter. Die hebben 16 graden. Nou ja, wat ik al zei, we hebben een prachtige opkomst van de Sinnesa-oer die ze hinnen. Ja, en dan, maar we hebben haast wat te krijgen van een steuring. Die het nu boven de Waadeiland leidt. En die loopt van morgen van Noordwest, Zuid-Eerst over de provincie hinnen. Ja, die steuring die zwart het dan wel dat die die het nou boven zee lezen, aanstik naar boven naar Loon heen te schouwen. En dan hebben we het van een maandag te krijgen met een tal buien. En ja, het ben buien op de ene plek valt meer, dan werden ze door. Dat hebben we het juist ook wel blikken dien. En zelfs een klaptonger is mogelijk. Na een oren stolf, dan schoot die steuring, die hebben we in Pescherre. Dan hebben we vanmiddag meer een afwisseling van wolken. Het zijn wel mooie stapelwolken worden. De zinnen er geregeld even bij. Een lokale bui zou nog mogelijk zijn. Want we krijgen wat invloed van wat hege drukke beert. En dan liggen de temperaturen die liggen van de midden om de 20 graden heen. De wind die gaat om van het zuidwesten van de morgen en naar het noordwesten daar. En die is matig. En vannacht al was joggen, dan wordt het ook wel rustig. Hebben we klert het weer wat op. Dan hebben we minimum temperaturen van zo'n 11 tot 14 graden. Misschien op een waadeiland en aan de IJsselmarkus dan wel wat heger. En er is er op Nijwer wat komers op wat diesel.
0: Sneur en dij met een soort evenementen nog op het programma. Rondom in de provincie, horen ze het een beetje droeg?
1: Nou, dat in mijn krijg wanneer ze die evenementen horen, Harm. Want ik denk dat het in de maand, dit hebben we nog een tal buien die ontstingen. Er loopt weer een hele zwakke steuring. Die loopt weer oer, ja. En die zwak, het hoeft maar een zwakke steuring te wijzen. En die buien giet, die lippert weer op. En maar in de midden krijgen we wat invloed van hege druk. Dan is het op de meeste plakken wel droog. Dan is de bewolking het op het algemeen de oerhand. De zinnen, die het betekent regen. Uitentronen was even een glimpje zinnen. En er komt een matige wind uit het noordwesten te steen. En dan hebben we temperaturen die liggen om de 18 tot 19 graden heen. In de nacht wordt het dan wel wat rustiger weer en dan hebben we opklaringen. En liggen de temperaturen niet waarom de 12 tot 14 tot 16 graden heen.
0: En de dagen daarna?
1: Als we dan een snij zoeken, dan hebben we een afwisseling van wolken en zinnen. Ja, het bloed zag goed als droog, maar een helemaal een droogwagen rond jouw auto, Jan, dat vind ik wel wat heel bot. Een spatje rein is altijd nog mogelijk. En er zit een matige tot krachtige wind. En die vooral in de midden is die krachtig. En die komt uit het noordwesten. Ik zeg niet ontje 20 graden. Nou, mensen, dan kennen we haast wel een droogwagen rond jouw Jan. Dan komt de wind wat meer uit het noordwesten. Geregeld zijn een enkele stapelwolk. En dan is het zo'n 21 tot 22 graden. Maar deze, ja, dan zitten we weer met een oost-zuid eerste wind. Die warme lucht is kant op blaast. Geregeld of zit maar haast vol op simmer. Zinnen. En dan heb ik misschien in het eerste en het zuid-eerste. De zomerse temperaturen bewegen van zo'n 25 graden. Op een waadeiland bloedt het wat frisser, zo'n 23 graden. Maar ik altijd nog prima temperaturen. En er komt een krachtige eerste wintersteen. Maar in de nacht, dan komen de eerste tongerbuien, dus komt dat weer op. Nou ja, zei Begeer Vetsjent, er is geen buigeliek, want een groene banaan is geen komkommer.
2: Omroep Friesland.
3: Wij hebben de beste muziek.
4: Ongelooflijk mooi.
5: Maar ik het Frieske Nijs.
6: Kijk naar.
3: En de actuele sport.
7: Ja, en dan kun je ik neem ik kapot.
5: Dus stem ik al op 92.2 FM.
8: Ja, dat was
5: het
8: net. Ik doe het ook.
3: Onder op Friesland.
9: Het smaakt gewoon naar mee.
5: Alles wat er spiegelt.
10: Ja, vind ik toch wel heel leuk. En ik geniet ervan. Ik geniet er gewoon voor de volgende 100% van.

0: 18 minuten verzonnen waar het met muziek van de Doelleersen hier bij Omroep Friesland. Ja, dus de Doelensteeg.
1: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Een bijzondere zwemtocht. Moorn tussen de bregen van Koekhinne en de Westrein. Er wordt moormiddag van hier naar oeren zwom om geld in te zamelen voor Stichting Opkikker. Onder de telefoon is Jan de Roos van de organisatie. Jan, een goeiemorgen.
2: Ja, goeiemorgen.
0: Ja, goeiemorgen.
2: Hoor ik je mee in België?
0: Ja, want Jim, gaan een mooi evenement morgen, een zwemtocht. Kun je me eerst eens even vertellen hoe dat al je zou ontstaan is?
2: Nou, dat is al wat Jan Ling. Ik moet zeggen, zo'n Lien heeft het begonnen eigenlijk. Dat we om, hebben we haar medewerkers overleggen. Het meetingteam nemen we dat dan. Die hadden de boer in Zemar. En nou ja, we zijn, hoe krijgen we de mensen wat in beweging en nou ja, zulke dingen wat. Nou, een abonnement op een sportskwallen, of weet ik het, maar we zijn dat is uit niks van hun collega's. Maar lang verhaal kwart, misschien maar een keer zwemmen.
0: Ja.
2: Nou ja, in het zwembad dan. Nee, er weer iemand die zei, wie kan misschien ook wel van goed doel zwemmen. Nou ja, en zo is dat eigenlijk ontstaan en toen... gaan we in 2021 gaan we uw eerste zwemtocht organiseren voor Kika. En toen zit men nog een beetje met corona. Maar uiteindelijk werd het al een groot succes, zeg maar. En dat had toen 10.000 en 100 euro en 1 euro gebracht. Dus daar werd al heel geslaagd.
0: Ja, dat werd een mooi bedrag. En nu dogen we het dus op nee. Want wat vindt er morgen precies plak en waar is dat?
2: Ja, morgen doen we van Opkikker en het vindt te plak bij de Koekhingste Bregen in de Westrijn. En dan zwemmen ze, we zwemmen weg van Bregen naar Bregen en dan is het naar de Zilveren Maan.
0: De campingdag.
2: Dat is 12,4 kilometer.
0: Ja, dat is een nou, mooi eindje. Zit toch zelf direct in, Jan?
2: Ik zit er zelf net in, want zo de man ik niet in een kon wijzen die, nou ja, voor de hand- en spandiensten, zeg maar, die dingen.
0: Ja, want waar zil dan zwemmen uiteindelijk? Waar ben dat?
2: Er binnen dikke 20, ik denk als 24 collega's van u, zoals mannelijk als vrouwelijk, gaan zwemmen. En kameraden, vrienden, kennissen en mensen die het goede doel steunen willen. En we zitten op een dikke, ja, ik denk 44 nou op het teller.
0: En wat is deze keer het goede doel?
2: Opkikker.
0: En wat is Opkikker?
2: Opkikker door mensen iemand die ziek is in het gezin, om het zo maar in te zeggen. En de naam zei het al, Opkikker, dan was eigenlijk dat hele gezin een leuke opkikkerdij verzwaren. Omdat raar zijn, het hele gezin had vaak, als er iemand ziek is in het gezin, had het hele gezin, nou ja, daar wel wat, hele broertjes en zusjes, iedereen had er wel wat stress van en het is net altijd leuk. En voor degene zelf ook natuurlijk, maar en dan wordt het hele gezin een leuke dij verzwaren. Dat is het doel.
0: Morgen middag van 1 uur dan wordt er zwom. Dat is denk ik een hele organisatie. Dat doe je met mij al je vrijwilligers. Hoe zit dat?
2: Ja, dat klopt. We ben al, ik denk, al 20 weken aan het voorbereiden. En we hebben een hele mooie ploeg vrijwilligers. En we zitten op 38 vrijwilligers. En ja, dat zijn boordjesmeesters. We hebben schippers, EHBO'ers. Die hakbond, die gaan opbouwen, helemaal wat drang hekken, helemaal het publiek, maar te veilig steen kennen. Er komen zwemtrappen, platons. Neem maar op, er wordt een. Nee, die hebben we echt nog wat feest. Dus er wordt opgebouwd, partytenten, wat muziek en nou, van een hapje en een drankje. En nou, eromheen, de buren gaan we een briefje doen. En van, nou ja, we zijn aan het zwemmen, er kan wat drok te wijzen. De gemeente gaan we inlichten, nou, ja, zo'n soort dingen nog. Dus ja.
0: Het is een hele organisatie, dus hij heeft al de komen dranghekken. Dus het publiek kan het volgje. Hoe kunnen ze dat morgen volgen?
2: Ze kunnen dat morgen volgen bij de start, sowieso bij de bregen. We hebben het officieel evenen door de wethouder van Damtedeel. En we hebben ook boordjes van, maar dan ben je veiligheidsboordjes. Die houden zwemmers in de gaten. Maar wie heeft nog een troefje zetten, wie heeft nog een fitboard.
0: Een fitboard?
2: En die vat van Orle Zilveren Maan vat die naar de startpunten. En dan krijg je van Orle boordje. Dat is nog wat plak. Dat kost 100 euro en dan kunnen ze mij varen met een hapje en een rentje. En de man haalt de heense van de boer, die vaart zelf, de kapitein. En wij hebben wat personeel, zeg maar. Dus ja, dan mogen we misschien wat extra krijgen voor Opkikker. Alles gaat naar Opkikker, dat
0: ja,
2: in die zin.
0: Ja, want die
2: en ze kennen wie de Zilveren Maan, Daar hadden ze bij herren. Die had een mooi terras. En dan kennen ze omkomen zwemmen. En de laatste, ze maken nog onder een bregen erop. Dus mensen kennen ik op die bregen. De zwemmen ze omkomen zwemmen. En dan ben je naar twee petstappen.
0: Want hoe lang zullen ze er door doen? Ze springen er één uur in. Ze maken ongeveer dik 2 kilometer. Dus hoe lang gaan we dat met je berekenen?
2: Ja, het gaat natuurlijk reind. Dus als de sluizen bij lauwe zo hier, dan gaan ze mijn stroming mee. Dat scheelt. Maar ik ben er vroeger, dat ben ik op de wedstrijd zwemmers bij, dat die misschien, nou ja, mijn oerke er binnen. Maar van 4 weer, dan komt hij hier twee hele uren werk. Want die geven de pitstop 1 minuut en die meisje in een praatje. Ja, en uiteindelijk is het voor de gezelligheid.
0: Ja, ja. Kun je naar mij zwemmen? Kinderen nog, want ik wijn in de buurt dat ik er morgen ook nog achterom springen wil.
2: Ja, zeker, zeker. Er kennen wel een peerswemmers bij. Zo, en maar, er zit wel een Marco, die maakt ook even een mooi wat mij nemen voorop kijken. Want zo, het is dan last minute.
0: Ja, maar, er moet wel wat sponsoring bij nemen. Ja, ja, ja, ja.
2: Ja.
0: Jan, een heel soort succes met de organisatie en willen en wat goede doel, maar flink in best man.
2: Ja, bedankt. En hier bedankt voor het telefoontje. En ik bij deze boek de vrijwilligers ook even bedanken. Want ik vind het top hoe ze het al je inzetten. We hadden al een heel mooi bedrag.
0: Doha is het zijn. Super. En lid, we hopen dat het bedrag alleen maar heger wordt. Jan de Roos dus van die bijzondere zwemtocht. Morgen tussen de bregen van Koekhinne en de Westrijn.

0: Klap het wel, I don't wanna dance. Eddie Grant, die is die Friesland van de Moorn. Akker, die stuurt me een berichtje, die zegt... Harm, ik jette de Maasvogel. Ja, wij hier net de Maasvogel.
1: De Maasvogel!
0: Wat die vleentazen nog een keer. Een extra rondje deze week, want gewoon wij de vleent alleen nog op baas. Maar ik even zien, er zitten nog wat prijzen in de kloes. Er zitten wat semmerprijzen in, zag ik. Een koffiekanne, een aaiwekker of een t-shirt van Friesland van de Moorn te winnen. Als de Maas en Jest, hij klinkt zo...
1: De Maasvogel!
0: We zijn wel een nieuwsgierig attractmeesken betierd bij binnen op Vrede Moorn. Waar die moorns, dan ben ze er al wel bij. Dus even iets te testen hoe het goed zit. Het is mooie Vrede, 21 augustus 2026. Dit weer dus even de proefronde, dus hoe snel nog net te hebben. Als Maasen voorbij Jeren komt, dan appst het Wutje Maasvogel naar 0620-4-Jogen-Jogen-Jogen-Jogen-Jogen.
2: Friesland van de Moorn.
0: Maar even waarom de Juster, want ja, wat wie hem dat voelde Rijn en Tongerbuien die toer Friesland lutsen. En die zwaren op gomplak en ik veroorlaagd, zei ik bij restaurant De Mallemok. In Sleert is dat. Die zaak die kwam daar onder wetter te steken en het restaurant kon daarom net iepen. Verslagjouwer Niek Wassink van RTV Spanburg die ging op bezoek bij Björn de Bruin, de eigenaar daar, en die vregen wat nou het probleem is.
3: Het probleem is dat bij hevige regenval, met name zomerse buien, dat het rioolnetwerk het niet aan kan. En dat al het water zich verzamelt eigenlijk op het laagste punt hier in de buurt. En dat is dan nou ja, met alle pech van de wereld de hoek van ons bedrijf.
4: Hoe heeft het restaurant er last van?
3: Het wordt op een gegeven moment zoveel dat het niet meer wegstroomt. En dan stroomt bij ons over de drempels heen het restaurant binnen. Waardoor we dus eigenlijk dan ook echt dicht moeten.
4: Hoe lang is dat al het geval?
3: Jaren. Jaren, ja.
4: En jullie zijn dus ook echt al een paar keer dicht gegaan?
3: Ja, meerdere keren. Ja, dat we ook echt, echt mensen zelfs tijdens de openingstijden weg hebben moeten sturen. Ja.
4: Wat voor impact heeft dat op jullie? En jou en u als eigenaar van dit restaurant hier in Sloten?
3: Nou ja, in eerste instantie, ja, het kost natuurlijk geld. Maar het levert ook een vervelende ervaring op voor onze gasten. Ja, en een hoop werk. Want je moet het daarna natuurlijk allemaal weer schoonmaken en weer netjes maken.
4: Ja. Geen last van apparatuur dat ook onder het water zit?
3: Nee, maar wel eens als het naar binnen stroomt en je hebt dat op de grond staan, dat nat wordt en dat je dat dan gewoon weg moet gooien. Dat gebeurt natuurlijk wel eens.
4: Zou je de situatie nog één keer kunnen uitleggen? Hier hebben we een geultje.
3: Nou kijk, als je hier om je heen kijkt, maar dat is echt het laagste punt van de buurt. Wat wij zelf al hebben gedaan, deze parkeerplaats was voorheen op hetzelfde niveau. Dat hebben we eigenlijk al gekanteld. Naar de goot toe die de gemeente destijds heeft aangelegd. Maar ja, ons terrein stond al negatief ten opzichte van die goot. Dus stroomt het alsnog allemaal hierheen. Dus we hebben de parkeerplaats verhoogd. Eigenlijk een aantal graden af laten lopen naar de goot toe, zeg maar. En destijds heeft de gemeente daar een buis ondergebracht die het eigenlijk naar het open water toe brengt. Dus dat hebben wij dan gedaan. We hebben nu een pomp die we erin hangen om het onder het drempelniveau te houden, zodat het niet het restaurant binnenstroomt. Het lukt meestal, maar niet bij zo'n buis vandaag. Dan is het niet te doen eigenlijk.
4: Zijn jullie ook in contact met de gemeente?
3: Ja, die zijn hier ooit wel geweest en die hebben toen alles nagekeken, alles goed is aangelegd. Maar bij hun houdt het verhaal eigenlijk een beetje op. En dat zal ook een eigen regelgeving wel zijn. Omdat het plaatsvindt op ons terrein, kunnen zij eigenlijk niks meer voor ons doen. Dus daar was de deur eigenlijk dicht.
4: Maar wel vragen gesteld, en wat voor vragen waren dat dan?
3: Ja, of het probleem toevallig bij hun lag, hè, dat daar een klep dicht slaat of dat er iets niet goed zit of verstopt zit. En dat is toen allemaal nagekeken. Nou, daar hield het eigenlijk een beetje op.
4: Is dit de tijdelijke oplossing en komt er nog een betere oplossing?
3: Nou ja, dit is op dit moment onze oplossing. Ja, het is echt een beetje alle hens aan dek en pompen of verzuipen. Dat is het een beetje.
0: Ja, dat zei het eigenaar Björn de Bruin van de Mallemok in Sleert. Er komt een briochje binnen van ik hoop je, Harm, dat de Mallemok joent weer iepen is. Want alle steeds en dwarpsomroppers die met de joen hinnen voor de tarierings van het Gutte Omroppersconcours. Dat is mooi, nek in Sleert.
5: Oh, mooi. Ja.
0: Nou, ik ga goed nice.
5: Ja.
0: Ze had daar alles, juist de joen, in mannenmacht, met mannenmacht aan het oprijden, west keer maken. En joet ben ze weer van doel om de dwarren weer te iepen in.
5: Nou, mooi. Ja.
0: Dus dan kan je het al even trommen. Ja, het is vervelend dat alles onderstroept.
5: Omroppersconcours.
0: Ja, steedsomroppers.
5: Wat leuk.
0: Ben dat. En die komen uit het heel lang.
5: Ja.
0: Ik weet dat toevallig, want ik had een perilien, mocht ik daar in de jury zitten feiken.
5: Oh, en?
0: Ja, en dat wie geweldig.
5: Want boerenburgers, buitenlui.
0: Het
5: ja,
0: is dat, echt, nou, dat, het is echt een vak, hè?
5: Ja, nee, zeker.
0: En er zit ik wel, nou ja, ik wil kwaliteitsverschil in. Daar ben ik meestal, ja, die beginnen krijgt mij omroppen.
5: Ja.
0: En daar ben ik van die hielen, ja, alle rotten neem ik het maar even bij.
5: Ja.
0: Ja, die had zo'n stem als een oordeel.
5: Ja.
0: Boeren en buitenlui!
2: De media van de Moorn.
0: Nou, mooi evenement. Ja. Mooi is dat wezen. Nou, ze hadden wel redelijk waar bij. En ze kennen in de mallemak. Dus, nou, mooi.
5: Weer hier. Nou, mooi. Ja, ik begin trouwens even met dat er van de morgen in het noorden van Grijnsland is een lichte aardbeving geweest. 2,8 op een schaal van Richter. Het is wel de zwierste beving sinds maart. Toen werd er een trilling met een kracht van 3,0. Dat was dan in de buurt van Assen. En dit was dan meer bij de dorp Rottum en Zandeweer in de buurt van Uithuizen. En ja, op sociale media vooral melden inwoners dus dat ze de beving field hebben. Er is verder nog niks bekend van skeer of slachtoffers met liketa te vallen. Maar ja, je hebt alweer even... je roegel je wel nu voor het bed uit, gaan we te zeggen.
0: In de weekend, die hadden er ook nog weer, toch?
5: Ja, ik nog, ja. Die misschien even gebeuren, maar doet hij er
0: weer.
5: Maakt het wat meer indruk. Nou. Ja. Dan heb je de krant voor me lezen. Nou, de Telegraaf die begint met aanmaning naar boete op helling. Geen bewijs dat foutparkeerder mail ontving. Een rechter die het gehakt gemaakt, schreef de kranten, van aanmaningskosten voor een parkeerboete. Want de oorhiet kon net aantonen dat iemand een notificatiemail had hier. En daarmee volgt de rechter een advies van de advocaat-generaal. En geen meer aanmaningen naar boetes op de helling. Dus ja, dat zou wat wezen.
0: Ja.
5: Dan groeiende rentelast treft Nederlandse schatkist. Daar schreef het AD over. Centraal Planbureau die voorzorgt ik een toename van het begrotingstekort. In 2022 is minister van Financiën Eelco Heijn, maar ja, uiteindelijk wij alle hier natuurlijk, 12 miljard euro kwijt. Alleen dus om het betalen van rente over leningen die het uitsteen.
0: 12 miljard?
5: Ja, en dan heeft het dus alleen maar over rente.
0: Ja.
5: Dus net de oplossing zelf.
0: Zo, wat nou, een bedragen.
5: Het is wat. De efficiënt Financieel Dijkblad, notaris overbelast, wachttijden voor klanten lopen op. Ja, de oude hier is de vraag naar notariële akten omheen gingen. En het werk is ik complexer worden. En het vinden van een notaris en het opstellen van zijn akte, dat neemt ik meer tijd in beslag. Dus misschien ben dus ik langer dwaande met zijn akte.
0: Waarvan akte? Ja. Jeroen van der Meer stuurde dus ik nog een berichtje. Goedemorgen Harm en Fijke. Succes, Joet. Dankjewel, Jeroen. Hij zei, ik bestuur nog lijn Jochen en Jontig richting Jereveen. Ik had de indruk dat een heel soort buschauffeurs dus Joet ervoor had.
5: Ja, maar ik succes met het besturen van de bus vanzelf.
0: En morgen had er een orenfunctie, want dan zullen de platen draaien bij het FK Ilrikin in Tjalbert.
5: Oh, maar dat is een heel gezellig evenement.
0: Hier is ook net de boetenuitsturing van een verhaaltje, hoor.
5: Ik heb er een paar keer bijwezen mochten. En het is gewoon echt heel gezellig. Ze zijn gewoon druk ontrikken. En dan heeft ze een veertje erachter. Nou, dan geeft ze een prima met muziek. Geeft wat op een bel. Het is echt een smoekbaan.
0: Ja, Jeroen is erbij met de muziek. Ik krijg een super nog een Ieltje en Rick Ieltje.
5: Ja, dat is altijd lekker.
0: Zelfs om zo'n oer, want ik zit op een klok te zien. We moeten gauw even een skekel hier mee.
5: Hoe is weer wat let?
0: Of schrijven we daar weer commentaar op, dat mag net. Het is uit binnen en Boetelang komt erom.
2: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
2: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
8: Kom op 12 augustus naar Blauwhoes, de Merken en de Hiestedijk. Een prachtig programma met drie Nederlandse kampioenschappen. Net stennen, maar alle je erin.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
11: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer, blijkt uit metingen van het KNMI. Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse grasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. Bureau Halt is steeds vaker te vinden bij evenementen. Gemeenten roepen de hulp in van deze stichting, die probeert te voorkomen dat jongeren een strafblad krijgen.
12: De zorgen rondom alcoholgebruik bijvoorbeeld bij jongeren, wat best wel toeneemt. Daar zijn we voor om die zo snel mogelijk te kunnen spreken en een tweede kans te kunnen bieden, in plaats van dat ze met een boete bijvoorbeeld naar huis gaan.
11: Jongeren kiezen daar dan ook steeds vaker voor. Naast alcoholgebruik is Halt er ook voor hulp na bijvoorbeeld een vechtpartij. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Het was op weg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Daar staat een radarstation van het Amerikaanse leger. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort, waardoor is onduidelijk. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. Het is niet bekend of er overlevenden zijn. En tijdens de verbouwing van het Mauritshuis in Den Haag gaat het schilderij Meisje met de Parel van Johannes Vermeer naar het buitenland. Bij hoge uitzondering gaat het naar een museum in Osaka in Japan. Het schilderij is erg populair daar in Japan, zegt correspondent Anoma van der Veren.
13: De komst van het schilderij werd hier maanden geleden al aangekondigd. Dat komt omdat de vorige keer dat het in Japan te zien was, in 2012, kwamen toen in Tokio en Kobe samen toch wel ruim 1,2 miljoen bezoekers.
11: Vanaf 5 oktober is het Meisje met de Parel weer terug in Den Haag. En het weer opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe de zon. Tot 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 3 minuten nu zon. We gaan verder met Friesland van de Moorn. Als we in Balk. Daar is een soort dwan over het AZC daar. Dat wil het COA langer open houden. Maar de burgemeester daar van de Friese Marren die is daar botteloorsteld over. Die is het AZC in Friesland van de Moorn.
14: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
15: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.

0: doe.
1: Librivuurwerken.nl.
2: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
3: Hij is onderweg.
2: Wie?
3: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
2: Top. Koffietje, ik trakteer.
4: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren.

0: Verzekering zo geregeld? Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we er al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora Autoverzekering.
3: Friesland van de Moor.
4: My Harm Wijstra.

0: Loverboy en Working for the Weekend. Nou, ik is het weekend haast ook. Het is 9 minuten uur zon nou.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Bij Harm Wijstra.
3: Jouw tek een kleuring ontwarp. We komen alle honden mensen zien.
0: Vrijwilliger Egbert Kroes, die is blij dat het AZC in Balk langer iepen bloot, maar daar ben ik al oorloeren. Juist Aasen in Friesland van de Moorn. En bij de oorlog is van Veendam, maar het vochteler veenvierter worden, zodat het minder vet wordt van veenbron.
4: Als hoogveenbeheerder ben je elke zomer hard bevuist. Zeker bij de hitte droge zomers. Want het veenbron, dat is echt verschrikkelijk.
0: Dit is rond Jochen Oeren nog Friesland van de Moorn, editie van 21 augustus 2026. Ik mij Feike Wouda. Feike, goeiemorgen.
5: Ja, goeiemorgen. Vermiste Mexicaanse fiskers naar

0: Vier dagen Libyen veroemfoen drouwend in een koelbox. En een Zwitser met een Ierse Sally neemt hier een religieuze feestdag in Indonesië belachelijk maken.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: Eerst het waberjocht in de kwartno met Jan Jonkman. Jan, goeiemorgen.
3: Ja, Harm, ik een goeiemorgen. Nou, de diesel die rijdt op dit stuit voet, want we hebben een te krijgen, een mooie steuring. En die zorgt ervoor dat de buigiet boppelon bij wat opleeft. En ik kan zelfs eens even een klapketon erin zetten. Efter de steuring, dat zal dan oerstolen wijzen, dan wordt het dan bedroeg. Loopt de steuring naar het zuid eerst een tafut. Hebben een afwisseling van wolken en zinnen en is het zo'n 20 graden. Maar een matige noordwesten wind. Vannacht is het droeg en klert het op. En dan hebben we temperaturen om de 11 tot 15, 16 graden. De hoogste temperaturen in het kust en in het watergebied. Hebben op Nijver komen als op wat deze. Momoane, hetzelfde verhaal. In de maand niet enkele buien. In de middag droeg, vol een soort bewolking. Dan is het zo'n 18 tot 19 graden. Maar een matige beteden, krachtige noordwestenwind. En in de nacht werden minimum temperaturen van zo'n 11 tot 14 graden. Het klert dan letter weer wat op. En we hebben het komen als op wat deze. Maar aanstaande meer hoe het waar.
2: Burgemeester Leo Pieter Stoel van de Fryske Marren die wil juridische stappen nemen tegen het Riek en het COA om de verlenging van het AZC in Balk. Dat AZC zou op 1 oktober van dit jaar sluiten, maar het ministerie van Justitie en Veiligheid had onder gemeente willen litten dat het AZC vereerst net dicht gaat. En daar is burgemeester Stoel op zijn zacht zijn net blied bij.
4: Dat schrijft het ministerie zelf al, dat men zich niet aan de afspraken houdt. Want we hebben hier duidelijk een overeenkomst liggen dat op 1 oktober 2026 het asielzoekerscentrum leeg zou zijn.
2: In Balk zelfs liek de meningen op straat over het inblijven van het AZC aardig positief te wezen. Dus verslagjouwer Onno Valkena, die spreekt daar met mensen en tekenen de volgende reacties op.
5: Nou, ik denk dat de rest van Balk al is het hartstikke mooi dat die beslissing nog verhalen is. Want het is natuurlijk belachelijk, die beslissing, dat zat maar een paar jaar geleden wie een schijn. En de bevolking hier, die we hiervoor, die zou lid dat maar bloeien. Want we hebben geen les van die mensen, die mensen met dik plakken.
6: Dus je denkt dat er in het Dwarpbalk wel draagvlak voor is om dit asielzoekerscentrum langer hier te horen?
5: Nou, dat weet ik wel 100% zeker. Daar hoeven we helemaal niet bang voor te wijzen. Het is een hele goede beslissing van de minister. Want zo natuurlijk een kapitaalvernietiging wijzen. Het ligt er helemaal klaar voor. Mensen binnen vrijwilligers. Ze hebben vriendelijke vrijheid een oude schuitbarbecue gehad. En nou jaren ze dat ze weer komen maaien. En wat wil je meer?
6: Jullie wonen in het asielzoekerscentrum?
7: Ja.
6: Ja. En het asielzoekerscentrum zou op 1 oktober dicht. Maar nu is besloten dat het asielzoekerscentrum hier in Balk blijft langer open. Wat vind je ervan?
7: Goed. Wel goed. En dat is wel leuk. Dat we gaan in Balk blijven.
6: Ja. Dus jullie zijn blij?
7: Nee. Ja. Zij is een beetje niet. Omdat we willen ook naar andere steden. Sorry.
6: Jullie zouden misschien liever in een gewoon huis wonen?
7: Ja, dat wil iedereen. Ja, en sommige mensen zijn zonder hun ouders. Dat is niet
8: net leuk. Als mij en zij.
7: Ja, zijn zonder ouders.
8: Nee. Niet zonder, maar onze familie is eigenlijk niet hier.
6: Okay. Waar is jullie familie dan?
8: In Syrië.
7: Syrië.
6: Okay. En die proberen hier ook naartoe te komen?
7: Ja. Ja.
6: En dat duurt te lang?
8: Ja, dat moet.
7: 3 jaar is echt veel. Lang.
6: De gemeente de Fryske Marren had van hem al bekend maken dat het asielziekencentrum hier bij Balk, dat zo op 1 oktober dicht.
9: Ja.
6: Maar dat bloedt nou toch langer riepen. Wat vind je ervan?
9: Ja, wat mooi ervan zit. Het ene schuit van, die worden dan narren. En dan zijn ze een beetje galwaai. Ja, het is, ik heb niks geleerd van. Maar ja, hoor het mooi weer. Dus ze zie ik het benieuwd.
6: Dus Joost een beetje neutraal in de discussie?
9: Ja, natuurlijk. Een beetje neutraal bloeien. Mensen krijgen er niks van dat ze hier komen binnen. Maar ze moeten net rare dingen beginnen uit te halen. Want dan mag je er maar voor beginnen.
2: Waar vooral blij is dat het asielziekerscentrum in Balk langer riepen bloot, is vrijwilliger Egbert Kroes. Hij zet hem vanuit de tjerke al hier in een van de bewenners. Kroes oer het besluit van het ministerie en het COA.
10: Nou ja, de hele procedure verzin het natuurlijk net als kennisprijs. Want... ja, het had al heel vaak weer dichtzillen en weer iepen. Een aantal jaren hebben wij ook een actie gehouden om het iepen te horen. Want ja, eigenlijk vinden we het wel heel jammer. Als er zo'n mooie structuur ligt. En de mensen die mooie graag wijzen, dat weten we van de bewoners. Zou het heel jammer zijn dat je dat kwijtraakt. Aan de andere kant snappen we ook wel dat je bepaalde afspraken maakt. Dan word je er graag aan horen. En dat gebeurt nou dus net. Dat is heel jammer. Aan de andere kant denken we de mensen hier, maar dat de dupe net van worden. Want je had je vlakbij een prachtige squalle, wat ze hinnen gaan. Ze gaan naar Limber, hè, de jongens van voortzetonderwijs. Dus alles bij elkaar binnen omstandigheden, je wil heel goed.
6: Dus je vindt het eigenlijk wel mooi dat het langer iepen bloedt?
10: Ja, het jouwt ook een kleuring aan het dorp. We komen alle 100 mensen tegen. We hebben gezamenlijk ook wel dat ze iepen hoes hebben. Nou, dan zul je... Van alles. Je zult je dagen niet bij wie spreken. Maar je hebt contact met mensen die het even verder binnen. Verder rikken dan je eigen horizon. En dat kan heel verfrissend wijzen, mag ik zeggen.
6: En het is natuurlijk een beetje asielcrisis in Nederland. En ja, dus een tekort aan opvangplakken. Dus dat dit dan langer iepen bloedt, dat begrijp je wel.
10: Ik heb me heel goed intekenen. Als wij daar uw kindje aan bijdragen kunnen, zou het heel mooi wijzen. En ik heb begrepen dat per gemeente met jou ook een bepaald aantal mensen kan opvangen. Nou, als wij dat je nog een schotje dwang kennen. Ja, van mijn idee hoeft er niks op tjent te wijzen. Dus ik ben er wel voor om deze mensen... Vooral, het gaat mij vooral om de mensen, hè? Net zozeer om het plak, maar dat je die mensen kan opvangen. En als je weet van de achtergrond wat ze al je mooi maken gaan... Nou, dan ben ik ervan overtuigd dat... Heel wat balksters daarachter stelen.
2: En dat zei Egbert Kroes, hij is vrijwilliger bij het AZC daar in Balk. De locatie die bloot na 1 oktober nog voor een periode van 3 jaar iepen.
1: De media van de morgen.
2: Nou, ik ga er even voor zitten, want er komt snel mijn verhaal feiken.
0: Ja, twee Mexicaanse vissers, Daniel en José, die binnen 4 dagen vermist west op de Stille Oceaan. Ze wien uitvinden, maar hun viskersboot die is in de problemen kwam. Boot is zonken en nou hebben ze dus in zijn grote blauwe koelbox hebben ze daar 4 dagen omdobberen. Dat schip dat vergier 120 kilometer voor de kust en ze zijn weeromvoen op 240 kilometer van de kust van Mexico. Dus
2: dan ben ze mooi in ouderen.
0: Kan je je voorstellen dat ze een behoorlijk een ouderen binnen en is een enorme zieptocht is opzet. En uiteindelijk na 4 dagen ben ze dus voen. En een van die viskers die zei ik al van... We hadden deer in de eren, jongen. Want we konden geen vis vangen of een wetter komen. Ik dacht ook mijn familie neer we romsje en zo, zei hij. En hij zei, ik ga net meer visken. Ik ga mijn pensioen.
2: Ja, dus, dat zoek ik wel.
0: Ja, hij is nog maar 53, dus hij zit misschien daar nog wel even. Ik weet niet hoe het, of maar welke leeftijd dat is in Mexico.
2: Maar in een koelbox?
0: Ja, in zijn hele grote koelbox. Ja, gewoon hebben waar ze daar die vis in even zelfs. Nou hebben ze er maar z'n 12 niets in. Ja, gelukkig ben ze dus toch een vleentuigje. En die zeggen, omdat ik maar een grote poeder die in ze mij nam. En daar zwaaien ze mij. Dus dan ben ik beelden van hoe die Mexicaanse marine, hoe ze dan helpen of redden worden. En ze binnen controleerd. Terug medisch personeel van het schip. En ze bij mij een helikopter weer naar de haven gebracht.
2: Dus. Eind goed, al goed.
0: Nou, zeker. Dat wie trouwens, dat hield net voor een Zwitserse toerist. Die wie op het Indonesische eiland Bali vakantie aan het vieren. En er wie een religieus belangrijke dij wie je daar gaande. Het ging om de dij van de stilte. En het is een soort ceremonie die gewoon wel in maart valt. Alleen nou wordt letter dus in het hier. En dan worden de bewoners die worden dan achter om thuis te blowen, stil te wijzen en om introspectie te dwaan. Dus je moet even goed nadenken. Hoe de zin van het leven. En die eerst hield ik voor mensen die het net lopen. En op die dag wat ik het internet wil uitskerkelen. Daar ben je vlechten van en naar het eiland. En patrouilleren de politieteams op de zwaring dat er net iemand de stritten op geeft. Nou, dit is een 26-jarige Zwitser. Die dacht van, dat geldt net voor mij. Dus hij ging wel de strit op. Hij wie nog waskogen, het personeel van de villa werd.
2: Doch het net,
0: bloot thuis. Nou, eigen wie is. En het hem zelf, ik nog filmen. Ik heb het gered tot het strand, ze hebben me niet gepakt. Shit is crazy. Nou, dat filmpje had hij op sociale media zet. Ja, en dat hier die dus net waarmaten. Want nog een heel soort mensen die had dat filmpje zoen. En ben vooral heel goed de schuttingtaal die de man dus broekte. En uiteindelijk kon de politie dus oppakken. En hij maakt nou een ier de cel in. Ja, hij zei het nog wel onder de rugzaak van... ik hier honger en ik hier net helemaal begrepen... hoe serieus die dij van de stilte, dat ik die zo serieus in mast. Ik heb spijt van mijn acties en maak mijn excuses aan de Balinese bevolking. Ja, te let.
2: Misschien hier er in voor even een kind en even een beetje verdiepen kind in wat er te gast wie, hè?
0: Ja, en zet het dan net op sociale media. Waarom had dat al je weer filmen worden?
2: Ik ben mezelf nooit even een film.
0: Oh, wat nou?
2: Nee.
0: Shit is crazy.
2: Shit is crazy.

20 minuten of zo. Als hij het vochtelaar vindt, hebben we 80 Veendammen online. Maar eerst muziek in Friesland van de Moorn. En Kjoerd Hassen weer aan, dat vinden we fijn. En de muziek die is van Samber, dit is de Home Wrecker.

0: Nije muziek hier bij Omroep Friesland van Somber. Ja, dat is het Homewrecker. Het is zomeruten voor Jalve Achten. Beginnen hij Veenhuizen.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van Hoorn.
0: Want er is natuurmonumenten. Deze week begonnen met de onlist van Veendammen. Die dam die we de pleest in het Vochtler Veen. Verslagjouwer Dennis Terpstra die het gebied in. Dat is er net linnig, want boswachter Jacob de Bruin die weer erbij. En die leidt uit waarom ze deze dam onlissen.
3: Er zitten hier al hier greppels in het Hoogveen. En die greppels die zorgen ervoor dat het water natuurlijk snel voortrent. En dat is iets wat we net willen. Dus we gaan in die greppels maken we al hier dammen. En die nemen we dan Veendammen.
4: Want waarom is het wichtig dat het water net voortrent?
3: Nou ja, Hoogveen het water nodig. Hoogveen, we maken het door veenmossen. En veenmossen die gedijen goed als het hele jaar wie het is. Nou ja, dat is in de zomer best wel lastig. Dus in de zomerperiode valt het hier wat te droeg. Zeker maar die greppels. En dan krijgen we het veenmos net onder praat. En krijgen we het Hoogveen dus ook net onder praat.
4: En je had het idee op die bij een trip naar Ierland, toch?
3: Ja, dat klopt. Ja, ja, Hoogveen herstellen is best wel iets waar we een prutten mee bezig zijn in Europa. En zeker in Oorland zijn ze misschien nog wel meer mee bezig dan Nederland. Dus onder andere Ierland, ja, die ben heel erg verknocht aan hun veen. En die ben daar ook mee bezig om dat te herstellen.
4: Wil de bliksem hier om eens heen inslaat en een wolkbreuk in is, geef mij keihard trommel interviewen. Je bent inderdaad er ook aan de maar herstellen. Vertel je de.
3: Perilien, wie kan hier aan? En want ja, het hoogveen herstellen is iets wat Nederland behoorlijk overstijgt. Ze dus ben een putten met hoogveen herstel bezig in Engeland, Ierland, Baltische Staten, Zweden. En ja, we wisten hier die kennis ze pollen ook uit. Want ja, beter goed gejat dan slecht bedacht. En zo heb ik daar gezien dat ze veendammen maken. Dat idee hebben we gekopieerd en dat voeren we hier nou ook uit.
4: We zien nou in de spelende Rijn.
3: Ja.
4: We zijn echt tot op het bot bewierd. Maar toch is de Arroene weekend wel heel droog geweest. Dus hoe zit het maar droog hier in het gebied?
3: Nou ja, normaal succes dramatisch. Maar het valt best wel wat mee. En dat komt omdat wij best wel een prutte kaders gebouwd hebben. Dus we hebben al een hele prettige verbetering getroffen in de wetterhuishouding. En we hebben geluk om met een startbui op te komen. In 1 juli kregen we 50 mm rein. En door die goede kaders houden we dat wetter ook al goed vast. Dus ik ben al een week in het gebied in geweest. Maar ja, ik zie heel weinig schade. En dat is echt wel verrassend. Want dat hingen we zeker verwacht naar zo'n droge zomer. Ja.
4: Want in het Belgisch natuurgebied de Hoge Venen, bij de Ardennen, daar is een hele grote veenbron geënde op het stuit. Hoe zorg je hem daar nou? Ben je daar echt bang voor dat het hier gebeurt?
3: Ja, daar ben we altijd bang voor. Als hoogveenbeheerder ben je elke zomer hard in hart bevest. Zeker bij die hitte droge zomers. Want het veenbron, dat is echt verschrikkelijk. En dat is verschrikkelijk voor de fauna in het gebied. Het is heel moeilijk om te blussen, want het bromt onder de groen. Dus dat is net schijn. We leven heel erg mee met Park de Hoogveen. Dat is echt verschrikkelijk.
4: En is de kans nou steeds groter dat zij iets bakt vanwege het veranderde klimaat?
3: Ja, die kans wordt wel groter. Zeker als die veengebieden te droeg zijn, ja, dan heeft het alleen brandstof. En dan wordt het heel gevaarlijk. Dus ja, die veengebieden, en daar ben je in heel Europa mee bezig. Die moeten eigenlijk al je wieten. En die wordt wier blauw. En dan heeft het volle minder kans op bromen.
4: Hebben we nog speciale maatregels naam nooit onderlering van die bronnen daar?
3: Nou, eigenlijk, we hebben zelf ook verschillende bronnen gewoon, in het Vochtloof gingen. Dus wij zijn er zelf al heel bedacht op. En we hebben met het tank van de kaders bijvoorbeeld, hebben we contact gewoon met de brandweer. En we hebben een soort routing in het gebied waar de brandweerauto's langs kunnen als er bron is. En we hebben bepaalde kaders hebben wat breder maken, zodat de brandweer daar fatsoenlijk wel heen naar hier kan.
0: Jacob de Bruin, de boswachter van de natuurmonumenten. En uw verslagjouwer Dennis Terpstra, beide onder Conta Wiert. Maar het verhaal dat gang dus hoe de onwel is van die veendammen in Vochtlerveen. Het is al haast weer, Jalwagen, Fries Nijs komt er aan.
5: Ik kan thuis gaan zitten van, nou ja, niks wil meer. Ik kan niet meer praten. Mijn lijf is aan één kant verlamd. Laat maar zitten. Maar er zijn altijd wegen om weer in beweging te komen, letterlijk en figuurlijk.
6: Leefmeesters, dit weekend in Friesland ook.
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen,
2: En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
11: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
12: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
13: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
14: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
15: Oké, we gaan.
16: Dit is Omroep Friesland.
17: 92.2 FM.
0: 10 minuten hoe jouw wagen is het nou? Dit is het Frieske Nijs met Feike Wouda. Feike, goeiemorgen.
18: Een goeiemorgen. Burgemeester Leo-Pieter Stoel van de Frieske Marne neemt juridische stappen tegen het Riek en het COA om die het asielziekencentrum in Balk langer iepen houden wollen. Het AZC zou op 1 oktober van dit jaar sluiten, maar het ministerie van Justitie en Veiligheid had witte litten dat het centrum voor eerst 3 jaar langer iepen bloot. Daar is burgemeester Stoel net blijd mee.
19: Ik heb daar moeite mee als overheden afspraken niet nakomen. We moeten met elkaar afspraken nakomen. En dat is natuurlijk iets... Ik kan het mensen van nu niet verwijten, want wij zien ook wat de situatie is. Maar als we verder teruggaan, hadden er eerder maatregelen genomen moeten worden om dit te voorkomen.
18: In Balk zelfs liet je de meningen door de Iepenbloem van het AZC juist positief te wijzen. Ian van Naarden is Egbert Kroes. Die zet hem in vanuit de tjerken voor de bewenders van het asielziekencentrum.
20: Jouw tekst een kleuring ontwerp. We komen alle honden mensen zien. We hebben gezamenlijk ook wel dat ze hier op een hoes hebben. Nou, dan zul je van alle. Je zul je dagen niet bij wie spreken. Maar je hebt contact met mensen die het even verder binnen, verder rikken dan je eigen horizon. En dat kan heel verfrissend wijzen, mag ik zeggen.
18: Langs de Nieuwbuurts Wijbietsom is Juste Joen een auto in wet te rekken. De bestuurder wie de macht het stuur kwietrekken en kwam in de sleet daar stilstaan. De man rekken net verwoenen, maar de auto wie bots kan scheren. Een berger had het wrek uit te slaan, sleet takelen en afviert. In het Vochtelerveen bij Veenhuizen is natuurmonumenten deze week begonnen met de onrust van Veendam. Die maakte ervoor zorgen dat het gebied meer wettervest had, zodat het heegveen weer ongroeien kan en beter bestaan is tegen veenbrand als gevolg van de droogte. Een veenbrand, die was die in Hogeveen in België, is desastreus, vertelt boswachter Jacob de Bruin.
3: Het is heel moeilijk om te blussen, want het brandt onder de groen, dus dat kist net schijn. We leven heel erg mee met Parken Hoogveen. Dat is echt verschrikkelijk.
18: Menno Verswieten had aan het eind van dit seizoen op met Keertsen. Verswieten woont 2 keer de PC, waaronder dit hier, met Rick Minnesma en Jesse Steenstra. Hier waren in zijn Keertscarrière 15 keer uit op een takkening. In zijn laatste jaar is Verswieten met Minnesma en Steenstra dwaande om een ijzersterk seizoen. Ze woonden 15 van de 16 haardklassewedstrijden in dit seizoen.
0: Dan hou je op je hechtepunt.
18: Op je hechtepunt, ja.
0: Daarom houd ik van media op.
18: Net niet ondal, hè?
0: Nee, waar is
18: die bikker? Zeker.
0: Waterkat Ekwie, hè?
21: De Maas!
18: Een vlieger om.
0: Soort mensen gaan wel, Jet. Had ik uw app zoals Joch 0620 Fjouwer, Jochen, kist door het Wutje Maas. Volgelijk nog kwijt. Lezen nog mooie prijzen. De eiwekker, de thermoscan over t-shirt en de Simmer in Friesland prijzen. Die zit er ook nog bij. Stuur er gewoon mee. Zinnenbrilletje, plaktatoetje.
18: Dat ken net op.
0: Nee, het.
18: Pak nog even uit.
0: Pak nog even uit, deze vreed.
1: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
4: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
22: Wil je de vitaliteit van jouw personeel een boost geven? Of wil je met het gezin meer fietsen? Laat de auto staan en ga voor een leasefiets. Want mobiliteit kan schoner, leuker en vitaler. Dat is gewoon goed geregeld bij Leasefiets. Zorgloos rijden. Fietsen.
23: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op Balt.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, Balt.nl.
24: Friesland van de Mol.
25: Mijn Harm Wijstra.

0: Nog een Jochen Oeren is dit Friesland van de Moorn. Een recreatiedobbe op het plak van het Jeddere zwembad De Koemen. Dat is wat de gemeente Haas wil. Maar een groep inwenners van de stad die zocht wat oors. Die wil graag wat oors, wat ze willen dat juist aasen. Maar eerst geven we net waar. Jan Jonkman, goeiemorgen.
1: Harm, ik een goeiemorgen.
0: Het begon mooi, want ik zag al je prachtige foto's van dieren over de grijden. Die dieren ja. Die lukt aan ze voort, hè?
1: Die loopt al fut, want die is al fut, want die krijgt al fut, de beste plakken is al fut rijnd. Want er kwam krijg even een bui hoor, en die had ik, maar ja, de witte wieven die zijn weer aan het schoolen, dus die hebben nou, die zijn weer fut. Ja, en we hier vannacht ik een minimum temperatuur, 30 koude dies, ik ontsteen hier in Eek, maar diep zijn 13 graden, hier hebben we nou krijg ik even een bui van een goede millimeter. Gisteren is brecht hem zijn 14 graden, dan word ik zijn 12 graden, hier zijn 24 millimeter. Akker hem en bak veentje zitten op een minimum temperatuur van zo'n 12 graden. Zullen we dan al laagzaam en Vlieland? Ja, invloed van het warmere zeewetter of IJsselmarwetter. En die zit op zijn 16 graden. Nou, zoals de krekkel zoit we hier van de morgen. Prachtige opkomst van de zinhoede deze. Maar ja, die is al die is nog weer opgelost door de treinwetter. Want er luidt een steuring die luidt boven de Waadeiland. En die loopt van de morgen, of dit stuit al, van noordwest naar zuid eerst over de provincie heen. De steuring die zwart het vooral voor enkele buien en die winnen ze vannacht en van de morgen hier naar Boppenzee. Ja, die ontstenen nou ik even Boppenlongen en die loeken daarnaast naar het zuideesten naar Fut. Ik zal even een klapke tong erin zetten. Maar ik denk als ze maar een uur of tolf dat de meeste buien onder het zuideesten naar Fut lutsen binnen, dan hebben we vanmiddag, dan hebben we dan nou na de steuring een afwisseling van wat mooie stapelwolken, de zinnen erbij. Mogelijk nog een lokale bui, kind net helemaal uitsluit in deze tijd. En dan is het de temperatuur om de 18 naar de 20 graden heen. En er stiert een matige wind die van de morgen en nou nog eens voor de steuring naar uit het zuidwesten waar je komt. Als de steuring oorloopt, nou dan kijk ik zien, dan gaat de wind om naar het noordwesten toe. Vannacht is het kalm, dan klert het wat op, hebben we een minimum temperatuur van zo'n 11 graden meer de provincie. Dat zijn 14 tot 16 graden in het kust en in het waadgebied. En weg komen ze op wat deze.
0: Sneur en dijm een soort activiteiten in de provincie, wat is dan het waarbeeld?
1: Het lijkt wel wat op buurt, want we hebben in de maand, dan loopt er weer een steuring over, dan hebben we in de maand weer enkele buien. En in de midden neemt de invloed van hege druk wat daar, dan is het wel meer droog. En dan hebben we in de maand dan van een afwisseling van nou, mooi hege opbollende stapelwolken en zinnen. En dan enkele buien. Maar in de midden dan neemt de bewolking wat daar en dan krijgt de zin het wordt steeds zwitter. Het voordeel dan is, het is dan wel meer droog. En er zit in de midden er zit een matige noordwestenwind die in de midden dan wel eens even krachtig is. En dan hebben we temperaturen die liggen rond de 18 tot 19 graden. Ja, wat krek wat onder normaal voor de tijd voor het dier. In de nacht wordt het dan weer rustig, het klettert weer op. Nou, dan is het in het binnenland wordt het weer zo'n 11 graden tot zo'n 14, 16 graden in het kust en in het waadgebied. En ja, doordat er een soort vocht is, ken ik weer wat dies ontstingen.
0: En de dagen daarna?
1: Als we dan de dagen daarna zoeken, dan is het snijn een afwisseling van wolken en zinnen. Nou, een spotje rein zou nog van de Noordzee mogelijk zijn, maar het zal net een soort meer voorstellen. Er staat een matige noordwestelijke wind die in de midden krachtig is en dan hebben we temperaturen om de 20 graden. Zullen we dan een mandi, dan gaat de wind die draait wat meer om naar het. Maar het eerste taal, geregeld zinnen, bloeddroeg, mooie vriendelijke stapelwolken. En dan is het zo'n 21 tot 22 graden. Niks mis mee, maar deze wordt het nog even een klapje beter. Want daar zitten we maar een eerste zuideerste wind. Die brengt warmere lucht die kant op. En geregeld of zit maar haast vol op zinnen. Dan hebben we zo'n 23 graden in het kust en in het waadgebied. Dat zijn 25 graden. Ja, de zimmerske weerden weer in het eerste en het zuideerste. Er komt wel een krachtige wintersteen uit het eerste. En in de nacht, ja, dan komen de eerste tongerbuien die kant op erop. Nou ja, sageervetjend. Al is het komkommertijd, de buien die groeien nog steeds als kool.
2: Die dij begint hier.
3: Ontjoegen Oeren.
2: Friesland van de Moon.
3: Bij Harm Wijstra.

0: Het is de nieuwe single van Joost Zwegers. Die kip onder de naam Nova Star. Today, yesterday, Ernst.
1: De exacte tijd is...
0: 18 minuten voor 8.
1: Heegste tijd om eruit te komen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moon.
0: Een recreatiedobbe op het plak van het Jeddere zwembad van Haas. Dat is wat de gemeente graag wil. Maar een groep inwenners van die stad die zocht liever wat oorsdagen op het plak van het oude boetenzwembad. Ze willen dat oude boetenzwembad gewoon weer omhaal. Ze hadden er een burgerinitiatief voor opzetten. En meer dan 1000 mensen hadden er al op reageerd. En Treienkwad die had de vakkar voor een verwarmd boetenbad. Verslagjouwer Ronnie Hilderda van Omroep Zilt die gier mij de initiatiefnemers naar de plak van het oude zwembad en sputs mij David van Mierlo.
3: Ja, klopt. We hebben een peiling inderdaad gedaan waaruit blijkt dat de Hallingers toch wel de voorkeur, degene die de peiling hebben ingevuld, een grote voorkeur hebben voor een verwarmd zwembad hier. Dat kan mede te maken hebben met de historie, omdat het hier ook ooit was met het Koementerrein. Het is in het onderzoek van Touw ook naar voren gekomen die de gemeente heeft laten uitvoeren, dat ook hier een geconditioneerd bad mogelijk maakt. Ja, dat heeft voor- en nadelen, dat begrijpen we. En we willen heel graag dat de gemeente dat ook meeneemt in het onderzoek naar de plek hier waar we staan. Om te kijken van, is dat wel mogelijk? En niet alleen maar blind staren op een recreatieplas, wat een openbaar terrein is. Wat veiligheid vraagstukken met zich meebrengt. Ook nog gewoon onderhoudskosten met zich meebrengt. En een zwembad, ja, dat zou een gesloten terrein kunnen zijn, waar ook met abonnementen iets van inkomsten weer terug kunnen komen. En ja, ook wat aansluit bij wat de Hallingers hebben aangegeven.
4: Hallingers hebben gereageerd op de peilingen. Er is meer dan 1000 keren gereageerd. Vooral ten voordeel van een buitenzwembad. Wat hebben jullie nodig nu hiervoor?
3: Nou, wij hopen heel graag dat we deze stem van die Hallingers bij de gemeente ook naar binnen kunnen brengen en op tafel kunnen leggen. Van, goh, neem dit alsjeblieft mee. We zijn denk ik allemaal voor een zwemgelegenheid, in welke vorm dan ook. Maar we hopen dat de gemeente ook het geconditioneerd zwembad meeneemt in het onderzoek. Want er is nog volgens mij nooit heel duidelijk geweest, wat zijn dan uiteindelijk die kosten? En dat je op basis daarvan ook met de Hallingers samen kijkt naar invulling van deze plek die aansluit bij iedereens behoefte.
4: Tom Posma, dit is het terrein van het voormalige zwembad De Koemen in Harlingen. Groot gemis volgens mij, want er is een peiling geweest onder de inwoners. Hoe is daarop gereageerd?
5: Ja, enorm. Ik denk, nou, ik ga even met de buurman praten en we lanceren een peiling. En nou ja, enorm goed op gereageerd. Binnen 4-5 dagen, zeg maar, 1000 peilingen binnen. En bijna 260 steunbetuigingen die ook echt erachter staan, zeg maar. En ja, het is echt enorm geëxplodeerd.
4: Hoe ziet die peiling eruit? Want mensen konden aangeven of ze een zwembad wilden of een recreatieplas. Waar is het meest op gereageerd?
5: Ja, het meest gereageerd is op een geconditioneerd buitenbad. 75%, 80% van de uitvraag. En de peilingen die lopen nog steeds binnen. En eigenlijk willen de Hallingers eigenlijk, en omstreken natuurlijk, gemeente Hallingen natuurlijk, die willen heel graag een geconditioneerd buitenbad.
4: Heeft de gemeente dit ook opgepakt? Hebben zij gereageerd?
5: Nee, nog niet. De gemeente is enorm lastig te bereiken, zeg maar. En ja, het is eigenlijk, baal ik daar wel een beetje van. Want ik, ja, het is eigenlijk een beetje oorverdovend stil vanuit de gemeente, zeg maar. En ik zou heel graag met een paar wethouders of zo om tafel willen. Met de benen op tafel. En eens, hey, kunnen we dit gewoon eens bespreken zonder een heel burgerinitiatief en allemaal gedoe erover. En dat we gewoon een keer aan tafel kunnen komen. En nee is ook een antwoord.
4: Ja, want jullie vragen niet per se om een bak geld om dit te realiseren. Jullie vragen om te kijken wat er mogelijk is, toch?
5: Ja, klopt. En het onderzoek van Touw heeft uitgewezen dat er ook geconditioneerd buitenbad kan. Alle faciliteiten liggen hier. We hebben terrein, zoals jullie zien. En we willen gewoon gehoord worden, zeg maar. En de Hallingers willen ook gehoord worden. En ja, ik zou er enorm van balen als de gemeente Hallingen niet contact met ons gaat opnemen. We gaan nog wel een paar pogingen doen om het zelf te doen. Dan hebben wij er alles aan gedaan. Dus David en ik dan.
4: Wat zijn voor jullie de vervolgstappen nu?
5: De vervolgstap is dat ik nu ga proberen de G4 ga bellen en ons aan tafel krijg met een wethouder. Ik heb het ook nog via Reinhold Bontes lopen, via de fractievoorzitter van het CDA. En ja, we wachten nog op antwoorden. Ik heb Paul Schout, heb ik ook een bericht gestuurd. Is allemaal heel erg stil.
6: Alles wat er speelt,
2: Ah, maar het is hartstikke leuk.

0: Ze scrunnen het noemen zelf Debbie Harry, de frontvrouw van Blondie. Ze die dat in 1980. Atomic, goed bouw hier, dat 1980.
1: Omroep Friesland.
2: Friesland van de Moor.
0: 10 minuten voor 8. We hadden zult gauw kunst. Op christelijke basisschool Bennewet in Boanwet is het nijerschool hier begon bij kunst. Ze hadden een kunstwerk maken. Het is maken door de school Ben zelfs. In gewerking met een beeldje kunstner. En doel van dat project wie om Ben in onrekking komen te letten met de natuur. Jorn en Bien Sion die zitten daar op school en die lezen uit hoe ze dat al je maken ha.
3: Dit zijn kunstwerken van groep 1 tot en met 8. En die zijn gemaakt met een kunstenaar en door peuters tot en met schoolverlaters.
4: Ja, en dit ben dus een kunstwerk wat je met z'n allen maken hebt. En al je blom en al je oren dingen wat erop zien. Zou je misschien uitlezen kennen hoe je hem tot dit kunstwerk kan binnen?
3: Ja, groep 1 tot en met groep geel die ging de weide in. En toen is die. En toen heeft groep groen en grijs het kunstwerk daarop op gebaseerd.
4: En wat haast toe precies die in?
5: Ja, wij gaan mij dan in het veld. En dan geven we mijn bloem, volgens mij, op dat schilderij tekenje.
4: Ja, en een kunstenares, die had er nou echt een heel geheel van maken. Hij heeft je eigen kunstwerk, ik als Joen.
3: Ja.
4: En welke wie van die?
3: De zonnebloem.
4: En wat vies ervan om hem nou te zien in het geheel?
3: Ja, mooi.
4: En wat hij hem van het hele proces leert?
3: Hoe je kleuren kan ontdekken in de berm.
4: En dit hele proces, wie vader Zimmervakantie al, hoe vind je het nou om het Noza dan in het geheel te zien?
3: Ja, mooi.
4: En wat vies je ervan?
5: Ja, ik ben mooi.
4: En zit die in keuzewerken zelfs ik tussen?
5: Nou, ik kan hem net zien.
4: Dus eerst naar mijn vierde ziekenhuis, die van die ik naar zien komen.
5: Ja.
0: Beeldje kunstenaar Hilde Klaassen hier de leerling over het project en leidt uit wat het thema nou is, wie je.
6: We hebben bloeiende bermen als thema genomen en akkers. En waarom zoveel kleur? Ja, het is ook een basisschool. En deze hal is natuurlijk ook wel geschikt om even wat kleur erin te brengen. Want het was een beetje saai. Dus bloeiende bermen, ja, dan heb je alle kleuren.
4: En hoe wie het mij de ben eerst op paard te gaan en daarna dus dit kunstwerk staat een mijntje?
6: Dat fantastisch. Ja, ik hou ervan om met kinderen een beetje op ontdekking te gaan. Als beeldend kunstenaar wilde ik ze graag ook meenemen in een werkproces. En het werkproces van de kunstenaar is een beetje onderzoeken, ontdekken, experimenteren. En dat hebben we eigenlijk in dit werk gedaan. Dus we hebben onderzocht en gespeeld ook in de bermen. En bloemen geplukt, hebben kleuren gemengd en... Ja, op een gegeven moment had ik dus heel veel tekeningen. En daar heb ik eigenlijk deze compositie van gemaakt. In het wuivende gras. Dat is mijn toevoeging dan.
4: Ja, en het bent uiteindelijk twee hele mooie kunstwerken, Jan. En je zag inderdaad al de losse plaatjes. Het zijn eigenlijk al je liedse kunstwerkjes maken tot Ian Geheel. Had jou dat uiteindelijk Sabielkoor zet?
6: Ja, ik had alleen tekeningen. Dus ik heb daar die compositie van gemaakt. Ik heb het op van die kleine blokjes geplakt. En daar die compositie van gemaakt. Dus dat is zoeken natuurlijk. Van, ja, de hele tijd zoeken en schuiven en componeren met de elementen die je hebt.
4: En wat vind jij uiteindelijk van het eindresultaat?
6: Prachtig, prachtig. Het is altijd toch even van je hebt het in het hoofd en je weet niet wat er gebeurt, wat het wordt. En dan op een gegeven moment ben je aan het schuiven en doen. En dan komt dit eruit en dan hangt het hier. Nou, dat is nog extra mooi dan. Ik heb het natuurlijk eerst in het atelier gemaakt, dus ja.
4: En wat vind je dan van de reactie van de band?
6: Ja, prachtige reacties toch? Hartstikke mooi.
0: Kunst dus op de Bennewet in Boanwet.
7: De media van de Moor.
0: De kranten wien alweer keurig op tijd hier bij Omroep Friesland.
8: Zware compliment.
0: Ja, dat is goed, hè? Dat, zeker. We gaan van Inek wel eens klagen dat het er net weer.
8: Nee, maar
0: het goed is...
8: Keurig voor mekaar.
0: Ja, dan mag dat ik al zeggen.
8: Ja, absoluut.
0: Wat zit er in de kranten? Ja, begin jong met fietslessen. Ja, dat klinkt heel logisch, maar ja, hield hij het meer mee zijn brengen de band met de auto naar squallen of in de bakfiets. En daardoor leren de band net zelf fietsen en ik net om verkeerssituaties in te schatten. Ja, een soort orde die zeggen wij van, ja, met al die elektrische fietsen en fatbikes en auto's die dan om zijn squallen heen cirkelen, vind ik het net veilig voor mijn band.
1: Nee, dus dan leer ik ze net.
0: Dus dan breng ik ze toch met mij de auto of met de bakfiets. En dan, ja, dan zit ze toch in een soort van vicieuze cirkel. Maar Veilig Verkeer Nederland die zei het nou van, ja, leer ze het toch maar gewoon. Want fietsen leer je vooral door kilometers te maken. Dus ja, daar hebben ze wel een punt voor zelfs. En ja, ze door deze oproep net van niks nou natuurlijk. Want ja, nou in de squallband, die gaan we naar squallen. Er zijn 200.000 band. Deze weekend gaan we voor het eerst naar de Middelbare squallen. En ja, wie Veilig Verkeer Nederland meisjes dus zwargen over de fietskunsten van de nije Bregwippers. Dus ja, brugklassers moet ik zeggen.
1: Bregwippers, ja,
0: dat is helemaal door. Is, die kennen we goed.
1: Die kennen we fietsen, want die maakt vaak tussen Breg en Vrom.
0: Ja, precies, ja.
1: Als je dan had zien, ik zie Dokkum, had ze dat. Dat is iemand die dan treien Bregen. Ja. En die is heel daar met mannen om fietsen.
0: Fietsen, inderdaad. Ja, die moet net naar de sportskwallen.
1: Nee, die kennen we. Die had wel leerd.
0: Ja. Harvey Hindies krijgen we die 12 miljard euro om rente betalen. Dat moeten wij.
1: Ja.
0: Maar moet je je voorstellen, de schuldenberg van de Verenigde Staten, die ben meer dan 40 biljoen dollar.
1: Dat ben orenbedragen.
0: Oh jongens, daar ben je net goed van. Dus ja, dat is aardig oproen. Begon al onder Biden en nu onder Trump. Die had ik nog een hele dure oorlog verzels. Dus nou, ja. Oh ja, Hindies krijgt dus over die fietsers. Ja, in Rotterdam. De Rottekade. En dat is een mooi stukje green, een rijstig stuk. Altijd als er geen hutfietsers binnen. Want ja, het is dus een van de mooiste fietsroutes van Rotterdam. En dat weten de omwenners die weten dat ik. Want ja, ze klaaien dus hoe hege snelheden van die hutfietsers. Die razen naar hun, die spuien soms zelfs op hun. Ja, dat is toch...
1: Razen ze en spuien.
0: Ja, als je even in gedachten verzonken bent, scheelt zo'n fietser je verrot. Dus ze willen ook dat er wat on gebeurt. Want ja, dit kent ze al langer net. De gemeente heeft wel een attentieboord geplaatst. Maar de tekst woonstraat racer te gast. Maar nou ja, dat helpt net echt genoeg. Dus ja, de bewoners die willen nou meer maatregelen. Dus ja, en dan de Engelse parsen. Die rekken maar net uitpraat. Harry en Meghan.
1: Ze komen weer om.
0: Ze zijn weer om in het land. Werd net iemand of ze zitten wachten.
1: Nee, is dat echt de conclusie?
0: Dat is wel een beetje de conclusie, inderdaad. Ja, dus ja, bekenning Charles, meisjes en kans in de heid van Harry. Maar zien
1: door je ben, hè?
0: Wat zei het?
1: Het bloed door je ben, hè?
0: Het bloed je ben, ja zeker. Maar ja, zijn broer die maakt niks van hem, hè? Dus daar hebben ze een dikke ruzie. Maar ja, ze hebben in verliend natuurlijk. Ze bent toen naar de Verenigde Staten gingen. Daar heb ik met Oprah Winfrey en een serie op Netflix en zo. Hebben ze behoorlijk ja, precies, op dat koningshuis. Zo zelfs racistisch wijzen. Nou ja, daar is niks van ons. Is bij het koningshuis. Nou, Charles die had intussen de Parkinson's al even moeten. Want die had ik hier net zo'n. Ja, maar wij zijn nou precies komen te wijn. En dat is nog even geheim. En ja, daar zit die Britse parsen. Die zitten er boppen op verzels.
1: Het is haast 8 uur. We beginnen het NOS-journaal.
7: Bouw- of metaalproject? Staal Digitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
2: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er van Elsing.
7: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
9: Vriezen steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
10: Easyzit.nl, dan zit hij ook goed.
11: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
10: Kom naar Easyzit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easyzit.nl. Dan zit hij jou goed.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
14: 8 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer, blijkt uit metingen van het KNMI. Deze man heeft hem gevoeld, vertelde hij bij RTV Noord.
15: Ik heb een vitrine met kristallen en die begonnen te tingelen. En toen had ik al zoiets van, nou, dan wordt een aardbeving. En het was een beetje alsof een vrachtwagen heel vlak, ja, langzaam dichterbij kwam. En daarna kan ik het heel erg vergelijken met onweer.
14: Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. Bij een vliegtuigcrash in Alaska zijn alle 8 inzittenden omgekomen. Het toestel was op weg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Daar staat een radarstation van het Amerikaanse leger. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort, waardoor is onduidelijk. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. 2 zwaar bewapende arrestatieteams vielen tegelijkertijd meerdere woonwagens binnen. Volgens Omroep Brabant droegen agenten van de dienst speciale interventies ook gasmaskers. Er waren ook agenten aanwezig die vaker worden ingezet bij het opruimen van drugslabs. Of er aanhoudingen zijn verricht is niet bekend. Een Zwitserse toerist is in Indonesië veroordeeld omdat hij heeft gespot met een Hindoeïstische feestdag op Bali. Op de jaarlijkse dag van de stilte, wanneer iedereen binnenblijft, ging hij wel naar buiten om in grove bewoordingen te roepen dat hij het allemaal onzin vond. Een video daarvan deelde hij op sociale media. De Zwitser is veroordeeld tot 1 jaar cel. In Sittard heeft een politieagent een man neergeschoten op het stationsplein, vlak voor het politiebureau. Daar was volgens de politie vannacht een verdachte situatie ontstaan, maar wat precies is onduidelijk. De man werd in zijn been geraakt. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om een man van 34 uit Nijmegen. De politie schoot vorig jaar 14 keer gericht op mensen. De Rijksrecherche onderzoekt altijd of dat terecht was. En met een speciaal transport is vannacht het Dakota-vliegtuig uit de musical Soldaat van Oranje teruggebracht naar Aviodroom in Lelystad. Die hadden het historische vliegtuig uitgeleend. Al was vooraf niet het idee dat hij zo lang weg zou zijn.
16: Nee, want wij hebben nooit bedacht dat we 15 jaar zouden kunnen spelen. We hebben eigenlijk in eerste instantie gedacht, als dit 2 jaar goed gaat, als we 2 jaar Soldaat van Oranje kunnen spelen, dan zijn we eigenlijk al heel gelukkig. Dus ja, dit vliegtuig heeft veel langer dienst gedaan dan we van tevoren hadden gedacht.
14: Het vliegtuig was bijna 16 jaar te zien in Soldaat van Oranje. De musical stopte na talloze verlengingen vorige maand definitief. En het weer opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 4 mei Friesland van de Moor, nog een oerke. Want we zijn er ont 9 uur, sjoggen aasen waarom op Justermidje. En het begin van Justerjong, want volle buien gingen door de provincie. En het zwaarge voor oerlijst onder oren bij een restaurant in Sleert. Ze hebben jaren hoe de ter om tak hier. En hoe dat waar van noosprutsen, krijg je een heel soort foto's binnen van de mooie Rijnbogen vanuit al je hoeken van de provincie. Prachtig. Dus ik denk, we beginnen dit oer even toepasselijk met muziek van The Rolling Stones.
17: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
18: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
19: EasyZit.nl, dan zit je goed.
20: Voor een nieuwe Fiat, Heima. Service en auto's is er voor Elsen.
19: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl, dan zit je goed.
21: Hebben jouw hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jou weer zwargelis leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargelis leidtje, met Kunstgebit aan huis. Of shop op kunstgebitaanhuis.nl.
22: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
23: Friesland van de Moor.
24: Mai Harm Wijstra.

0: Net echt een typisch Rolling Stones noemer, maar wel mooi. Nu had je een zone 60, even te pas ook bij het waar. Sees a Rainbow.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Harm Wijstra.
3: Dit is op dit moment onze oplossing. Ja, het is echt een beetje alle hens aan dek en pompen of verzuiven.
0: Ja, dat zei een restauranteigenaar uit Sleert. Die zei dat juist erom, want het wetter die hem onder lippen daar moest uit zijn zaak voor het pomp worden. Nee, alles vier buien van juist eraan. En juist hoe dat al je erontak hier. En in de Verstreen, die meidjes haar kleren voor een zwemtocht tussen twee bregen. Dat doen ze voor het goede doel. Daar waren ze net contact mee. En Fijke Wouda, die hield dit nog bij. Rjochs van mij, links voor de joggers.
4: Jazeker.
0: Die er op televisie net binnen, want wij binnen. Nou ja. Nog net te zien, hè?
4: Nee, radiohonds is ze dan, hè?
0: Ja.
4: Dus dat maak ik maar net. Ja, er ben heel iets vaker juridische geschillen onderhoudsbeurten van auto's. En ik elektronische steuringen. Want ja, die auto's zijn heel iets ingewikkelder voor zelfs. En in Ceuta binnen de gevolgen van de bestwarming van de Spaanse enclave in Marokko nog heel iets te vernemen.
2: Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst het waar in het kwart nou. Jan Jonkman, goeiemorgen.
5: Ja, Harm, ik een goeiemorgen. Nou, de diesel die rijdt op dit stuit voet, want we hebben een te krijgen, mooie steuring. En die zorgt ervoor dat de buien giet boppelang bij wat opleeft. En ik kan zelfs eens even een klapketon erin zetten. Efter de steuring, dat zal dan oerstolen wijzen, dan wordt het dan bedroeg. Loopt de steuring naar het zuid eerst een tafut. Hebben een afwisseling van wolken en zinnen en is het zo'n 20 graden. Maar een matige, een matwijste wind. Vannacht is het droeg.

0: en klaart het op. En dan hebben we temperaturen om de 11 tot 15, 16 graden. De hoogste temperaturen in het kust en in het watergebied. Hebben op Nijver komen op wat deze. Morgen hetzelfde verhaal. In de maandag enkele buien. In de middag droog, wel een soort bewolking. Dan is het zo'n 18 tot 19 graden. Maar een matige betekent krachtige noordwestenwind. En in de nacht werden minimumtemperaturen van zo'n 11 tot 14 graden. Het klaart dan letter weer wat op. En we hebben het komen op wat deze. Maar aanstaan meer hoe dat waar.
1: En hoe dat waar sprutsen, wat wie het juist er nu weer waar. Een soort foto's had u de redactie binnenkrijgen. Die kist ik weer omvinden in de app en op omroepfriesland.nl. Blijf je er even trots. Dan had ze een mooi beeld van hoe het de provincie ging. Voor Rijn- en Tongerbuien. En die zwagen op Gonplak en ik van flinke oerlast. Bijkelijks bij de Malle Mok. Dat is een restaurant in Sleert. Die zaak die kwam eigenlijk helemaal onder water te staan. En het restaurant koerde erom de Dwarnek net hier. Niek Wassink van RTV Spannenburg die splits met de eigenaar, Björn de Bruin van de Malle Mok. Wat nou krijgt het probleem weer?
2: Het probleem is dat bij hevige regenval, met name zomerse buien, dat het rioolnetwerk het niet aan kan. En dat al het water zich verzamelt eigenlijk op het laagste punt hier in de buurt. En dat is dan met alle pech van de wereld de hoek van ons bedrijf.
3: Hoe heeft het restaurant er last van?
2: Het wordt op een gegeven moment zoveel dat het niet meer wegstroomt. En dan stroomt bij ons over de drempels heen het restaurant binnen. Waardoor we dus eigenlijk dan ook echt dicht moeten.
3: Hoe lang is dat al het geval?
2: Jaren, ja.
3: En jullie zijn dus ook echt al een paar keer dicht gegaan?
2: Ja, meerdere keren. Ja, dat we ook echt mensen, zelfs tijdens de openingstijden, weg hebben moeten sturen. Ja.
3: Wat voor impact heeft dat op jullie? En jou en u als eigenaar van dit restaurant hier in Sloten?
2: Nou ja, in eerste instantie, het kost natuurlijk geld. Maar het levert ook een vervelende ervaring op voor onze gasten. Ja, en een hoop werk. Want je moet het daarna natuurlijk allemaal weer schoonmaken en weer netjes maken.
3: Ja. Geen last van apparatuur dat ook onder het water zit?
2: Nee, maar wel eens als het naar binnen stroomt en je hebt dat op de grond staan. Dat nat wordt en dat je dat er gewoon weg moet gooien. Dat gebeurt natuurlijk wel eens.
3: Zou je de situatie nog één keer kunnen uitleggen? Hier hebben we een geultje.
2: Nou kijk, als je hier om je heen kijkt, maar dat is echt het laagste punt van de buurt. Wat wij zelf al hebben gedaan, deze parkeerplaats was voorheen op hetzelfde niveau. Dat hebben we eigenlijk al gekanteld naar de goot toe die de gemeente destijds heeft aangelegd. Maar ja, ons terrein stond al negatief ten opzichte van die goot, dus stroomt het alsnog allemaal hierheen. Dus hebben we de parkeerplaats verhoogd, eigenlijk een aantal graden af laten lopen naar de goten toe, zeg maar. En destijds heeft de gemeente daar een buis ondergebracht die het eigenlijk naar het open water toe brengt. Dus dat hebben wij dan toe gedaan. We hebben nu een pomp die we erin hangen om het onder het drempelniveau te houden, zodat het niet het restaurant binnenstroomt. Lukt meestal, maar niet bij zo'n buis vandaag. Dan is het niet te doen eigenlijk.
3: Zijn jullie ook in contact met de gemeente?
2: Ja, die zijn hier ooit wel geweest en die hebben toen alles nagekeken, alles goed is aangelegd. Maar bij hun houdt het verhaal eigenlijk een beetje op. En dat zal ook een eigen regelgeving wel zijn. Omdat het plaatsvindt op ons terrein, kunnen zij eigenlijk niks meer voor ons doen. Dus daar was de deur eigenlijk dicht.
3: Maar wel vragen gesteld, en wat voor vragen waren dat dan?
2: Ja, of het probleem toevallig bij hun lag, hè, dat daar een klep dicht slaat of dat er iets niet goed zit of verstopt zit. En dat is toen allemaal nagekeken. Nou ja, daar hield het eigenlijk een beetje op.
3: Is dit de tijdelijke oplossing en komt er nog een betere oplossing?
2: Nou ja, dit is op dit moment onze oplossing. Ja, het is echt een beetje alle hens aan dek en pompen of verzuipen. Dat is het een beetje.
1: Pompen of verzuipen, uiteindelijk gaan ze aardig pompt. Want de zaak die kind der Joerd werd iepen. Met mannenmacht gaan ze al het wetter voortkrijgen. En dat is een goed nice voor onder andere het concours van omroppers. Een internationale concours kwam bij achter. Want die zullen de jongens samelen, hè? Stadsomroppers.
4: Ja, omroppers van Omroep Friesland, nee. Maar stadsomroppers inderdaad.
1: Stadsomroppers, mensen die in de steden evenementen onkundigen.
4: Precies. En dat gaat altijd met een mooi volume gepaard.
1: Ja, nou het volume van Niek Wassinks die ik aardig heeg. Ik kreeg bij die ochtend de microfoon, maar de oren keer een beetje zachter. Nou, we zullen dat even trooien.
5: De media van de morgen.
1: Dan de orenmedia.
4: Ja, er binnen hield iets meer juridische geschillen tussen klanten en auto-ondernemers. Hoe moet je dat zeggen? Meestal die auto's verkeerpje en onderhouden. De autobranche die zei ik, ja, er is een toename in die geschillen. Want een stijging van 78% in vergelijking met 2021. En dat komt ik mij omdat auto's die met technischer volle complexer worden. Ja, je hebt hier zo'n hamer en schroevendraaier, hier is wel genoeg. En het is een met die helemaal uitlezen worden. Ja, en die gebreken aan software en elektronica, die ben vaak lastig om te tonen. En ja, ze zorgen ik dat klanten die broeken heel tijd vaker broeken zich AI om hun geliek om te tonen. Dus BOVAG die zei, de consumenten voelen zich door AI vaak gesterkt in hun eigen gelijk. Zo'n chatbot praat je dan toch vaker naar de mond. Een consument gooit misschien in 5 minuten al zijn emotie in een AI-document. Maar voor onze leden levert dat een heel proces op. Die moeten het lezen, beoordelen en eventueel met een advocaat bespreken. Dus ja, het is nog altijd 50-50 wie gelijk krijgt van de geschillencommissie. Dus nou, krijg je dus net altijd gelijk, ik net als de AI broekst.
6: Nee.
4: Ja, en het is dus dreigend het gewoon. Ja, stik een accu-kerst onderwezen. Maar ja, met die elektronica, ja, waar zit daar fout? Dat weet je net vanzelfs. Ja, en ja, er binnen meerdere omroepen en oren nijsinstanties die binnen nog heel tijd in Ceuta. Want daar valt nog heel tijd nijs te hellen in die Spaanse enclave in Marokko. Want ja, er zijn zo'n 60.000 migranten. Die hebben een paar weken geleden die exclave hebben ze bestwarmen. Het grootste deel gier de nij weer fort. Die gier weer om naar Marokko. Maar ja, er binnen nog heel tijd duizenden mensen. En ja, die bivakeren daar nou op stritten, op stranden. Er zijn nu 400 banen die naar het vasteland verplaatst. Want ja, die waren toch wel heel kwetsbaar. Ben ik berucht naar ja, jonge vrouwen die worden, ja, seksueel geweld, worden die daar het slachtoffer van. En ja, daarom heeft de Spaanse regering zijn, nou, dan zullen we in ieder geval een deal van die mensen zullen we dan helpen. Ja, daar ben ik altijd bij mensen. Die meidje daar dan weer. Ja, een soort van misbruik van zijn situatie. Laten we even jaren naar deze Nederlandse vrouw.
7: I'm a Dutch person. I was born in the Netherlands. I want the Moroccan people to have the rights over here. They are raped, they have hunger, they have no home, they are homeless. They have the right to be a human being and not an animal. They are human beings and they will be always human being. So give them their rights. They are human. They are human! I was born in the Netherlands, and in my heart I'm a Moroccan! And I will always be a Moroccan!
4: Nou,
6: nou, deze
4: dat
6: vrouw
4: helpt
6: praat,
4: net, denk ik.
6: Deze vrouw praat ook wel in de microfoon.
4: Ja, dat wie ik een beetje hoe stuurt.
6: Ja, ja.
4: Maar ja, had je dit soort mensen daar zijn emotioneel om erin, hè, dat helpt net, denk ik, in de hele situatie. Maar ja, intussen ben dan vooral hè, die jonge vrouwen die binnen de dupe van deze hele situatie.
1: Nog even hoe dat de eerste verhaal, hoe die auto's was toch hier.
4: Ja.
1: Boukje Westeren stuurt, Harm, ik ken wel een boek hoe schroeven.
4: Oh.
1: Garages hangt Rutte kwart om personeel. We hebben 34 hier een garage gewoon. Mijn man is nou docent om verder motorvoertuigen.
4: Hey.
1: Ja, ja, dat schroeft ze even.
4: Ja.
1: Ze herkent het verhaal.
4: Herkent het probleem, ja.
1: 18 minuten nu 8.

0: eigenlijk een van de hits van dit december, hè? Rain Me In, Sam Fender en Olivia Dean.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van Hoorn.
0: Een bijzondere zwemtocht morgen tussen de bregen van Koekhinne en de Westrijn. Er wordt morgen middag van hier naar oeren zwom om geld in te zamelen voor Stichting Opkikker. Onder telefoon is Jan de Roos van de organisatie. Jan, een goede morgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen.
3: Hoor je mee in België?
0: Ja, want die hebben een mooie evenement morgen, een zwemtocht. Kun je me eerst eens even vertellen hoe dat al je zou ontstaan is?
3: Nou, dat is al wat jaren. Ik moet zeggen, zo'n Lien heeft het begonnen eigenlijk. Dat we hebben haar medewerkers overleggen. Het meetingteam nemen we dat dan. Die gaan de boer in zeg maar. En nou ja, we zijn, hoe krijgen we de mensen wat in beweging en nou ja, zulke dingen wat. Nou, een abonnement op een sportschool of weet ik het. Maar we zijn, dat is eigenlijk niks van huis, collega's. Maar lang verhaal kwart, misschien maar een keer zwemmen.
0: Ja.
3: Nou ja, in het zwembad dan. Nee. Er weer iemand die zei, wie kan misschien ook wel van goed doorzwemmen. Nou ja, en zo is dat eigenlijk ontstaan. En toen gaan we in 2021 gaan we onze eerste zwemtocht organiseren voor Kika. En toen zit men dan een beetje met corona. Maar uiteindelijk wie dat al een groot succes, zeg maar. En dat had toen 10.000 en 100 euro en 1 euro gebracht. Dus daar werd al heel geslaagd.
0: Ja, dat was een mooi bedrag. En nou doen we het dus op nee. Want wat vindt er morgen precies plak en waar is dat?
3: Ja, morgen doen we het van Opkikker. En het vindt de plak bij de Koekhinste Bregen. In de Westrijn. En dan zwemmen ze, we zwemmen ook weer van Bregen naar Bregen. En dan is het naar de Zilveren Maan.
0: De campingdag.
3: Dat is 12,4 kilometer.
0: Ja. Dat is een nou, mooi eindje. Zit toch zelf direct in, Jan?
3: Ik zit er zelf net in, want zo de man ik niet onder kan wijzen die, nou ja, voor de hand- en spandiensten, zeg maar, die dingen.
0: Ja, want waar zul dan zwemmen uiteindelijk? Waar ben dat?
3: Er binnen dikke 20, ik denk 24 collega's van u, zoals mannelijk als vrouwelijk, gaan zwemmen. En kameraan, vrienden, kennissen en mensen die het goede doel steunen willen. En we zitten nog op een dikke, ja, ik denk 440 nou op het teller.
0: En wat is deze keer het goede doel?
3: Opkikker.
0: En wat is Opkikker?
3: Opkikker door mensen iemand die ziek is in het gezin, om het samen in te zetten. En de naam zei het al, Opkikker, dan was eigenlijk het hele gezin een leuke opkikkerdij verzwarien. Omdat raar zijn, het hele gezin had vaak, als er iemand ziek is in het gezin, had het hele gezin, nou ja, daar wel wat hele broeders en zussen, iedereen had er wel wat stress van en het is net altijd leuk. En voor degene zelf ook natuurlijk, maar en dan wordt het hele gezin een leuke dij verzwarien. Dat is het doel.
0: Morgen middag van 1 uur dan wordt er zwom. Dat is denk ik een hele organisatie. Dat doe je met mij al je vrijwilligers. Hoe zit dat?
3: Ja, dat klopt. We zijn al, ik denk, al 20 weken onvoorbereid. En we hebben een hele mooie ploeg vrijwilligers. En we zitten op 38 vrijwilligers. En ja, dat zijn boordjemeesters. We hebben schippers, EHBO'ers. Die hakbond, die gaan opbouwen, helemaal wat dranghekken, helemaal het publiek, maar te veilig steen kennen. Er komen zwemtrappen, platons. Neem maar op, er wordt een. Nee, die hebben we echt nog wat zeest. Dus er wordt opgebouwd, partytenten, wat muziek en nou, van een hapje en een drankje. En nou, eromheen, de buren gaan we een briefje doen. En van, nou ja, we hebben ons zwemmen, er kan wat drok te wijzen. De gemeente gaan we inlegd, nou ja, zo'n soort dingen nog. Dus ja.
0: Ja, dus dat maakt. Hoe komen we daar morgen van 1 uur? Dan springen ze daar de 14 bij Koekhinne. Even erom denken, daar ligt nog een auto in de veert vijken. Die had soms voor dat wie bij diezelfde bregen. Die hier de jarenlange lijn.
4: Inderdaad, dat een nieuwe verhaal. Dat, inderdaad.
0: Het is dus nog heel niet net bekend van hoe die auto daar kwam.
4: Maar net het Jip Doeken
0: van waar die wie.
4: Nee.
0: Aarsen dan juist hier het Nijs uit Friesland. Ja, ik kan ook die tune al van het Nijs. Maar het is nog
4: in. Ik moet beginnen.
0: Nee, we maken wel even een goed klokje in.
4: De wie er al.
0: Nou, dat betjut nog op scherpste in elk geval. Het Nijs uit Friesland komt erom.
1: Douwe Heringa neemt die mij.
5: Een hele goede morgen.
1: Op een muzikale wroadreis.
5: Louanna Giddens komt uit North Carolina.
1: Muziek uit alle streken.
5: Costa Rica, Mexico. De Maori song Inkskader. Tenminste, als ik het goed uitspreek, weet ik net.
1: Snijn bij Omroep Friesland van Jochen Hond Alvoer.
5: Prachtig natuurlijk.
1: Mai Douwe.
6: Gelderland levert je mooie streken. fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
7: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
8: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
9: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Het is precies Jel van Jongen, no. Het Frieske Nijs, Fijke Wouda, goeiemorgen.
4: Goeiemorgen. Burgemeester Leo Pieter Stoel van gemeente De Frieske Maarden neemt juridische stappen tegen het Riek en het COA om het asielziekencentrum in Balk langer open houden willen. De AZC zou op 1 oktober van dit jaar sluiten, maar het ministerie van Justitie en Veiligheid had witte litten dat het centrum voor eerst 3 jaar langer open bloot. En daar is burgemeester Stoel net blij mee.
11: Ik heb daar moeite mee als overheden afspraken niet nakomen. We moeten met elkaar afspraken nakomen en dat is natuurlijk iets, ik kan het mensen van nu niet verwijten, want wij zien ook wat de situatie is. Maar als we verder teruggaan, hadden er eerder maatregelen genomen moeten worden om dit te voorkomen.
4: In Balk zelfs reageren de meesten op Stritten in het algemeen positief op het openbloemen van het AZC. Een van hen is Egbert Kroes. Hij zet hem vanuit de kerk al jaren in voor de bewoners van het AZC.
12: Jouwt ook een kleuring ontwerp. We komen alle honden mensen zien. We hebben gezamenlijk ook wel dat ze hier op een hoes gaan. Nou, dan zul je van alle, je zou je dagen niet bij wie spreken, maar je hebt contact met mensen die het even verder binnen, verder rikken dan je eigen horizon. En dat kan heel verfrissend wijzen, mag ik zeggen.
4: Een recreatiedobbe op het plak van het Jedderen zwembad te Koemen. Dat is waar de gemeente Haas op inzet. Maar een groep Hazes zocht liever het oude boetenzwembad weer om. Initiatiefnemer Tom Posma had het idee dat de gemeente net naar de inwenners luistert.
13: Eigenlijk baal ik daar wel een beetje van. Want het is eigenlijk een beetje oorverdovend stil vanuit de gemeente, zeg maar. En ik zou heel graag met een paar wethouders of zo om tafel willen. Met de benen op tafel. En eens, kunnen we dit gewoon eens bespreken zonder een heel burgerinitiatief en allemaal gedoe erover. En dat we gewoon een keer aan tafel kunnen komen. En nee is ook een antwoord.
4: Langs de Nieuwbeurtswei bij Tjom is Justine een auto in het wet te rekken. De bestuurder wie de macht het stuur kwietrekken en kwam in de slee daar stilstaan. De man rekke net verwoenen, maar de auto wie bots kan scheren. Een berger had het werk uit de slee takelen en afviert. In het Vochtelerveen bij Veenhuizen is natuurmonumenten deze week begonnen met de onlis van Veendam. Die maakte ervoor zorgen dat het gebied meer wettervest houdt, zodat het Heegveen weer ongroeien kan en beter bestaan is tegen veenbranden als gevolg van droogte. Een veenbrand die in de Hogeveen in België is desastreus, vertelt boswachter Jacob de Bruin.
14: Het is heel moeilijk om te blussen, want het brandt onder de groen, dus dat kist net schijn. Dat is waar we leven heel erg mee, met Parken Hogeveen. Dat is echt verschrikkelijk.
4: Sarjeden Rijn doet dit opname waar, dus dat is dan weer goed nieuws voor dat Veen.
0: Ja, maar wie net genoeg nog om alles van de les die het in te herrien.
4: Maar nog heel wat vallen.
0: Maar ze wien beide, zowel verslagjouwer als interviewde,
4: ja.
0: Onder de konta.
4: Ja.
0: Nou, wij zitten hier lekker droeg. Nog een jaloerke Friesland van de Moor. Voor al die mensen die het woordje moaasvogel hebben. En dat binnen weer een heel soort feiken.
4: Ik zeg het, je hele box weer vol erin, inderdaad, met reacties.
0: Hou de telefoon in de gaten dat we daar weer rondbellen. De meestoaars en een greepdwaan in uw spriezenkloes.
15: Een onverwachte klus, verhuizing of een auto die niet meer start? Huur een bus of auto bij Friesland Huur. Voor een dag, weekend of een hele week. Flexibel vervoer voor als het nodig is. Dus van weekendje weg tot verhuizen en pech. Huur jouw voertuig bij Friesland Huur.
16: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
17: Goeiedag. Welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgat. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontsjen in Sint-Nicolaasgat.
18: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op Balt.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, Balt.nl.
19: Voor een nieuwe Suzuki. Hi man, service en auto's is er voor Elsen hier.
2: Friesland van de Moor.
20: My Harm Wijstra.

0: Het is nu 5 minuten voor Jal van Jon. Dit is Friesland van de Moorn bij Omroep Friesland. We hadden aan het AZC in Balk. Dat maakt langer Iepenbril. Alteerst het wil het ministerie en het COA. Maar de gemeente is er net zo blij mee. Hoe denken de mensen in Balk er zelf over? En we zijn nog in Blanwert. Want daar is het nieuwe school hier begonnen met kunst. Maar eerst joggen we mij Jan Jonkman in het waar. Jan, goeiemorgen.
1: Harm, ik een goeiemorgen.
0: Het begon mooi, want ik zag al hier prachtige foto's van dieren over de grijden. Die dieren, ja. Die loopt aan zijn voort, hè?
1: Die loopt al fut, want die is al fut, want die krijgt al fut, de beste plakken is al verder eind. Want er kwam krijg even een bui hoor, en die had ik, maar ja, de witte wieven die zijn alweer aan het schoolen, dus die hebben nou, die zijn weer fut. Ja, en we hier vannacht ik een minimum temperatuur 30 koorde die ik ontstaan hier in Eek, maar diep zijn 13 graden hier, en nou krijg ik even een bui van een goede millimeter. Gisteren en die brengt hem zijn 14 graden, dan word ik zo'n 12 graden hier, ik zo'n 14 millimeter. Akker hem een bakkenveen die zit op een minimum temperatuur van zo'n 12 graden. Zullen we dan een laagse met Vlieland? Ja, invloed van het warmere zeewetter of IJsselmarwetter. En die zit op zo'n 16 graden. Nou, zoals de krekkel zoit we hier van de morgen. Een prachtige opkomst van de zinhoede deze. Maar ja, die is al die is nou weer opgelost door de treinwetter. Want er luidt een steuring die luidt op de Waadeiland. En die loopt van de morgen, of dit stuit al, van noordwest naar zuid eerst over de provincie heen. De steuring die zwart het vooral voor enkele buien en die winnen ze vannacht en van de morgen hier naar Boppenzee. Ja, die ontstenen nou ik even Boppenlongen en die loeken daarnaast naar het zuideersten tafut. Zal even een klapke tong erin zetten. Maar ik denk dat ze mijn oor of tolf dat de meeste buien onder het zuideersten tafut lutsen binnen. Dan hebben we vanmiddag, dan hebben we dan nou na de steuring een afwisseling van wat mooie stapelwolken, de zinnen erbij. Mogelijk nog een lokale bui, kind net helemaal uitsluiten in deze tijd. En dan is het de temperatuur om de 18 tot 20 graden heen. En er stiert een matige wind die van de morgen en nou nog eens voor de steuring naar uit het zuidwesten waar je komt. Als de steuring oorloopt, nou dan kijk ik zien, dan gaat de wind om naar het noordwesten toe. Vannacht is het kalm, dan klert het wat op, hebben we een minimum temperatuur van zo'n 11 graden meer de provincie. Dat zijn 14 tot 16 graden in het kust en in het waadgebied. En weg komen ze op wat deze.
0: Sneur en dij met een soort activiteiten in de provincie. Wat is dan het waarbeeld?
1: Het lijkt wel wat op buurt, want we hebben in de maand, dan loopt er weer een steuring over, dan hebben we in de maand weer enkele buien. En in de midden neemt de invloed van hege druk wat daar, dan is het wel meer droog. En dan hebben we in de maand hebben we dan een afwisseling van nou, mooie hege opbouwende stapelwolken en zinnen. En dan enkele buien, maar in de midden dan neemt de bewolking wat daar en dan krijgt de zin het wordt steeds zwitter. Het voordeel dan is, het is dan wel meer droog. En er zit in de midden er zit een matige noordwestenwind die in de midden dan wel eens even krachtig is. En dan hebben we temperaturen die liggen rond de 18 tot 19 graden. Ja, wat krek wat onder normaal voor de tijd voor het dier. In de nacht wordt het dan weer rustig, het klettert weer op. Nou, dan is het in het binnenland wordt het zijn 11 graden tot zijn 14, 16 graden in het kust en in het waadgebied. En ja, doordat er een soort vocht is, ken ik bij wat dies ontstaan.
0: En de dagen daarna?
1: Als we dan de dagen daarna zoeken, dan is het snijn een afwisseling van wolken en zinnen. Nou, een spotje ruin zou nog van de Noordzee mogelijk zijn, maar het zal net een soort meer voorstellen. Er staat een matige noordwestelijke wind die in de midden krachtig is en dan hebben we temperaturen om de 20 graden. Zullen we dan een mandi, dan gaat de wind die draait wat meer om naar het. Maar het eerste taal, geregeld zinnen, bloeddroeg, mooie vriendelijke stapelwolken. En dan is het zo'n 21 tot 22 graden. Niks mis mee, maar deze wordt het nog even een klapje beter. Want daar zitten we met een zuideerste wind. Die brengt warmere lucht dus kant op. En geregeld of zes maar haast vol opzinnen. Dan hebben we zo'n 23 graden in het kust en in het waadgebied. Dat zijn 25 graden. Ja, de zimmerske weerden weer in het eerste en het zuideerste. Er komt wel een krachtige wintersteen uit het eerste. En in de nacht, ja, dan komen de eerste tongerbuien dus kant op weer op. Nou ja, sageervetjend. Al is het komkommertijd. De buien die groeien nog steeds als kool.
2: Die dag begint hier.
3: Ontjoegen oren.
2: Friesland van de Moor.
3: Bij Harm Wijst.

0: Nou, die waard wel troddewien. De kast, die is mij. Nim, me, mij.
1: De Maas.
0: Ja, we konden een extra rondje Maas vroegen hier, want ik zeg in hier nog wat prijzen lezen in de kloos. Gewoon bij toch wat op baasje, maar deze drie weekend mocht ik Erik vervangen vanwege zijn vakantie. En ja, zijn we fijken we toch er nog een rondje Maas vroegen in zien hoor.
2: Nou, hartstikke mooi toch?
0: Ja, een soort mensen moeten wel prijzen winnen.
2: Ja, dat wie wil te vernemen. De box die stier te rekken.
0: Maar ja, dat is ik mooi. Zo'n prijs winnen van Friesel van de Moorn. Gerben die wil komen als meisje. Tjalkie die wil was een t-shirt. Ik zag René. Ik zag Jelle. Ik zag Martin. Ik zag Mariet. Ik zag Theo. Die hadden we al net onder de telefoon. Nee, we hadden contact met Hanny Bruinsma. Hanny, goeiemorgen.
3: Goeiemorgen.
0: Want toen wist ik iemand die er van de Moorn betiert bij wie, hè?
3: Ja, geweldig. Ja, ik ben hem als altijd een betiert bij. Zuid hoor. Dan gaat mijn weg.
0: En waarom gaat hij sabotiert?
3: Nou, ik heb een beperking, lichamelijke beperking, MS. En dan moeten we er al wat rituelen van in de badkamer.
0: Ja, ja. Dus staat mij aan betiert op, zo'n, zeg maar.
3: Ja.
0: Maar het
3: betekent altijd een
0: betekent, hè? Ja, dat is het wel. Ik had deze drie weken, want meestal ben ik wat letter, honey. Ja, op waarschijnlijk ben je, mag je wel op die het maar ik ben meestal. Maar ik vind het wel noffelijk eigenlijk betekent daar beginnen.
3: Tuurlijk, en dat neemt ze daar mooi mee.
0: Ja, ja, wat zijn de plannen voor jou, verder, honey? Wat staat er op het programma?
3: Ik ben familie sporten. Ja.
0: Oh, wat voor sport?
3: Elke keer in de week ga ik sporten.
0: En waar doet dat?
3: Bij de sportschool Paarflex. Ik weet niet als ik te klaar
0: ben. Nee, maar we gewoon bij de sportskwallen. Hey?
3: Ja, oké.
0: Ja. Nou, dan weet ik wel een mooie prijs voor jou. Want ik ga hier in die kloes een t-shirt lezen.
3: Nou, dat is geweldig. Dat vind ik hartstikke mooi. Ik heb altijd een reclame maatje. Ja, daar ben ik hartstikke blij mee.
0: Nou, dan sturen wij een Friesland van de Moorn t-shirt naar die Tahani. En het over direct nog een viskespet en een plak daartoe. En een zinnenbril van Simmer in Friesland bij, want die lezen er direct nog bij.
3: Het kan het beter, hè?
0: Nee, toch?
3: Geweldig.
0: Nou, ja. Dan een mooie dag en alvast een goed weekend.
3: Hartstikke bedankt, je maakt een goed weekend.
0: Hanny Bruinsma van die auto's Maasvoegel. Nou, mooi dat die prijs op een goed plak komt. En dat zij wat reclame voor uw meidje kent. En die een sportskwalifijken.
2: Dat zou toch heel mooi wezen. Ja.
0: Ja, want... Wat meer reclame
2: nog bedden. Meer harkers om? Hoe ja, zit het? Ja, hoe breed is de baan?
0: Er kunnen alleen maar meer bij.
2: Oké, okay, ja. Nou gelukkig maar.
0: Juster gingen we toe lange platen, hè?
2: Ja.
0: We gaan heel soort suggesties krijgen. En ik zeg op de playlist, ik denk, nou, we hebben wat rondte van.
2: Er is wat rondte? Nou, mooi.
0: Deze kwam juster echt 12-3 keer binnen.
2: Oh ja.
0: Ik heb die van Queen dan een keer draaien. Innuendo. Nou, dat kan zeker.
2: Jij verrijdt die al een beetje, hè?
0: Ja, dus wij horen ze stil.
2: Zeker.

0: Jelle Komrij stuurt wat een prachtig nummer dit, Kwijharm. Ja, en dat stuurt ik Mike Cooper, die zegt Queen, wat top, mooi. Ja, juist al meerdere keren omvregen, zo'n lekker lange plaats. Nou waren ze door wel weer even een lekker lange plaat, maar dan moet wij eens een beetje in horen, Fijk en ik, met praten, maar dan moet dat kennen. Dus ik vind wel succes.
1: Ik vind ik een succes en Frodo's Harkens, en dat is het belangrijkste.
0: Dit doen we het voor. Egbert Kroes, die is vrijwilliger bij het AZC in Balk. En blijft dat het centrum daar langer iepen bloot. Hij zet hem vanuit de tjerk al jaren in van bewenners van het asielziekencentrum. Kroes, die vertelt hoe het besluit van het ministerie en het COA om de locatie nog drie jaar iepen te houden.
2: Nou ja, de hele procedure verzint het natuurlijk net als kennisprijs. Want ja, het had al heel vaak weer tichtzillen en weer iepen. Een aantal jaren geleden hebben wij ook een actie gehouden om het iepen te houden. Want ja, eigenlijk vinden we het wel heel jammer als er zo'n mooie structuur ligt. En de mensen die mooie graag wezen, dat weten we van de bewinners. Het zou heel jammer wezen dat je dat kwijtraakt. Aan de andere kant snappen we ook wel dat je bepaalde afspraken maakt. Dan word je er graag aan horen. En dat gebeurt nou dus net. Dat is heel jammer. Aan de andere kant denken we de mensen hier, maar dat er de dupe net van worden. Want je had je vlakbij een prachtige squalle, werd ze heen gaan. Ze gaan naar Limber, hè, de jongens van het voortzetonderwijs. Dus alles bij elkaar binnen de omstandigheden, je wel heel goed.
3: Dus jou vindt het eigenlijk wel mooi dat het langer iepen bloedt?
2: Ja, het jouw ook een kleuring ontwerp. We komen alle honderd mensen zien. We hebben gezamenlijk ook wel dat ze hier op een hoes hebben. Nou, dan zul je van alles. Je zul je dagen niet bij wie spreken. Maar je hebt contact met mensen die het even verder binnen, verder rikken dan je eigen horizon. En dat kan heel verfrissend wijzen, mag ik zeggen.
0: Zei de Egbert Kroes, hij is vrijwilliger bij het AZC in Balk. Op christelijke basisskwallen Bernewert in Bonwert is dat. Daar is het naar je skwal je begon met de ontbleding van een kunstwerk. Dat is maken door de skwal bij henzelfs in gearworking met kunstenaar Hilda Klaassen. En zij vertelt wat het thema weer van dit project.
4: We hebben bloeiende bermen als thema genomen en akkers. En waarom zoveel kleur? Ja, het is ook een basisschool. En deze hal is natuurlijk ook wel geschikt om even wat kleur erin te brengen. Want het was een beetje saai. Dus bloeiende bermen, ja, dan heb je alle kleuren.
5: En hoe wie het mij de ben eerst op paard te gaan en daarna dus dit kunstwerk staat een mijntje?
4: Dat is fantastisch. Ja, ik hou ervan om met kinderen een beetje op ontdekking te gaan. Als beeldend kunstenaar wilde ik ze graag ook meenemen in een werkproces. En het werkproces van de kunstenaar is nou, een beetje onderzoeken, ontdekken, experimenteren. En dat hebben we eigenlijk in dit werk gedaan. Dus we hebben onderzocht en gespeeld ook in de bermen. En bloemen geplukt, hebben kleuren gemengd en... Ja, op een gegeven moment had ik dus heel veel tekeningen. En daar heb ik eigenlijk deze compositie van gemaakt. In het wuivende gras. Dat is mijn toevoeging dan.
0: En dat zei de beeldend kunstenaar Hilda Klaassen.
6: De media van de morgen.
0: Meer Nijske is altijd Vini Nuzep en ik op omroepfriesland.nl. En Nijs is direct te lezen altijd in de Friese kranten, Fijken.
1: Volop. Fries Dijblad het voorop. Ja, het AZC Balk mogelijk 3 jaar langer open. En ze herik ondacht voor Natuuroever en Nieuwe Damwand. Die komen tussen Blauwvlaat en Gerkerskleester. Daar zijn de werkzaamheden begonnen om naar je damwand te plaatsen bij het Prinses Margrietkanaal. En er komt een natuurvriendelijke oever. En die met planten en bissen meer leef rond te jaan. Nou, mooi initiatief denk ik dan. Dan naar jou de kranten. Je hebt een mooie foto voor op spectaculaire windhozen in Friesland. Ja, wie wil te zien. We hebben juist er zelf ook wel mee maken voor zelfs. Beste buien en alles. En bliksem of tonger en alles. Dus ja, dan ik nog het nijs van de plomveeslachterij in Dronriep. Die had op 44 baan, fut.
0: Ja, in ieder geval, hè?
1: In summer uit het neer. Iedereen was uit het veld geslagen. Dit had niemand zien aankomen. Er werken hier mensen die heel veel hebben meegemaakt, staat in de kranten. Nou, en ik voor op de Ljouwter AZC in Balk blijft nog 3 jaar langer open. Het is geen besluit van ons, zei de gemeente. Daar voort maar even bij. Even Sjen, ik... Dan nog het nijs. Ik mag even blijven. Ja,
0: het is een echte krant.
1: Het is een echte krant. Na 15 seizoen hadden Sander en Deborah Bauma en hun beën. Die hadden op mijn Iersborkerij Margje 24 in Warkum en Bolzert. Alleen de vestiging in Ljouwert, die bloedt nog even iepen, want ja, die rint goed. En het is wachten op iemand die het oornemen wil. De band wil het net doen. En ja, ze willen zichzelf meer op het boerenbedrouw richtje. Dus ja, voor het IS is hij geen plak meer binnen het bedrouw.
0: Schande.
1: Ja, schande, maar dat is wel een succes.
0: Ik krijg nog gewoon een ijsko halen.
1: Ja. Naar de IJL.
0: Ja.
1: De week IJL.
0: Ja, joh. Dat is dit weekend.
1: Dat is dit weekend. Fries kampioenschap IJL-ritje. Beetje Albert.
0: Eerst is hier aas noden voor me, Wim Brons. Wim, hoe is het?
7: Ja, nou, fijn is het vrees. Ja, nee, prima.
0: Ik heb wel vrees van eerst muziek draaien, maar dat antwoord weet ik wel.
7: Ja, ja, het antwoord is inderdaad ja, dat klopt.
0: Wat voor muziek is draaien?
7: Nou, ja, van alles wat weer. En dat lijkt net alleen op mij, op vrede morgen, want dan is het tussen al en tolweek nog de
0: fysiek shows, maar ze zeggen, de apenkooi.
1: A.K.A. zei ze dan altijd.
0: Ach ja, in G. Frisk.
1: Ja.
0: 0620 voor jou, Jochen, als dat vast een idee is. Fysiek is inderdaad tussen al en tolweek.
7: Maar en verder, ja, van alles wat. Dan maar een keer Gary Rafferty, denk
0: ik. Ja, ja, vind Fijk en ik wel mooi, hè?
1: Ja. We ben wel liefhebber.
0: Nou, we gaan de radio aan dan. Succes.
7: Dat doen we.
0: Mooi. Wim, soort succes en Willem. Fijke, dankjewel, hè.
1: Doe ik, Harm. Ik verhouden aan het draaien weekend vanzelfs.
0: Ja, man, je dan draai ik me om.
1: Dan draai ik jullie nog even om. Dan wist u die zelf wekken.
0: Ja, dat wie van een wieke sneur, dus was.
1: Ja, precies.
0: Ik zou uitsliepen, maar het waard hem net. Man, je is Erie Terwer. Van nou een geweldig weekend, mensen. Hoort een andere keer.
8: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
9: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
11: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
13: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
12: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
14: Hey,
13: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
15: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
15: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
17: Dit is Omroep Friesland.
18: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
19: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer. Het KNMI spreekt van een stevige beving.
20: Goed gevoeld in een groot gebied zal ook tot schade geleid hebben. Dit zijn relatief ondiepe bevingen op 3 kilometer diepte. De diepte van het gasreservoir. Dat maakt dat het effect aan het aardoppervlak groot is.
19: Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse grasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend ook een gevolg van de gaswinning. Bureau Halt is steeds vaker te vinden bij evenementen. Daarmee probeert de stichting te voorkomen dat jongeren onder de 18 een strafblad krijgen na een vechtpartij of een mishandeling. Ze krijgen de keuze mee naar een pop-up loket van Bureau Halt of een boete. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De tweewielers worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester werd aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke historische toeristische centrum van Como. De burgemeester krijgt wel veel kritiek van tegenstanders. Het bestuur maakt van individuele problemen collectieve problemen, zeggen ze. En in Zandvoort begint het laatste Formule 1 weekend. Vandaag is de training, morgen de sprintrace en zondag de Grand Prix. De eerste bezoekers zijn er al, zegt de burgemeester.
3: As we speak kijk ik nu naar de mensen die richting het circuit lopen, al in alle vroegte mooi uitgedost. Dat ziet er fantastisch uit. En wat ik zelf heel erg mooi vind, is ook om te zien hoe het ongelooflijk veel trots en verbinding in onze gemeenschap brengt.
19: Het is de laatste Grand Prix in Zandvoort, omdat de organisatie het financiële risico te groot vindt. Het weer, vandaag trekken enkele buien over het land, sommige met onweer. Maar tussendoor is er ook zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Zeg 12 minuten nog, Jochen, dan is het vanuit de welkom bij Noorder voor Vredemoorn. Jan het Wachter Sterren. De eerste is van Joe Jackson van de Moorn. Step in Out Control.
21: Bouw- of metaalproject? Staal Digitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
22: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
21: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
22: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
23: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
24: Easysit.nl, dan zit hij jou goed.
25: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
24: Kom naar Easysit in Burgum. Nou, ontzal nu dit €50 kwatting op jouw oude stoel of bank. Easysit.nl, dan zit hij jou goed.
26: Nul de Voor.
27: My Vim Brons.

Met die een held in de jaren 80. Bij een groep zeker. Joe Jackson hebben we het dan over. Die draaide ik. Stepping Out. Acht hoor, jongeren. Nog eens vanuit de volgende. Bijna ervoor. Dit is Poison en Unskinny Bob.

0: Best een freak plaatsje van dit Poison en Skinny Bob, wie dat? Dit jongetje, jongetig. Nou, dan maar, Pieter.
1: Nou, ik maak mij maar bekend. Ik ben de Friese Troe de Boer. Ik zing mijn eigen versjes en thuis ben ik een boer.

Mijn snaren breken gauw eens en mijn hals staat wel wat schelf, maar ik bats aardig op mijn arkom, ook al zeg ik dat nou zelf. En ik zing wel in het Hollands, dat kan elkeen een verstaan. Ik ben de Friese troedeboer, dat is een pure beste baan. Nou, mijn plaats, dat is een stee, waar het een brede reet heen rent. Ik woon midden op de ruimte, dat ik ben natuurtalent. En als ik op en uit ben, met mijn negotie en muziek, dan hou ik het bij suipen, want drinken kan dan niet. En ik zing maar in het Hollands, dat kan elke een verstaan. Ik ben de Friese troedeboer, dat is een pure beste baan. Ik zing over Schuitjeseilen en onze Elfstedentocht. En ik heb zo naast kleinen al aardig wat schijfjes verkocht. Zie, ik ben een tuiken een, ik weet wel hoe zulks moet. Onaangetast en Fries, dat is zuiver roversgoed. En ik zing mooi in het Hollands, dat kan elke een verstaan. Ik ben de Friese troedeboer, dat is een pure beste baan. Nou, het naait eruit, vind je ook niet, als ik een keer zing. Ook al komt het met groen schrek, zie die horen als een kring. Je hebt altijd wat te emelen, maar dan weer ik mij heel braaf. Ik zeg dan, word toch weg, jong, ik ben liever.

wat een volk niet voor zo'n Friese trode boer. Dat gezuid langs de zaaltjes is helemaal geen poepertoer. Bedankt hoor, het was gezellig. Nou, ik zal maar weer naar huis. Ik hoor mijn wijfje al wel weer zeggen. Komt er wel weer thuis?

0: best hoor. Nou goeie beste mensen, ik zeg het lijk in de snuit. Dit is de eind van het zangetje, ik heb de put eruit.
1: Dat is of net Jet, dat is nog altijd leuk. Dit is Friese Troede Boer van Pieter Wilkes. Mij Jan Tekstra in het achtergrondkoorke en nevens mij op gitaar. Had je op de radio wat beloven, maar je bent 20 minuten dat inlossen. Dat is de gouden radiowet. Hier Gary Rafferty beloofd. Ja. Dit is de titelstuk van zijn album Nijdaal. Kam uit naar Baker Street en Saar.

singeltje kwam net verder als de tipperade. Maar het album is nog wel een bestseller. Het is van Gary Rafferty. Hoeveel minder dan City to City, omdat hij een meester is. Dit is Kansas. Daar staat hij.

stof in de wind is het allemaal maar. Je zult er gewoon maar mij ophouden. Kansas, Dust in the Wind. Volle klassieke Dennis van, maar we kakken er wel wat in van op deze vrede morgen. We hebben een muzikaal kantoor intermezzo dan maar.

0: Shoes in Texas, Ella Langley. Dit is die favoriete plaat net vijf, is een beetje?
1: Op het moment wel. Ja, nou, de favoriet, maar het is wel een favoriet. Ik vind het echt een heerlijke plaat.
0: Nee, dat is het echt.
1: Ja.
0: Het is wel weer een beetje een lome ballade natuurlijk, hè, toch?
1: Ja, maar heerlijk.
0: Nou, de ballade is net, maar ja, een beetje wel.
1: Jawel. Ach, ja.
0: Oké. Dagelijks meer muziek. Het Friske Nijs. Controle met Fijker dus. Mooiste best Fijker. Jij dat niet dadelijk.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
2: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
3: Dat zomerse gevoel, energiek, helder en opgeladen, terug naar binnen, achter je scherm, is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt, meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
4: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Hey Raymond!
8: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
6: Ga naar randstad.nl. En ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Hey Raymond!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterontharders.nl.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
11: Ik zag je al wat zien. Het Friesland is dus. Hoi, verder.
12: Een goeiemorgen. Een recreatiedorp op het plak van het Jeddere zwembad De Kommen. Dat is waar de gemeente Haas op inzet. Maar een groep Hazes jocht levert het oude boetenzwembad weer om. Initiatiefnemer Tom Posma had het idee dat de gemeente net naar de inwenners luistert.
13: Eigenlijk baal ik daar wel een beetje van. Want het is eigenlijk een beetje oorverdovend stil vanuit de gemeente, zeg maar. En ik zou heel graag met een paar wethouders of zo om tafel willen. Met de benen op tafel. En eens, kunnen we dit gewoon eens bespreken zonder een heel burgerinitiatief en allemaal gedoe erover. En dat we gewoon een keer aan tafel kunnen komen. En nee is ook een antwoord.
12: De politie had een 41-jarige man uit de gemeente Verstellingwerf onholm voor het stellen van koper van de tjerk onder Haatwijn in Oldeholpeë. De politie die onderziek naar er meerdere keren koper van de tjerk stellen wie. Uit dat onderziek kwam de Stellingwerver als verdachte naar voren. In het Vochtelerveen bij Veenhuizen is natuurmonumenten deze week begonnen bij de onlis van Veendam. Die waren ervoor zorgen dat het gebied meer water vasthoudt, zodat het heegveen weer ongroeien kan en beter bestaan is in veenbrand als geval van droogte. Een veenbrand, zoals die in de Hoge Veen in België, is desastreus, vertelt boswachter Jacob de Bruin.
14: Het is heel moeilijk om te blussen, want het brandt onder de groen, dus dat kist net schijn. We leven heel erg mee met Parken Hoogveen. Dat is echt verschrikkelijk.
12: Een setje AirPods had Justine Brand veroorzaakt in een wenning onder Badwaai op het Jerevingen. Er wie onder het opladen van de AirPods kwatsluiting ontstien. De bewenners gingen zelfs met de eerkens naar boeten, wist slimmer vat te komen. De brandwacht had de wenning controleerd wanneer de bewenders zien hoe ze weer inkoeën. Het waren een steuring met buien en een klaptong. Loopt van de morgen van het noordwest naar het zuidwesten. Van een beetje een afwisseling van wolkenzinnen en een lokale bui. Dat zijn 19 graden. De noordwestenwien is matig. In de nacht een enkele opklaring met kans op een bui en zo'n 10 graden.
11: Fijke, dankjewel. Oeren, oeren, Nijblatijn. Ondertussen kan altijd alles op omroepfriesland.nl en de app van Zelsen op de smartphone. Even zien, wat komt er binnen voor de apenkooi? De versieken tussen Alve en Tolve. Would You Buy Me Some Flowers? Van een Amerikaans Amish duo. Het Amerikaans Amish duo. Ben en Rose. Dan van alles voor Van Jordi, de Cats, BZN, de Drieës. Dank. En het geheim van de stille genieter van de krekels. Maar dat is even op vorige week ik al aanvregen door Willem. Maar we hebben op speur. Als ik al vast ideeën heb, 0620, Fjouwer, Njoggen, Njoggen, Ian, Njoggen, Njoggen, Oer, Orloer is het, muziek en fysiek. Likas alle, Vretemon, de Apenkooi, de radio.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
15: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
16: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, eet smakelijk voor straks.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
16: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
19: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
20: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
21: Reis weer met Golden eSIM.
19: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
20: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
21: Reis weer met Golden eSIM.
22: Mulde voor.
23: Maivin Brons.
24: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
11: Jullie doen deze dag.

Later een moeskruin, een gin en yoghurt en roodkapje, wie de rustig heeft. Maar ze zijn heel actief, deze club. Harry Verlien steent zich nog op de Zwarte Cross. Ze zijn altijd present op de Alpe d'Huez. Later een moeskruin, Utrecht. En hier is de police, Every Little Thing.

Joho. Dat slaat je niet. Ik zou het net weten, ik net uitzocht. Maar het klinkt lekker. The Police, every little thing she does is magic. En dat ziet Quarleen in dat interview met Billy Joel online. Dat het heel vaak net om een tekst gaat. Interview Billy Joel, mag ik even uitlezen. Dat is een bekende YouTuber die een soort muzikanten interviewt. Echt op de muzikale kant van de zaak. Dus net op de showbiz. Net op het showbiz gedeelte. Maar op de, ja, hoe die tas in muziekkamer is en zo wat. Nou, Billy Joel is dan een nieuwsgierige gast. Want ja, die natuurlijk mooie composities maken. Komt vanuit de klassieke Broadhack. Maar hij beweerde dat een soort teksten in de popmuziek. Het gaat net zozeer om de tekst als wel om de klank. De medeklinker is heel belangrijk binnen. Voor het meidje van een pophit. Start Me Up van de Rolling Stones, Buggleeks. Dat bekte gewoon heel goed. En I.O., ja. Ja. Hoe ze dat bedacht? Ja, klonk lekker waarschijnlijk, hè, per ongeluk. En, zo is het gekomen vaak, hè. Hoe Billy Joel? Spritsen.

0: Elvis, Viva Las Vegas. Billy Joel met Honesty. Een half minuut voor het zien worden naar mij.
1: Jedder
2: of letter?
0: Ik zit even met dat effect in de holle van Elvis Presley. Want die eindigt en begint in het ene kanaal en het andere kanaal. De links en rechts. Dat is goed hier op de koptelefoon misschien. Tuzek op de speakers of in de auto. Oké, de quiz Jedder of letter spelen we dadelijk vanzelf. Zo'n 20 minuten is dat. 12 laten we het zien. Verste prik in nodig voor. Koffiemok. Koekjes erbij. Het koffie en theelepel. En de Omroep Friesland Zimmerpakket zit ooit in de prijzen. In de prijzenbak. Het is Joet de Bettendijk van een country-icoon. Het is een hij. En de vraag is, waar is hij? En de kist hem heel u dit duo. Ja, vooral Dolly. Maar ik eerlijk bekennen, ja, vooral Dolly. Ergens in het achtergrond korken. Naar achteren mixt, toch de engineer of zo. Zit toch deze countryster en het wie een grut niet in de States. Vooral en hier in Nederland, ik uiteindelijk ook heel bekend. Waar is dat? Het is Joachim Betterdij. Hij leeft niet meer, maar het is Joachim Betterdij, Joachim. 0620-4-9-9-9-9-9-9-9. App is vooral als het mij doen was toen de quiz. Voor de prijzen de eeuwige rum. Het kind alweer. 0620-4-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9

Jimi Hendrix. Step in Stone. Ik hoorde wat van. Kom al wat leuke antwoorden binnen. Op de vraag waar is de jongen die het achter de Dolly Parton zit. Islands in the street. That is what we are. How can we be wrong? Sail away with me. En waar zong hij als man? Dat is de vraag. Het is Jochim Betterda in de quiz. Nou, ik geef het net door hem, maar het zit een beetje in de country sfeer, de quiz. En dat moet ik erop horen. Ja, dadelijk. 0650, Fjouw en Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen, Aster, Mario, Oost. Kom al wat aardig aan het winnen in. Ga zo door. Met Linked Up and Gospel. Het er wel wat van. Norman Greenbaum. The Spirit in the Sky.

Even zondig. Norman Greenbaum en The Spirit in the Sky. Nodig voor op Vredemorgen, de 24e. De versiekjes rollen, ik aardig ben, zeg ik. Ik daarvoor stuur dat telefoonnummer hier op 0620. Via jou en Jochen, Ian Jochen, Jochen. En voor goede oplossingen in het vraagstuk, waar zit er toch achter Dolly Parton hier? Een jong ter achter Dolly Parton. Verstopt. Maar hij zit er echt in. Dus je wilt zien beter daar in de quiz draait. Nou, het draait om country. Ja. Dat is 20 jaar, Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen. Ik speel je dat dadelijks. Net had er nog wat belangrijks van komt, maar... Nee, het is gewoon een mooie compositie dit. Rogier van Otterlo en de Soldaat van Oranje.

0: heel Friesland.
1: Alles wat er spiekt.
2: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
3: HWO hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis, komt bij jou een hoes en lost het voor jou op? Wolle jou bij zwargelisleidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargelisleidje, mijn Kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
4: Kom op 12 maand augustus naar Blauwhoes, de Merken en de Hiestedijn. Een prachtig programma met drie Nederlandse kampioenschappen. Net stennen, maar alle je erin.
5: Thuis in Friesland, met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie in Australië heeft een man aangehouden die waarschijnlijk informatie over het Oekraïense leger aan Rusland wilde doorspelen. De man van 27 heeft zowel de Russische als de Australische nationaliteit. Hij zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïense leger om informatie te vergaren. Die informatie probeerde hij door te geven aan de Russische geheime dienst. Of dat ook is gelukt, is niet bekendgemaakt. De man riskeert een gevangenisstraf van maximaal 20 jaar. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zanderweer, dat blijkt uit metingen van het KNMI. Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. Twee zwaar bewapende arrestatieteams vielen tegelijkertijd meerdere woonwagens binnen. Volgens Omroep Brabant droegen agenten van de dienst speciale interventies gasmaskers. Ook waren er agenten aanwezig die vaker worden ingezet bij het opruimen van drugslabs. Of er aanhoudingen zijn verricht is onbekend. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De tweewielers worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester was aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum van Como. De burgemeester krijgt intussen veel kritiek van tegenstanders. Dan het weer. Vandaag trekken enkele buien over het land. Sommige met onweer. Tussendoor is er ook zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Ook morgen enkele buien. Vanaf zondag droog met steeds meer zon. En geleidelijk wordt het iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
9: Dat is natuurlijk toch wel een heerlijk bericht. Dat de burgemeester Orien Wutro in die bike dat dan fietsen. Dat het dacht kind al, ja. Zou wel schuldig al hier. Oerke 12 van Ode voor op Vretemond 21 augustus. Stalen Coldplay Viva La Vida mij te beginnen.
10: Toe aan een nieuwe auto, maar schrikt de prijsje af? Schakel dan naar privélease met Frieslandlease. Eén vast bedrag per maand en je rijdt in een gloednieuwe auto. Privélease van Frieslandlease. Even schakelen, zorgeloos rijden.
11: Meesken, als jouw keel worden, weet ik een goed adres voor jou. Frans Kopaal Haarwerken onder Noorderhaven in Grijns. Alle stijlen van man en vrouw en alles is op voor hier.
5: Thuis in Friesland, met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
11: Nou echt bij Frans Kopaal. Secret Hair. Een hieraanvalling van man en vrouw en je meesken dit het shirt. Meer info vind je op de website van Frans Kopaal.
4: Kom op 12 maand augustus naar Blauwhoes, de Merken en de Hiestedijn. Een prachtig programma met drie Nederlandse kampioenschappen. Net stennen, maar alle je erin.
12: De garage in je omkrieten? Heima, service en auto's. Is de vat Els.
13: Nul de Voor.
14: Mijn Wim Brons.

0: where we come from.
1: No idea where we come.
0: And if you are ever in the neighborhood,
1: as nou eens een keer in de buurt bent,
0: maybe you can come out of house here.
1: Dan kun je ons uit van huis komen.
0: You don't have to be afraid of us.
1: Hoe snel ben auto lezen?
0: As long as you are nice to us.
1: Zolang dat je een beetje normaal doet.
0: We are going to be nice to you.
1: Slaan je mek net voor de gassen.
0: So now I ask you, where do we come from?
1: Friesland, on Nederland.
0: And I think it's time

0: Hoor ik op, wie kan van Friesland? In de Friske Top 100 al als een Iris Fjouwer. Kwam in 2022 uit. Nou, dan zal ik draaien hier niet in.
1: Jedder of letter?
0: Titel van de kwestie, jedder of letter. Op de telefoon heb ik Jappie Koperes van Winaam. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Nou, mooi dat je erin binnen.
2: Ja.

0: Ik denk nou, ja, ik zit te puzzelen, dus ik denk nou, ik kan wel even reageren.
1: Oké, okay. Ja, ja. Het biedt een regen puzzel?
0: Nou, Telegraaf, hè. Dat is altijd even een slagsweder.
1: Is dat moeilijker, de Telegraaf?
0: Nou, ja, er zitten wel, wel pittig op bij.
1: Oh, oké. Okay. En wat voor puzzel zit erin dan?
0: Nou, ik heb hier een Zweedse en ik heb een ABC-sudoku en een gewone sudoku en een streper en een tectonic.
1: En die doe je uitrok erin en dan is de quiz ook nog?
0: Nee, trommel erin. Ze zijn al hier op een rijtje.
1: Oké. Okay. mooi dat je ze al hier op een rijtje, hè?
0: Ja,
1: dan ben je een goeie dan ben je een goeie. De vraag wie, welke jongen zit je bij?
0: Ja, dat is Kenny Rogers.
1: Ja, Kenny Rogers. Het is Joachim Bert erbij.
0: Country heeft wel een beetje mijn liefhebberij, dus...
1: Oh, ja, serieus? En dan, ja, Kenny Rogers is natuurlijk wel populaire country, maar...
0: Ja, ik ben meer van Willie Nelson.
1: Oh, ja, ja, ja.
0: En Chris Christofferson, dat ben mijn favoriet.
1: Ja, de Highwayman. En zo.
0: Ja, ja.
1: Johnny Cash, ja. Erbij, neem ik gewoon dan.
0: Nou ja, dat vind ik meer een opzisser dan een jonger. Maar hij heeft een hele mooie stem.
1: Een opzisser? Die horen we drie.
0: Ja, hij heeft wat oude teksten in zijn pesjes, dus...
1: Ja.
0: Maar het mooiste vind ik zijn stem, ja.
1: Ja, ja. En oké, maar een opzisser, dat vind ik wel een mooie kwalificatie voor... ja, Johnny Cash. Hij zit net in de quiz, kan ik melden, maar mooi. Het is de zaken om elkaar te relateren in de tijd. Dus ik denk het om in deze quiz te winnen. De koffiemok, de koekjes bij de koffiemok en dan de koffie en theelepel en de omroep. Zo'n simmerpakket. Het komt al je kant uit. Had het een beetje goed door de machine. Beiden, want ik help.
0: Ja, we zullen je best doen.
1: Ik help altijd graag. Ja, mooi. Bij mij is het wel een beetje moeilijk, want meestal relateren we het om de eerste plaat die ik draai in de tour. En dat zou dan Coldplay West hebben met Viva La Vida uit 2008. Maar dat vond Chris te moeilijk. Te makkelijk bedoel ik zelfs. Om Kenny Rogers en Dolly Parton om te relateren. Maar Islands in the Stream. Want de vraag is natuurlijk, kan met Jedder of Letter uit? En dan pakken we in dit geval die plaat van Billy Joel die ik in het vorige hoeren draaide. In 1999, Honesty. En de vraag is nu uiteindelijk, kwam Islands in the Stream van Kenny Rogers en Dolly Parton Jedder of Letter uit als Honesty van Billy Joel uit Jongetje en Johannes Antwerp?
0: Ja, dat zit wel vlak bij mijn kool volgens mij.
1: Ja, dat is precies het idee van Christ.
0: Ja, ik gok op Letter.
1: Nou, dan gok je helemaal goed. Dat klopt. Oh. 1983 een hit.
0: Ja.
1: Best genoeg. Ja. Koffiemok in de pocket, zeg maar zeggen. Kenny Rogers hier een bijzondere verbinding met de man die het letter de Eagles vormen. Hij liet ze mannenlang in zijn hoes wenen toen ze nog begonnen. En hij hielp ze aan een platencontract en zo. Produceerde haar eerste plaat. Dus komen we op deze. Welcome to the Hotel California. Nou, klassieker vanzelfs.
0: Ja.
1: Eagles Hotel California. Ja?
0: Ik zou zeggen dat ze toch wel even eerder was.
1: Ja! Helemaal goed. Jotje Zorn en Santig, wie dat?
0: Ja. Nou, en heel wat lint.
1: Wat zijn je?
0: Ik zei dat op een heel wat lint.
1: Ja, dat klopt. Haast 50 hier. Ja, het noemer is haast 50 hier, ook. Ja, klopt.
0: Ja,
1: hij is succes. Ik geloof dat ze in deze dagen eens een beetje opname hebben. Maar dan 50 jaar lien, zeg ik maar zeggen.
0: Ja.
1: Oké, dan Kenny Rogers. Wie ik Fontaine is ook leuk. Wie die goed in. Hij heeft een sportcarrière erin hoorn en er is nog een die het succes bij de hoorn heeft. Hier, dat weer Rod Stewart. In zijn jongere jaren wie die stage ronnie bij de voetbalclub Brentford, maar hij zou ook professioneel voetballer worden. Hij wilde liggen nog krek net goed genoeg voor, dus wat het wat was, jongen. Dit is echt een dreiging hier, hè, deze.
0: Ja. Dat is mijn liefhebber, ik dat. Maar...
1: Hoe bedoel je dat? Rod Stewart, hè?
0: Nou, ik ben net zo van Rod Stewart.
1: Nee, want waarom? Nee. Is er weer een raar opzisser? Wat is dat?
0: Dat laat ik gewoon.
1: Oké. Ja, dit was een van Sien Grutte Meesing knijters natuurlijk. Maar de vraag, Zeeling, wie het jij of letter als Hotel California? Jontje Zoon Zandig. Tonders, dit is net makkelijk.
0: Ja, ik ga ook weer op letter. Oeh, het bloot wel lang stil.
1: Sorry.
0: Ja,
1: die koffie.
0: Wie dat nou jagen?
1: Ja, wie jagen? 24.
0: Ja.
1: Oké, nou ja, we kennen nog één ronde dwang. Dat is de alles of niks ronde.
0: Dus, nou, gewoon nummer 1, hè?
1: Hupsakee. Kenny Rogers zie ik zijn eigen hinnerrestaurantketen. En er zijn meer artiesten die het in zaken kennen. Gloria Estefan en haar man, die zit net in de horeca. Cubaanse restaurantketen hier in Florida. Ja. Die Gloria Estefan, die klonk sa. Nou, dat komt er.
0: Ik heb een kusje in 10-11.
1: Oh, serieus?
0: Ja.
1: Oh, ik zoek correct, ze. Dat komt vast op de kwalificatie hittepetitrig te steken, maar je bent er helemaal best.
0: Ja, ik heb een keer bij haar les in 10-11.
1: Oh, en hoe wie dat?
0: Nou ja, mooi. Loed.
1: Loed,
0: hè? Loed. Okay. Ja, je herinnert er een gehoorbeschadiging op bij de tegenbijtje.
1: Ja.
0: Maar ik kon wel mooi, ja.
1: Mooi. Ja. Nou, 1, 2, 3, een van haar hits. Wie dat letter of jeder als sailing van Rod Stewart, Jantje Vierbezantig?
0: Nou, ik dacht bij de letter.
1: Ja, dat zou ik wel vol horen.
0: Ja.
1: Nou, alle prijzen. Nij Wut leert. Ik ben tevreden.
0: Nou, ik
1: zou zeggen, succes
0: maar
1: dus, hoor ik. Doe we, ja, super.
0: En je moeder wat mij betreft ook wat meer country gooien.
1: Meer country? We ziek je. Bedankt,
0: ja,
1: hoor.
0: Hoor, dan was ik op dit moment.
1: Oké, lekker.

Stars. Risk It All. Van de waarom staat heel veel vergeten om Kenny Rogers even te draaien? Dat ken je net. Je zult nu horen 60 Ruby. You've painted up your lips and rolled and curled your teeth.

0: Don't take your love to town.
1: Komt de climax. For God's sakes, turn around.
0: For God's sakes, turn around.
1: Dat is zo 88 worden wij, zie je wat. Kenny Rogers. Verstolen in maart 2020. Dus. Oké. Bij deze draait ik nog eentje voor het friske ijs van Jelde Alven. Hier is Paul McCartney. Maybe I'm Amazed. Fantastische live uitvoering.

0: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
4: Ik mag graag tuinieren.
5: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
6: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
7: Ik niet.
3: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
8: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
3: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
9: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
11: Leren mediteren? Zen.nl.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 92.2 FM.
14: Goed, Jelval van het Frieske Nijs met Fijke Wouda. Op een goeiemorgen, Fijke.
15: Een goeiemorgen. De boeren die moandagochtend 10 augustus met een trekker op de sneldijk A31 rijden, na aanleiding van een protestactie bij Sijsbierum, die krijgen dags geen bekeuring. Eerder zei de politie dat ze efter helgezone van waar de trekkers wienen, waarbij de kentekenplaten opplakt wienen, zodat de bestuurders een boete krijgen konden. Maar na onderzoek zei de politie dat de basis ontbreekt om efter naar boetes uit te delen om strafbare feiten net on individuele bestuurders tas kunnen worden kennen. Op de Middelzeewei bij Stien zat van de morgen een ongeluk west. Het waren net vier van de rotonde al. Dus de aansluiting bij de N-treinjantig. De politie is op dit stuit onwezig en had de dijk afsletten om het ongeluk afhandelen te kennen. Er is ook een ambulance op het plak. Wat er correct gebeurd is, is op dit stuit nog net bekend. Een bijzondere zwemtocht morgen tussen de Bregen in Kuukhenne en de Westerrijn. Dik 40 zwemmers gingen daar middags het water in om geld in te samelen voor Stichting Opkikker. Jan de Roos van de organisatie leidt uit waarom ze voor deze stichting kiezen.
16: De naam is de Opkikker, dan was eigenlijk dat hele gezin een leuke opkikkerdij verzwaren. Hem dat raar zijn, het hele gezin had vaak, als er een zieke in gezin had, het hele gezin, nou ja, daar wel wat hele broertjes en zusjes, iedereen had er wel wat stress van en het is net al niet leuk. En voor degene zelf ook naar dat doel, maar en dan wordt het hele gezin een leuke dijbezwaring. Dat is de doel.
15: Bij een eerdere editie van de zwemtocht wat meer dan €10.000 ophellen. De politie had een 41-jarige man uit de gemeente Westerlingwerf aanhouden voor het stellen van koper van de tjerk om de haardwaai in Oldehold Peeën. De politie die onderziek neidt er meerdere keren koper van de tjerk stellen weer. En uit dat onderziek kwam de Stellingwerver als vertochte naar voren. Het waar een steuring met buien en een klaptonger loopt van de morgen van het noordwesten naar het zuidoosten. Van een beetje een afwisseling van wolkenzinnen en lokale buien. Het wordt zo'n 19 graden. De noordwestenwind is matig. In de nacht een enkele opklaring met kans op een bui en het wordt zo'n 10 graden.
14: De zin is kind nou heel oud. Dit staat wel even. Dankjewel Fijke, we horen Noeren Nijbelet van Dij. Ondertussen altijd nog alles op omroepfriesland.nl en op de app op je smartphone. Dadelijk muziek van de Bounty Hunters. De Bounties.

0: doe.
1: Leveringvuurwerken.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Noden voor. My Vim Brons.

0: Bounty Hunters.
1: Ja, maar de Bounties. We bellen dadelijk met Bram Molenaar van de Vracht. Dat is de Friese radioamateurgroep. Die is dwaande met het inzetten van radioamateurs voor overheidscommunicatie in dregentieden, in tieden dat er alle oren verbindingen uitvallen. Hebben we dadelijk hoor in het programma Beljamijn. Dan zien we wat er op de versietlisten al steeds. Wat komt er nog even? Vreemd zoals het rent van Dietwa, zegt Jacob Graag. Nemen we mij. Meer countries, zegt Frans Postmezek. Ghost Riders in the Sky van Willie Nelson. Maar de optie is dat Johnny Cash erbij. Zeker, pakken we eruit. Dat is een mooi noemer. Pakken we dadelijk mij. Alan Lane Brooks, When the Lights Go Dim Downtown. Nienke komt er mij. Even zien wat er nog meer zal op de rest steert. Vanuit onderin nog meer kwam de Obsession van An Emotion. Roy Orbison, You Got It, live versie. Spoelstra Timmerwerken. En die van de krekels, het geheim van de stille genieter. Dat wie net de krekels, maar de bevers of zo, toch? Nee, de kevers. Hoe dan ook. een beest. Maar geen krekels, geen bevers. We hebben voor meer, Willem. We draaien dadelijk aan. Eerst Madonna en de Borderline.

0: Ja, we sturen alle dagen appjes, bel je bij uw mobiele telefoon en wij vertrouwen erop. Dat internet het altijd docht en er altijd is. Maar wat nou wat al die systemen er niet moet lezen? In Friesland stiert een groep radioamateurs kleer om dan dochs communicatie mogelijk te maken. Bram Molenaar van Vrag vertelt hoe dat werkt. Dat is de Friese radioamateurgroep. Dag Bram.
1: Dag, goeiedag.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: De zit bij de Vrag, daar ben je lid van. Maar eigenlijk werkt het voor Dares. Laten we de vat eventueel ook afkoos erin gooien.
1: Ja, ja, ja. Ik ben regiocoördinator van Dares Friesland. Dat noemen wij regio 02. Hè. Het land is verdeeld in 25 regio's. En ik ben onderdeel van het landelijke Dares. En wij kunnen ingeschakeld worden wanneer de reguliere communicatievoorzieningen van de hulpdiensten uitvallen of ontoereikend zijn.
0: Ja.
1: En dat kan dus gebeuren, zoals men allemaal wel hoort in de media, bij grootschalige rampen, overstromingen, stormen, aardbevingen of andere noodsituaties.
0: Daar is dat staat voor de, hoe dat al zijn, de Dutch Amateur Radio Emergency Service, ja. Die verbinden eigenlijk de overheden met die radioamateurs, dat is het idee. En daar ben je dus onderdeel van in Friesland.
1: Ja, ik ben een gediplomeerde radiocentamateur. En wij gebruiken een techniek die eigenlijk al 100 jaar zijn dienst bewezen heeft. Denk ook aan de watersnoodramp in 1953. Hebben ook de radiocentamateurs de radioverbindingen voor de overheid gedaan. Op dit moment is actueel de 14 augustus de aardbeving in Indonesië. Zijn onze collega's daar bezig. 10 augustus de aardbeving in Colombia. Nou, dan zie je dus toch dat de reguliere communicatieverbindingen uitvallen. En dan komen de radiocentamateurs in actie.
0: Ja, toch? En altijd nog steeds?
1: Nog steeds, ja. Nog steeds kunnen wij dat, indien de overheid dat wil, kunnen wij dat voor hen uitvoeren.
0: Ja. En die Dares is er dan voor om de officiële structuren te verbinden met al de amateurs?
1: Ja, wij hebben zelf een verkenningsgesprek gehad hier met de veiligheidsregio Friesland. Maar er zijn al regio's die hebben een convenant. En samen dus met die veiligheidsregio's en andere hulpdiensten zorgen wij ervoor dat de communicatie altijd onder alle omstandigheden mogelijk blijft.
0: Dus al die radioamateurs hebben ook een aggregaat dus, ik neem maar wat.
1: Nou ja, ik heb bijvoorbeeld hier een aanwagen uitdruk gereed staan met alles erop. Masjes, zenders, aggregaat, accu's enzovoort. Maar dat kan ook vanuit thuis. Het is maar net wat voor calamiteit zich afspeelt.
0: Ja.
1: En het mooie is momenteel dat het ministerie van Binnenlandse Zaken die adviseert nu aan de veiligheidsregio's om met ons in een rampenplan te maken.
0: Ja, ja, in verband met dreigingen van overal eigenlijk op dit moment. De bekende maatschappelijke dreigingen van Boetnut.
1: Het nieuws staat er vol van. Men begint in de hier in de provincie ook is men aan het vergaderen om noodsteunpunten te maken. Ja, en het is dan wel een dingetje. Hoe krijgt iemand nog een brandweer of een ambulance? Wat ook maar als hij als alles uitgevallen is.
0: Ja, ja. Hoe groot achter die komt dat alles samen uitvalt? Of samar, maar dat er ja, toch een kink in de kabel ontsteert werd toch dat er, nou ik zeg maar 24 uur geen communicatie mogelijk is via telefoon of.
1: Ja, de ervaring is hier in Friesland, ik woon dan in Stiens, wij hebben afgelopen half jaar 3 keer 6 uur spanningsuitval gehad. Dat is dan nog dat je je kunt redden. En dan doen bepaalde dingen het nog. Maar als dat langdurig gebeurt, je ziet wel een tendens daarin. Dat je moet de mensen niet bang maken, maar we hangen zo aan digitale structuren en netwerken dat de kans wordt wel wat groter.
0: Ja, ja. Dus je wat er beducht, net en benauwd, maar wel beducht op wijze en op voorbereid wijze. Dat is eigenlijk het idee.
1: Ja, je moet eigenlijk een plan maken, ja.
0: Maar hoe kan een gemiddelde burger bijvoorbeeld communiceren als je hem binnen om de overheid in verbinding te brengen met die radioamateurs? Maar hoe heeft de gemiddelde burger daar wat om?
1: Nou, ze zijn dus van plan om noodsteunpunten te maken, groot zijn. Bijvoorbeeld als je nooddrachten neemt, dan ga je bijvoorbeeld op gemeentehuis of politiebureau een noodsteunpunt creëren.
0: Oh ja.
1: Nou, dat moet dan een radioverbinding kunnen krijgen met een overheid. Primair zijn wij begonnen, in ieder geval ook mijn collega's in die al een convenant hebben, om dus de brandweerkazernes met elkaar te verbinden.
0: Ja, ja.
1: Dat betekent grootschalig hier in Friesland, Leeuwarden, Heerenveen, Sneek, Drachten, om daar radioverbindingen op te krijgen. Het is zelfs zover dat diegenen die de zaakjes goed voor elkaar hebben, die krijgen ook vaste antennes en zenders. Daar hoeven we er alleen nog maar heen om te bedienen.
0: Oké, okay, ja, ja. Ja, wat je hem doorgeeft is dus alle chancen met elkaar verbinden en een steunpunt die richten werd burgers terug kunnen voor communicatie.
1: Ja, zeker.
0: Ja, ja.
1: Dat is belangrijk.
0: Er is ook een oorsysteem in ontwikkeling, wat ik een beetje opgang docht. Wat heet MeshCore? De herstvest van Jet?
1: Ja, dat is een hobby-bobby project, ja. Ik heb het zelf ook om het uit te proberen. Wij hebben als Daris daar ook een onderzoek naar gedaan.
0: Ja.
1: En je bent veel te veel afhankelijk met dat netwerk van derden.
0: Ja, okay.
1: Zie je, wij gebruiken een analoge radiotechniek die eigenlijk, wat ik net al zei, al 100 jaar doet. In 1953 zijn diensten bewezen heeft. Ik heb net een aantal actuele rampen verteld. En dat werkt steeds.
0: Ja, ja. Dus ouderwetse FM of AM of SSB-techniek en dan werkt het.
1: Ja. En we zoeken dus voor. We zijn nu met z'n 15, maar dat is te weinig voor Friesland. Wij zoeken dus de radiocentamateurs in Friesland die zich bij ons willen aansluiten.
0: Oké, en Matten die in een bepaalde gebied in Friesland zitten nog?
1: Nee, het liefst overal, hè. Dan kan je ze het makkelijkst inzetten.
0: Nou, oproep, je bent te vinden via de vraag eventueel of via Daris. En dan een keer is gewoon een ouderwets, neem ik het toch maar even, een mailtje sturen.
1: Ja, en we hebben tegenwoordig een nieuw systeem inlinkt. Dat is mail via de radiofrequentie, ook door de lucht.
0: Oké, dat is toch een soort MeshCore.
1: MeshCore is hobby, Bobby Winkling is semi-professioneel.
0: Oké, we hebben een redelijk technisch gesprek, Leo, ook, hè? Maar ik ben wel wat wiezer met Bram Molenaar. Dankjewel.
1: Oké.

van de House Martins, Together by Rianne Dowley. Downey. Laatste singeltje dat ze uitgebracht hebben. Favorite Kind of Idiot. Wie dat is, 6 minuten voor Alvin Wunder erbij. Dadelijk pakken we de versiekjes op de apenkooi. Git van start. Is nog een idee, eerst? 0620, of jou, Jochen, stuur eens een appje. Dan nemen we mij titel, artiest. Als je wat reden, voor waar is het? De dingen niet leuk binnen om mij te nemen, denk ik. Want het Nijs van Alvin, dit is de ballade van Rod Stewart. Tom Trubbett's Blues is hier. Wat zing met Hilde.

0: Friesland. Alles wat er spiekt.
1: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
2: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
3: Easysit.nl, dan zit hij jou goed.
4: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
3: Kom naar Easysit in Burgum. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easysit.nl, dan zit hij jou goed.
5: Voor een nieuwe Jeep. Heimer, service en auto's, is de Van Elsen hier.
0: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Boeren die vorige week maandag met hun trekkers over de A31 in Friesland reden, krijgen geen boete. De politie zegt tegen persbureau ANP dat er niet genoeg bewijs is om de boeren achteraf te beboeten. Eerder zei de politie nog dat ze wilde uitzoeken van wie de landbouwvoertuigen met afgeplakte kentekens waren. Ook het OM zei deze week dat de boeren niet onbestraft zouden blijven. De trekkers reden op de snelweg uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij een ongeluk in de staart van een file die daar ontstond, bij Hees in Brabant, kwamen 2 mensen om het leven. De politie in Australië heeft een man aangehouden die waarschijnlijk informatie over het Oekraïnse leger aan Rusland wilde doorspelen. De man van 27 heeft de Russische en de Australische nationaliteit. Hij zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïnse leger om informatie te verzamelen. Die probeerde hij door te geven aan de Russische geheime dienst. Of dat ook gelukt is, is niet bekendgemaakt. De man riskeert een celstraf van maximaal 20 jaar. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Dat gebeurde bij het dorp Zandeweer, maar hij was ook in naastgelegen dorpen te voelen. Volgens het KNMI is de beving veroorzaakt door de gaswinning. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De fietsen worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester was aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum van Como. De burgemeester van de stad krijgt veel kritiek van tegenstanders. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Dan wordt het ongeveer 19 graden. En vanaf zondag meer zon en het wordt ook iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
8: Even naar Alphen. Tolven, moet ik zeggen. De apenkooi. Fysiek show. Dus als je een idee hebt, 0620. Van jou en Jochen. Kun je het dus nog hebben. Dus eerste is van de Spolstra Boys. Hoi, omroeper Wim. Graag voor de apenkooi. Het nummer van Roy Orbison, You Got It. En dan de live versie. Oké, daar hebben we echt dus best even voor die in. En die live versie die komt erom.
9: Kom op 22 augustus naar Blauwhoes, de Merken en de Hiensterdijk. Een prachtig programma met drie Nederlandse kampioenschappen. Net stennen, met alle je erin.
10: Hebben jullie hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelisleidje, eten en praten kinnen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargelisleidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
4: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
11: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
12: Nul de Voor.
13: Mijn Wim Brons.

Dit had wel bootleg, dit. Ja. Stik je mijn mobiele telefoon eens aan. Maar ja, live versie. Super populair op YouTube. 150 miljoen keer bezien. 150. Nou zeg. Een view op YouTube, daar is tegenwoordig 0,1 seconde. Shen, dat is ik al een view. Maar Roy Orbison is populair en zeker live optredens. Ik vond hem bij deze onvregen terug de Spolstra Boys. De live versie van You Got It bij deze draait. Dank voor het appje. Dit is van Jacob. Graag het veske Frans als het erin van niet waar. Jacob Volkertsma. Oké, hier binnen, hier is niet waar. Dat is

Johnny Cash en Willie Nelson, Ghost Riders in the Sky. Op verzoek van Frans Posmus dus bij deze draait. Lammert die zei, ja, G-Race heb ik juist te proberen. Met de G in de pimpampet. Dat ging net troon. Dus dan zal maar. Oké. Okay.

0: Manhattan G-Race.
1: Fysiek van Lammert. 0620 voor jou en Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen. We zitten al aardig vol trouwens qua fysiekjes. Mooi dat er wat leuke dingen bij hebben. Ik heb mijn leuke redenen erbij. Bouwer, die schreeuwt mooi, Wim. Dat wil altijd zijn. Elvis has left the building. En hij vier vier werkje onder Ashley. Die kwam de uitvierder bij mij. Maar datzelfde brugte. Je stopt voor mij. Na je weekend nog een paar dagen. En dan is het gebeurd bij de Ashley die voor Bouwer Veenstra. Interessant, man. Zo wel leuk wezen. Als afsluiter. Afsluiter van de Ashley Diek. Hoe zullen we dat nooit bij elkaar krijgen? Mooi bouwen. Even decibellen. En zet hem op nog even een paar dagen. Hier is Metallica.

zijn bij de van Metallica. In. Bouwe Veenstra, kan er mee aan. Laatste dagen nog de Asludiek, naar 4-4 Burkje. Oké. Dank voor die napke. Jaap Scheffer, die vraagt ook geregeld eens wat aan. En we laten wel eens wat lezen, maar dat mag ik eerlijk bekennen. Maar deze hebben we er nog weer even bij zocht. De Amerikaans Amish duo Ben en Rose. Meneer mij, would you like to buy me some flowers?

0: Would you like me like to buy some flowers? Dat is de officiële titel. En uitvier terug het Amish duo Ben en Rose. Onverregen terug, Jaap. Dank. Dadelijk het Fries Genijs.
1: Krijgt het allemaal in de mail?
2: Hij is vergees en hij is superactueel.
3: De Nijsbrief van Omroep Friesland.
1: Eén keer in de week het belangrijkste Nijs. En als bonus...
4: Nijskerige programma en online tips van de Omroep.
2: Scroll die nou in. omroepfriesland.nl/Nijsbrief.
5: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
10: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
11: Hey, Remo!
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
12: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 92.2 FM.
0: Jelbe Tolven, het Fries Genijs, Feike Bouda. Goedemorgen.
15: Een goeiemorgen. De boeren die het manje te jong 10 augustus mijn trekker op de snelweg A31 rieden, de oude in van een protestactie bij Seisbieren, die krijgen dags geen bekeuring. Jeden zei de politie dat ze efter helizone van watertrekkers wienen, waarbij de kentekenplaten opplakt wienen, zodat de bestuurder een boete krijgen koe. Maar onderzoek zei de politie dat de basis ontbreekt om efternij boetes uit te delen om strafbare feiten net aan individuele bestuurders thuis kunnen worden kennen. Justitieminister David van Weel had in eerste reactie zijn dat hij wil dat er een landelijke richtlijn komt voor hoe het lokaal gezag omgaan moet met trekkers op de sneldijk. De rechtbank had een 24-jarige Dokkumer en een 36-jarige man uit Hoge Zand veroordelen daar respectievelijk 20 en 30 man cel. Ze beheerden een drugslab in het jedere pan van restaurant Happy Walk in het centrum van Dokkum. Neffens de politie konden met de ontroffen chemicaliën 360.000 ecstasypillen maken worden. Bij het bepalen van de strafmaat houdt de rechtbank rekening met het risico van het productieproces voor de omjouwing. Jonken de celstraf moeten de molen beiden een boete van zo'n €3.000 betalen. Dat dienen de kosten voor het ontmantelen van het lab. De brandwacht van Warkum had bij Nijhuizen een hinder uit het wet rijden. De eigenaresse ontduts dat bij Telm dat er een hinder miste in de grijden. Het best zie het feest in een sleet. Het wie dreeg om het hinder eruit te krijgen. De walkant wie behoorlijk stijl. Doet het hinder verpleegste je naar een stik dat de wal minder stijl wie slag het om het best op het droege te krijgen. Een bijzondere zwemtocht, morgen tussen de Bregen in Kuukherne en de Westerijn. Dik 40 zwemmers gaan de middags het water in om geld in te samelen voor stichting Opkikker. Jan de Roos van de organisatie leidt uit waarom voor deze stichting kiezen is.
16: De namen zijn deze Opkikker, dan was eigenlijk dat hele gezin een leuke opkikkerdij verzwarien. Hem dat raar zijn, het hele gezin had vaak, als er een zieke in gezin had, het hele gezin, nou ja, daar wel wat hele broertjes en zusjes, iedereen had dan wel wat stress van en het is net altijd leuk. En voor degene zelf werkt dat natuurlijk, maar en dan wordt het hele gezin een leuke dij verzwarien. Dat is het doel.
15: Bij een jedere editie van de zwemtocht waard meer dan €10.000 ophellen. En nou, ja, het waar. Je hoort een afwisseling van wolkenzinnen en een lokale bui. Het wordt zo'n 19 graden. De noordwestenwind is matig. In de nacht een enkele opklaring met kans op een bui en zo'n 10 graden.
0: Tiet van Knipperke.
15: Ja, als je knapjes beginnen hier te drukken, dan...
0: De hele week een vrouwen roer betiet. Dankjewel, Fijke. Oeren, Jelle is er meer nijs op de radio in Nooi in Friesland. En altijd en alles op omroepfriesland.nl op de app op de smartphone. Eens even zien, welk fysiekje hien we bij de hoorn? You ain't seen nothing yet van Beckman Turner Overdrive. Je hoort je vrouwen recentig, wie een gouden tiet. Schreeuwt Freek de hoop, graag even draaien bij deze controle.
17: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
18: Wat een goed plan.
17: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
18: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
17: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
19: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
20: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
19: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
21: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
5: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
21: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
22: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
23: Nul de Voor.
24: Maivin Brons.

Timon Turner Overdrive. You ain't seen nothing yet. Het is jouw recente. The Golden Teats. Even Freek de Hoop. Zeker. Lekker plaatje voor de radio is het altijd. Sowieso ook. Deze. Dank voor die nepke, Freek. Dan Geert Lieuwe Bierma. Die schreeuwt Freddie Mercury, Montserrat Caballé. Beter wordt het niet. Hij zei het in het Nederlands erbij. En dan spreekt hij oer The Golden Boy. Dus net Barcelona. Dat is natuurlijk een fantastische, dat is een klassieker. En daar werd ik heel vaak omgevregen. Maar The Golden Boy. Dat heb ik even uitzocht. En dat is de tweede single die u bracht is van dat album. Met 1988. En ja, we hebben even in discussie. Chris Toelwinder en ik. Van mag we dit nog wel draaien? Ik zei nou, ze hebben het toch met wan. Ik vind het toch wel mooi eigenlijk. Maar het is heftig. Het is echt opera, my pop. Combineert. Ik zet hem op. Even een hele minuut lang. Freddie Mercury, Montserrat Caballé en The Golden Boy. Dank Geert Leeuwe Bierma voor die nepke.

at last they fell apart. She

popopera. En een gospelkoor. Freddie Mercury en Montserrat Caballé. De Golden Boy, dat. Op fysiek. Van Geert Leeuwen Bierma. Dank. Wat mooi om eens even te draaien, deze. Er komen nog meer suggesties binnen voor Freddy en Montserrat. Maar daar heb ik het hier voor. Dat wordt een meer. Je hoort dat in ieder geval. Willem Reusmaasje, maar de Jiddisch kalender waar hem is doen toekomen. En aardige Jiddisch tips erbij. Tom Koster, dat is de toetsenist van Carlos Santana, 84, die hoort. Jongeres Jackie de Shannon, ek 84. Hans Lavelle, de drummer van onder andere QB and the Blizzards. En Rob Hoeken, 80 hier, Joert. En Glenn Hughes, bassist van Deep Purple, 74. Nick Kane, gitarist van The Mavericks, 72 op deze dij. En Stevie Smith, de drummer van Journey, weer 72 ek. En Budgie, dat is de drummer van Shuxi en The Banshees, 69. Kim Sledge, zeker, van Sister Sledge, 69. En componist Eller Driessen en zanger van Spargo, 68. Jowat, het ik Banger Hartskreun van Rob de Nijs hier. James de Barge van El de Barge. Van de Barge is 63 hier. El de Barge, is dat een broer van James de Barge dan? Dat zal dan wel, want de groep hier inderdaad de Barge. Denk ik, hè? Ja, 63. Jowat in elk geval, dit is James. En dan Serge Tankian. Frontman van de metalband System of a Down. Jochen 50 op deze dag. Liam Howlett van The Prodigy. Net zien jullie, The Prodigy, 54. Nou, dan hebben we er wel zo'n beetje. Dan komen we in de rapachtige hits. Kalis, jongeres van onder andere de hit Trick Me. Trick Me, Zone 40. Alizé, had ik haar jullie. We hebben 42 op deze dag. Olie vanuit Lokwenske. Ik zet even een instrumentaaltje op. Mooie cons. Hebben we iets van Europe, van Santana, wil ik zeggen. Dat noemen we Europe. En de gast op het Hammond. Want het is een Hammond, net als mij, die hieronder hing het. Dat is dus Tom Koster. Toetsenist bij Santana. Het Jewett Senior Jewett 84. Van het Lokbeenske, van u het Heitelon. En dank voor dit, ja, dit meesterlijke instrumentatie. Want dat is het dan.

0: Carlos Santana. En Tom Koster op toetsen dus. De instrumentatie van Santana Europe, wie dat? Ons coach is Jacob Stelwagen voor de onderwerpen in Nooi Friesland. Dadelijk horen het 10 minuten op de radio.
1: Ja, de provincies Friesland, Grenzeland, Drenthe, Flevoland, Oelissel en Utrecht willen meer gearwerk op het met van transport. Wat betekent dat dan concreet? Minder transport over de dijk en meer over het wetter. En opslager Menno Versieten, dan hebben we het ook Keertsen. Die had nee dit seizoen op met Keertsen. En dat is toch wel verrassend, want daar liep het naar de PC, die er trouwens zong, net op. Vindt u het waar, Jan? En de eerste muziek is uit van Nena.
2: Verhaal Jeroen, hè? Helemaal.
1: Helemaal.
2: Succes. Ja.

Ja, goeie. Ik boeker het landkamp van Highway 54 wel maar even op een stuurder. Ken dat? Zei het Gratis den Boer. Bij deze draait. Dank voor die Repke, Gratis. En dan, even zien. Ja, de kinderen hebben net alles draaien. Maar ik eerlijk bekennen, er valt weer van alles. Oh, onder oren die van de... Dat prachtige chanson van de krekels of de kevers binnen te heen. Dat geheim van de stille genieter. Die mat we tot volgende week hebben bewaren, denk ik, Willem. En Freddy Fender, Blood lezen. Alone van Heart. Ja, het is pittig. Een oerke is een oerke. En kinderen nog hier pakken. En dat is deze van Jordi. Die zei het moon sneuwen in Tjalbert. Om de pastorie single. Het FK, Fries kampioenschap. Ilrikje. Een mooi evenement is dat al die tagong is vergezen. Maar we hebben een mooi plaatsje van wat paling sound graag. Ja. De drie J's. Zoek in, de cat zoek in. Of de banjo man, een suggestie van Jordi. Ben gezellig. We gaan er even gezellig uit. Christ, hand in hand, jongen. Bedankt, hè. Een mooie middag en dank voor het tarkje.

0: Nieuwsradio.
1: Alles wat er spiekt.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Thuis in Friesland. Met de Frieslandpost. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.

0: Wil je de vitaliteit van jouw personeel een boost geven? Of wil je met het gezin meer fietsen? Laat de auto staan en ga voor een leasefiets. Want mobiliteit kan schoner, leuker en vitaler. Dat is gewoon goed geregeld bij leasefiets. Zorgeloos rijden. Fietsen.
1: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
4: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het kabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting, zegt minister Heijnen van Financiën. Het is de bedoeling dat de stukken over een week naar de Raad van State gaan voor advies. Heijnen hoopt dat er dan ook zekerheid is over steun vanuit de Tweede Kamer. Het kabinet overlegt daarom nog met meerdere oppositiepartijen. Pro, JA21 en de SGP herhaalden gisteren nog dat het kabinet moet kiezen tussen steun van de linker- of de rechterzijde van de Kamer. De politie heeft nog 6 mensen opgepakt voor het bedreigen van agenten rond anti-AZC-protesten in Apeldoorn. Daarmee komt het aantal arrestaties op 7. Het zijn 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar. In april waren er rellen nadat bekend was geworden dat er tijdelijk 240 asielzoekers zouden worden opgevangen in een schoolgebouw. De politie trad stevig op en beelden daarvan gingen rond op sociale media. De verdachten plaatsten daarbij reacties die volgens de politie bedreigend en opruiend waren. Een man die werd gezocht in verband met het overlijden van een vrouw in Lelystad is doodgevonden in de buurt van Zeewolde. Er is geen sprake van een misdrijf. Eerder deelde de politie nog een opsporingsbericht met foto's van de man. Het lichaam van de vrouw werd zaterdag gevonden in een woning van een woonzorglocatie voor mensen met dementie. De man had mogelijk iets te maken met haar dood. Bij een brand in een restaurant in Zwitserland zijn 8 mensen gewond geraakt. 2 van hen raakten zwaar gewond. Ook worden nog 5 mensen vermist. Het vuur in Toussis in het oosten van het land ontstond rond middernacht, waarschijnlijk op de tweede verdieping van het gebouw, en daarna stortte het trappenhuis in. Om de brand te blussen brak de brandweer het dak open. Dan het weer, veel regen en kans op onweer bij 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Het wordt dan ongeveer 19 graden. Vanaf zondag meer zon en het wordt ook iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Dadelijk Gino in Friesland. De provincies Friesland, Grenzen, Drenthe, Flevoland, Liesel en Utrecht willen volle meer gear werken op het met van transport. Het budget meer transport over het wetter en minder over de dik. Dus het warme Jan en de eerste muziek is aan van Madness.
6: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor El Sunien.
7: Is jouw keusgebied stikken? Dan willen jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit en Huis binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparaties onder het Kunstgebit. Bel je nou mijn Kunstgebit en Huis 06 83 242 162. Zorgeles leidt je mijn Kunstgebit en Huis.
8: Kom op 12 maanden augustus naar het Blauwhoes, de Merken en de Hiensterdijk. Een prachtig programma met drie Nederlandse kampioenschappen. Net stennen, met alle je erin.
9: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
10: Knowing Friesland. Jacob Stelwagen.

0: De eerste muziekjoot in Nauwe Friesland. It's Must Be Love van Madness.
1: Van Tolven, om in oren.
2: Nauwe Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Nauwe Friesland met editie van Vreed 21 augustus. De provincies Friesland, Grijsland, Drenthe, Flevoland, Oerissel en Utrecht willen volle meer gearwerken op het merk van transport. En weer de reactie van wethouder Van der Meer van de gemeente Waardhoek op de sluiting van een plomveeslachterij van de Meer in Droriep. Maar hoe is het waarbedocht in het kwad met Jan Jonkman? Een goeiemiddag.
3: Ja, Jacob, ik een goeie midden. Nou, begin van de morgen te krijgen maar een zwakke steuring die van Noordwest naar Zuid eerst door de provincie luts. En er voelde nog een enkele bui uit. Het stelde het algemeen net een soort voor. Nou, after die steuringen die wien omgang naar het Noordwesten te hebben een afwisseling van wolken en zinnen. En mogelijk nog een lokale bui. Het is van de middag aan 20 graden maar een zwakke Noordwesten wien. Vannacht dan is het de meest droog en hebben we enkele opklaringen. En dan gingen de temperaturen onderuit naar zo'n 11 graden in de provincie. Dat zijn 14, 15 graden in het waardgebied. Morgen hebben we eerst nog enkele buien in de midden droog, dan zijn 18 tot 19 graden, mooi matige tot krachtige noordwestenwind. En in de midden is het meestal bewolkt. In de nacht is het best zo'n 12 tot 14 graden, klert het op en dan hebben we wat kans op wat diezen. Maar anders meer hoe het waar.
1: Ons inroeren,
2: Nooi Friesland.

0: Wethouder Maria van der Meer van de gemeente Waardhoeken. Een goeiemiddag.
1: Ja, goeiemiddag.
0: Ja, wie op de hechten van dit besluit voordat het naar boeten kwam?
1: Nee, ik kreeg zelfs de meiwerkers en ik het UWV. Wie het voor u is, ik, ja, een bericht wat heel onverwacht kwam. Ja, nee, wij wisten er niet van.
0: Nou, wat vind je ervan?
1: Nou, ik kan u voorstellen dat ik voor de meiwerkers, als er zo'n meidier in dienen wordt, dat, nou ja, dat komt echt als donderslag bij heldere hemel. En het is vanzelfs hartstikke spietig dat zo'n bedrijf sluit. Een familiebedrijf, heel lang in de gemeente met name het deel eerst. En ja, dan na een oername, zo snel zo'n oorbesluit, dat is echt een grote teleurstelling.
0: Ja, in 2024 waren de plomvisslachterijen nog oernaamd door VTM Quality Services Group. Weet u of er doel financiële probleem wien?
1: Wie bij u is net bekend. En ik nou net, juist het bericht van het draait terug, er wordt investeerd. En bij u zien helemaal geen signalen dat het Sam Min Lieke, zat nou ook terug, de VTM groep naar boeten gebracht is.
0: Nee, want stel dat ze contact zocht hier met de gemeente, hier dan een gesprek mogelijk was, voor een mogelijke oplossing?
1: Nou, het blauwe bedrijven. Ze zijn natuurlijk van hun eigen bedrijfsviering, maar als er contactlijn wordt met de gemeente en waardoor ik een soort bedrijfsbezoeken, toch ecuze accountmanagers binnen een soort op paad. Ja, wij zien altijd hier voor een gesprek om te zien van wat is er aan de hand, waar kunnen we mij helpen. Maar ja, het is een groot bedrijf, net zozeer die regionale binding. Dus dat contact wie er net op deze manier en is echt net lijn terug het bedrijf. Nee.
0: Nee,
1: dat en, is spietig.
0: Ja, nee, en dat contact er net is, dan kan je ik het helpen natuurlijk.
1: Nee. Dus dat bericht dat het naar boeten gebracht is, dat wie voor u is, krijgt zo'n vervelende nice bericht als nou krijgt ze voor de meiwerkers die te werken, is het natuurlijk echt de grootste klap die zij krijgen. Vooral omdat het zat het liek het ook wel werkjaars binnen die het eigenlijk al heel lang in het familiebedrijf West had. Dus dat is. Nou ja, dan zit de wereld wel op de kop.
0: Had je nijdert het bekend waar het nog contact gewoon met bedrijf?
1: Nee, ik geen contact gewoon. Dus we hebben het nice uit de nice beruchten. Nou, ik begreep wel dat ik bij de vakbond, die via de leden hier, dat die ik in gesprek in Nijwieken. Maar wij hebben ook geen contact gehad met VTN.
0: Nee, het is een wichtige werkjaar in de gemeente om meerdere redenen. Familiebedrijf, aardige omvang. Wat betreft de sluiting voor de economie in de gemeente Waardhoeken?
1: Ja, Waardhoeken is groot. Er zijn zelfs een heel soort bedrijven. Maar alle bedrijven die het voortgaan en die het op deze manier dan ook voortgaan, dat is natuurlijk altijd min bericht. Het is in het eerste ek de verantwoordelijkheid en de verplichting van de werkjouwer om er goed voor te zorgen dat er een sociaal plan komt. Hè, dat de mensen ook een goede begeleiding krijgen. Dat het UWV erbij belutsen wordt. En uiteindelijk is het dan hopelijk, want er is een soort bedreiging, dat mensen uit de regio ook weer op een andere plek onder het werk kennen. En we zorgen uit ervaring dat er ook altijd wel weer vraag is naar mensen in productie. Dus heel vaak komen mensen ook wel een moeite plak, maar het is natuurlijk een situatie die plotseling komt en werd heel wat achterwij komt voor de individuele werknemers van zo'n bedrijf.
0: Maar het totaalbeeld, mijn CDS vragen hoor, want Jet Giel Faber van Sint-Anne-der-Wij, Smeding, uit Sint-Anne-der-Wij, nou dit.
1: Ja. Nee, er verandert altijd wat. Het is altijd in beweging. Nou, gelukkig is het net zo dat Smeding heel dal uit de gemeente Wij is. Hè? De bloot ook een stuk in Sint-Anne. Faber, dat gaan we inderdaad Orly Lien mij maken. Ik heb Jet dat ik de mensen die daar werken wel weer op mooie plakken ook aan het werk binnen. Dus dat is dan ook weer goed om te jaren. En daar kan ik een rol voor u als gemeente lezen. Om dan toch te zien van hoe kunnen we ook weer verbindingen lezen van sectoren in een regio. Werd banen binnen. Werd soms ook iets van een soort van omscholing bij komt. Dus de meesten komen wel weer goed te plak. En er komen echt naar je bedrijven bij. Dat is in Dron Riet natuurlijk nou extra bij de achterboorlier van Van der Meer. Daar is LPX kaam. Dus het bleef echt altijd in beweging. Maar wat we worstjeggen,

0: familiebedrijven die heel lang in de gemeente zitten, ha, ja, die komen op een gegeven moment op het punt van je ze trots familiebedrijf of door ze weer ze oornam terug een andere partij. En daar zeg, en dan praat ik maar even vanuit mezelf weg, daar zeg ik wel dat dan de binding met de regio, dat het heel oors is dan wat die familiebedrijven altijd gaan. Ha. En dan willen soms hele oren afwagingen maken. Ja.
1: Tuurlijk. Dank u wel voor de uitnodiging.
0: Nou, goed. Graag dien.
1: Wethouder Maria van der Meer van de gemeente Waardhoeken over de sluiting dus van Plomveeslachterij van der Meer in Drolliep.
2: Nooi Friesland, Media Oersjoch.
1: Fijke Woudaan, goeiemiddag.
3: Ja, goeiemiddag Jacob.
1: Wat is er eens in kom in de media?
3: Nou, Ries Wettersteert heeft nog zeker 2 weken nodig om de oerhingende toeken langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem fut te hellen. En ontiteert bloot de spitsstrook die bloed ik dicht. En dat is al haast 2 weken zo en dat zorgt voor lange files. Wat is er nou aan de hand? Die toeken die hing je voor de camera's. En omdat ze dan geen zicht hebben, een goed zicht op de dik, dan kan de spitsstrook die kan het iepen. Want ja, dan moet ze ook goed zien kennen hoe het verkeer daar terugstreemt. Dus ja, dan dat smiet al haast 2 weken lang lange files op. En dan denk je van, nou ja, even een stukje snoeien is net zo dreef, toch?
1: Zo is het, pak even een haarscheren nou, en even rauzen.
3: Even rauzen. Maar ja, dat kan het. Want er moet takken wieken eerst een ecoloog naar zien. Dat hoort er in Nederland nu eenmaal bij als je wilt snoeien. Dat doe je ook altijd maar niet doen, of net?
1: Zeker,
3: ja. Er is een ecoloog
1: bij. Eerst een ecoloog, ja. En dan zit er weer een vlinder.
3: Ja, nou ja, en dan kerst al ophouden. Dus ja, dat doet me een beetje denken aan dat verhaal wat we van de week hier nu die Loetse, het Loetskerm langs de Waardwijk.
1: Ja.
3: Ja, de herder roeken, het werk daar stil eind. Maar ja, dat jet er in dit land kennelijk bij. Rieks Wettersteert baalt er zelf ik van. Ze zei, ja, dan is die ecoloog West, die brengt advies uit. Ja, en dan moeten we het nog inplannen. Dus dan ben je weer 2 weken verder.
1: Ja. Ja,
3: de frustraties voor de mensen die in de file staan, die zullen dus nog wel even bloeien. Ja, Rieks Wettersteert zei, ja, wij hier ik lever Oorswold en we zien of we dat takkenmier Oorsdwang kennen. En misschien in voor snoeien.
1: Ja?
3: Nou, automobilisten in de Belgische Mol die zeggen raar op de oude aan de wieken dat ze een plisjeboete, tussen schraapjes, onder de ruitenwisser vonden. En ze gingen naar de plisjebureau, zijn van wat is dit voor rare boete? En ja, en de plisje die zeg ik, die zei ja, maar dat ben net uw bon. Je hem kent ik wel verskoren. Nou, toen is er een ziektachter opzet. En waar bleek nou de dierder? De 6-jarige Mason. Hij staat ik bekend als agent Frikandel. Die riet is op een ombouwde skelter. In een politieuniform. En een buttersgoed, of een buttersgoed, ja, goed bonnenboekje. Ja, riet hij terug de buurt. En ja, Mason die dus net goed parkeren. Die kregen een boete. Hij hield geen enkele scrupules. Zelfs zijn eigen beppe kreeg een boete van hem. Ja, dus familie of net, de wet moest volgen worden, zei de jonge politieman. En, maar hij deed goed, Frederik goed werk, hè, want hij romme ik het zwalkafval romme die op om de buurt netjes te houden. En nou, de politie die koerde wel een leidje en die had hem ik uitnodig op bureau. Het dus op een echte politiemotor en in een echte surveillance auto, mijn zwaailampen en sirenes. Het in een rondje rien, dus helemaal geweldig. En ja, ze mij, hij mij van de gewone politie, maar die ik wel zien taken uitvieren blowen.
1: Ja, ja. Misschien
3: stiekem een beetje blieert mij.
1: Ja, ja.
3: Ja.
1: Dit is een toekomstige collega, ik
3: dat denk ik wel, ja.
1: Ja.
3: Dan heeft de burgemeester van Como, Italiaans plak, Alessandro Rapinese, die het ja, in fietsen het die verbinden in het historisch centrum van het Italiaanse Bad Plak. Hij kwam bij een vergadering wij uit het gemeentehuis dat Gie oe een verkeersbeheining in het centrum. En hij stapt het gemeentehuis uit en hij werd zowat ondersteboven rijden door een fietser. Een beest, zei hij zelf. Ik ben zo door een van die beesten aangereden. Zo zei hij het zelf dus. En ja, hij is nou, het nou gewoon verbind. Per september meestal net langer fietsen. Ja, dat kan geen in de Italiaanse verkeerswet ben alle fietsen ben gelijk. Dus ik heb net een onderscheid maar tussen e-bikes en gewone fietsen.
1: Nee.
3: En ja, nou ben er ik al bezig, die komen weer in opstaan. Want die zeggen ze van, ja, hou even, dat is een milieuvriendelijk verviermiddel.
1: Het klinkt een beetje persoonlijk nou.
3: Dat is het ik, zeker. En dat zei hij ik. Oh. Ja, dus in andere steden belandt een kind in het ziekenhuis en dan pas ondernemen politici actie. Hier ben ik niet eens in het ziekenhuis beland. Ik werd aangereden door een fiets. Ik heb informatie verzameld en daaruit is deze maatregel voortgekomen. Punt.
1: Oké, okay, ja. Nou, bijzonder verhaal.
3: Ja.
1: Dus is mee achter. Fijke Wouden, dank u wel en een noffelijk weekend.
3: Ja, goed weekend.
1: Er is op dit straat, nuntje met een oer tolven. De provincies Friesland, Grenzen, Drenthe, Flevoland, Oriesel en Utrecht willen meer geerwerk op het met van transport.

0: Muziek van John Mayer, dat we Heartbreak Warfare. De provincies Friesland, Grijnsland, Drenthe, Flevoland, Oeriesel en Utrecht willen volle meer gearwerken op het moment van transport. Op het provinciehuis in Assen hadden zijn provincies van een woonapparaat dat ze mijlkoor een maatschappelijke transportcorridor wat eerst ontwikkelen willen in gearwerking met Riek en Europa. En die transportcorridor is van het midden van het land, oer Flevoland en de IJsselmar naar Friesland, Grijnsland en uiteindelijk Duitsland. En het doel is om het transport van God in de toekomst volle meer over het water rennen te letten en minder over de dik, zei deputaire Matthijs de Vries van de provincie Friesland.
1: We willen wel heel graag meer van de dik naar het water. Daar zit ook een soort rondte in Friesland om dat te dwam. En nou met deze size provincie is het wel dek. We willen minder model shift, maar een heel duur wordt. We willen volle meer van de dik naar het water en mogelijk ook naar het spoor. Maar nou eerst ook de focus ook op het water om te zien, kunnen we dat volle better in kaart brengen en kunnen we daar ook meer rendement uit halen.
2: Ja, is er echt zo'n volle capaciteit oer op het Prinses Margrietkanaal? Want ja, daar is het nou ik wel eens behoorlijk drok. Zeker op plakken met recreatieveert en beroepsveert en wat zin komen.
1: Ja, dan is het uiteraard echt drok. Maar we zeggen echt dat natuurlijk een lietse periode van het ier is. En er is echt rondte op uw vaarroutes in uw provincie. We hadden het Prinses Margrietkanaal. We hadden natuurlijk echt het Van Haringsmaakkanaal als backbone van het Prinses Margrietkanaal. Dus er is echt rondte genoeg. En we zeggen ook tegen die andere provincies dat we nou maar ook 24% van het hele transport in Nederland, dat vind je plak. En wij zeggen nou maar ook laten we dat op intensiveren. Laten we zien wat er mogelijk is om in die gearwerking om nog maar ook te verbeteren. We zeggen ook dat er ruimte is van meer ontwikkeling, economische ontwikkeling. Nou, daar is collega Douwstra heel druk met wanden. Dus wij denken dat dit een hele mooie stap is.
2: Wat is het Friese belang? Want Friesland is ik een beetje een toch vier provincie, toch veert provincie, had je naar het Prinses Margrietkanaal sjoggen.
1: Ja, aan de ene kant is het een toch veert provincie, maar aan de andere kant hebben we echt een soort bedrijven die met wetter het vervierken dwang kunnen van alle zaken die zij hier echt ontwikkelen. Zeg naar Jereveen, naar Van Wijnen, zeg naar andere zaken in uw provincie, zeg naar de haven van Haas, dat is een wichtige buitenhaven, zeehaven van uw provincie. Nou, we hadden integrale havenvisie versteld. Mij de steden van de Zimmer. Daar zit ik in. Wij willen heel graag terug ontwikkelen als Friesland. Dus wij zullen genoeg kansen om hier verder mee te gaan.
2: Ja, dus ik in Friesland zo meer vervier dat nou nog oer de dik bad, oer het wetter kennen.
1: Ja, wat u zo'n belangrijk wil. En dat is net alleen nog omdat we denken, nou, dan kunnen we dat. Dan is dat makkelijk op het water. We zeggen natuurlijk ook dat het onderhoud op de dieken ingewikkeld is. We zeggen ook dat de drukte op de dieken ook een punt van orde is. En dat wij dan zeggen dat wij op het water nog volle rond te houden. 4% van uw transport gaat door het water. De rest gaat door de diek. Dan is daar echt een hele grote winst te behalen.
2: Al hier heel nieuwsgierig, ik vanuit historisch perspectief in de jongetje de eeuw wie het zou, dat we in Friesland volle meer vervieren over het wetter en elk dwaap hier een haven en verbindingen over het wetter maar gruttere plakken. Ja. Komt die tijd weer waarom?
1: Nou, wat u zo belangrijk wil, dat zit ook in uw havenvisie. We willen volle meer verbinding tussen de havens in Friesland. Nou, dat hebben we nou realiseerd. Echt die gearwerking tussen die havens is volle beter. En wij zorgen echt grote kansen om volle meer te doen over het water. Er komt ook nog bij dat de green shipping een groot onderdeel is. Ook vanuit Europa, om dat te faciliteren. Nou, dat zullen we echt in uw energie en uw verduurzamingsopgave. Dus dat brengt echt die model shift richting het water beter in beeld. Ik denk dat we straks volle meer hoe het water dwan zullen.
2: Wat is green shipping?
1: Eigenlijk verduurzaming van de scheepvaart.
2: Ja, maar waar vaart zo'n vrachtschip op? Is dat elektrisch of is dat op biodiesel? Wat moet ik ontdenken?
1: Ja, dat is dus echt elektrisch. En dat is die ontwikkeling die echt plak vindt in die sector zelf. Dus die sector zelf is daar echt heel druk mee dwanden. En wij willen dat graag faciliteren.
2: Nou is een van je partners is de haven van Zwolle. Port of Zwolle nemen ze haar. Dat is een combinatie van al je van Zwolle, maar ik van oren binnenhavens in Nederland. En die havens willen heel graag een brede sluis in Oosterdijk bij Kwaadwijterszoon. Ja, hoe vier zit dat? Wanneer komt die brede sluis?
1: Wij weten dat er een financiële situatie is dat alles duurder wordt. Daar is verliezen hier yield aan tafvoegd door het kabinet. Wij weten dat ek in zijn corridor Noordoost en dat we graag meer hoe het wetten vervieren willen, dat het ek van een provincie als Drenthe, mij Meppel, dat dat heel erg wichtig is om die sluis bij Conway de Zoon te verbreden, dat er ook in de economie ek volle beter versterken, ek de Friese bedrijven hadden verlet van, orenbedrijven in de orenprovincie hadden verlet van. Dus het is heel wichtig dat het nou loskomt. Daar komt wel bij, in alle eerlijkheid, dat de herprioritering van het Riek plaatsvindt, wat wel vertraging jout.
0: CDA-deputaire Matthijs de Vries van de provincie impeteert mijn verslaggever Onno Valkena. Het is hartstikke alweer, dadelijk het regionaal nieuws van dit moment in kwart met Jon Dirk de Haan.
3: Ik kan thuis gaan zitten van, nou ja, niks wil meer, ik kan niet meer praten, mijn lijf is aan één kant, verlamd, laat maar zitten. Maar er zijn altijd wegen om weer in beweging te komen, letterlijk en figuurlijk.
4: Leefmeesters, dit weekend in Friesland ook.
5: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
6: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
5: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
7: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
13: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
14: Oké, we gaan.
11: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Dit is Omroep Friesland.
16: 92.2 FM.
0: Het is nu 1 minuut oer Jalwien. Het regionale nieuws van dit moment met Jon Dirk de Haan. Een goeiemiddag.
17: Ja, goeiemiddag. We wezen van proef waar de patiënten van Frisius MC jaren een hoest stuurt na een lietse operatie aan het hart. Ze worden dan in de gaten houden met hulp van een medisch horloge. Frisius MC is het eerste ziekenhuis in Nederland dat dit zo docht. Lietse het operaties weer uitviert, troch mijn apparatuur, troch lietse gatjes tussen de ribben troch te opereren. Gewoonlijk moet je daarna nog ongeveer 5 dagen in het ziekenhuis blijven, omdat de patiënt goed in de gaten houden worden moet. Maar de proef wil Frisius patiënt altijd ik goed op afstand te dwan is. Dat medisch horloge dat patiënten krijgen, dat meer dan de hartslag, de ademhelling en activiteit en gegevens worden dan naar het behandelteam gestuurd. Het ziekenhuis hopen dat ze besparen werken op geld en op personeel. De boeren die het mandatioen 10 augustus met een trekker op de sneldijk A31 rijden, naar een van een protestactie bij Sausbierm, krijgen toch geen bekeuring. Ja, er zou de politie dat ze efter helizone van watertrekkers wien hebben buiten kentekenplaat naplakt wien, zodat de bestuurder een boete krijgt in een soer. Maar een onderzoek zou de politie dat de basis ontbreekt om daarna boetes uit te delen, om de strafbare feiten net om individuele bestuurders te schrijven kennen. Justitieminister David van Weel die had in een eerste reactie zijn dat hij wil dat er een landelijke ruglijn komt voor hoe het lokaal gezag omgaan moet met trekkers op de sneldijk. De brandweer van Warkum had bij Nijhuizen een hinder uit het wetten rijden. De agneres ontduts bij het tellen dat er een hinder mist in de graaide, wist ze het vast in een sleet. Het wie dreeg om het hinder eruit te krijgen, de walkant wie behoorlijk stijl. Door het hinder verpleert weer naar een stuk dat de wal minder stijl wie, slag het best zelfs om op het droege te komen. En hier, na de protestactie De Nacht is ek van us, vreeg hij de Dolomina's in Leeuwarden op nij omtinken voor geweld zijn vrouwen op stritten. Bij Poporium Neushoorn is Joen om Jelvenjugger een eerste aantal sprekers. Daarna begint de fietstocht terug de stad, maar verlegde fietsen en spandoeken. Die fietstocht gaat bij verschillende plakken in de stad langs. Dat vrouwen vaak onveilig binnen. Daarbij kun je denken aan het fietspad bij de Dokkermerie, bij de NL of de Wijze in de binnenstad. Deelnemers van het protest hoegen haar net op te Jan. De initiatiefnemers kinderen dreigingskatten. Hoeveel mensen had er Joen meidoggen?
0: Jan Leuk de Haan, dank u wel. Dadelijk het waard met Jan. Oer een minuut hier in Noord-Friesland.
18: Een onverwachte klus, verhuizing of een auto die niet meer start? Huur een bus of auto bij Friesland Huur. Voor een dag, weekend of een hele week. Flexibel vervoer voor als het nodig is. Dus van weekendje weg tot verhuizen en pech. Huur jouw voertuig bij Friesland Huur.
19: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
20: Easysit.nl, dan zit hij jou goed.
21: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasga.
20: Kom naar Easysit in Burgum. Nou, ontzoom het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easysit.nl, dan zit jou goed.
22: Voor een nieuwe Opel, Heimer, service en auto's, is de voor Elsen hier.
15: Noe in Friesland.
23: Jacob Stelwagen.

0: Op slager Menno van Swieten hoort nee dit seizoen op mij kiezen. Verrassend wel, want daar liep het naar de PC nog net op.
1: Gedurende dit seizoen rek ik gewoon overtuigd van de overweging om je kiet in oren in te steken.
0: Het waarbedrijf nou, mij Jan Jokman. Een goeie medje.
2: Ja, Jacob, ik met je.
0: Ja, ik kijk even een boete, het is super hoffelijk.
2: Het is heerlijk, jong. Ja, we hebben vanmorgen maar even last van een zwakke sturing die van Noordwest naar Zuid eerst door de provincie lust. Nou, wij hebben er net een soort last van, gewoon een enkel buiken. Ja, wat resulteert hier in een riep van een morgen een millimeter en het is een goed jongetje in graden. En die temperatuur heeft in Bakkenveen laagzaam de point, dwaaien en kwaaien met oorl. En ja, de heegste delslag die zit tussen een hele millimeter en een millimeter. Dat is vanmorgen nog het resultaat van de buien. Nou, die sturing die is nu naar het zuidoosten te voetlutsen. En die luidt vanmiddag de zuidoosten van ons. Ja, en we hebben vanmiddag bij ons is dan een droog watertype, een afwisseling van stapelwolken, de zinnen. Maar ja, de zinnen, die zitten wel wat onstabiliteit in de lucht. De zinnen die stekt en je zegt dat ten zuidoosten van ons, er is nou wat koren giel aankondigen, dat er vanmiddag nou weer wat dikke buien ontstinken en zelfs mooi tongen. Wij hebben daar het algemeen net last van. Mogelijk nog een lokaal buiken, die het vanaf de Maatzee binnendroegen kan. Nou, die temperaturen die we nu hebben, een jongetje 20 graden, daar kan misschien nog een graadje bij komen. Ja, en dat is dan ik alles, want de matige wind uit het noordwesten tot noorden, ja, die viert dan ik dan wat frissere lucht om. Normaal zitten we in 12 graden heger. Nou, jong, en vannacht dan is het ik droeg, en wat de zinnen dan ondergeert, ja, dat is al wel betekend. Ja, jongens, om jongen hoor, geert de zin onder, is jouw het zien dat we donker. En dan gaat de temperatuur, ik raap al weer uit. Want jongen, om een oor jongen is ik naar zo'n 15, 16 graden. Jouw te winnen wat del, is het wat gevoel nog wat frisser. En vannacht is het dan kalm en nog een lokale bui van OC. Dan hebben ze zo'n 10 tot 12 graden meer de provincie en zo'n 15, 16 graden in het kust en in het watergebied. Maar richting de maandtijd hebben we al komen op een enkele bui.
0: Ja, dus bloed is nog wat onstabiel. Hoe liep dat vanmorgen, de eerste dag van het weekend?
2: Nou, dat hebben we hetzelfde verhaal. Want vannacht al een eerste bui. Maar morgen komt er weer een sturingskant wat op. En daar hebben we in de maand die hebben nog kans op enkele buien. Dan hebben we dan afwisseling van wolken en zinnen. En ja, dat in het midden krijgt wat invloed van hege druk. Dan is het meest droog. Dan hebben we hier dan neemt de bewolking in de midden ook wel wat. En dan krijg ik maar een krachtige noordwestenwind. En dan is het de temperatuur. Ja, zonder zinnen. Zo op zijn 18 heeg uit een jongetje in graden. In de nacht dan wordt het wel weer rustig, klert het op en dan hebben we dezelfde temperaturen weer. Zo'n 10 tot 12 graden in de provincie, dat zijn 15, 16 graden in het kust en in het watergebied.
0: En de tweede helft van het weekend en de dagen daarna?
2: Nou, als we dan snijden, knapt het al wat op. We hebben wat invloed van hege druk. We hebben een afwisseling van wolken en zinnen. Ja. We zitten nog steeds met die noordwestelijke streaming. Een spatje rond zo mogelijk wijzen. Maar dat kan ik net helemaal uitsluiten. Maar over het algemeen hebben we een kreeze dag te pakken. En met temperaturen die lees ik om de jongetje tot 20 graden heen. Maar we zeggen wel dat Mendje, dat de wind wat verorderd. Die komt dan uit het Maatheersen waait. Dan is het droog, geregeld zinnen, mooie stapelwolken. En dan is dat wel zo'n 21 tot 22 graden. En zullen we dan naar deze, ja, dan wordt het weer simmersk. Want dan gaat de om naar het eerste tot het zuideesten, dan hebben ze een 23 graden op het waterland, dat ze 25 graden weer in het eerste en het zuideesten. We zitten dan in warmere lucht, geregeld tot vol op de zinnen erbij. Maar dat de lucht het al herhoren kan, dat is maar de vraag, want in een jong kan maar eerst de rein en tongerbuien alweer. Nou ja, sageervetsend, we hoeven de komende tijd het warme wetter niet meer uit te vinden, want het boetenwetter en het zeewetter is dat al.

0: Illegale taxiwereld van de doellezen. Opslager Menno Verschieten hoort na dit seizoen op mij keertsen. De inwoner van Burgum woonde die met Erik Minnesma en Jesse Steenstra de PC en verbrutst met haar een record van 44 jaar oud. Het vrije formatieportoer woont tolve keer op Riegen het oude record die op zon. Na de PC gier de stellerij los en likken de formaties voor tak om hier bekend. Ik bij Jesse Steenstra, een van de partoergenoten van Menno Verschieten.
1: Wij keerden volgend jaar gewoon met alcohol. We hebben dit hier zoveel gewoond. En ja, dan is er voor ons geen reden om te verhoren.
0: Maar ja, nou gaat dus toch alles weer oer de kop. Menno Verschieten, een goeiemiddag.
2: Goeiemiddag.
0: Ja, juster zitten ze op Facebook. Dat is het na dit seizoen ophoudt met keertsen. Kan voor mij een beetje als een verrassing. Wat is de reden erachter?
2: Ja, er is net één reden specifiek. Ik kan me voorstellen dat het misschien diegene wat verbaast. Maar nee, dit is een gedachte die al langer bij mij in mijn holle rondspookt. En gedurende dit seizoen rek ik gewoon overtuigd van de overweging om je kiet in orde ding te steken.
0: Ja,
2: ja,
0: wat voor ding ben dat?
2: Nou, dat ben ik als reiziger. Werken kun je misschien een stappen maken. Je wil je vrienden en familie misschien in het vakantie. En je hebt een werk die de nodige tijd opeist of wenst te krijgen. En je wil gewoon eens een keer dat je een feestje hebt. Of ergens iets hebt willen kennen. Of een weekendje voort. Of naar het stromen. Of weet ik veel wat. Gewoon de reguliere dingen die je in de simmer normaal ik leuk vind om te wonen. Ja, daar heb ik gewoon steeds meer zin in. En dan... ja, dat kan net op de manier waarop ik het keert ambieerde. Maar als je dat doorgaat, dan wil ik dat voor 120% aan. En gedurende dit seizoen rek ik overtuigd van het feit dat ik dat alles inrichten wil.
0: Ja, want nee, de PC zeg ik dit net omkom, meende ik zelf dat ik gisteren seizoenierde van, nou, ik wil nog wat twijzen terug.
2: Ja. Ja, nee, als het van Tjissel wordt, dan niet ik dat goed. En dat is voor mij wel een van de moeilijkste dingen. Hè. In die zin, de boon die ik met Tjissel bouwt, om dat op te zetten, zeg maar. En hem los te laten wat dat betreft. Maar het moment van communiceren, dat kwam wat lastig. En ik kan me voorstellen dat misschien mensen dat nou let vinden. Hey, ik moet betrekking tot de stellerij wat over het algemeen na de PC van start gaat. Maar toch wat omstandigheden kwam het eruit dat het nou pas naar boeten komen kon.
0: Ik heb me die beweegreden heel goed intinken. Aan de horenkant is nou in een partour dat ja, een beetje alles wint. Of in elk geval alles winnen kan. Dat je dan krijgt op dat hichtepunt nog wel even terug willen.
2: Ja, kan ik me voorstellen. En in die zin heb ik alles wat dat betreft bereikt wat ik bereik woer. En waar ik misschien het eerst van durfde te dromen, maar op een gegeven moment bewijs je van, ga je alle efforts, laat ik het maar even zo nemen, om misschien dan nog in totaal, ik neem even wat 100 of 150 punten erbij te sprokkelen, daar nog eens een of twee PC's om toe te voegen. Dat is op zich natuurlijk hartstikke mooi, maar als ik dat dan alweer in de behoeftes die ik verder heb, dan denk ik van ja, dan is het net voor mij van meerwaarde. Ik heb net die specifieke doelen die misschien horen keertjes daarin nog hebben.
0: Nee, en mij was voor gevoel zo snel waarom op die carrière, die keertscarrière?
2: Ja, onwijs trots. Ik heb heel soort jaren altijd mijn best gedaan om bij die top te komen en dat je onhikt, maar succesjes per ier die de PN hoort te tellen binnen. En dat is net altijd makkelijk om de voldoening te hellen. Maar zeker de laatste jaren die heb ik invuld, zat ik dat eigenlijk droomd heb altijd. En daar ging ik maar super trots gevoel terugzien. En zeker het laatste seizoen wat wij op dit moment draaien. De PC zit erin. Ik wil heel graag dat Jesse die vierde koningstitel op de PC halen. Rick het klavertje voor jou. Dat er binnen de partour individuele doelen die het voltooid binnen. Van mij een tweede PC, dat is altijd lekker te zeggen dan dat je hem in gewoon hebt. We riegen wat records onrecord. Ik kan het ook zeggen dat ik super blij en trots ben op datgene wat we daar zetten.
0: Nee, en nou kunnen dus alle partouren door de kop, maar dat is die probleem nou niet meer.
2: Nee, dat is wel lekker. Nee, klopt. En binnen de keerswereld ben er altijd een aantal keertjes weet je, gedurende je carrière een boel mee opbouwen. En ja, stiekem hoop je dat ze er goed van waar komen. En het is natuurlijk nooit de intentie of de bedoeling om een oor te pesten of in verleden niet te brengen. Maar goed, het is wel onderdeel van de keersport. En ja, dat kan aan een dag kritisch wijzen, maar uiteindelijk vind dat zien we eigenlijk altijd wel weer.
0: Oké, dank u wel. Succes nog de rest van het seizoen.
2: Dank u wel.
0: En ontnodig eerst.
2: Ja, als je hem ook al hebt.
3: Goedemiddag, dit is Omroep Friesland.
4: Oont 1 uur. Noe in Friesland.

0: A Thousand Miles, weer dat. Muziek van Vanessa Carlton. Het is nou 8 minuten van Ian. Het historische Centrum van Sleer stiep morgen in het teken van een internationaal omroppersconcours. 15 steds- en dorpsomroppers uit binnen- en buitenland komen naar Sleer om te bewijzen dat zij de allerbeste winnen. Alle deelnemers letten 2 keer van harden jaren en een van die deelnemers is Jan Short.
1: Nou ja, internationaal wil zeggen dat er Belgen en Duitsers binnen en wat Nederlanders, wat Friesen, wat Zeeuwen. Dus er is van alles wel wat eigenlijk. En ja, we hebben een omroppersconcours.
2: Ja.
1: Dus dan strijden we eigenlijk om wie de allerbeste omropper van Sleert wordt.
2: Ja. En dat wist al?
1: Die kans is liets.
2: Oh, want?
1: Nou nee, we hebben er sinds kwart een oud collega van ons bij gekregen en die is heel best. Maar ik denk dat ik wel bij de eerste trein zitten kan.
2: Oh. En Wiebrand van der Land, dat is een geduchte concurrent.
1: Jazeker, ja zeker. Nu komt er wat uit de Noorden gemeente, maar vooruit nog weer. Nee, maar heel blij dat zulke mannen erbij binnen. Ja.
2: Want hij maakt, van hem is het een thuiswedstrijd, ja, hè? Als het in zijn squonsteen is, wat is zijn geheim?
1: Ja, thuiswedstrijden binnen het algemeen eigenlijk het allermoeilijkste. Want vaak is de jury komt uit de stad of dorp zelf bij. Dus die kennen hem al heel goed. Die binnen aan de ene kant een beetje bevooroordeeld. Dat kan altijd vuil of tjenje werken.
2: Ja. En in dit geval, denk je bij Wiebrand?
1: Wiebrand is heel erg van zijn teksten. Er ben wat meer mijn baas stem, dus als er dat wat meer dwang kan, dan denk ik dat er wel bij de eerste draai komen kan.
2: Ja. Er zijn 2 rondes, toch?
1: Ja, 2 rondes. We hebben een verplichte tekst. Dat kreeg het onderwerp van uw organisatie wij. Deze keer heb ik het over het Van der Wal Fonds. En dan heb je dan de vrije tekst en dat is eigenlijk vrij interpreteerbaar. Dus dan was het dwang en litten was het worst. Nou ja, over het algemeen verkeep je dan de omroepers hun eigen stijl.
3: Burgers en buitenlui, hoort! Als stadsomroeper van Sneek mag ik nu aan het woord. Als mooiste stad van 11 steden is het een stad met een 500-jarig handelsverleden. Want wie kent nu niet de pepermuntjes van King? Of de Berenburg van de Weduwe die in zo'n klein glaasje giet? Met zijn mooie winkelstraten als de Oosterdijk en het Groot Zand is voor een dag heerlijk winkelen niks aan de hand.
4: Hoi, ik ben Wiebrand van der Land. Ik ben stadsomropper van het Lietse stadje Sleert. Een van de halve steden en de mooiste.
5: Ben je er klaar van?
4: Ik denk het wel. Ik denk dat ze het omroppersconcours bedoelst op sneeuwen. Nou, mijn roppen ben klaar. De organisatie eromheen, ik, de laatste instructies ben jong, dus ik had het al heel losletten. Dus het moet goed komen.
5: Hoe ga je er jou op tarret, op San iets, om hier straks in Sleert op te roppen?
4: Nou, normaliter ga ik wel vaste roppen. En daar kan ik heel wat mee variëren. Dus ik ga net al jaren één vaste die ik altijd doe. Maar van zo'n concours, dan maar 2 dingen doen. 1 rop van 2 minuten begint met Boerenburgers buitenlijn en eindigt met Zegt het voort. Dan weet de jury dat de titel is. En 1 is vrij. Dus dan doet iedereen het meest op zijn eigen plak. Ik hoe sleert. En 1 had de collega's een opdracht van mij kregen.
5: Wij was toch stadsomropper nou echt goed in wezen? Was wichtig?
4: Duidelijk praten. Nou, dat een beetje verstaanbaar is. Dat leidt van de hand. En ik vind altijd ook, moest het serieus nemen. De meeste moet die leeuwen. En dat vind ik de wichtigste.
5: Ik jij van de Vries dat het wel een beetje gekke werk is. Moest een beetje gek wezen?
4: Ja, maar hij moet van zichzelf praten, vind ik.
5: Okay.
4: Ja. Nee, doe best een soort. Hier ben ik een soort kruising van een burgemeester, een nar. En iemand die serieuze meidelingen doet. Zo besjog ik het.
5: Hoe vind je dat omdat het dwan versleert?
4: Nou, geweldig. Het is iets wat me al jaren leidt. Teksten schreeuwen, wat acteren. Nou, en echt serieuze dingen, meidje. Hè? Binnen kwart hebben we alweer wat oors. Dan komt de Elephant Parade. Dan ben ik alweer met de tarering van de Iepening bezig. Nou, en er hield dit wat.
0: Morgen dus in het centrum van Sleert het internationaal omroppersconcours.
6: Azen bij Omroep Friesland. Wat wij er ik wezen dan als omroppers?
0: Ja, alle omroepers
6: alle moeten komen. Ja, precies. Ja. Ik denk, het omroepersconcours, daar mag mee hinnen.
0: Ja, speciaal voor u.
6: Oh, leuk. Ja, nou, leuk. Gezellig. He? Ja, leek het me wel wat.
0: Ja, nou. Wat was vanmiddag eerst?
6: Nou, vanmiddag eerst dan dacht ik de warming-up wel even. En ik draai zelfs de allerleukste muziek. We hebben even contact met Wiebe van Dijk, de Hazer Sjonger. Die heeft een veske maken over de ramp met de H-Aardzien. Dat wie een visserskip die in Jontje Jin zegt op de IJsselmar vergien is. We hebben 3 bemanningsleden om het lippenkaam binnen. Daar heeft er nou een veske om maken. 65 hier naar dato. Waarom? Ja. Nou, dat luidt eruit. We hebben het even geleerd. De nieuwe opzet van het Friske Sjongfestival. Mons zal dat echt los. En de linkplaat dadelijk. Er is een platenbeurs in Drachtenmoorn. Echt gewoon ouderwets sneupen tussen de cd's en de lp's in grote bakken en weet ik volle wat. En ik wil als linkplaat graag, wat is die favoriete plaat? En hest die misschien ik nog op lp? Ja. In welke vosto Jere en nou ja, kies dan maar één uit, spietig genoeg. Maar...
0: Ja, maar iedereen heeft een favoriete plaat.
6: Toch?
0: Ja,
6: denk
0: toch?
6: Ik.
0: Ja, denk ik.
6: Of misschien een eerste singeltje of die eerste LP of ja, iets dan, leuks.
0: Leuk. 0520 voor jou en Jorgen af via de omroep-app. Ja, naar een soort willen vermijden.
6: Dank u wel.
0: Dit is hier nou in Friesland met de liedje van Jintwijndig Augustus. Van nou een noffelijke middag en graag ontnodig een keer. Dag.
7: Omroep Friesland.
8: Twaanjoghurt.twa.fm.
7: Alles wat er speelt. Wat weten we eigenlijk van Albanië?
9: Ja, even denken, hoofdstad Tirana.
7: Ja, verder dan dat kan ik ook niet.
9: Dus je wilt naar Albanië?
7: Klopt. Ik zag dat NRV 3 nieuwe rondreizen heeft naar Albanië.
9: Gaat NRV ook naar Macedonië? Ik bedoel Noord-Macedonië?
7: Jazeker. Bij NRV kun je dat combineren.
9: Hoofdstad Skopje, geloof ik toch?
7: Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
10: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
11: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
10: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
12: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
13: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
14: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: Hey Remo! Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
16: Leren mediteren? Zen.nl.
15: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
17: Leren mediteren? Zen.nl.
18: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
19: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het kabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting, dat zegt minister Heijnen van Financiën. Het is de bedoeling dat de stukken over een week naar de Raad van State gaan voor advies. Heijnen hoopt dat er dan ook zekerheid is over steun vanuit de Tweede Kamer. Het kabinet overlegt daarom nog met meerdere oppositiepartijen. Pro, JA21 en de SGP herhaalden gisteren nog dat het kabinet moet kiezen tussen steun van de linker- of de rechterzijde van de Kamer. De politie heeft nog 6 mensen opgepakt voor het bedreigen van agenten rond anti-AZC-protesten in Apeldoorn. Daarmee komt het totale aantal arrestaties op 7. Het zijn 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar. In april waren er rellen nadat bekend was geworden dat er tijdelijk 240 asielzoekers zouden worden opgevangen in een schoolgebouw. De politie trad stevig op en beelden daarvan gingen rond op sociale media. De verdachten plaatsten daarbij reacties die volgens de politie bedreigend en opruiend waren. De politie gaat toch geen boetes uitdelen aan de boeren die vorige week maandag met hun trekkers op de A31 reden in Friesland. Er is volgens de politie niet voldoende bewijs om ze achteraf een bekeuring te geven. De bestuurders hadden hun kentekens afgeplakt. Het OM zei deze week nog dat de boeren niet onbestraft zouden blijven. De Consumentenbond vindt dat klanten door voedselfabrikanten worden misleid met vezelclaims. Ze willen daarmee hun producten gezonder laten lijken dan ze zijn, zegt de bond. De Consumentenbond deed onderzoek naar producten die rijk zijn aan vezels, of dat claimen. De bond vindt dat van 100 producten dat die claim misleidt of op zijn minst een te rooskleurig beeld geeft. Dan het weer, veel regen en kans op onweer bij 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later droger, dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Een goeie middag, 20 augustus. Het weekend stiet verder door en ik draai vandaag een mix van de leukste muziek rond jouw oren. Maar wat vies tono mooie muziek en hasterik platen of cd's van. Morgen is er een platenbeurs in Drachten, daar giet het dadelijk zo en ik zie je daarbij een linkplaat. Misschien kan ik die favoriete plaat draaien. Waar heb je mooie herinneringen aan? Laat het me even weten. Tink en link mooi en jouw suggestie terug via de Omroep app of via 0620 4 en Jochen. En de eerste plaat die ik dadelijk draai, daar heb ik zelfs eigenlijk ik wel een herinnering aan, want doet ik leer weer mijn squallen, heb ik een paar maanden reizen getrokken naar Australië. Ja, The Land Down Under, Man at Work. Ik draai hem safari. Hebben jou hinder van een loszittend keusgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis, komt bij jou een hoes en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelisleidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargeles Leidje, met Kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
18: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
20: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
18: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
21: Goedemiddag.
22: Mooi Diana de Groot.

0: Vrij Jelien scoorde zijn dikke hit met dit veske Dasha Austin.
1: Goedemiddag.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Diana de Groot.
0: Het is 30 minuten, Noorien. De zinnen die skint ze uit en trog, maar daar kan ik nog wel een bui vallen hier. En het is maximaal 20 graden. Een hele goede middag. Mooi dat de radio of televisie de webby onhaast. Ik blow ont fjouwer oeren bij die. De kist een mooi prijzenpakket winnen. Ik hing je de slingers op. We zullen het hebben over het Friese Songfestival Liet. En morgen is er een platenbeurs in Drachten.
2: Tink. En Link.
0: De Jess zei alles hoor, maar ik ben zo benijd. Wat is eigenlijk die favoriete plaat en waarom? Nou, er komen prachtig mooie verhalen binnen. Boukje Pol, die komt maar deze plaat.
3: No!

van Nina Simone. Ze zou mijn eerste single weer van Nina Simone. En dat is Disse. Ze zou mijn eerste LP, die weer trouwens van de Bee Gees, maar die gele hoes. En ik haf hem ek nog. Dat weer doe maar eens een... wat? Ik weer doe nog maar een Iris Vietje. Ja, dat stiet er. Jan Jaap, die zei het goeiemiddie. Ik wil graag Dark Side of the Moon van Pink Floyd. Dat album, dat is echt mijn nummer 1 album. En dan het nummer The Great Gig in the Sky. Oene Loonstra, die zei de favoriete LP van mij. The River van Bruce Springsteen. En dan de mooiste track... ik, The River. Nina Bekkers, die moet even waarom nog haar squalt iets. Ze zei True Blue van Madonna. Daar heb ik hele mooie herinneringen aan. Gary, die zei Aquarius uit de musical Hair. Die LP, die haf ik nog. De musical, die haf ik ik twee keer zien. Dat wie de hippie tiet. Prachtig, Gary. Martin Reitsma, die zei Doe mij maar Akda en de Munnik. En dan CD van jou, CD van mij. Kapitein, deel 2. En Andries, die had ik een heel verhaal. Ik jette een keer een plaatje. The Devil Went Down to Georgia van de Charlie Davis Daniels Band. En die kon ik nergens meer krijgen. Ik hield verkering met een famke die in een platenzaak werken. En ze had dat plaatje, de verkering Wie doen al uit, toch nog ergens opskarrelen voor mij. En die heb ik nog vanzelfs. Nou, wat leef. Dat is ambitie echt te leef, de Andries. Prachtig. Ja, welke plaat komt er dan uit? Oh, begin van de mooie squalherinneringen van Nina Hewitt. Tegen dank voor al je meesturingen. En misschien ruim nog wat inspiratie op dankinnen voor die platenbeurs morgen. Die is in Drachten. Yes, er dadelijk alles hoor je erin, goeie middie. Maar de linkplaat van Hewitt, dat is Madonna en True Blue.

0: Nina stuurt nog even een hertje. Een piekenvel moment neemt ze dit. Madonna en True Blue.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Van 1 tot 4 roeren.
1: Goeiemiddie.
0: Het Riethoersplein in Drachten staat morgen in het teken van vinyl, cd's en boppen al muziek. Maar een platenbeurs gaat over meer als alleen het keerpjen en verkeerpjen. Want achter een soort platen zitten mooie verhalen en vooral ook bijzondere herinneringen. Organisator en platenwinkel-eigenaar Tamme Oosterhof die kan dus meer vertellen over die beurs. Maar misschien ik wel over het sammelen van muziek en die ene plaat die het eens neer voor het wan was. Tamme, een goeie middie.
3: Goeie middie.
0: Wat staat er morgen al hier te gebeuren in Drachten?
3: Van al een uur zien, denk ik dat we daar een liedje 15, 20 creme hebben. Maar al je handelaren horen internationaal, in Duitsland zitten bij.
0: Oké.
3: En die mensen hadden wel al jaren LP's, CD's, DVD's, merchandise, dus popkes en zulke dingen. En muziekboeken. Die zit daar gewoon te verkeerden.
0: Oké, okay. Ja, daar zelf ik een winkel in jou, het Big Bad Wolf, ja. Records. Sisto de Monik, mijn creme.
3: Nee.
0: Nee?
3: Ik ben dat. Nee, ik organiseer het mijn maat van mij uit Snits.
0: Ja.
3: En dat doe ik al een aantal jaren. Ik denk gewoon, nou ja, zolang ik de platenzaak eigenlijk ga. Dit is 15 jaar, we hebben vroeger in Skaaf begonnen. En dat ben we langzaamaan uitbreiden naar Drachenta. En jouwe doggen we. En dus en nou zelf mijn al mijn spul te slepen. En dan ga ik eigenlijk dezelfde klanten, niet wel, als die ik al in de winkel kreeg.
0: Ja.
3: Dus dat is net een plus voor mij. Dus ik jouw jij mijn roemte aan in het uit Deventer of zelfs uit Limburg gaan we de meesten komen doen. En dan jouw jij mijn creme zit maar voort aan in die. Nou, dat dan de klant nee spul hebben, is dat?
0: En een oorvaardiel, Tamme, dan heb je de handen vrij om bij die oren even te struun.
3: Ja, maar dat is nou best wel voornaam, want daar vind ik soms. Ik kan wel eens leuke dingen vragen.
0: Echt, hè? Ja, ja, wat heb je onlangs nog op een platenbeurs ontdutsen?
3: Nou, het wie meer een dat wie ik een grapje eigenlijk, maar dat wie een soort Duitse LP maar al je humoristische dingen en als die hoesjes, ja, ik ken het alleen maar, ik ben een soort acrobaat, zeg maar, en mijn al je gekkigheden, mijn klingen uit Duitsland uit 1800 en weet ik het wat, maar dat was een hele aparte plaat, het is niks wurg. Maar die hing ik nog nooit uit de zon en die hingen hier dan in de bouw.
0: Ah, sure. Ja. Denk je dan op oude, op dingen die je dan nooit uit de zon hebt? Of hest ik nog zaken op die weenske lijstje waarvan straks van nou had ik die ooit nog een keertje inkom, dan is die van mij.
3: Absoluut, ja. Want dat gaat elke platenleer verder natuurlijk. Ik zit wat meer in de rockhoek, hè, de hardrockhoek. Ja. En dan zie ik toch naar die dingen uit de jaren 70, 80 die ik vroeger naar de Betellie koe. En die ik nou wel betalen ken. En dan had ik dat dan van PSN gekregen. En dat vind ik dan wel heel mooi natuurlijk. En daar zie ik een hele protonij. En ik zie altijd naar hele gekke dingen.
0: Ja.
3: Beetje lugubere dingen of lachwekkende dingen. En vooral ik humoristische dingen. Want ik ben Monty Python bijvoorbeeld. Of Engelse humor. Wieso, hoe heet het, Rowan Atkinson en zulke dingen. Ja, ja. Die man die hij al je muziek uitbracht en andere dingen. Dus daar zie ik persoonlijk een hele protonij. Voor mijn eigen verzameling.
0: Oké. Nou zou je voor een paar centen op een kop tikken. Maar is dat zelfs een platenbeurs?
3: Ja, nou maar bot zie je. Maar een goed spul. Goed spul mag natuurlijk van betalen. En dat is ik wel een beetje. Ja, het is natuurlijk krijg als mijn oude auto. Dat betaalt meer voor een nijere auto te zien worden. Dus ja, dat ben ik de verzamelobject bijvoorbeeld. En gelukkig worden echt van die platen en cd's die moeilijk te krijgen binnen, die worden vaak op nee uitgebracht. Dus dan had je een re-release, zeg maar, kerst dan vaak wel scoren. Maar ja, dat oude spul is dan wel het mooiste. En soms krijg je natuurlijk, ik wil, dat is wat een raapratie was. Uit een nalatenschap van meesten bij band. En eigenlijk niks van weten wat ze ermee maken van taken of van heid. Dus dan komen ze dat bedel brengen. En want ik had wel zoiets van, ja, dat klinkt wel raar. Maar ja, ik net naar een kringloopwinkel brengen, want daar kreeg je centen voor.
0: Nee,
3: joh. En ik keep het nog in. Dus in jou ook de meesten ik nog een paar centen bij, weet je wel.
0: Ja. Ja, hoop morgen ik nog echt wat te scoren voor in die winkel. Was dat een betroffen keepiekist?
3: Ja, ik denk dat ik ben bijna zeker dat ik bij mijn stuk of 3 tot 40 bladen met u kan.
0: Oké. Ja, prachtig.
3: Dat weet ik bijna wel zeker.
0: En wat voor gevoel jou dat dan, Tamme, als er in die bakken aan het struin bist tussen al die oude platen?
3: Nou, dat is zo moeilijk te beschrijven, maar dat is zo'n lekker gevoel dat het is. Je heeft gekregen op piekenvel moment. Nou, ik had daar continu piekenvel en dan denk ik, oh, dit is mooi. Maar dan wordt het even en dan komt het weer een mooie zin. En ja, ze geeft het continu. En dat gevoel, ja, dat is mij geen pennen te beschrijven, nee.
0: Nou, ik hoop dat er morgen een heel soort mensen komen die dat gevoel ik oproepen kunnen bij hunzelf. Dus kunt zien in 4 uur, hè, op het Raadhuisplein in Drachten.
3: Ja, en in november hebben we hier in Ljouwen weer een beurs. Dus dat rent altijd wel wat droog.
0: Nou, hard het in de gaten. Ja. Tamme Oosterhof, Tiegetank en een soort Willemoorn.
3: Mooi, dank je wel.
2: Omroep Friesland. Is ek. Muziek uit Friesland.
4: Je jest. Eigen taal.
5: Ik zie hem op een hinste merk. En hiervoor terug, je bist wat sterk. Een keer maar zuinig, jong best slecht. Maar ik dacht mooi, verkocht. Hij was zo meiger als een rak, dus joeg ik hem de beste plak. Hij vriert voor twa en werken hut, hij kreeg het echte man en een tjokke stut. Wat koer ploegje, wat een lief, of weer soms wat staven stief. Maar dan zong ik goud het lied voor hem, hij brengt je maar de tweede stem. Inter twinter grijne gut, spring oer de tjonger, oer de luts. Nimm de sporen uit de grijde ta, trouwer hiest zit nie weer ha. Te jere altijd in het spier, lange dagen hier na hier. Maar op een dag doe houd erop, het wie de ere en maait iets erop. Een Amazone kwam voorbij en ik haar hinder wie een zij. Hij wierde er wat weer smoor, maar bracht dus die dag bij elkaar.

vijfke dag, trouwer hingst zich never haar. Wat wienen wij een prachtig span, hij haar hingst en ik haar man. Van willen zien een fjouwersprong, nou hebben we mannen hingst de jong. De merje en de guts, ze binnen al wij, maar in uw steen zijn elke dag. Haar een item houdt ons jong en blier, wij drinken vaker eens de bier.

0: de hemel ta, trouwer heeft zo neer.
1: De Groide Guts van Pieter Wilkens. Het is Hast, Jelwe Twaan. Dadelijk zetten we het Frieske Nijs weer even van die op een rietje. Dit is Stevie Wonder.

0: Zongen.
1: Twaanjewotterpunt.fm.
0: Alles wat er spielet. Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
0: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
6: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
5: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
7: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM.
8: Het is Jelve Twaan. Het Nijs uit Friesland, maar Geertje de Vries.
9: De gemeente Waadhoeken wie like verrast als elke nien troch het Nijs dat plompveeslachterij van de Meer in Tronriep ticht giet. Waansie kregen de 44 werknemers te jaren dat de plompveeslachterij per 28 augustus sluiten zal. In 2024 werd de plompveeslachterij nog oornaam troch de VTM Quality Services Group. Neffens het passenbriocht dat het bedrijf naar boeten bracht, ziet de slachterij al jaren financieel in meerwaar en is nu besloten om de stekker er definitief uit te loeken. Van de Meer is het tredde van oorsprong familiebedrijf in de gemeente dat na een oername troch een grote partij de dwarren tegendocht. Ja, de badde dat al met Smeding en Faber in Sint-Anne. Wethouder Maria van de Meer.
10: Wat we waarschuwen, familiebedrijven die heel lang in de gemeente zitten, ha, ja, die komen op een gegeven moment op het punt van is het trots familiebedrijf of door ze weer ze oornam terug een andere partij. En daar zeg, en dan praat ik maar even vanuit mezelf, daar zeg ik wel dat dan de binding met de regio, dat het heel oors is dan wat die familiebedrijven altijd hangen. En dan willen soms hele oren afwagingen maken.
9: Bij wijze van proef werden patiënten van Friesius MC jeder naar je hoest stuurd naar een lietse operatie on het het. Ze werden dan in de gaten houden met hulp van een medisch horloge. Friesius MC is het eerste ziekenhuis in Nederland dat dit zou docht. Lietse het-operaties worden uitvierd troch mooi apparatuur troch lietse gatjes tussen de ribben troch te opereren. Gewoonlijk moet je daarna nog ongeveer 4 dagen in het ziekenhuis blijven, omdat de patiënt goed in de gaten houden worden moet. Maar de proef wil Friesius besjen dat ik op afstand te dwan is. Dat medisch horloge dat patiënten krijgen, meet de hetslag, de ademhelling en de activiteit. En de gegevens worden naar het behandelteam gestuurd. Het ziekenhuis hoopt dat ze besparen werken op geld en personeel. Opslager Menno van Swieten houdt na dit seizoen op met keertsen. De inwoner van Burgum woont dit jaar met Rick Minnesma en Tjesse Steenstra de PC en verbruts met haar een record van 44 jaar oud. Het Vrije Formatie per Tour won 12 keer op Riegen. Het oude record stie op zo'n. Na de PC gier de stellerij los en lieken de formaties voor Takemier bekend. Maar nu gier dus alles weer over de kap. Grote vraag is dus waarom wat Van Swieten ermee ophoudt.
11: Goedemiddag.
12: Ja, Juster zet er zo op Facebook dat nij dit seizoen op Horst met Keertsen. Kan voor mij een beetje als een verrassing. Wat is
8: ja, dit is een hele reportage die het uitgestuurd werd. Dan moest hem daar zelf even op stop drukken, Geertje. Want Oost dan rint hij terug. Ja. Ja, dat
9: hij
8: is hem.
9: Is op
8: nou, dan Jerven van Swieten een oren keer nog even waarom.
9: Ja. Dat doen we, hij houdt op, omdat er meer tijd hebben we voor oren zaken.
8: Oké, okay, dat is het antwoord. Mooi, ja, dank u wel.
9: Een jaar na de protestactie De Nacht is ek van Us vreeg je de Dolomina's in Ljouwert opnij omtinken van geweld en vrouwen op stritten. Bij poppodium Neushoorn is Jonem Jelven Jochenen eerst een aantal sprekers. Daarna begint de fietstocht door de stad maar verjochte fietsen en spandoeken. De fietstochten gaat bij verskate plakken in de stad langs dat vrouwen haar vaak onveilig vielen. De bijken stinken aan het fietspad bij de Dokkemerier, bij de NHL of de Weerze in de binnenstad. Deelnemers aan het protest hoegen haar net op te Jan en de initiatiefnemers kunnen daarom dreig inschatten hoeveel mensen at er jong meidigen. We hebben vanmiddag een afwisseling van wolken, zinnen en een lokale bui. De temperaturen rennen op naar 18 of 20 graden. Morgen wordt het een stuk rustiger als de dagen daarvoor. Er is een afwisseling van zinnen en wolken, maar er is ook nog kans op enkele bui. Het wordt 20, 21 graden. En snijden wordt nu alle gedachten de betere dag van het weekend. Het is dan voor een grut paar droog, maar geregeld zinnen, maar een zwakke ontmatige wien. En de temperaturen liggen om de 19 en 20 graden in.
8: Dankjewel, Geertje. R&B en soulmuziek dat juist erom in deze plaat van Earth, Wind & Fire. And Love Goes On komt er dadelijk aan.
13: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
14: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
15: Oma!
16: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
17: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
18: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
17: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
0: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
18: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
0: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
19: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
20: Rustig, adem in,
19: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
20: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
21: Goedemiddag.
22: Mai Diana de Groot.

That's just the way it is. Ja, mat je er altijd bij Deljaan of net? Ik weet het net. Een prachtige plaat van Bruce Hornsby, wie dit. Misschien heeft het al wel wat te vieren. Of het hele weekend stiet nog verder door. Er binnen verstel meesken in die omjouwing. Die jiddy binnen of die het wat oors te vieren hebben. Nou, dat was mij dan even witte litten. En dan kan ik ze op de radio wel lokwensken. Hoe gezellig is dat? De mast een berichtje sturen. Dat kind via de omroep app of via 0620-4-9-9-9-9-9. En dan komt het hier dadelijk in goeie midi voorbij. Een prachtige ballad van Bryan Adams komt er ik om. En dit is Neil Diamond.

0: Have You Ever Really Loved a Woman? Brian Adams.
1: Wij gingen in de swingershop.
0: Nou, kom een leuke appjes binnen in de Omroep-app. Theo, die het app, die zei, het wordt dus tante Joek. Ilke Velstra, 101. Ze had al eens de slingers kregen, maar we binnen als familie tegen wies, maar mooike. Vrienden hier, hebben we dit vanzelfs viert en ik dit hier, hebben we weer een gezellige middag. Ze wennen het maar een protte nocht in Sint-Niek. Maaike, die zei, ik beziek je het nog eens, want ik wil toch heel graag die slingers hebben. Mijn man Piet wien joch in Augustus Jiddy, hij is 65 worden. Ik wien jontje in Augustus Jiddy, dat wie jij Juster, Lokweenske Maaike. Ik ben ik 65 worden. En zo'n 20 augustus ben we 44 jaar trouwd. Ja, dat is nevens mij wel reden om de slingers te krijgen. Ja, de hestige leek, Maaike. We sturen ze ta. En dan hingen ze de zo'n 20ste hingen ze nog mooi even op. En dan kun je alles tegelijk mooi vieren. Boukje Pol, die hebt dus ik nog. Die zei dus kleindochter Amarens. Die had Juster haar riebewies hellen. Voor de eerste keer. Dus felicitaties voor haar. Ze is op vakantie. Oh, dat is dan wel jammer. Is het misschien net jaren. En we kregen een prachtig mooi berichtje van Tamme Metselaar en dat giet uw dochter Anna. Anna, goeiemiddie.
2: Goeiemiddie.
0: Want Tamme, dat is in huid, hè?
2: Ja, klopt.
0: Ja, en die neemt dus eigenlijk even mooi naar die jiddy, want er bist u 12 dagen bist u jiddy.
2: Ja, klopt.
0: Maar hij neemt dus even mooi naar die jiddy vliene hier.
2: Ja.
0: Dat wie een hele rare jiddy.
2: Ja, een rare doodje.
0: Kist daar wat u vertellen?
2: Ik heb vader hier op mijn jiddy een herseninfarct gekregen.
0: Jongen, jongen, wat heftig.
2: Ja, op mijn 40ste jiddy.
0: Hoe kon dat?
2: Ik was maar eens heel raar wekker. Ik zou op een ronde van tijd zitten gaan en ik zag zijn hinder voor.
0: En toen?
2: En nou, toen ging alle alarmbel noemen.
0: Ja.
2: En toen wint ze hier heel snel met ambulance. Hij ze me naar het ziekenhuis gebracht en hij ze het prapje voor het hellen.
0: Zo.
2: En dat ging, nou ja, dat ging echt in een rap tempo. En ik ben heel blij dat iedereen zijn adequaat handelen heeft. Want daar zit ik hier en nu zat ik hier zitten, gelukkig.
0: Ja, want hoe zit er nou bij in je letter?
2: Nou ja, nog wel wat restverschijnselen. Maar het gaat het algemeen wel stikken beter als het 12 jaar gaat.
0: Dus dit hier, dien jullie maar even extra vieren, denk ik.
2: Ja, ik zou bij 44 en ik vier mijn 40ste dit hier erbij.
0: Ja, hè?
2: Ja,
0: 40 en 41 gewoon tegelijk. Ja, precies. Ja. En je hebt blauw huis te merken?
2: Ja, klopt.
0: Dus het wordt helemaal feest?
2: Ja, dat is die Ingrid feest dit weekend.
0: Ja, nou, Dien Heid, die wil die van harte lokwensje. En de Kruis de Slinger staat stuurt. En ik zis, maatje er een fantastisch feest van dit weekend.
2: Dat geef ik zeker wel. Dank je wel.
0: Dank je wel dat even aan de telefoon komen worden.
2: Ja, Mick.
0: Oké, dank je wel. Hoi.
2: Hoi, hoi.
0: Bijzondere verhaal, Jood, ik weer in de slingers. Tegen dank al je voor het insturen.

0: Ben, die heb gewoon helemaal even om de holles gehoord. Dus die wil ik toch nog even nemen. Want Boukje Westra, die stuurt. Marloes is jiddie morgen, 22 augustus. Ze wordt 24 jaar, ze moet morgen werken. En ze had krijgt zelfs een hoes kocht. Super knap. En Tineke van Kalsbeke, die wordt juurt santig hier. Ek van Hettelok Weenske.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is een wapendepot ontdekt dat mogelijk was bedoeld voor Russische agenten. Volgens Duitse media werd de opslagplaats vorig jaar ontdekt in een bos bij Berlijn. Toen lagen er twee vuurwapens in. De veiligheidsdiensten denken dat de locatie door Russische geheime agenten is aangelegd. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trackers, maar ze werden nooit opgehaald. Ingewijden zeggen dat betrokkenen waarschijnlijk wisten dat de Duitse politie het depot in de gaten hield. De Letse grenspolitie heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. De ingang was bedekt met mos. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. Belarus is een bondgenoot van Rusland. Volgens Letland worden de migranten de grens overgezet om de EU te destabiliseren. In Daarle in Overijssel is een man omgekomen bij een ongeluk met een koets. Die kwam door een nog onbekende reden in een sloot terecht. De omgekomen man was de koetsier. Een passagier wist zichzelf op tijd in veiligheid te brengen. Voor het ongeluk kwam ook een traumahelikopter ter plaatse, maar voor de koetsier kwam de hulp te laat. Het paard is door de brandweer uit het water gehaald en wordt door een veearts nagekeken. De Franse overheid waarschuwt voor slechte condooms. In Frankrijk zijn 40.000 condooms verkocht die niet aan de wettelijke eisen voldoen en dus mogelijk niet veilig zijn. Volgens de inspectie zat er ook geen Franstalige handleiding bij. De condooms werden online verkocht en komen voornamelijk uit Azië. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Vanmiddag klaart het aan de kust iets op. Het is een graad of 20. Morgen eerst buien, later droger en dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Als toevallig het Frieske Songfestival liet volgen op Instagram of Facebook, dan zocht de laatste week een heel tijd van die fragmenten voorbij komen van de laatste edities. Maar de nieuwe edities die ik verder door. Denk je het dadelijk zo. In goeie middie.
4: Toe aan een nieuwe auto, maar schrik de prijsje af? Schakel dan naar Privélease met Frieslandlease. Eén vast bedrag per maand en je rijdt in een gloednieuwe auto. Privélease van Frieslandlease. Even schakelen, zorgeloos rijden.
5: Thuis in Friesland. Met de Frieslandpost. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
6: Kom op 22 augustus naar Blauwhoes, de Merken en de Hiestedijn. Een prachtig programma met drie Nederlandse kampioenschappen. Net stinnen, maar alle je erin.
7: Hebben jullie hinder van een loszittend keusgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelisleidje, eten en praten kinnen? Bel je dan mijn kunstgebied aan huis via 06-83-242-162. Zwaargeles Leidje, mijn kunstgebied aan huis. Of zoek op kunstgebiedaanhuis.nl.
8: Wat een naaie show. Heima, service en auto's is er voor Else Nien.
9: Goeiemiddag.
10: Mooi Diana de Groot.

0: hip.
1: Het nice.
0: Het heeft al impact.
2: Het waar.
3: Wat wil je nou nog meer?
1: Alles wat er spiedt.
4: Yes, yes.
5: Het is heel goed dat jullie mij erop wijzen.
1: Bij Omroep Friesland.
5: En ik zal er voortaan goed op letten.

0: The Little Lion Man van Mumford & Sons. En Wax, die kwam ik voorbij, maar The Bridge to Your Heart.
1: Goedemiddag.
2: My Diana de Groot.
0: Na 35 jaar komt er een nieuwe opzet van het Friese Jongfestival Liet. De organisatie die wil de focus minder lizzen op het wedstrijdelement, toch meer rond te gaan om het creatieve ontwikkelingsproces van Friese muziektalenten. De jury die had intussen een selectie maken van 6 jonge talenten en die krijgen een coachingstraject aanbieden. En dat traject dat begint morgen. Voorzitter van Liet is Pieter de Boer. Pieter, goedemiddag.
3: Hey, Diana, goedemiddag.
0: Beetje nog tot deze nieuwe editie?
3: Ja, zeker. We zijn natuurlijk maar een heel nieuwe opzet dwaande. En dat is in enigszins ik wel weer wat spannend vanzelfs. Want nou zelf vonden hier slaan we toch een nieuwe waai wat in.
0: Ja.
3: Maar nee, zeker zin in. En in mijn gevoel had ik dat het zeker een goede editie wordt nu. En we beginnen ervoor.
0: Morgen zit dat los. Wat staat er op de planning?
3: Nou, we zullen morgen dus kick-off. En dat heb ik gelukkig een dag workshop van maken voor de artiesten. En daar begin je morgen te zien hoe het mooi. En dan komt iedereen bij elkaar voor het eerst. En dan zus ik elkaar voor het eerst. En wij zus voor het eerst. Dus dat is altijd een mooie meeting. Dat hebben Flinty voor het eerst hebben dat dien. En daar geven we nou mooi met terug. Want dat heeft toch wel, heeft wel wat meer waarde vonden bij Flinty.
0: Ja, want dit zijn geen kandidaten die het haar opjoen hebben. Dit zijn kandidaten die Jim selecteerd hebben.
3: Klopt, dat is weer. Want we hebben de oude hier een zoveel kandidaten gehad. En dan ben je natuurlijk altijd maar in je winnaar geweest. En we zijn, het is eigenlijk schande dat we niks van die oren dienen. En daar hebben we sommigen weg van benaderen. En we hebben zeker nieuwe artiesten gekregen. Dus het wordt een mooie mingelmoes van oud en nieuw dit seizoen.
0: En alle je jongeren of zit er ik wat oude garde bij?
3: Er zit wel wat oude garde bij, maar net hele oude garde, zeg maar.
0: Nee, maar er is nog geen naam bekend, Maitsi.
3: Nee, dat ging ik zeker net aan.
0: Nee, hè? Oké.
3: Okay. Nee, want bij Montemedio om kwartiertrein hebben we een persmoment in Wietgaard. Bij Jelle en Trudy thuis. Jelle B van vroeger.
0: Ja.
3: Daar heb ik uw workshop daar. Die had de oude kroeg van Wietgaard. En daar hebben we twee mooie rondes met dwaande kinderen mooi. Uw coaches Janneke en Wiebe. Wie het mooi. Janneke zit de stemtechniek dan. En
0: Janneke Brakels.
3: Janneke Brakels. En die is al hier belutten bij de coaching eigenlijk.
0: Ja.
3: En Wiebe Kaspers hebben we dit hierbij voor de tekstbeleving.
0: Oh.
3: Dus die zult hem aan de slag.
0: Zo.
3: En we zullen wat van twee jongens van Bonnen van der Wal opname techniek een masterclass krijgen. Van Dasjan van Jim van Jong Fries. Die zullen wat vertellen over de social media's, hoe dat in het werk gaat. En dat ben wel iets een masterclass eigenlijk.
0: Ja, een goed vulde dag, Jericho Wol. Ja. Maar Jim wil met die talenten, wil Jim nieuwe vestjes kreuwen. Gebeurt dat morgen ik?
3: Nee, de vestjes zijn kreuwen, zoals in het verleden. En meestal hebben hun vestjes al naar uw stas gehoord. Want we hebben meerdere mensen benaderen en er ben zoals echt uiteindelijk oerbleven. En daar hebben wij de vestjes van pakken. Dat is mijn persoon van, dit past dit hier goed bij u.
0: Aha. Oké. Okay. En daar wordt dus morgen over praat. Dan wordt er misschien ik oefenen. Wanneer sjuggen wij die talenten?
3: Ja, Jim sjuggen de talenten voorbij komen via Jong Fries. Want vanaf morgen starten hun ik mooi.

0: opnames en ze kunnen je de artiesten wat kennen leren. En wanneer dat precies online gaat, dat krijg je morgen te jaren dat je de artiesten te jaren krijgt. Dus mooi alle pers mooi naar wie het gaat komen.
1: Nou, ik zou zeggen harde socials van Omroep Friesland en vooral Jong Frieskik in de gaten, dan krijg je het alle je mooi. En zeg het de man die nog even over hebben dan, Pieter?
0: Ja, lijkt me hartstikke leuk, want dan ken ik daar, nou, dan weet je maar wie het binnen, maar dan kunnen we het inderdaad even naar hoe de artiesten na.
1: Ja, zit Maite er ik bij?
0: Ik ken helemaal niks zeggen.
1: Was dat zeggen, hè?
0: Nee. Ik ken wel één ding, ja, want we kennen natuurlijk een hele nieuwe richting in.
1: Oh ja, wacht maar even, ik wil Maite al draaien, maar dan doe ik dat nog net. Ja, nee, ja, kom maar even, kom aan.
0: We gaan natuurlijk een hele nieuwe voice slaan in, maar we zullen zeker het verliezen net vierden, want we zullen op de socials draaien hier het back.
1: Ja.
0: Maar we gaan haast richting Liertas, zullen wij ik een podcast maken met de 12 winnaars van 20 hier het back.
1: Zo, en waar ben je dan?
0: Dat is een hele goede vraag. Nienke Laverman, wie de jury, de publiekswinner.
1: Ja.
0: En dat oren, dat is een Engelse naam. En dat moet hij hem schuldig blowen.
1: Oeh.
0: Ja, dat want die weet ik van.
1: Nou, dan moeten we even de archieven van Liert in doen om des helver even achter te komen.
0: Zeker, ik stel die dat aan een app, dan kun je dat nog vertellen.
1: Dan vertel ik het nog even. Helemaal mooi. Nou, wij doeken ik even een beetje het verliezen in naar de winnares van Vlini hier en dat weer Maite. Ik wens je morgen een prachtig mooie dag, Pieter.
0: Dankjewel.
1: Oké, hoi.
0: Hoi.
1: Het winde Veske dus van Liert 2024. Het doen ze 10 mei.

0: Elena Miles en de Black Velvet. Het is 6 minuten voor jouw vertrein. De heeste tijd om eens even onder het red te draaien. Voordat we dat toch trouwens, Remco.
1: Ja.
0: Goeiemiddag, fijn dat je er bent.
1: Goeiemiddag, ja.
0: Ik krijg nog een appje van Pieter de Boer van Liet. Want hij kwam even net op die twee winnaars van Juntje 6 en 90. Dat wie ik trichtig in link.
1: Ja,
0: dat is een heel goed link. Hij had het even trots, Stuart. Het wie Sam Like It Not met Te Deun.
1: Ja.
0: En Nienke Laverman, mooi, kom waarom. En Nienke Laverman hier de publieksprijs. En Some Like It Not. Wat een leuke namen trouwens van een band. En die hier de juryprijs kregen. En daar komt dus in kwart en ik een podcast mee. Hoe
1: die
0: dat strietig Ierlien wie. Nou,
1: ja.
0: Hartstikke mooi. Weet we dat ik weer? Daar is de draaitest in.
1: Zeker, ik ga hem er weer bij pakt.
0: Nou,
1: het is het.
0: Draai maar.
1: Met jou en een slinger. Dat gaat er al. En dan geven we zien wat voor speeltje bij jouw dochter. Oh, dit vind ik leuk. Wargel ziet ze. En ik ben je zo lang net west. Ik ga dat speeltje naar de
0: Heb je nog nooit je het? Oh, dan liet ik die verrassen dadelijk. Ja. Dat is zo leuk. Is Wargel joken?
1: Ja.
0: Wij hebben Wargel ziet ze.
1: Oh.

0: van Friesland.
1: Alles wat er spiekt.
2: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
3: Reis weer met Golden eSIM.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Download de app of ga naar goldenesim.com.
3: Reis slim met Golden eSIM.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
8: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
7: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
8: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
1: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM. Het is Jelve Trijen, tiet voor een oorsjug van het Frieske Nijs. Maar Geertje de Vries.
10: Goeie met je. Minister Bart van den Brink van Asiel begreep de teleurstelling van de gemeente De Fryske Marne over het feit dat het asielziekencentrum in Balk langer iepen bleef als opraad. Neffens de minister stiet het COA maar de rechts in de morgen omdat er net genoeg opvangplakken binnen. Het COA zou de locatie in Balk in oktober sluiten, maar had geen alternatieve plakken voor de bewoners van het AZC. Als het centrum tegen zo'n meesken op stritten bedaaien. Als een gemeente langer als tocht mensen opvangen moet, dan wil de minister dat dat op een zorgvuldige wijze communiceren met de onbelangende gemeente. Hoe het oer is hierover met de Fryske Marne wordt er net zeggen.
11: Wat we wel zeggen, familiebedrijven die heel lang in de gemeente zitten, ja, die komen op een gegeven moment op het punt van is het trots familiebedrijf of door ze weer ze oornaam terug een andere partij.
10: Ja, we lusteren gewoon even verder. En dat is wethouder van de Meer en die praat over de sluiting van de Plomveeslachterij. En wethouder van de Meer is van de gemeente Waardhoeken en zij wie lieke verrast als elke nien terug het nijs dat de Plomveeslachterij van de Meer in Droriep dicht gaat. Waarzie kregen de werknemers te jaren dat de Plomveeslachterij per 28 augustus sluiten zal. En in 2024 waard het nog oornaam door de VTM Quality Services Group. Neffens het passenbericht dat het bedrijf naar boeten bracht had, ziet de slachterij al jaren financieel in meewaar en is nu besloten om de stekker er definitief uit te loeken. Het historische centrum van Sleert staat morgen in het teken van een internationaal omroppersconcours. 15 steds- en dwarpsomroppers uit binnen- en buitenland komen naar Sleert om te bewijzen dat zij de allerbeste binnen. Alle deelnemers letten 2 keer van haar jaren en een van de thuisfavorieten is Wibrand van der Land, de stedsomropper van Sleert.
12: Normaliter ga ik wel vaste roppen en daar kan ik heel wat mee variëren. Dus ik ga net alle jaren één vaste die ik altijd doe. Maar van zo'n concours, dan maar 2 dingen dwaan. 1 rop van 2 minuten begint met Boerenburgers Buitenlaai en eindigt met Zegt het Voort. Dan weet de jury dat de tiet om is. En 1 is vrij. Dus dan doet iedereen het meest door zijn eigen plak. Ik hoe sleert. En 1 had de collega's een opdracht van mij kregen.
10: Ja, ik dacht even een internationaal omroepersconcours. Dat kennen wij al mooi.
13: Ja, dat zei ik Kikkeltje en Jacob. Ik zou moeten wij ik al hier komen, man. Maar nee, dat hoorde dan weer net. Nee. Maar wel gezellig om we er al je bij
10: te hebben. Het is wel leuk. Ja.
13: We kennen het wel, hè?
10: Ja. Nou, Keersen dan. Opslager Menno van Swieten houdt na dit seizoen op met Keersen. De inwoner van Burgum woont dit jaar met Rick Minnesma en Sjesse Steenstra de PC. En Verbrutsma hadden een record van 45 jaar oud. Het Vrij van Maasjepertoer woont 12 keer op Riegen. En het oude record stie op zon. Na de PC gier de stellerij los en lieken de formaties van Takkemier bekend. Maar nu gier dus alles weer oer de kop. Grote vraag is dus, waarom had van Swieten de majop had?
0: Nou, er is net één reden specifiek. Ik kan me voorstellen dat het misschien diegene wat verbaast. Maar nee, dit is een gedachte die al langer bij mij in mijn holle rondspookt. En gedurende dit seizoen rek ik gewoon overtuigd van de overweging om mijn kiet in de oren ding te steken.
10: Ja, dan nou het waar. Van de midden hebben we een afwisseling van wolken, zinnen en een lokale bui. De temperaturen rennen op naar 28 graden. Morgen wordt het een stuk rijstiger als de dagen ervoor. Er is een afwisseling van zinnen en wolken, maar er is ook nog kans op een enkele bui. Het wordt dan 20 of 21 graden. En snij wordt nu alle gedachten de betere dag van het weekend. Het is dan voor een grut pad droog, mooi geregeld zinnen, mooi zwakke ont, matige wien. En dan is het nuggetje of 20 graden.
13: Gitje, tegendank. Het origineel van het noemen dat ik dadelijks draai is kreun toch J.J. Cale in 1966. En Eric Clapton die neemt een swingende cover op van zijn solo debuutalbum in 1970. En die draai ik dadelijk.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
8: Het hart wordt niet dement van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
14: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
15: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
16: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
17: Wat een goed plan.
16: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
17: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
16: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
15: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
18: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
19: Goedemiddag.
20: Met Diana de Groot.

0: Ella Langley en Choosing Texas. Ik krijg een appje van Nina, die zei mijn favoriet Bleut Moen Dos Jim en Us Omroeper Harm. En ze komt even weer om op het Nijsbericht van het omroepersconcours in Sleert Moen. Ja, Us eigen Harm verzels.
1: Jer Harkes van Omroep Friesland. Jer.
0: Harmen de Vries van Driels Astomoor Maidost. Lokwenske, hè? Ik van het goeie middieteam.
2: De toetsen van Sietse.
0: Sietse die is weer achter zijn wargel kroept. Hij heeft weer een mooie Nederlandse hit erbij pakt. En ik wil van die weten, welke hit speelt hij hier? 0620, 4 en Jochen, Jochen, 1 en Jochen, Jochen of via de Omroep app.

0: Janssen.
1: Van Sietsen. En welke melodie spelen die Sietsen op die toetsen? Dat is de grote vraag van zelfs. Er komen heel veel antwoorden binnen. Eigenlijk ben ik alle hier wel goed. En er zijn eigenlijk twee antwoorden mogelijk. Isbrand, goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, Diana.
1: Van welke versie gisto?
2: Nou, ik ken het allemaal van die van Mieke.
1: Ja, de van Mieke? Oké. Okay. Welke versie bedoelen we hier?
2: Engel bewaren.
1: Dat is helemaal goed. Ja, het origineel uit Saus en Sand, toch? Wist toevallig wat het skreun net?
2: Ja, Pierre Kat, mijn vader Abraham.
1: Ja, Pierre Kat, mijn vader Abraham, maar, ja.
2: Ik heb nog wat nice west doet Marco, hoe heet er, schuiten, nog wat, schuitenmaker.
1: Schuitmaker.
2: Ja, doet hij een hit hem maar hier.
1: Ja, ja, klopt. Het is, hij heeft hem wel weer even een wekkerskodders is maar, hè, die engelbewaarder.
2: Ja.
1: Ja. Nou, ja,
2: die toon ik maar helemaal passend veske in coronatien. Dat krijgt er nooit wat weer.
1: Ah, volgens mij krijgt er nooit weer.
2: Ja, ja, alleen het lijkt me gewoon wat te volle draait. Ik vond game niet meer leuk.
1: Nee, dat heb je vaak met dat soort noemers. Hè? Die mag je dan net te vaak jaren. Ja. Ja. Maar had ik nou dadelijk hier van de twee draaien met Verdij, welke zeg ik dat dan van?
2: Nou, dan zoek ik toch steeds aan Mieke.
1: Ja? Ja, nou, draai ik Mieke dadelijk even voor je. Hartstikke mooi. Dan krijg je van mij het Simmerprijzenpakket. En omdat het vreed is, doordat ik nog een borrelplanken bij me droegen was.
2: Heel lekker.
1: Lekker toch? Heb je nog plan voor het weekend, Isbrand?
2: Net specifiek. Ik heb snel mijn fietsen klaar, een hondje.
1: Oh, nou, het wordt snel mooi waar, dus dat komt mooi uit.
2: Ja, daarom. Dat, ja, dus dat hier we dan.
1: Nou, lekker.
2: Vierde geen plan.
1: Nou, dan wens ik die een heel mooi weekend daar. Tegen dank voor het mooi dwan.
2: Oké.
1: En dan doen we de stadige versie van Mieke, joh, het even. Marco Schuitmaker, die maken er een hele hippe, snelle versie van. Die is ik plat draait in alle feesttenten. Maar hier bij de omroep doen we het gewoon even wat rustiger rond op de vrede middag.

0: Friesland.
1: Twaarnieuwwater.twaarfm.
0: Alles wat er spielt.
2: Voor een nieuwe Citroën. Heima. Service en auto's. Is er voor Elsingen.
3: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
4: Easyzit.nl. Dan zit hij jou goed.
5: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
4: Kom naar Easyzit in Burgum. Nou, ontzal nu dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easyzit.nl. Dan zit hij jou goed.
6: Goeiedag. Welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgat. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasgat.
7: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is een wapendepot ontdekt dat mogelijk was bedoeld voor Russische agenten. Volgens Duitse media werd de opslagplaats vorig jaar gevonden in een bos bij Berlijn. Toen lagen er twee vuurwapens in. De veiligheidsdiensten denken dat de locatie is aangelegd door Russische geheime diensten. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trackers, maar ze werden nooit opgehaald. Het lijkt erop dat de betrokkenen wisten dat de Duitse politie het depot in de gaten hield. De Letse grenspolitie heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. De ingang was bedekt met mos. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. Belarus is een bondgenoot van Rusland. Volgens Letland worden de migranten de grens overgezet om de EU te destabiliseren. Letland maakte eerder deze week bekend dat er meer grensbewaking komt. De politie sluit niet uit dat er nog mensen worden aangehouden na de inval op een woonwagenkamp in Waalre. Meerdere loodsen en schuren werden doorzocht. Daarmee zijn spullen ontdekt voor de productie van drugs. Ook werden vuurwapens en een gestolen auto gevonden. Een buitenlandse overheid had de politie getipt. Alle voetbalfans die gisteren via het streamingkanaal Kijk de wedstrijd van Ajax tegen FC Sion hadden besteld, krijgen hun geld terug. Dat meldt Talpa, dat de eigenaar is van Kijk. In de eerste 20 minuten van de wedstrijd haperden de beelden en op sociale media regende het klachten van Ajax-fans die door de storing het begin van de wedstrijd niet konden zien. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Later vanmiddag aan de kust opklaringen bij ongeveer 20 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Nee, van de platenmaatschappij. Wat is er uitbracht de laatste tijd en wat is de moeite waard om even jaren te litten? Dat is dadelijk van Wim Brons.
10: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
11: Wil je de vitaliteit van jouw personeel een boost geven? Of wil je met het gezin meer fietsen? Laat de auto staan en ga voor een leasefiets. Want mobiliteit kan schoner, leuker en vitaler. Dat is gewoon goed geregeld bij Leasefiets. Zorgloos rijden, fietsen.
10: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
12: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
5: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
13: Goedemiddag.
14: Mai Diana de Groot.

0: Phil Collins en Philip Bailey. Er is hier in Goeiemiddie, my easy lover.
1: Nee.
2: Nee.
1: Nee.
2: Nee.
1: Nee.
2: Nee.
1: Van de platenmaatschappij.
0: Ja, in de simmer gingen we even een stop op de radio voor het bepraten van nije muziek. Maar nou telt ze niet weer waarom is van vakantie. Pakken we de drieën weer even op. Wim, een goeiemiddie.
3: Ja, hoi Diana.
0: Want die artiesten die hadden net stilzitten, hè?
3: Oh, ik moet correct zeggen, heb ik niks uitgebracht van het simmer. Maar dat is...
0: dat is net wie, hè? Nee, oké. Okay, maar dan pak je nou de drieën weer ambitie op. Wat is mijn om?
3: Nou, laten we beginnen met wat Frieswerk. Want dat is, ja, dat zit natuurlijk voorop. Ik kijk in de prikkel. Ja. Zaken Hielkema heeft een nieuw singeltje uitgebracht over de Wolvensteeg. Die leidt in Ljouwt. Ik heb juster morgen op de radio gehoord. Maar ik denk even een stukje van Jerlet. Hij is een tak een week in het programma. Hè?
0: Ja, Orenwieke Vreet is hij te kost bij mij.
3: Wolvensteeg leidt in Ljouwt. Ja, vlakbij de Harmonie eigenlijk min of meer. Richting de Nijstedt is dat dan. Of richting de... nou ja, bij de
0: ergens iets
3: centrum. Ja, ergens. Oké, inzet. Hij had er vroeger een soort oefend machine band en zulke wat. Okay. En natuurlijk is het een beetje het verval van de Wolvensteeg. Want ja, vroeger wie het beter. Maar hij had er een mooi plaatsje van maken. Wolvensteeg.

0: steeg. Lekker in het Leeuwardens. Het is zo'n herkenbare stem.
1: Hij maakt het heel soort. Ja, dat, en hij maakt het een heel soort in de auto's. Het ik al makken. Hè? Dus het is voor u is leuk dat wij zo draaien wel in het Leeuwardens. Dan komen wij eigenlijk heel vaak bij zaken Hilkema uit.
0: Zeker. En ik kreeg een berichtje ik van Sietse Broersma. Want hij zit in de studio momenteel om een heel album op te nemen met de band. Dus
1: er komt meer. Dus.
0: Er komt meer.
1: Ja. Hartstikke mooi. Dit is Marian Jongman, ik uit Friesland. Die wil graag in Noorderwien. Maar Willem is er nog net. Dus ik denk, nou, dat neem ik alvast even mee.
0: Ja, dan gaan wij het alvast even hier litten.
1: Bob de Boertje in haar zijn, fotograaf en vroeger technicus hier bij Omroep Friesland. En ze had een opname maken van haar liedje Asto Ooit. Asto.

0: Nou.
1: Lief liedje.
0: Wat lief, ja.
1: Zeker. Marian Jonkman. Ze treden op in Starem en toen zo is gekomen, ze rollen het verder.
0: Ja, leuk.
1: Dan de groep Band, die komt uit Matthijs Friesland, uit de buurt van Anjem. En daar leidt de hoek van Band in, bij de Lausmaar en de Waadzee. Hij heeft een nieuw album uitgebracht. En ja, het is net de allermakkelijkste muziek, maar ze besjongen al je onderwerp.

0: in Noord is Friesland. En dit lijkt toevallig vlakbij Bedaard. Daar kom ik dan bij. Tussen Bedaard en...
1: Dan de Bisgoed in plak nou. Jongen, ik ben streken en regio's.
0: Ja, nee. De Geest.
1: Het is
0: Vreemde Media. Daar leidt de Fieldwaai. Ah. En het je toen Fieldwaai nummer 16.

0: haast verkeerd. Ja, het is... Ja. Het is
1: ik vind het wel mooi, verhalend.
0: Ja, ja, en het is net de allermakkelijkste. Je maar toch krijgt even iets meer moeite dan om het net lustig. Maar dan is het wel, het is apart en mooi dienbol.
1: Ja, zeker.
0: Een mooie stimmeerliedjes met het album. Het hele album is... nou, het komt... 6 september op de streamingsdienst. En even mij anders ziet die plaat. En we hebben er meer van. We zullen er zeker meer van jullie. Band.
1: Nieuwsgierig.
0: Dan Ritse de Jong van Balk. Die klinkt hoe langer, hoe meer urban.

0: ik zeg een stukje van het clipje erbij. Ik moest er wel op lightje, inderdaad. Ja. Pak het er wat van.
1: Leuk.
0: Heel actief op social media.
1: Hoeveel 54.000 volgers ik op Instagram. Dus,
0: dat is.
1: Ja, leuk.
0: Dan Blanks. Dat is vreun uit Ljouwert. Meneer De Wit hiet er leuk. Ik zal er even bij zieken. Hij die docht heel erg zijn best om hele hippe pakkende liedjes te maken. Ja. Het is altijd echt wel oké, maar krijg net genoeg. Dit is wel een stapje verder, heb ik het idee. Wait Till My Kingdom Comes, je nieuwe single. Yeah.

0: Het is weer echt iets menselijker of zo, vind ik, Jen.
1: Ja, het is... het klinkt goed. Het is lekkere muziek wel. Het is... Ja, het mist misschien toch krekkel. Ik weet het net. Misschien dat dit... is toch wel weer een nijere sound wat hij hier lid.
0: Misschien had hij onder zijn eigen naam een keer optreden. Simon de Wit. En dan wordt het niet eens wat. Hij werd het in Grijns. En hij werkt vanuit zijn studio op Zalders. Ja. Dan de drummer van Queen. Ja, dat zeg ik maar samen dat hij onkundige water in de muziek. Als Roger Taylor. Als hij een solo docht. Het een nice singeltje. Het komt een nice album aan. I See You Now.

0: Nou, een beetje candlelight muziekkast.
1: Het is geen Freddie Mercury, zeg maar, zei ze. Maar,
0: nou, maar net onaardig.
1: Nee, ik vind het wel leuk.
0: Ja, zeker.
1: Het is wel kwetsbaar, dit eigenlijk, ja. Het gaat ook als je vrouw dit. Dus het heeft al je persoonlijke redenen achter. Album dat heet Violence Insane in a Beautiful World. Ja. Dat komt heel september uit, zullen we dat
0: weten. Okay.
1: Dan een stand-up comedian uit Ierland die het noemer Wichita Lyman opnaam het. Nou, elke versie van Wichita Lyman is wat mij betreft welkom. Bekend maken. Of schreunt toch Jimmy Webb ooit? Nou, laat het meest even opzetten. Gaan we

0: Maar jekkert dit dan echt wel wat taron?
1: Nou, ja, ja, ik, ja, dit zijn we net platter uit de radio. Maar ik, ja, ik vind hem wel apart klinken. En dat wie een groot succes.
0: Een mooie stem. Live.
1: Ja, de aparte stem. En het liedje is Act Nevers Billy Joel. En die kan het weten. Is het mooiste liedje ooit? Maken en de mooiste compositie ooit is van Jimmy Webb. Dus een bekendmaker toch Glenn Campbell in 68. Widget Alignment.
0: Nou, mooi.
1: Stella Lifty, Amerikaanse singer-songwriter, maakt het weer een leuk nijplaatsje. Opvolger van Boston, mogelijk Summer You Were Mine.

0: Nou, blijf Heske, toch?
1: Meisje zingt Hees. Ja. Leuk plaatje.
0: Nee, ik vind het leuk.
1: Zeker, ja.
0: Love Stella.
1: Summer You. Nee, zeker, zeker. Ja. Boston is die nog op de playlist voor dadelijk. Misschien is die nog bijna. Oh, wonen, maar we hebben het erop. Dan maken we nog even erop.
0: Oh, ja. Die, ja, dan met wel op zitten. Hij stiet inderdaad nog kleren. Ik wil even één ding, want die stiet nou net in dat rietje. Maar dat komt omdat we hem dadelijk nog in de uitsturing hebben. Wiebe van Dijk heeft een nieuwe plaat uitgebracht. Ja. Maar een bijzonder verhaal erachter. Hoe de HA het zien. En 20 verfjouweren, dan juist hem nog even.
1: Oké, nou, die nemen we dus dadelijk nog mij dan. Of neemt Sto dadelijk mij.
0: Zeker.
1: Mij de achtergrond informatie erbij. En dan, ja, dit voel mij op. Brandon Flowers. Dat is de zanger van The Killers. Brush Your Mind.
0: Die draaien we helemaal. Wim, dank u wel.
1: Alsjeblieft.
2: Nee. Van de platenmaatschappij.

Brandon Flowers in Nij van de platenmaatschappij. Does it ever cross your mind? Het is haste Jelve Fjouweren. Dadelijk nooit Jelve Fjouweren. Dus een petit mooie Wiebe van Dijk, de Hazer. Het is een speciaal plaatsje uitbracht over de ramp in Jochentjen Jin 60. Maar de mosselkotter H.A. zien. Deja is dadelijk alles hoor. Dit is Sabrina Carpenter. Please, please, please.

0: Friesland.
1: Alles wat er spiekt.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM. Het is jouw verjaren. Een oorsjog van het Nijzit Friesland, mooi Geertje de Vries.
8: Goeiemiddag. De curatoren van de failliete fietsenfabrikant Axel binnen druk dwaande met een mogelijke terugstart van het bedrijf. Een Ierse investeringsmaatschappij had al onjong interesse te hebben in Axel, dat bekend is van merken als Batavus, Sparta, Babu en Koga. De curatoren besjocht wat het mogelijk is dat het volsluine bedrijf een terugstart maakt, maar het zou erkennen dat verschillende onderdelen of merken apart verkocht worden. Het is net duidelijk hoe volle interessante partijen melden hebben en ek is nog net bekend wat er met het personeel bart. De vakbonden gaan een manje om de tafel met de directie van Plomveeslachterij van de Meer in Dronriep over de onkundige sluiting van het bedrijf. Juste werd bekend dat de slachterij na 91 jaar de dwaren sluit. Dat bart al heel vlug, juist over een week al hoegen de 44 personeelsleden net meer te komen. Vakbondsbestuurder Martin van Eerde van het CNV.
9: Nou, ik kan me heel goed voorstellen dat er als een donderslag een heldere hemel komt. Kennelijk hebben mensen daar ook weinig signalen van gehad vanuit de werkgever. Dat het, dat het lastig is om deze tak van sport in het noorden overeind te houden. Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen zich enorm zorgen maken, mede omdat ze hun baan hierdoor verliezen.
8: Minister Bart van den Brink van Asiel begreep de teleurstelling van de gemeente De Friese Marne over het feit dat het asielziekencentrum in Balk langer iepen bleef als aanpraat. Neffens de minister stierde het COA maar de rechts in de morgen, omdat er net genoeg opvangplakken binnen. Het COA zou de locatie in Balk in oktober sluiten, maar had geen alternatieve plakken voor de bewenners van het AZC. Als het centrum dicht ging, zouden mensen op stritten bedarren. Als een gemeente langer als tocht mensen opvangen moet, dan wil de minister dat op een zorgvuldige wijze communiceren met de onbelangen in de gemeente. Hoe het oerlis hierover met de Friese Marne gien is, woorde net zeggen. Op de Geert Knolweg op Jouwer had een slim ongeluk geweest tussen een fietser en een linebus. De fietser is erbij slim verwoenen rekken. Onder oren 2 ambulances en een traumahelikopter binnen op het plak kwam. Het is net duidelijk hoe het ongeluk krijgt Barrekoe. Van een beetje een afwisseling van wolken, zinnen en een lokale bui. De temperatuur rint op naar 18-20 graden. Morgen wordt het een stuk rustiger als de dagen ervoor. Er is een afwisseling van zinnen en wolken. Maar er is ook nog kans op een enkele bui. Het wordt 20-24 graden. En dan wordt snij naar alle gedachten de betere dui van het weekend. Het is dan voor een grut paar droog, mooi geregeld zinnen, mooi zwakke ontmatige wien. En dan temperaturen om de 19-20 graden.
10: Jeetje, tegendank. De Rolling Stones die wienen in jochtje 65 op tournee. En dit weer van benammen Mick Jagger nogal een uitputtingsslag. Hij schreeuwt in die tijd te gerne met Keith Richards dit nummer. The 19th Nervous Breakdown. Yes, hem sa.
11: Leren mediteren? Zen.nl.
12: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
13: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
14: Leren mediteren? Zen.nl.
13: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
15: Hey Remo!
16: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
17: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
15: Hey Remo!
16: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
18: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
6: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
19: Goedemiddag.
20: Mai Diana de Groot.

0: The Rainbow Train, Heaven on Earth.
1: Goedemiddag.
2: My Diana de Groot.
0: De haatzienramp pelt ze niet in het hazen om jou en die weet wel wat er gebeurd is. Het is Njoggetje Jin, zegt er als een hazer, mossel en garnalenkotter in de problemen komt op de Isselmar. Treien van de fjouwe bemanningsleden die komen hierbij om het lippen. En nou, 65 jaar later had Wiebe van Dijk er een feske oormakken. Wiebe, een goeiemiddie.
3: Goeiedag,
0: ja. Die haatzienramp, die stiet echt dichtbij daar, hè?
3: Ja, want ik had verkering met een dochter van een van de opvarenden, van Anne Wever.
0: Ja.
3: Boutje Wever, daar had ik. Ik was ook 14. Dus daar had ik al verkering, ik was nagaan.
0: Dan 16 in 10 jaren, dat maakt het wel een indruk.
3: Ja, zeker.
0: Hoe weer dat, ja, in die
3: dat
0: tijd?
3: Was, dat verdriet, jongetje, dat straalde eraf, dat was ook maar niet een ellende. Trouwens, de hele stad, hè, dat is een armstad. En er gebeurt wat met zo'n schip, en dan gaan ook nog mensen die gaan weg. Dan dat slaat in, hoor.
0: Ja, dus dat heeft al je van heel dichtbij mooi maken. En dat heeft ik, nou ja, al die jaren eigenlijk maar die mooi droegen.
3: Ja. Ja, altijd. Kijk, je kent die meisjes, ik ken al die kinderen, er waren 5. Die ken ik ook, dus die kon je regelmatig teugen en dus staan je regelmatig met. En in hele Harlingen, hè, dan weten we door Harlingen 10, dat weten ze uit Harlingen 10 zijn, dan weten ze waar het over gaat.
0: Ja, ja. Want dan maken ze al jaren en jaren muziek. Waarom komt nou maar dit feske?
3: Nou, ik had de tekst en ik kon er niet een goede melodie op rijden. Nee, had ik dan in de auto zit, dan had ik een melodie. Maar als ik dan thuis ben ik dat weer vergeten.
0: Oh.
3: En dat noemen ze ouderdom.
0: Oh.
3: Ik denk, nou, toen hebben we Bouke van de Wouden geweest. En Bouke had ook een stukje inzongen en zo. Maar dat was echt van Bouke van de Wouden muziek. Weet je wel? Dat is prachtig. Bouke kent dat ook mooi tolken. Maar ja, dat is voor mij wat dat even anders.
0: Ja.
3: En toen dacht ik weet wat, toen scoort hij met een Arie Kuipers van Uit Magum nou.
0: Ja.
3: Van die bekende band.
0: Zeker.
3: Ja, en nou ja, die vond het prachtig. Dus die had binnen 2-3 dagen had ik de melodie. En nou ja, toen ging hij los. En toen had hij Nicootje Oudhuizen van de kast, die erbij betrokken. Nou ja, en toen was
0: dat gauw. En toen weer samen kleren. Ja, precies. Maar die tekst, Wiebe, die is al heel lang in Hollen eigenlijk.
3: Ja, die had al een jaar of wat. Want ik doe dat graag voor mijn ex dan, Bouwkje. Dat was inmiddels mijn ex. Maar we bleven al die goede vrienden. En ja. Maar en dat heb ik het verschreven. Maar ja, en daar heb ik het verschreven. Die had het ook allemaal wel lezen. Maar die muziek, en dat duurde te lang. Dus ik kwam te overlijden, man. Ja, en dat, nou ja, dan leed het weer even weg. En toen kwam dan een zuster, een oudere zuster, die overleed. En toen dacht ik, nou maar kan ik gaan.
0: Ja, en dit komt echt uit het diepste van in het, hè?
3: Ja. Toen ik het schreef en toen ik het hoorde, toen dat op de muziek, toen we dat opnamen. Nou, daar word ik een makkelief van, hoor. Dat is, daar kreeg ik het kippenvel van.
0: Ja.
3: Dus het is...
0: Nou luidt het de Wiebe. Nou kan Elsen hier een kinderjaren. Nou binnen de visserijdagen komende weken. Doet iets. Badde dat ik om en bij die visserijdagen. Die ben toen ik helemaal scrost vanwege dat hele ongeluk. Ja. Dus de tijd als het nou dan ik uitbrengen kist. Dat valt al hier een beetje mooi in mekaar.
3: Ja, eigenlijk hebben we er nooit over gedacht. Maar dat komt nou wel zo uit natuurlijk. Want dinsdag hebben we de herdenking. En daar wordt hij ook om 6:30 in de herdenking. Dus ja, daar ben de hele familie en familie van andere visselaar die verdronken binnen die binnen er ook. En dan wordt hij ook draaien. Dus dat is ook wel.
0: Ja, dat is een emotioneel moment.
3: Ja.
0: Ja. En hij zei het al jet, dit veske? Heeft al een reactie gekregen?
3: Ja, reacties? Ik word er gek van. Jongen het eerste, hè? Arie had hem het eerste onder op Friesland. En toen had, hoe die jongen nou hier, dat weet ik niet meer, maar die had het draaid.
0: Ja.
3: En, dus, en toen begon het lopen, toen kwam het op, daarna kwam het op Facebook. En toen ging het dan rol.
0: Ja, precies. Maar ik de nooit bestin, heeft hij reactie van hem? Wat vinden die ervan?
3: Ja, nee, ik vind dat schitterend. Dan ja. Zitten er met tranen in ogen bij. Hè. De zoon Koos, die nog even gesproken. En ja, die man, dat is een harde jongen. Maar ja, die staat ook met trillende lip natuurlijk. Dat komt allemaal weer terug, man.
0: Ja, zeker. Nou, het,
3: en dat heb ik zelf ook, hè. Alles komt weer terug. Je
0: alles komt
3: alles
0: weer
3: terug. In het hoofd.
0: Zo is het. Wij draaien Nick weer even, Wiebe.
3: We
0: litten met Jere op de radio, dan kan heel Friesland. Jere, was het van moois, dus wat voor moois als Tode van Makke hest. En komende teasie dus bij die betinking in Haans, zult het noemer ik draait worden. Dank u wel voor die verhaal.
3: Dank je wel voor het interview, Diana.
0: Graag deen. Doei, Wiebe.
3: Fijne uitzending nog. Bye.

0: ik kan dan helemaal losgaan op zo'n plaat. Maar Jan Durk die zit me om te schen van wat gebeurt hier eigenlijk.
1: Ik zit er krijgt hoe night te denken inderdaad. En ik denk van, waarom heb ik zo'n hekel om deze plaat?
0: Oh, ik al?
1: Ja. Nee, ik weet net waarom. Maar
0: nee. Oh, ik ben hier al niet heel blied van.
1: Eigenlijk is het een hele fleurige plaat of zo. Maar nee, ik ben nooit echt wie is dat Wim draaien maakt.
0: Oké, dan heb ik hem al waar hij draait. Hoe stond het net met het dan?
1: Nee, gelukkig zit hij dan net meer op de lijst.
0: Nee, wat een stouw.
1: Ik draai Bruce Springsteen en Hungry Heart.
0: Oh, dat vind ik ook mooi.
1: Ja. Dus dat hebben we onder oren.
0: Ja?
1: We zoomen in op dat toch wel heel bijzondere verhaal van die plompveehouderij. Of plompveeslachterij in Dronriep. Wat al goed is. Ik kom zelfs
0: ik
1: van Dronriep.
0: Ik zoek die kist over zelfs,
1: dus die plompveeslachterij in Dronriep, dat is altijd een heel belangrijk bedrijf. Ik, als sponsor van de voetbalclub SH, je ging altijd de kipactie. Dan kon je op een green formulier onkruisen hoeveel kiphamburgers dat je hebt.
0: Oh, ja.
1: En daar waren dan door de voetbalvereniging rondbracht. Echt een bedrijf wat helemaal in het dorp ziet. En nou is dus het verhaal van Juster eigenlijk van, ja, ze horen er gewoon mee op.
0: Dat nou, Jin Jonter hier, hè?
1: Dat. En het is ik net oer treien mannen, of jouw mannen, maar gewoon echt na een
0: weekje
1: vreed. Dan houdt het al op.
0: Ja, bizar.
1: Wij bellen maar de vakbond en vregen je van, ja, is je er nog wat om te dwannen? Wat, is er, ja, wat kun je van die meesten dan nog budgetten? Daar hebben we het onder oren oor. En volgens de transfers in het keertje nog ambitie?
0: Nee, ik weet alleen al dat Menno van Swieten er wel mee op had. Dus dat alles een trommelkoor smieten wordt.
1: Dus nou, dit is echt een transferstwarm die nou op gang komt.
0: Ja,
1: dus ik kind, ik sta er gewoon net meer volgen. Maar gelukkig, Geert van Tunen wel. En die brengt dadelijk lucht in het zuster.
0: Nou, dat is heel hoopvol. Dank u wel, Jan Durk de Haan. Dit wie goeie middie en derin jij de Tamme Oosterhof hoe de platenbeurs in Drachten moon. Tamme hoe het gevoel van strunen tussen die platen.
2: Het is zo moeilijk te beschrijven, maar dat is zo'n lekker gevoel. Dat het is, je heeft het krijgt op piekenvel moment. Nou, ik had daar continu piekenvel. En dan denk ik, oh, dit is mooi. Maar dan wordt het even en dan komt het een beetje mooier zien. En ja, ze geeft het continu. En dat gevoel, ja, dat is mij geen pennen te beschrijven, nee.
0: Mongiet Liet, ik weer van stad. Voorzitter Pieter de Boer, die neemt u zo vast even mooi.
3: Nou, we zullen hem kick-off.

0: heb ik gelijk een dag workshop van maken voor de artiesten. Dat begin ik even morgen om 10 uur mee. En dan komt iedereen bij elkaar voor het eerst. En dan zeuren ze elkaar eigenlijk voor het eerst. En wij zeuren ze voor het eerst.
1: De laatste plaat is van Ming DeVille, Demasiano Corazon. En op de scorekalender staat nog een spreuk. Die is in Sjoerdrog Matje ten Boom. En die zei het Watermoe het zakje lid. Die mat hem ik wist Jen op te pakken. Nou, daarmee wil ik dit weekend insturen. Hardmoed, man niet te midden hier horen, dan meld ik me weer. Van nou een noffelijke joen en een heel fijn weekend.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In een school in Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. Het gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. De leerlingen zijn opgevangen op een andere plaats en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. De aanleiding voor het incident in Zweden is nog onbekend. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van 825 miljoen euro. Uber heeft volgens de toezichthouder accounts van chauffeurs via een algoritme gedeactiveerd zonder ze dat duidelijk te vertellen. Algoritmes mogen in de EU niet zulke ingrijpende beslissingen nemen zonder dat er een mens aan te pas komt. Bovendien hadden de chauffeurs bezwaar moeten kunnen maken. Uber zegt dat het in beroep gaat en noemt de boete veel te hoog. De grenspolitie van Letland heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. In Frankrijk zijn 300.000 slechte condooms ontdekt. De Franse overheid waarschuwt daarom voor ernstige risico's zoals ongeplande zwangerschappen en geslachtsziekten. De condooms komen vooral uit Azië en worden verkocht via online marktplaatsen. Mensen die ze hebben gebruikt krijgen het advies om een SOA-test te doen. Talpa gaat alle voetbalfans die gisteren via het streamingkanaal Kijk de wedstrijd Ajax-FC Sion hadden besteld terugbetalen. Ajax-fans hadden de eerste 20 minuten alleen haperende beelden en ook klaagden veel kijkers dat het begin van de wedstrijd niet te zien was. Dan het weer, vooral in het oosten nog regen en mogelijk onweer bij een graad of 20. Vanavond opnieuw kans op buien. Morgen bewolking en zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: En daarmee is het nog 12 minuten op jou. Voor de medewerkers van Plomveeslachterij van der Meer in Droriep is nog een soort onwis. Wil het bedrijf oer een week de dwaren sluit, beziek je de vakbond afspraken de maand in oer de opvang van het personeel. Praten dadelijk oer in onderwijs met Martin van Eerde van het CNV. Maar als eerst in onderwijs, Bruce Springsteen.
4: Hebben jullie hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelisleidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargelisleidje, mijn Kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
5: Ben jij nieuwsgierig naar het effect van kalkvrij water? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Kom langs in onze showroom in Leek voor een demonstratie.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto, Heimer, service en auto's, is er van Elsing.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
8: Marjan Durk de Haan.

0: Wie zijn eerste grote solo hit in Amerika's top 10 stiert op het dubbelalbum The River uit 1980. Bruce Springsteen, wie dat? My Hungry Heart.
1: Van Fjouwer Onderwijs. Onderwijs. Maar Jan Durk de Haan.
0: En het is nou zomer het nog jou een goeie middag en welkom bij Onderwijs. Van de Sevreet 21 augustus, de dag dat het Nijzoer het lange riepenbloot van het AZC in Balken. In Balk nog nooit galmet, binnen het alleen nog maar negatieve loeden. Daar ben ik meestal niet positief binnen, zoals vrijwilliger Kroes.
2: Jij hebt contact met mensen die het even verder binnen, verder rikken dan je eigen horizon. En dat kan heel verfrissend wijzen, mag ik zeggen.
0: Het is ik de dag dat wethouder Van der Meer van Waardhoeken zei dat de sluiting van Plompveeslachterij Van der Meer in Droriep echt voor de gemeente een volslaande verrassing bier.
3: Bij u zien helemaal geen signalen dat het samen liep. Ze had nou echt toch de VTM-groep naar boeten gebracht is.
0: En het is ik de dag dat we vooruitzien naar een internationaal omroepersconcours. En dat is in Sleetmoorn.
4: Nou ja, internationaal wil zeggen dat er Belgen en Duitsers binnen en wat Nederlanders, wat Friesen, wat Zeeuwen, dus er is van alles wel wat eigenlijk. En ja, we hebben een omroepersconcours.
5: Ja.
4: Dus dan strijden we eigenlijk om wie de allerbeste omroeper van Sleet wordt.
0: En op deze dag hebben we er maar onderwijs van Fjouwer Onderwijs, maar muziek neus en achtergrond. Dadelijk onder oren, eerst gaat de zuivelfabriek dicht. Nu verdwint ik Van der Meer uit Droriep, de plomveeslachterij. De vakbond zullen mannen importeren met de directie. Wat wil zij voor de maaiwerkers bereiken? Ik vroeg het aan Snom Martin van Eerde van het CFV. En een echte transferstwarm in het keertsen. Het ophouden van Menno van Swieten zet de hele top op de kop. WC-winners Tjisse Steenstra en Rick Minnesma die houden een nieuwe maat. Maar daarmee komen orenpartoeren weer in beweging. Keertsverslaggever Geert van Tuin. Die zal er dadelijk wat jacht op deze tjusternis bieden. Eerst nou het Waarbrucht in het kwad, maar Jan Jonkman. Ja, goeiemiddag Jan.
5: Ja, goeiemiddag Jan Durk.
0: Ik zou zeggen, het waar in het kwad.
5: Oh, helemaal goed. Ja, nou, naar de buien en mijn tongerjuster en wien en wetterhozen. Rijnbalken, hier van midden een noffelijke, keurige midden te pakken. Buien, de zinnen erbij, maar wat stapelwolken. En temperaturen die lijnen naar zo'n de 20, 21 graden. En er stond een matige maatwestenwien. Vannacht uiten terug opklaringen en dan liggen de temperaturen om de 11 tot 14, 15 graden. De hoogste temperaturen in het kust en in het waadgebied. Keer erbij wat komen we op deze. In het tweede pad van de nacht en Monier hebben we enkele buien. Maar midden wordt het dan droog, is het zo'n 18 tot 19 graden. En dan staat er een matige tot krachtige noordwestenwind. En het de bewolking in de midden de oorhoorn. In de nacht hebben we zo'n 12 tot 14 graden. En klaart het op en op nijweb wat komen we op wat deze. Maar aanstaan meer hoe het waar.
0: De vakbond geeft man die om de tafel maar de directie van plomveeslachterij Van der Meer van Droriep voor de onkondige sluiting van het bedrijf. Juster werd bekend dat de slachterij na 90 jaar de dwarren sluit. Dat battle heel vlug, joort oer een week al, hoegen de 44 personeelsleden net mee te komen. Van der Meer, wie altijd een grote werkjouwer in Droriep, vestigt op hetzelfde terrein als de zuivelfabriek, die is voor jouw lint dichtgong. In het geval van Van der Meer is er nog niet het regelen voor de maaiwerkers, maar de boen willen dus importeer. Ik praat erover met vakbondsbestuurder Martin van Eerde van het CFV. Ja, goedemiddag.
6: Ja, goedemiddag.
0: Heeft u ooit meegemaakt dat een bedrijf op deze manier werd beëindigd, met deze snelheid?
6: Nou, nee, ik heb daar geen voorbeeld van. En ik kan me ook niet voorstellen dat dit niet al wat langer bekend is, in elk geval bij het bedrijf zelf, hè, dat hiervan sprake is. Dat blijkt ook gewoon uit de informatie die wij hebben gekregen gisteren. Nou ja, ik bedoel, er is al het een en ander onderzocht of er een overname kan plaatsvinden. Er is de afgelopen jaren geïnvesteerd. Er is nagedacht over

0: in het noorden overeind te houden. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat mensen zich enorm zorgen maken, mede omdat ze hun baan hierdoor verliezen. En dat, dat het ook heel snel gaat.
1: Ja, dus en kan dat juridisch gezien zomaar?
0: Nou ja, ze hebben netjes, zoals dat behoort, een wetmelding collectief ontslag gedaan. Dat moeten we natuurlijk ook bekijken. Hè, of dat juridisch op die manier gestand kan blijven. Vooralsnog heb ik geen aanleiding om aan te nemen dat het juridisch niet zou kloppen. Maar goed, aanstaande maandag gaan we er verder over praten. Dus ik heb ook nog niet alle informatie.
1: Ja, wat in ieder geval lijkt mij niet kan, is dat je zegt van per 28 augustus sta je zonder salaris op straat.
0: Maar dat is ook niet het geval. Hè. Mensen worden daarna vrijgesteld van werk. Opzichttermijnen voor mensen worden netjes in acht genomen. Dat moeten ze ook gewoon juridisch gewoon goed doen. Nou, daarvoor hebben wij ook onze juristen in dienst, zeg maar, die dat netjes kunnen begeleiden voor de leden die dat betreft. Als het nodig is. En we gaan maandag nog kijken of er wellicht ook de mogelijkheid nog bestaat om een sociaal plan af te spreken of iets dergelijks.
1: Ja, maar los van een sociaal plan heb je toch in Nederland altijd recht op een transitievergoeding, of niet?
0: Jazeker. De werkgever is ook voornemens om de dienstverbanden netjes te willen beëindigen. En daar hoort ook een vergoeding en dat soort zaken bij. Maar daar gaan we het maandag ook met deze werkgever uiteraard over hebben.
1: Vanuit het bedrijf zelf wordt aangegeven dat het een lastige sector is, waar het eigenlijk niet lukt om winst te maken. Is dat iets wat u herkent uit de rest van uw portefeuille?
0: Nee, dat herken ik niet. Ik bedoel, ik heb Plukon in mijn portefeuille en Plukon is gewoon een gezond bedrijf. Dus ik kan niet. Ik heb die vergelijking niet en ik ken dit bedrijf. Ik kwam daar niet over de vloer of wat dan ook. Dus ik ken het bedrijf niet of onvoldoende om daar een beoordeling van te geven. Of dat nou een uitzondering is of niet.
1: Hartelijk dank voor uw bijdrage.
0: Graag gedaan.
1: Vakbondsbestuurder Martin van Eerde dus van het CFV.

0: Niles Barkley en Crazy.
1: Dit is Omroep Friesland, onderwijs.
0: Het ophouden van Menno van Swieten als opslager bij het patoer van Sisse Steenstra en Rick Minnesma brengt de Arune Oeren een volslaande verskoning bij de toppertoeren van het keertsen op gang. Bij zeebinnen Sisse Steenstra en Rick Minnesma die wachten net al. Die vregen ja, misschien wel de beste Farinse van dit moment om in haar patoer te komen. Hessel Postma. Ja, die lid daar mooi. Maar Bergsma en Erwin Sielstra in de steek. Die moet dan weer op zoek naar een nieuwe Farinse. Dat wordt Jorn Lars van Beem. Ja, voordat hij dus begint te duzelen in contact met de man die dat eier in de gaten houdt, is eigen keertverslagjouwer Geert van Tun. Goeiemiddag.
2: Ja, goeiemiddag, Dirk.
0: Het is net ongewoon he, dat er naar de PC nieuwe partoeren gesteld worden. Is het eigenlijk oorzes oriëren?
2: Ja, het is in die zin wat oorze, nou, dat er een soort van twadde herschikking plaatsvindt. Naar de PC, daar weet je het wel ongeveer. Er zijn keertsen die hebben ongeveer om ermee op te houden. Dan gaan keertsen, nou ja, niet net zo succesvol binnen. Dan komt er herschikking in de parturen. Nou, dat het al je plaatsvond direct naar de PC. Tussen de PC in de Vrije Formatiepartij van Wiet Massamin kan dat al wel los. En dan denk je van, nou ja, nou is het al wel clear. Nou heeft iedereen een plakje voor. En in die petoren zie ik nou gewoon voor 2022 de namen van Menno van Swieten. En ja, Juster de Joen maakte hij op de socials. Want zo gaat dat tegenwoordig in het moderne keertsen. Hij had het eventjes keurig ompakt dat hij er dus toch mee ophoudt. Dat hij net een 100 CQ0 beslissing. Daar is wel wat twijfel om te pas komen. Maar hij heeft zijn zegeningen, maar vooral ook zijn successen telt. En die ben heel behoorlijk. Twee keer de PC, woon natuurlijk ja, prachtig hier draait. Ontnota in dit seizoen. De kind eigenlijk net beter. Hij is verhuizen naar Burgum. Ik, ja, wat hekker ik met de maatje. Maar ik zei nog, Jen Ian is de vriendin van Menno van Swieten. Misschien een beetje in verwachting. Het zou al je samen kennen, he, dat je dan toch wat oren gezinsverhoudingen krijgt. Nou, daar heb ik het antwoord net op gekregen. Maar hij heeft besluiten om dan toch maar de wand in de wielgen te hangen. Ja, en dan hij een wijziging in het allerboppeste patoer. En dan weet je, nou roegelt het balsje naar onder een taal. Wat die het patoer van Jesse Steenstra? Een zeer interessante move, wat ik zei ze. Want je zoon zei ze, er houdt een opslager op. Ik benader die, wij benader die, Rick Minnesma en Jesse Steenstra benader die een opslager. Dat zou eens denken kennen, om een van de beste opslagers in het peloton. Nou, Jesse, dat is Maarten Bergsma. Maar dat dienen ze net. Ze kwamen uit bij de Forinse van Maarten Bergsma. Hessel Postma. In bloedvorm dit seizoen. Werkelijk fantastisch. Inlietse complicatie. Daar doen we dadelijk even meer. En die is vregen. En dat betekent dat Jesse Steenstra de opslager werd. En zo maak je een move waarin de boel kwalitatief eigenlijk op slot zetten werd. Het is een hele toeke move van dat patroer, vind ik. Hotse Skul, legendarisch keerster, die zei altijd bij het formeren, wat je erom denken. Dat je het samen beter wil en je chips gaat er langs wat minder. Dat is precies wat ze hierin hebben. Dus het is een ja, tactisch gezien een hele goede move. Die het onverwachts kwam. Want ja, de meesten zijn, wisten eigenlijk net dat Menno ophouden zou. Ik hier het gerucht al een keer, mag ik eerlijk zeggen. Ik gaf hem daarin Wiet Massem naar vregen. Horst houdt mij op, daar kom hier. Hij zei, mijn jongen, als dat die wetterbaan zegt. Dus hij zei, nee, hoe komt het erbij? Ik hoor het net op. Dat gebeurt absoluut net. Nou, het gerucht weer toch meer als een gerucht. Hij houdt er dus wel mee op. Ja, en nou is de boel in beweging.
0: Ja, en je kan constateren, denk ik, dat hij dus Sisse Steenstra, de kenners en de Oostzijs, dat ik Hessel Postma is een hele goeie. Nou, Rick Winnersma, ik bewies de kwaliteit. Die hebben eigenlijk al alles woon wat er te winnen valt. Wordt het dan Takemier nog inzichtiger dan dat het Arune seizoen al bier?
2: Ja, ik vrees voor nog meer dominantie van dat patroon. Ze hebben nou 15 van de 18 vrije formatiepartijen weten te winnen. Dat is ongekend. Dat is onvoorstelbaar. Dan domineer je dat hele peloton. Ja, ik zag het al in komen dat alleen nog maar meer willen kan. Maar aan de andere kant, het bloot export. En Maarten Bergsma is tot op het bot baant natuurlijk om te zwarien. Dat hier een halt daarroepen wordt. Hij heeft Jorn Lars van Beem als vervanger van Hessel Postma onhelle. En Jorn Lars van Beem is nogal teleursteld in deze gang van zaken. Want hij hier eigenlijk de hoop vestigen om als er een plakje in het voorperk vrijkwam, dat hij dat krijgen zou. Ja, dat is net gebeurd. Zijn grote vreun, Rick Minnesma. Wat had hij er net mee woen? De Vreulenpartij, de Jong Nederlandpartij een paar keer. Arne seizoen nog de Boenspartij woen. Maar Jesse, dat zou weer een riefste partuur worden kennen. Ja, ik kan me voorstellen dat hij er wat verwachtings bij hier, maar ja, die komen net uit. Dus hij is bot teleurgesteld. Hij moest echt wel even herpakken hier. Hij zei eerst een al die bellen. Er wien de peer bij die naam de telefoon net op. Hij weer er in van. Van hem onkeurig van ombeld toen weer wat zakken. Maar dat kan ik me wel voorstellen. Maar die staat natuurlijk ongelooflijk op scherp. Dus ja, maar hij moet wel even een teleurstelling voortslikken. Omdat net hij maar Hessel Postmaat worden is.
0: Ja, maar Bersma, maar Jorn Lars van Beem dus. En ik zei het al, ja. Hij keerst ons maar Erwin Sielstra. Maar die houdt hem op. Hoe zit dat betoerde dan nou verder uit?
2: Nou ja, Hendrik Koolstra, wie al de vervanger voor Erwin Sielstra voor het komende seizoen. Dus Koolstra bleef er gewoon achterin staan. Dus dan krijg je nou het patroon Jesse Steenstra, Hessel Postma, Rick Minnesma. Dan krijg je het patroon van Matten Bergsma, Jorn Lars van Beem, Hendrik Koolstra. Nou, dan mag ik toch een tredde patroon ik nog even nemen. Want een oren topopslager, dat is Johan Sipma. Ik moet hem Sipje nemen. Sipje, die moest ik even omzien voor zelfs. Nou, die had dus even een gauw tappakte bij Gabian van Popta. Oud PC-winnaar, ja, die weer een beetje uit de patoeren rekken. Die denkt van, oh, mijn Sippiekeertje, dat is voor mij een verbetering. Dus die zei ogenblikkelijk ja. Maar Pieter Talsma, Sil zei dus, treden, ja, liever ze treden, toppertoer weer te farmen. En is zo valt alles dan toch wel weer een beetje op zijn plak. Maar ja, er is maar één grote winnaar in deze carousel. En dat is toch, vind ik, echt wel het patuur van Jesse Steenstra.
0: Ja, en is alles dan nou stelt zo'n beetje? Of is er nog iemand die te sneu aan de kant zit en eigenlijk nog geen maat?
2: Nou, dat is zo. Misschien aan de onderkant. Ik heb er verder dan net een heel bot naar Sean. Nog wel eens wat wijzen kennen. Maar oh, pas op. Ja, ik moet even mijn chauffeur corrigeren. Maar die is gewoon zo'n onreding passeren. Maar
0: dat maar net.
2: Maar, nee, dat mogen we net houden. En dit is wel het belangrijkste. Daar gaat het om. Er is nog één ding, en daar wil ik toch nog even op wijzen. Want Hessel Postma, die is bij een voetbalwedstrijd van Bolsward. Hij is echt een goede voetballer. Had Belsum verruilen voor het hegerspeel in de Bolsward. Is in een oefenwedstrijd van Bolsward blesseerd trekken. Dat weer misschien nog even tricky. Want wat is dat nou voor blessure? Die kribbelblessure, is dat alleen een meniscus of is dat echt een kruisbon? Hij heeft van een mondbericht gekregen dat het alleen nog de meniscus is. En dan kist even zien hoe berekenend het patoer van Menno van Swieten te werken is. Menno van Swieten belt van de wieken even mijn Postma. En die zei, Hessel jongen, hoe is het met die knibbel en hoe gaat het? En Hessel zei, nou, ik denk dat het taf valt. Alleen nog maar de meniscus. Dan ben ik in januari in Leclerc, maar het wel opereerd worden. Nou, hartstikke mooi in ontzien. En 4 minuten later bellen Rick Minnesma, was mooi eens. Het was een vooropgezette actie. Het is echt zakkenbeurt. Dat kan je vertellen.
0: Super jongen. Nou, en dat komen wij dan weer uit te witten terug het speurwerk van Geert van Tun. Ik voel ze een veilige reis nog onderwijs.
2: Dank u wel.
0: Geert van Tun dus, over het keertje. Dadelijk hier, Jacob Stelwagen. Hij brengt het nieuws van Jelbe Vieren. En dit is weer zijn mooie nieuwe single van nimmer minder als Bruno Mars. Hij flikt het toch weer. No, my risk it all.

0: Plusize
1: onderwijs.
2: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
3: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
4: Hey, Remo!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
5: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
6: Ik mag graag tuinieren.
7: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
8: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
9: Ik niet.
5: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
10: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
5: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
11: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
12: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
13: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 92.2 FM.
16: Het is nou jouw bevieven. Het Frieske Nijs is hier, maar Jacob Stelwagen. Ja, goeiemiddag, Jacob.
17: Een goeiemiddag. De curatoren van de vierde fietsenfabrikant Axel binnen Drokdwanden met een mogelijke terugstart van het bedrijf. Een Ierse investeringsmaatschappij had al miljoen interesse te hebben in Axel. Het is bekend van merken als Batavus, Sparta, Babu en Koga. De curatoren besjoggen of het mogelijk is dat het volslijnen bedrijf een terugstart maakt. Maar het zou erkennen dat verschillende onderdelen of merken apart terugverkocht worden. Het is nog altijd reistig qua transfers bij Sportclub Heerenveen. Toch gaat het de drok mij bij de club, vertelt trainer Robbie Veldman. De laatste weken hebben we er meer dan 24 partijen in West met meerdere spelers. De laatste club die het hem officieel melden had bij Heerenveen is Udinese uit Italië. Voor Bent Klaverboer en Maas Willemsen. Maar de laatste weken is het stilbleun. Op de Geert Knolweg op de Jouwer had een slim ongeluk geweest tussen een fietser en een lijnbus. De fietser is erbij slim verwonden rekken. Onder andere twee ambulances en een traumahelikopter binnen oproppen. Het is net duidelijk hoe het ongeluk kreeg barrekoeën. En het is nog net duidelijk of Johan Platsnijm beschikken kan over Ryan van de Pavert. De middenvelder van SC Cambuur ontbrutst juist op de training vanwege familieomstandigheden. En dat is een vraagteken voor de wedstrijd in Feyenoord van Snijm.
16: In Feyenoord werd sowieso lastig, nevens mij. Voor Cambuur, toch?
17: Feyenoord is dus altijd lastig voor iedereen.
16: Ja, daarom. dan extra vraagtekens erbij. Vraagtekens hebben ik bij het waar, maar alles vragen derhoer. We gaan eerst beantwoorden toch uw eigen waarman, en dat is Jan Jongman.
18: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
19: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
5: EasySit.nl, dan zit hij al goed.
3: Kom op maandag augustus naar Blauwhoes, de Merken en de Hiensterdijk. Een prachtig programma met drie Nederlandse kampioenschappen. Net stennen, maar alle je erin.
5: Kom naar EasySit in Burgen. Nou, ons zal noemt het €50 kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij al goed.
2: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
1: Onderwijs.
13: Bij Jan Durk de Haan.
0: Omroep Friesland.
16: Het is nu 3 minuten oer jouwe vieven. In jontje 84 kreeg Hetzer Boutstra een diagnose die het doel haast altijd een soort van deerstraf bezette. Hij nam afscheid van zijn leven in Amsterdam, kwam naar Friesland in de verwachting dat er net meer lang te gaan hier. Maar Hetzer Boutstra uit Jensen die verraste de dokters en hemzelf, waar is die verstoorde ze mogelijk oudste en langstlibbende AIDS-patiënt van Friesland. Heb je 25 hier. Dadelijk zien bijzondere verhaal. Maar eerst nog naar het waarberucht met Jan Jonkman. Goedemiddag, Jan.
1: Ja, een goedemiddag, Jan Durk.
16: Ja, nou, de buien wie het nou weer tijd om te meren.
1: Ja, het weer vanmiddag droog. Dus ik denk, het moet het maar even afhalen voordat de volgende buien weer komen. Want het weer vanmiddag wel noffelijk om boeten door te wijzen. Ja, om wat boeten door te arbeiden of op het terras te zitten of op een fietsfut. Er was aan Aline, dat droeg ik nog fantastisch, want er stond een matige wind uit het noordwesten waarin de temperaturen, die maximum temperaturen uit Saronum in de provincie. Ja, het maakt net zo volle verschil uit dat je nu in Eeg, maar Iep Laaks, een Bakkeveen, de Poin, Isbrecht, een Kwijm of op Eiland, die het me zit nou zo om de 21 graden heen en maximaal. We hebben binnen pigraties leger, maar het is altijd een onnoffelijk boeten. Ja, wel stuts de zinnen van midden. Dat is een teken dat het onstabiel waar is. De boppenlucht, wie ik net helemaal ken, de weer wat hege bewolking. Maar trouwens, een invloed hier van een heel iets beetje hege druk. Koetbuis van het gruste pad droog bloeien. In het ten eerste en zuideesten van u, wien er wel even een tal buien. De tonger voelde er ik naar mij. Ja, en het bloot te komen. De oren bloot het. Ik zei de stapelwolkjes die beginnen nu al wat op te lossen. En de zinnen die had de juiste jongen om 9 uur gaat die zin al weer onder. Ja, dan hebben we de opklaring en ik. En dan is het alweer rap donker. We beginnen alweer richting september. En dan is het alweer, nou, jelwe 9 uur is het alweer donker.
16: Ja, wat verschil, ja, hè? Dan is het echt heel oorwaar. Ja.
1: Heel oorwaar. En dan merk ik onder temperaturen. Weet 1 juli nog om jongens om 10 uren al lucht. 1 augustus. Ieder al een uur oorgang en dan is het om 9 uur al donker. Ja, we beginnen dan de net meer de goede kant uit. Maar ja, het is de tijd van het hier. Maar we merken dat ik gewoon de temperatuur, jong. Want jong, om een uur zo'n, ja, is het altijd nog zo'n 15, 16 graden. En vannacht dan valt de wind van een grutpaard fut. En die krimpt dan van het noordwesten naar het westen. Ja, daar komt weer een steuring aan. En hebben vannacht een minimum temperatuur van zo'n over 12 graden meer in de provincie. Nou ja, en zo'n 16 graden op een eiland en langs de IJsselmar en de Waadkust.
16: Ja,
1: losjoggen we dat in het tweede pad van de nacht, dan komt er alweer een steuring uit kant op en dan hebben we alweer enkele buien te pakken.
16: Nou ja, en dat succes. We hebben toch wel weer een weekend maar evenementen op programma staan. Glamour Beats bij Gleeks, ja. Ja, voor de door inderdaad. Hoe wordt dat eigenlijk? Krijgen we nou nog een soort buien dit weekend?
1: Ik denk dat het wel mooi valt. Maar hier moeten we nog even hebben er even wat mee te krijgen. Want hier loopt er nou een steuring van oh, die komt vanuit het noordwesten en die loopt kreksjes van de maan. Vanuit het noordwesten naar het zuid eerst naar de provincie. Het is wat een hichte trochtje zat ze dan nemen. De boppenlucht wordt even wat kouder. Maar omdat het vrij rap gaat en hebben we mooi man, hebben we nog enkele buien. Maar in de midden dan krijgen we wat invloed van hege druk. Want dat komt er fut achteraan. En dan is vooral in de midden is het meer droog. En dan hebben we eerst nog een afwisseling van wolken en zinnen. Maar letter in de midden neemt de bewolking Wovata en dan zit er in de midden een matige en zelfs een krachtige noordwestenwind. En ja, de temperaturen die binnen daarbij ik afhankelijk van die noordwestenwind. En is zo'n 18 tot 19 graden. Maar het bloed wordt droog, prachtig voor evenementen. Dit er mooi midden en Monte Jong ik binnen, want Monte Jong is ik altijd naar rustig en droog. Het klettert dan ik zelf dan even op en dan hebben wij die temperaturen. De leegste wat meer in het meerdere provincies van over 12 graden. En de heegste, nou die lezen in het kust en in het waardgebied 15, 16 graden. En daar hebben we het komen op wat diesel.
16: Ja, nou ja, ik sibbelen en daar ik zissen dat we weer invloed krijgen van hege druk. Kunnen we dat aan snijden staren om meer vernemen?
1: Dat vernemen we snijden steeds meer, want dan hebben we een afwisseling van wolken en zinnen. Maar ja, we bloeien nog wat in die matwestelijke streming zitten. En ja, die koude lucht over dat warme zeewater heen, daar hebben we van een week, moesten we de rekening mee horen. Toen weer het verschil van 4 kilometer en een groen, weer meer dan 40 graden, dat is nou wat lichter. Dus de zware buien hebben we net. Mogelijk zit ik nog een spotje rond, maar dat is dan versnijden ik alles. En dan is het aan 20 graden. Nou, men je dan dan zitten we weer tussen een hege drukgebied bij Ierland en een lege drukgebied boven de Baltische Staten. Zullen we dat dan zeggen? Het is dan droog, de wind gaat om nooit, maar het eerste tafel heeft geregeld zijn maar wat stapelwolken en is dan 21 tot 22 graden. En deze gaat de wind nog wat meer om nooit, het eerste en het zuideesten, dan komt er nog warmer lucht de kant op. Nou, dan hebben we vol op de zinnen erbij, maar een matige tot krachtige eerst zuideesten wind. Ja, dan werd de zimmerske temperaturen 23 graden op een waterland, dat zijn 25 graden meer de provincie. Maar in de nacht dan hebben we kans op enkele rein- en tongerbuien. En als we dan even zoeken, we hebben dat nota hier in Eekmanip, 44 mm hebben op het tellersteen, wiels 88 normaal is, dus we binnen over de held. Dat zou in augustus zou het ik nog wel eens uitkomen kennen dat we de normale hoeveelheid te krijgen kennen, want de komende weken, het ware pad van een week, lieken de buien giet weer aardig dat te nemen. En dat komt ik maar uit door het warme wetter. Nou ja, we moeten maar oppassen dat we net onder het warme zeewetter banen.
16: Jan, dank u wel en een heel goed weekend.
1: Je bent net minder.

0: Blond zien van jou en hier Diana nog op de playlist. Denise, Denise van Blondie. Toen zag ik nog, dat is een noemer, dat spreekt mij nou echt net aan. Nou, de muziekredactie heeft dat goed maken, maar wij mij van de Werf. Want dat spreekt me dan wel weer aan, een van mijn persoonlijke favorieten, de country gitaar.
1: Van jou ons huis, onderwijs.
0: Het is een bijzonder verhaal. De mogelijk oudste en nog langst lippende AIDS-patiënt van Friesland, Hetzer Woudstra van Jensen. Die is waarschijnlijk die verstoren. Hij is 75 jaar. Woudstra kreeg de ziekte al in jontje 84. Op dat stuit wie die ziekte uit nog helemaal onbekend. Ik weet er uit geen behandeling mogelijk. Woudstra die wende op dat stuit in Amsterdam, maar verhuisde naar Friesland in de verwachting dat er net meer lang te libben hier. Maar toch, hoe libben hij dus nog jaren maar helpt van hield hij het weer naaien, soms ik wel experimentele behandelingen. In 2008 werkte hij mee aan een documentaire van Omroep Friesland, de titel weer het doosje op de vulkaan. En hij vertelde daar openhartig hoe wat hem orkaan weer.
2: De meeste mensen in 1984 en rond die tijd, die hadden vreselijk veel moeite om zich te laten testen. Terwijl het voordeel van het testen was, je kon tenminste nog ingrijpen. Je kon iets doen aan je levenswandel. Je kon verstandiger gaan leven. Je kon een plan de campagne gaan opstellen voor het geval het fout zou gaan. Het feit dat ik besmet was, betekende wel dat voor mij in ieder geval dat er het nodige moest veranderen. Wat er nog aan leven restte, moest extreem leuk worden. Ik dacht, ik wil gewoon een huis met een tuin om gewoon mijn laatste dagen te slijten. Dus ik ben naar Friesland vertrokken met het idee van, ik heb misschien nog een jaar, maar dan kan ik in ieder geval mijn tuin nog in. Alleen, ik ging niet dood.
0: Hetzer Woudstra, in de documentaire Donsje op de vulkaan. Hij schreunde een boek over zijn leven met AIDS, Grenzen aan de pijn, heet dat boek. Het werd in 2008 presenteerd in het Amsterdam Medisch Centrum. De laatste jaren wie zijn zoon hield iets minder. Kwartlien werd duidelijk dat hij niet meer opknappen zou. Nou, familie hier Woudstra net meer, maar wel vreun die het hem bijstienen. En hier in de studio is Daphne Romkes uit Akrum. Ja, voor haar viel het eigenlijk als een omke. Goedemiddag, welkom hier.
3: Hey, dankjewel.
0: Want hoe die bal, maar Hetzer Woudstra, hoe kwam dat?
3: Ja, Hetzer was eigenlijk mijn peetoom. Niet officieel, maar het voelde wel echt als familie. Hetzer heeft ooit mijn moeder ontmoet, een jaar of 16 geleden. Is zijn daarna goede vrienden geworden. En Hetzer wist eigenlijk een hele nieuwe familie op te bouwen in Eernsum en omgeving.
0: En wat voor man wie Hetzer? Hetzer heeft al een kind leert?
3: Ja, hij was een man die dat recht voor zijn raap was. Ik bedoel, je hoort het in het fragmentje net. Hij zegt het zoals het is. En hij was bovenal barmhartig. Ik ben een van de 5 mensen die erfgename is. En dat zijn allemaal kinderen van zijn beste vrienden. Want dan kan hij zijn beste vrienden nog een handje helpen als hij weg is.
0: En dat doet hij dus eigenlijk samen naar zijn deur. Lid was naar zijn verhaal Shin. Hij kwam uit Amsterdam. Wat is zijn link met Friesland? Hij heeft een hele Friese naam, maar...
3: Ja, zijn vader is origineel Fries. Maar ze zijn opgegroeid in Leiden, daar is hij ook geboren. Op een gegeven moment is hij weggegaan naar Amsterdam om daar van de cultuur te proeven en de verscheidenheid. Maar toen hij ziek werd, wou hij ergens rustig een einde kunnen vinden. En is hij dus teruggegaan naar de wortels van zijn vader, naar Friesland, in Eernsum.
0: Ja, want in de jaren 80, toen was hij heel actief in Amsterdam. Ik ken het Utgeens Lippen.
3: Ja, hij vertelde altijd dat hij een vast plekje had in een kroegje in Amsterdam. En iedereen wist, daar kan je Hetzer vinden. En het prachtige aan die scène toen de tijd was, iedereen had een eigen bartje met een eigen plekje. En hij was een gigantisch sociaal mens.
0: Ja, maar daar is hij dus besmet raken. In de beginjaren eigenlijk doet, ja, wat wie er toen bekend van AIDS.
3: Heel weinig. Het is een ziekte waarvan eerst gedacht werd dat het helemaal niet zo kwalijk zou zijn. Tot de eerste mensen begonnen te sterven in rap tempo. En het aantal besmette mensen en mensen dat overleed zo snel toenam. Dat het een wereldwijde epidemie werd. Hetzer had vanaf het begin al het idee van dit zit niet goed. En heeft zich als een van de eerste mensen laten testen. Want waar sommige mensen dachten, ik loop weg van die test, ik wil het niet weten. Zei Hetzer, nee, ik moet het weten, dan kan ik er misschien nog iets aan doen. Of een einde eraan breien.
0: Ja, op dat stuit wie er eigenlijk helemaal geen behandeling mogelijk. Toch had hij jarenlang oerleven. Hoe is dat zo kom?
3: Ja, het zou grotendeels geluk zijn geweest. Maar het medisch team hier in Nederland wou absoluut samenwerken met AIDS-patiënten. En Hetzer heeft het geluk gehad dat hij mee kon werken aan enkele experimentele behandelingen. En die hebben zijn leven gered.
0: Ja, misschien leven wel, maar ik begreep net zonder invloed. Hè? Hij er wel degelijk last van.
3: Ja, Ja, hij heeft 42 jaar met AIDS geleefd en is al die jaren broodmager geweest en had om de haverklap weer een complicatie, een operatie. Het was niet makkelijk, maar hij wou door.
0: En waarom zou hij deze Iermoorwest hebben? Hij heeft dus mooi werk om die documentaire. Hij heeft er een compleet boek geschreven hoe wat hem elkaar is. Zit er een soort van zendingsdrang? Waarom wie dat?
3: Hij heeft zich gewoon nooit voor geschaamd. Hij is altijd compleet zichzelf geweest. En er heerst een bepaalde schaamte om het idee van AIDS. Een negatief stereotype over homo-mannen. En dat wou hij ook wel doorbreken. Hij was heel openlijk zichzelf naar iedereen en heeft ook zo in Eernsum zijn eigen plekje gevonden, waar hij allemaal vrienden gemaakt heeft die hem accepteerden zoals hij was. Ook zou je niet denken dat een flamboyante, opvallende man uit Amsterdam zo lekker in Eernsum past. Maar nee, dat deed hij.
0: Ja, want hij is flamboyant bleun?
3: Oh, absoluut. Hij had altijd lang haar gehad en gaf heel erg om zijn uiterlijk en was dol op kleur. Omgeven door prachtige gele bloemen en mooie kleurrijke wanden en alles.
0: Is het een bekend iets worden in Eernsum en omjouwing wat dat betreft?
3: Misschien wel een beetje, ja. Hij had altijd een hond. Dat was zijn vaste compaan. Daarmee ging hij altijd het dorp door en ging naar de sportschool toe daar. En zo heeft hij een heleboel vrienden gemaakt die hem tot de laatste dag voor hem hebben gezorgd.
0: En hoe ging het de laatste tijd met hem? Wanneer ging het echt minder?
3: Enkele maanden geleden was het zo dat zijn hart ook begon af te zwakken en ook steeds minder slechte been was. En voor iemand zo sociaal als Hetzer was vastgeketend zitten aan het bed niet een manier om te leven. Dus dat helemaal gebeurde, toen had hij enkel nog wat huisbezoekjes. Maar daar waren niet meer doorgaan op een gegeven moment.
0: Nee. Wat had het laatste moment dien?
3: Uiteindelijk besloot hij om euthanasie te laten plegen. Dat heeft hij ooit zijn moeder zien doen, meer dan 20 jaar geleden. Dat wou hij toen nog absoluut niet. Maar dit was niet meer een leven wat hem waardig was. Dus heeft hij besloten om het te beëindigen.
0: Ja, hij in hoes in Jessum, wat gebeurt hem al?
3: Ah, ja, enkele buren van hem hebben een tijdje geleden een briefje in de bus gedaan, vragende of het huis toevallig binnenkort vrij zou komen. En nou, dat kwam het.
0: Ja.
3: En typisch Hetzer heeft hem een paar keer uitgenodigd, met hen gepraat en uiteindelijk het huis voor een vriendenprijsje weggedaan, zodat zij mooi naar een groter huis konden dat ze nodig hadden. En zij hebben in ruil daarvoor aangeboden om alles een beetje op te ruimen straks.
0: Ja, toen hij is de docent hier in Friesland geweest. Maar klopt het dat je intussen in Berlijn wennest?
3: Ja, dat klopt.
0: Dus daar ben je eigenlijk speciaal hiervoor nou weer omkomen?
3: Hals over de kop teruggekeerd, ja.
0: En wat zal die rol, man die wees, dat de Uitveer daar is?
3: Ik heb de eer om ook een stukje te vertellen over mijn band met mijn geliefde peetoom. En ik draag een gedicht voor in zijn eer.
0: Dus heel muziek uit de jaren wijzen. Doet wij voor deze uitsturing daarop praten. Dus zouden ze dan van Gary Jules draaien, maar Mad World. Waarom?
3: Ah, ja, hij heeft het nummer van Mad World ooit gehoord in een auto in Frankrijk. Misschien wel 30 jaar geleden. En hij zei stop, dat nummer, dat moet je opschrijven. Die wil ik nog vaker horen. Hij herkende zichzelf hier wel in. Het is een duister nummer. Maar ook een nummer over een soort van bevrijding met de dood. En daar was hij klaar voor. En die spelen we ook af.
0: Is dat een mooie afsluiting dat wij hem nou draaien?
3: Of zou ik perfect vinden.
0: Ja. Dank u wel voor die verhaal.
3: Ja, dank u wel voor de uitnodiging.

is het in stil bij Woudstra dus. Het Woudstra, die het, ja, waar is die verstoren is. De, ja, naar alle gedachten, oudste AIDS-patiënt van Friesland. Misschien wel van Nederland, want er zijn geen officiële gegevens om dat te verifiëren. Maar in elk geval is hij dus 64 geworden en heeft er heel lang leven met die besmetting met AIDS. Daphne Romkes die vertelde erover. Dadelijk hier in het programma is dat hij het voor een ooronderwerp met verjochte fietsen en spandoeken rieden de Dolomina's jong trochliaut. Spreek je omdenken van plakken dat vrouwen haar geregeld onveilig vielen. Daar praat ik aansnoer. Maar een van die Dolomina's, dat is Femke Molenaar. Zij zit in de organisatie. En weet dus wat we daarvan verwacht kunnen. Dadelijk naar het NOS-journaal en naar Michael Bublé.

0: Friesland. Leren mediteren? Zen.nl.
1: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Berre goed, thanks Bo.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: En actie Olifant.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
6: Ik mag graag tuinieren.
7: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
8: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
9: Ik niet.
5: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
10: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
13: Clemens Peters met het NOS Journaal. De grote natuurbrand bij Venray is na 3 weken helemaal uit. De regen van de afgelopen dagen heeft daarbij geholpen, zegt de gemeente. De brand brak uit op 3 augustus. Na 2 dagen werd het zijn brandmeester gegeven, maar het vuur laaide daarna telkens weer op. Het blussen was een grote operatie waarbij honderden brandweerlieden zijn ingezet en blushelikopters van Defensie. Uiteindelijk is 100 hectare natuur verwoest. Het natuurgebied Boshuizer Bergen blijft voorlopig afgesloten omdat het dan nog gevaarlijk is. Er zijn veel bomen beschadigd die kunnen omvallen en er kunnen takken afbreken. In een school in Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. Dat gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. De leerlingen zijn opgevangen en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. De aanleiding voor het incident is nog niet bekend. Bij een Zeeuwse schaal- en schelpdierenhandelaar zijn deze week 100 kilo tapijtschelpen in beslag genomen door de NVWA. De Voedsel- en Warenautoriteit zegt dat de handelaar niet kon aantonen waar de schelpen vandaan kwamen. Stroperij brengt de voedselveiligheid in gevaar, zegt de dienst. Want er moet achterhaald kunnen worden waar producten vandaan komen als er iets mis is. De nog levende schelpdieren zijn teruggegooid in het water. De Britse prins Harry en onder andere Elton John en de actrice Liz Hurley moeten miljoenen betalen vanwege de verloren rechtszaak tegen de Daily Mail. Het gaat om zeker 9,5 miljoen pond, heeft de rechtbank in Londen bepaald. Dat is het geld dat de uitgever van de Daily Mail heeft uitgegeven om zich tegen de beroemdheden te verdedigen. De rechtbank achtte niet bewezen dat de krant op illegale wijze heeft geprobeerd om nieuws over hen te verzamelen. Het nieuws komt een dag nadat Britse media melden dat Harry en zijn gezin terug verhuizen van de VS naar het Verenigd Koninkrijk. Het weer, vooral in het oosten nog regen en mogelijk onweer bij een graad of 20. Vanavond opnieuw kans op buien. Morgen bewolking en zon en dan wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: 12 minuten 04 minister Mai, een beruchte wolf zware begeffeling hier voor een soort skeel onder Friese schippenhouders. Maar dat beest is net meer in Nederland, zou toch blikken. Wat betekent dat voor de situatie in Friesland? Wat kunnen we daarvan leren? Secretaris Noor hebben we maar wolvenzaankundige Maurice Lahaye. Maar aansneerst Ram Jam en Black Betty.
15: Meesken, als jouw keel worden, weet ik een goed adres voor jou. Frans Kopaal Haarwerken onder Noorderhaven in Grijns. Alle stijlen van man en vrouw en alles is op voor hier.
16: Voor een nieuwe Fiat, Haima, service en auto's, is er voor Elsen hier.
15: Nou echt bij Frans Kopal, Secret Hair. Een hieraanvalling van man en vrouw en je meest gedetacheerd. Meer info vind je op de website van Frans Kopal.
9: bouw- of metaalproject. Staal Digitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
11: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Staalzagen, boren of lossen? Ga naar staaldigitaal.nl.
11: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
17: Onderwijs.
18: Marjan Durk de Haan.

0: De hart van die radiostuurders.
1: Och, heerlijkes, och, misschien.
0: Die zissen dat ze alleenig de grootste hits draaien.
1: Dat is al commercieel niet gesteld.
2: Die zeggen dat ze de grootste prijzen dealen.
1: Ja, tegen. En dat wordt er.
2: Maar dat was meer.
3: Zonder meer?
2: Dat was wat oors.
3: Ik moet een beetje op haar te blowen van alle naadjes, hè?
0: En dan is het goed bij Omroep Friesland.
1: Ach, te mooi, man.
0: De beste muziek.
1: Ik weet ervan.
2: Maar ik het lijst ernaast.
3: Ja, u bereid en biedt goede informatie.
2: Omroep Friesland.
0: Alles wat er spielet.

0: Voor alle mensen die jong zijn, die hebben zandig. Even iets wat jeugdsentiment. Ram Jam en Black Betty.
1: Van Fjouwer ons wijs. Onderwijs. Maar Jan Durk de Haan.
0: Zomer uit nog 4 en is nou welkom bij de 12 uur van onderwijs van deze vrijdag 21 augustus 2026. Het is de dag dat opslager Menno van Swieten bekendmaken dat er na het seizoen ophoudt met keertsen. Verrassend, want dit hier wondernacht de PC.
2: Gedurende dit seizoen rek ik gewoon overtuigd van de overweging om die keert in orde in te steken.
0: Het is ook de dag dat 6 provincies waaronder Friesland een akkoord sluiten op het net van transport. En de focus komt erbij eerst te lezen op 4 uur het wetter. Deputaire Matthijs de Vries.
3: 4% van uw transport gaat door het wetter, de rest gaat door de dik. Dan is daar echt een hele grote winst te behalen.
0: Het is ook de dag dat bekend werd dat de mogelijk oudste en nog langst levende AIDS-patiënt, zijn naam is Hetzer Woudstra van Jensen verstoren is. Hij kreeg AIDS in de 80er jaren, doet er nog geen behandeling binnen. Vriendinnen Daphne Romkes uit Akeren oer zijn ziekte.
4: Hij heeft 42 jaar met AIDS geleefd en is al die jaren broodmager geweest en had om de haverklap weer een complicatie, een operatie. Het was niet makkelijk, maar hij wou door.
0: En op deze dag hebben we er nog een urenlang ontzuizuren dus, maar muziek, nijs en eftergrond. Dadelijk onder oren, Inje Wolf, via Vlinder verantwoordelijk voor haast een treddenpad van alle dieren skiep in Friesland. Nodig blikken dat het best al lange tijd net meer in Nederland zit. Is dat misschien de verklaring voor de deilgang van het aantal onvallen? Straks jaren we het van wolvenzaakkundige Maurice Lehaaien. En de nacht is ek van u, maar die waterskip ging de Dolomina's jong bij de straat op in Leeuwt. Wat was de bereken? Hoe zag de actie eruit? Straks op het eer maar een van de initiatiefnemers, dat is Femke Molenaar. Maar eerst Jan Jonkman, maar het waarbrugt in het kwad.
5: Na de buien en met tongerjuster en wien en wetterhozen, ruimbalken, in de familie noffelijke keurige middie te pakken, buien de zinnen erbij, maar wat stapelwolken en temperaturen die lijnen naar zo'n de 20, 21 graden en er stond een matige maatwestenwien. Vannacht uiten terug opklaringen en dan liggen de temperaturen om de 11 tot 14, 15 graden, de hoogste temperaturen in het kust en in het waadgebied. Kijk erbij wat komen we op deze. In het tweede pad van de nacht en manier hebben we enkele buien. Maar midden wordt het dan droog, is het zo'n 18 tot 19 graden. En dan staat er een matige tot krachtige noordwestenwind. En het de bewolking in de midden de oorhangen. In de nacht hebben we zo'n 12 tot 14 graden. En klaart het op. En op Nijwebbert komen we op wat deze. Maar aanstaande meer hoe het waar.
0: De wolf die het vliegen hier verantwoordelijk wie voor de meeste derde skiep in Friesland in januari en februari is net meer in Nederland. Het mansje wie in zijn eentje verantwoordelijk voor haast een tredde van het volslaande aantal skiep dat deerbieten waard in de eerste maand van vliegen hier. Best waard vlak nadat er voor het laatst actief in Friesland signaleert in Duitsland vlak bij de grens van Nederland. Nadat deze wolf aanzet is naar Duitsland roen het aantal derde skiep terug wolven onvallen aardig waarom. De vraag is zelfs of dat normaal kort te krijgen had. Daarop praat ik met wolvenzaakkundige Maurice Lehaaien. Hij is van Zodion Zoogdierenonderzoek Nederland. Ja, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
0: Hoe kan het eigenlijk, weten we dat er één zo'n wolf zoveel slachtoffers kan maken?
6: Ja, dat weten we omdat we de wolven in Nederland heel goed monitoren. En met name op basis van DNA-samples. Bij elke aanval wordt DNA verzameld en daarmee is een uniek profiel van elk individu samen te stellen. En daardoor weten we goed welke wolven in Nederland rondhangen. En ook wanneer dieren vertrekken. Want de gegevens worden uitgewisseld met het buitenland.
0: We weten dat die is vertrokken, maar is er ook een antwoord op de vraag waarom dat is?
6: Nou, dat weten we niet helemaal zeker. Maar we denken dat het was waarschijnlijk een jong mannetje dat geboren is in 2024. En wolven gaan met 1-2-jarige leeftijd op zoek naar een eigen leefgebied. Zo'n jonge pieper moet op een gegeven moment het ouderlijk territorium, het ouderlijk leefgebied verlaten. En dan zelf op eigen benen gaan staan. En dat is dan een plekje zoeken ergens in Nederland of in het buitenland.
0: Heeft zo'n wolf eigenlijk invloed op wat andere wolven doen?
6: Ja, dat denken we wel. Wolven zijn sociale dieren. Ze weten van wie de buren zijn, wie tot het roedel behoren, et cetera. Ja, deze jonge wolf maakt onderdeel uit van een roedel met veel broers en een paar zusjes. Dus waarschijnlijk is het een beetje te druk geweest. En heeft hij daarom tijdig de benen genomen en is hij vertrokken.
0: Maar zou het ook kunnen dat hij als voorbeeld heeft gediend voor andere wolven, dat die hetzelfde gaan doen wat hij ook deed?
6: Nou, dat is lastig te zeggen. Wolven zijn individuen. Elk individu heeft zijn eigen voorkeuren. Het kan zijn dat hij van zijn ouders geleerd heeft om schapen te pakken. In Friesland heb je weinig ander wild dan reeën en hazen om te eten. In andere gebieden heb je vaak ook zwijnen of herten die ze kunnen pakken. Het kan zijn dat de ouders hebben geleerd hoe je schapen moet pakken. Ja, het kan ook een beetje noodzaak zijn geweest bij gebrek aan prooien dan maar schapen pakken.
0: En is zijn vertrek nu de verklaring dat er sinds die tijd minder schapen zijn doodgebeten?
6: Het kan een deel van de verklaring zijn. Vaak zeggen we altijd van ja, het zijn individuen. Dus als toevallig eentje

0: met rassers te doen of met kuddebewakingshonden, dat is toch de beste manier om schade te voorkomen.
1: Wat betekent het nu voor, ja, ik zeg maar even in het algemeen, de Duitsers dat die wolf daar zit?
0: Ja, wolven kunnen ook leren. Als een wolf een gebied terechtkomt waar de schapen goed beschermd worden, dan kan hij zich gewoon puur richten op gewoon wilde prooidieren, reeën, zwijnen en eventueel herten. Er is heel veel uitwisseling tussen Duitsland en Nederland qua wolven. Er lopen continu wolven heen en weer. Het kan zijn dat het dier ook inmiddels dood is en aangereden is of toch geen plek heeft kunnen vinden. Dat gebeurt ook. Minimaal de helft van de wolven sterft in het eerste levensjaar. Dus het is hard leven voor een wolf. Hij moet echt een plekje vinden. En het is niet gezegd dat hij dus ook in Duitsland veel schapen gaat pakken. Dat is echt afhankelijk van het leefgebied en hoe goed beschermde schapen daar zijn.
1: Hartelijk dank, Maurice Lahaien van Zodion. Hoe de taal ging dus in de laatste stond voor zaken wat die wolverskeer onbelangt. Er had dit hier rond nota 49 geregistreerde onvallen West. Dat is de helft minder als Flinier in dezelfde periode. Er binnen haast 180 skier op de herbieten en Flinier wien dat er in dezelfde periode flink meer, 640. Dus 640 doel en 180 nou. Dus dat is wel een groot verschil.

0: Het album heet Mooi en Onverslijdbaar. Het KMU-tignootje voor 80 en deze singles die erop. Net zo lief, gefortuneerd.
1: Onderwijs.
0: En hier naar de protestactie De Nacht is ek van Us. Vregen de dode mina's in Ljouwert op Nij om denken van geweld en vrouwen op stritten. Bij poppodium Neushoorn, dat is in Ljouwert, is Joen om Jelwe Njogen een eerste aantal sprekers. En daarna begint een fietstocht terug de stad, maar vluchten fietsen en spandoeken. Die fietstocht die gaat bij verskate plakken in de stad langs dat vrouwen haar vaak onveilig vielen. Kies bij ik denken aan het fietspad bij de Dokkemerier, bij de NHL of de Weze in de binnenstad, ek zo'n plak. Ik bel je maar een van de dolle mina's die actie mooi opzetten had. Dat is Femke Molenaar. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Je slogan is De Nacht is ook van ons. Het is een boodschap eigenlijk uit 2024. Is die nou net slitage onderhevig?
2: Nee, zeker niet. Nee. Helaas merken we dat onder invloed van verschillende actuele tendensen, hè, de manosfeerfilmpjes, de Andrew Tate's van deze wereld die onze jongens verzieken, dat er eigenlijk een toegenomen angst is onder vrouwen, maar ook onder heel veel gemarginaliseerde groepen. En dan moet je denken aan de mensen van de queer community, maar je kunt ook denken aan iemand die er anders als anders uitziet. Hè? Iemand met een punk uiterlijk of iemand in traditionele kledij. De verdraagzaamheid gaat echt achteruit.
0: De flinier, hij hem extra fietstocht houden. Toen werd het wel heel apart, hè? Want die onverdraagzaamheid, zoals het je omschreeuwt, die kwam voort en dadelijk op de oppervlakte, want je kreeg hem van alles naar je hollig thuis slingeren.
2: Ja, ja. En dat maakt dus ook duidelijk dat het zo is. En sommige mensen zeggen, ja, maar jullie roepen dat zelf op door zo demonstratief over straat te gaan. En dan denk ik altijd, ja, maar heel veel vrouwen durven helemaal niet over straat te gaan. En zeker niet in een eentje. Dus ik denk, we moeten met elkaar, en met elkaar is wij als maatschappij met elkaar, ervoor gaan zorgen dat de straat van ons allemaal is en dat iedereen zich daar veilig kan voelen.
0: Ja, nou kist dat roppen, de kist van fietstocht horen. Tageliek, ja, hoe bereik je nou de meesten die er echt dierder bij binnen? Hè? Ben die daar wel van onder de indruk? Of is het toch wat een machteloos gebaar?
2: Nou ja, rotzakjes zullen we altijd houden in onze samenleving. En zeker als drank in het spel is. Maar waar wij op hopen is dat er mannen zijn die naast zo'n rotzakje staan en die ze zeggen, hey kerel, dit is niet oké. Weet je, kappen met die onzin. Dus op het moment dat je mensen even scherp laat nadenken over wat dit doet met vrouwen en met mensen uit de gemarginaliseerde groepen en hoe oneerlijk dit is, is dat heel belangrijk.
0: Had je toch een idee van hoeveel mensen dat er jong maar was, Sille?
2: Ja, ik hoop een heleboel, want ik sta op dit moment in mijn voortuin en in tegenstelling tot gisteren schijnt de zon en zie ik blauwe lucht. Dus ik hoop dat er straks een enorme menigte staat. Maar wij weten nooit hoeveel mensen er komen. We doen een oproep, we zeggen wat we georganiseerd hebben en dan is het afwachten wie zich daardoor aangesproken voelt.
0: Nou, Joen, om jou weer dus is het via deze speciale mars die te begint bij Neushoorn, Ileout en Elfsnien, die het wol die kinder om Maidban. Dank u wel, Femke Molenaar, voor de taaljachting daarbij. En dadelijk hier Jacob Stelwagen. Hij brengt een hoesje van de belangrijkste zaken uit het Nijs van deze vrede hier in het 20 augustus. En dit ben Shawn Mendes en Camilla Cabello, my señorita. Yeah.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
2: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
3: Hij is onderweg.
2: Wie?
3: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
2: Top. Koffietje, ik trakteer.
3: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
12: Jelde Sijzen is snel. Het Nijs uit Friesland van deze vreed. Maar Jacob Stelwagen, goeiemiddag.
13: Een goeiemiddag. De gemeente Waardhoeken, wie lieke verrast als zelfs nu in troch het Nijs dat plomvleesslachterij Van der Meer in Droliep tegengiert. Waarschijnlijk kregen de 44 werknemers te herden dat de plomvleesslachterij per 28 augustus sluiten zil. In 2024 waart de slachterij een hoornaam troch VTM Quality Services Group. Van der Meer is het tredde van oorsprong familiebedrijf in de gemeente dat na een oorname troch een grote partij het waard een tichtdocht. Jeder badde dat al met Smeding en Faber in Sint-Anne. Dit is wethouder Maria van der Meer.
14: Wat we wel zeggen, familiebedrijven die heel lang in de gemeente zitten, ha, ja, die komen op een gegeven moment op het punt van is het trots familiebedrijf of door ze oornaam troch een andere partij. En daar zeg, en dan praat ik maar even vanuit mezelf, daar zeg ik wel dat dan de binding met de regio, dat het heel oors is dan wat die familiebedrijven altijd hangen. En dan willen soms hele oren afwagingen maken.
13: De vakbond ging een man die om de tafel met de directie van Van der Meer in Droliep over de onkundige schutting. Joost over een paar weken al hoegen de 44 personeelsleden net meer te komen. Vakbondsbestuurder Martin van Eerde van het CNV.
15: Nou, ik kan me heel goed voorstellen dat als een donderslag de heldere hemel komt. Kennelijk hebben mensen daar ook weinig signalen van gehad vanuit de werkgever. Dat het, dat het lastig is om deze tak van sport in het noorden overeind te houden. Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen zich enorm zorgen maken. Mede omdat ze hun baan hierdoor verliezen.
13: De provincies Friesland, Grijnsland, Drenthe, Flevoland, Oerissel en Utrecht willen volle meer gearwerken op het merk van transport. Een transportcorridor mag rinnen van het midden van het land, door Flevoland en Isselmar naar Friesland, Grijnsland en dan uiteindelijk Duitsland. Het doel is om grut transport van God in de toekomst volle meer over het wetter rinnen te laten, zei deputaire Matthijs de Vries van de provincie Friesland.
16: Dat is net alleen nog omdat we denken, nou, dan is dat makkelijk op het wetter. We zeggen natuurlijk ook dat het onderhoud op de dieken ingewikkeld is. We zeggen ook dat de drukte op de dieken ook een punt van orde is. En dat wij dan zeggen, 4% van uw transport gaat door het wetter, de rest gaat door de diek, dan is daar echt een hele grote winst te behalen.
13: Opslager Menno van Swieten houdt na dit seizoen op met Keertsen. De inwoner van Burgum woonde hier met Rick Minnesma en Jesse Steenstra, de PC. En verbrutst met harden een record van 44 jaar oud. Het vrije formatiepartoer woont 12 keer op Riegen. Het oude record stie op Zoan. Nee, de PC gier de stellerij los en liken de formaties voor Takkemier bekend. Maar nou gier dus alles weer oer de kop. Grote vraag is dus, waarom houdt Menno van Swieten ermee op?
5: Nou, er is net één reden specifiek. Ik kan me voorstellen dat het misschien diegene wat verbaast. Maar nee, dit is een gedachte die al langer bij mij in mijn holle rondspookt. En gedurende dit seizoen rek ik gewoon overtuigd van de overweging om je kiet in oren ding te steken.
13: In het Vochtelerveen bij Veenhuizen is natuurmonumenten deze week op groen met de onlus van Veendam. Die moeten ervoor zorgen dat het gebied meer wettervast houdt, zodat het Heegveen weer omgroeien kan en beter bestaan is in Veenbrand als gevolg van droogte. Een Veenbrand, zoals die in de Hoge Venen in België, is desastreus, zei boswachter Jacob de Bruin.
9: Het is heel moeilijk om te blussen, want het brandt onder de groen, dus dat is net schijn. We leven heel erg mee met Parke Hoogveen. Dat is echt verschrikkelijk.
13: Een recreatiedob op het plak van het Jeddere zwembad De Koemen. Dat is waar de gemeente Haas op inzet. Maar een groep Haasers zocht liever het oude boetenzwembad voor om. Initiatiefnemer Tom Postma had het idee dat de gemeente net naar de inwoners lustert.
17: Eigenlijk baal ik daar wel een beetje van. Want het is eigenlijk een beetje oorverdovend stil vanuit de gemeente, zeg maar. En ik zou heel graag met een paar wethouders of zo om tafel willen. Met de benen op tafel. En eens, kunnen we dit gewoon eens bespreken zonder een heel burgerinitiatief en allemaal gedoe erover. En dat we gewoon een keer aan tafel kunnen komen. En nee is ook een antwoord.
13: Ontzettend vier meer nijs op omroepfriesland.nl en in de Omroep-app.
12: Jacob Stijlwagen, dank u wel.
18: Bij Jan Dirk de Haan.
19: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
12: Het is nu 4 minuten door. Ja, besides. Ja, het jet bij de grootste Iepenloft Festivals van Friesland. Glamour Beats. Maar in de regel nou zijn 8000 bezoekers op een dag. Als om 6 uur, een liedje al hoorke dus. Dan begint het draaien weer op het stroom bij de Glamour. Ik praat er aan snoer, maar de organisator Gerrit Kooistra zond ze er een beetje kleer van wijzen. Eerst nog tijd om naar de waarsverwachting te zien. Dat over maar Jan Jonkman. Want hoe komt het jong en vannacht?
20: Jong om een oren zoon. Ja, is ik altijd nog zo'n 15, 16 graden. En vannacht dan valt de wind voor een groot paard voet. En die krimpt dan van het noordwesten naar het westen. Ja, er komt weer een steuring aan. En hebben vannacht een minimumtemperatuur van zo'n over 12 graden. Meer in de provincie. Nou ja, en zo'n 16 graden op eiland en langs de IJsselmar en de Waadkust. In het tweede pad van de nacht, dan komt er alweer een steuring dus kant op en dan hebben we alweer enkele buien te pakken.
12: Nou ja, en dat succes. We hebben toch wel weer een weekend maar evenementen op programma staan. Glamour Beats bij Gleeks,
20: ja.
12: Voor de door inderdaad. Hoe wordt dat eigenlijk? Krijgen we nou nog een soort buien dit weekend?
20: Ik denk dat het wel mooi valt. Maar hier moeten we nog even, hebben er even wat mee te krijgen. Want hier loopt er nog een steuring van die komt vanuit het noordwesten en die loopt krekjes van de moon. Vanuit het noordwesten naar het zuid, eerst naar de provincie. Het is wat een hichte trochtje, zat ze dan nemen. De boppenlucht wordt even wat kouder. Maar omdat het vrij rap gaat, hebben we nog enkele buien. Maar in de midden, dan krijgen we wat invloed van hege druk. Want dat komt er fut achteraan. En dan is vooral in de midden is het meest droog. En dan hebben we eerst nog een afwisseling van wolken en zinnen. Maar later in de midden neemt de bewolking Wovata en dan zit er in de midden een matige en zelfs een krachtige noordwestenwind. En ja, de temperaturen die binnen daarbij ik afhankelijk van die noordwestenwind. En is zo'n 18 tot 19 graden. Maar het bloed wordt droog, prachtig voor evenementen die er morgen midden en morgen te jong ik binnen. Want morgen te jong is ik altijd naar rustig en droog. Het klettert dan ik zelf nog even op en dan hebben we die temperaturen. De leegste wat meer in het meer de provincies van over 12 graden. En de heegste, nou die liggen wij in het kust en in het waadgebied 15, 16 graden. En daar hebben we het komen op wat diesel.
12: Ja, nou jij ik sibbelen en daar ik zissen dat we weer invloed krijgen van hege druk. Kunnen we dat dan snijden, staren om meer vernemen?
20: Dat vernemen we snijden steeds meer, want dan hebben we een afwisseling van wolken en zinnen. Maar ja, we bloeien nog wat in die matwestelijke streming zitten. En ja, die koude lucht over dat warme zeewetter heen, daar hebben we van een week, moesten we de rekening mee horen. Toen weer het verschil van 5 kilometer en een groen, weer meer dan 40 graden, dat is nou wat lichter. Dus de zware buien hebben we net. Mogelijk zit ik nog een spotje rein, maar dat is dan versnijden ik alles. En dan is het zo'n 20 graden. Nou, men je dan zitten we weer tussen een hege drukgebied bij Ierland en een lege drukgebied boven de Baltische Staten. Zullen we dat dan zeggen? Het is dan droog, de wind gaat om nooit. Maar het eerste tafel heeft geregeld zijn, maar wat stapelwolken. En is dan 21 tot 22 graden. En deze gaat de wind nog wat meer om nooit. Eerst en het zuideesten, dan komt er nog warmer lucht de kant op. Nou, dan hebben we volop de zinnen erbij, maar in matige tot krachtige eerst zuideesten wind. Ja, dan werd de zimmerske temperatuur 23 graden op het waterland. Dat zijn 25 graden meer de provincie. Maar in de nacht dan hebben we komens op enkele rein- en tongerbuien. En dan we dan even zoeken. We hebben dat nota hier in Eekmariep. 44 mm hebben op het tellersteen. Wiels 88 normaal is. Dus we binnen over de held. Dat zou in augustus, zo wat ik nog wel weer eens uitkomen kennen, dat we de normale hoeveelheid te krijgen kennen. Want de komende weken, het ware pad van een week, lieken de buien giet weer aardig dat te nemen. En dat komt ik maar door het warme wetter. Nou ja, we moeten maar oppassen dat we net onder het warme wetter zeewetter banen.
0: Het slotstuk van onderwijs.
12: Het slotstuk, de laatste plaat van onderwijs. En ook is het mooi bepalen wat we draaien met om de hand van de actualiteit. Je hoort het door twee fiskers die nu 5 dagen op zee redden binnen uit een soort van grote koelbox waar ze in klom winnen. Het ging om twee Mexicaanse vissers. Ze dreunen op de stille oceaan, maar als die voorstellen, dat is een heel eind wetter. De Mali, 53 en 32 jaar oud, die rekken meer dan 240 kilometer uit de kust en ze hebben al die tijd geen eten en geen drinkwetter. Nou, een grote ziekenactie die waren ze uiteindelijk vond in die grote koelbox die duiken voor vis bedoeld wie maar wedstrijd dus inkropt winnen en die te drillen bleu. Nevens de eerste verklaring zonk haar visgesboord. Die waren troffen door grote wegen. De beide Mali waren in dit geval maar een helikopter naar de haven te gebracht. Ze kregen de medische zorg en toen kon ze weer bij de familie weeromkomen. Dat zal een fleurig moment best hebben. Ze zeggen dat ze dachten dat ze het net olebisch zonden. Na dagen van angst en onwissigheid winnen ze dankbaar dat ze redden winnen. Ja, wat voor plaat past er nog bij? Dit ze misschien van de police? Zo heel goed passen, hè? Message in a bottle. And I hope that someone gets my message in a bottle. Of, ja, dit is van Piet Veerman. Zo je kennen. Sailing Home. Sailing Home.

dat wie wat ik zo vlug betinken kon. Maar het gaat erom wat voor creatieve opties als dat weer al je betinken kist. Verras mij daarmee en stuur ze maar de app van Omroep Friesland of stuur ze naar 06 20 94 99 99.

0: Mooi het Noord-Nederlands Orkest, de Kast en net waarom.
1: Onderwijs.
2: Maar Jan Dirk de Haan.
0: IJssel is te vier. Om 6 uur begint het grutte stroomfestival Glamour Beach. Jong, morgen en dit hier voor het eerst ik op snijn. Streemt het stroom weer vol met muziekers om te genieten van muziek, lekker eten en drinken in een simmerse sfeer. Dan staan er artiesten als De Kast. Ik draaide ze correct al, maar ik Davina Michel op het podium. Jan Smit komt, Crasip, Suzanne en Freek. Al je naar Glamour om op een van de 5 podia op te treden. Gerrit Kooistra is onder de telefoon een paar minuten voor de start van het festival. Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Hoe is het maar Dijs? Dat is echt nog maar een kwartierke, hè?
3: Ja, nee, zeker. Nou, ik moet zeggen, die familie wil even rennen en vliegen, zoals altijd voor de eveningsteer van een evenement. Maar de rust is nou aardig weeromkeerd. Dus iedereen is op positie en is er klaar voor. En het belangrijkste heb ik een hele hoop zin in. Dus ja, we hebben een mooi weekend.
0: Nou, hey, wij krijgen even nog een rekening, West. Het is de 13e editie.
3: Ja, ik heb het inderdaad. Maar voor mij is het gewoon de 3e editie na corona. Dus dat vind ik volle mooi getal.
0: Ja, want 2024 het Glamour Beach eigenlijk een soort van trostart maken. Zond die tijd is het alle keren wat grutter worden. Is het dit hier ook weer grutter als Vlin hier?
3: Ja, nou ja, toevallig zou ik van de week, ik maak even het somke qua toeschouwersaantallen en qua line-up en... Ik zei mijn team, ik even hand en we kwamen eigenlijk tot de conclusie dat dit misschien wel de grootste editie ontnota is. En daar ben we eigenlijk wel heel grutsk op.
0: Waar zit dat in dan?
3: Nou, voornamelijk wat ik kijk zo, toeschouwers. Hè. We kennen al je Sontje en heel Tours en Besiekers over het weekend. En nou ja, elk jaar binnen Tours tot 1500 bijkamen per dag sinds dat we daar waarom binnen. En, maar het zit hem ook wel echt in de onklaring en de totaalbeleving van het evenement, de grootte van de tent, het aantal medewerkers, de programmering. Dus dat eigenlijk zit in de stroom in, dat evenement best pittig, maar alweer perikelen. Dus daar hebben wij natuurlijk ook mooi te maken. Maar wij hebben een mooie opgaande spiraal, maken marginaal.
0: Hoe zit het maar de ticketverkeer eigenlijk? Want daar kun je heel goed om zien dat het onslaat of net.
3: Ja, nou ja, dat is wat ik zei, dat is het mooie. We groeien elk jaar en de sneun is nou uitverkocht. En de vreet op me hier nou ik uitverkocht. En sneun is dan de dier voor het eerst. Nou ja, en daar zorgen we dat ik mooie aantallen behellie. Het zal net hetzelfde zijn als wat vreet op me sneun. En de sneun is dan voor alle leeftijden, dat doen we nou voor het eerst. Dus ja, dat moeten we gewoon een beetje rustig opbouwen, maar... We hebben wel een hele gezellige missie, dat kunnen we wel zeggen.
0: Ja. Zoals deze kennen dat je hem bij de start van het festival, het is nu kwartier van 6, in principe uit de kasten binnen?
3: Ja, dat kunnen we wel beheren, ja, zeker.
0: Ja? Oké, okay. Dat is al een noffelijk gevoel.
3: Dat is voor de sfeer wel lekker, ja.
0: En zet je hem dat terug uit, dat idee van alle jaren grutter, is bij Glies 2020 ik weer in beeld?
3: Nou, we zijn eigenlijk al wat bezig met volgend jaar, zeker qua programma. Dus wat we in petto hebben lukt, dan kunnen we dat misschien volgend jaar weer zitten. Ja.
0: Ja, maar het kind Derek op het terrein, nog weer grutter.
3: Ja, zeker. Ja, wie de burgemeester hier kreeg van die media, die zei ik van, kent maar grutter. Ik zei, als volgend jaar misschien wel zijn.
0: Je hebt een enorme line-up. Het ben ik eigenlijk al die bekende artiesten. Je zit ik echt in de mainstream, had je het hebben over het festival. Alleen nog André Hazes komt net. Hoe zit dat?
3: Ja, nee, hier is het stemprobleem. Toen ze belden ze op. Ja, dat ging goed. Nice. André, die had stemproblemen. En toen hier waar ik al wat filmpjes doen, wat rondom op internet. En die kon er net bij wezen. Dus toen hebben we heel snel schakelen. En toen kon ik gelukkig Tino Martin nog boeken. Ik een hartstikke leuke artiest natuurlijk. Dus soms gebeurt dat jij het ook bij het evenement organiseert. Soms is het een annulering.
0: Is er een artiest waar toch zelfs het meest neutjust, persoonlijk?
3: Eigenlijk zeg ik uit naar alle artiesten, maar in het bijzonder omdat het zo'n ontzettende fenomeen is qua act. Suzanne Freek of Sneun de Jong in de tent, zo'n 8000 man. ondergaande zon en het is omlaag. Dus dat wordt wel een hoogtepunt, denk ik, voor het hele team. Daar zie je gewoon uit.
0: En is er op dit stuit nog iets West eigenlijk een beetje zenuwachtig op is?
3: Nou, eigenlijk net. Het waren een mooi bijlutsen. Dat die eerste wel los. Toen moesten we een peker in de grote tent machinaal schuilers. En behoorlijk wat stevig ombaar. Dan liep het dik aan, liep het alles goed again. Zenuwachtig. We doen het wel bijna 20 hier. Dus dat is wel een beetje vet. We gaan vooral heel veel genieting van het weekend.
0: Ja, en dan hopen dat alles natuurlijk goed komt. Dat altijd wel iets van spanning, toch? Van
3: ja,
0: komt die 3 op 10?
3: Zeker. We hebben wel verantwoordelijkheid voor de meesten die hier komen. Maar we werken hier maar zo'n professioneel fijn team. Eigenlijk heel hier om. Dat met goede leveranciers en partners. En natuurlijk een mooi team van vrijwilligers. Wat op elkaar inspelen is. En dat is ook heel belangrijk. We doen er alles aan om het veilig mogelijk te laten verrennen, zeg maar. Maar goed, er kan altijd iets gebeuren natuurlijk. Maar ja, probeer je dat risico zo leeg mogelijk te houden.
0: Ja, de snijst dat nou om, dus ik wil het dan nog eventjes over hebben. Ik bedoel, er zijn manieren om jij riek te worden als een festival organiseren, toch?
3: Zeker.
0: Dus waarom doet dit dan toch maar al die verantwoordelijkheid op de nekken? Ons op minwaar, artiest niet alles is ze. Slaanderij op het festival, ik neem maar wat.
3: Wat lijsten, dat lukt net een hele hoop meer. Maar ja, dat, ja waarom niet toch? Ja, dat is toch de verbinding met zo'n heel team achter de schermen. Dat is een fantastisch gevoel. En dat het dan alweer bij lukt, machinaal. En dan kan je weer heel irriteren. Maar het risico is zeker groot. Maar zoals ik zei, als we elke keer die groei kunnen houden. En dat we uit de kosten kunnen komen. En dan een beetje een buffer opbouwen voor het hier en nu. Wat het nou toch elke keer lukt. Ja, dan bloot het wel bloot het mooi.
0: Ik wens jullie een hele mooie editie daar. Ik al is misschien de tredje, maar dat de benadrukken die je nou net meer.
3: Ja, helemaal goed. Hey, dankjewel.
0: Succes dadelijk met de start en een noffelijke jongen.
3: Dankjewel.
0: En een heel goed weekend aan wensen.
3: Dank je. Hoi.
0: De organisatie Gerrit Kooistra van het Glamour Beach Festival. En deze, die staat er echt.

Die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Dus doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit.

0: duurt te lang.
1: Davina Michel, Joende Zikker. Nou, in elk geval de komende dagen op de Lemmer te vinden. Duurt te lang.
2: Het slotstuk van onderwijs.
1: Het is Sijzen Hast, we hebben daar onder het laatste onderdeel van deze onderwijs. Het slotstuk, je wordt get het woord qua fiskers, dit 5 dagen op zee. Zitten hebben in die slot van Grutte Coolbox. Normaal zit er de visk in, want het wien fiskers. En ja, zij dreunen daarin en ben uiteindelijk na 5 dagen voen. Zien, genieten, geen drinken, maar ze hebben dat uiteindelijk oorlippen. Wat past erbij? Nou, daar is man machtig op reageren. Ik dacht nog van, misschien heb ik het moeilijk maken, maar er komen zulke leuke suggesties binnen. Ik neem ze vlug even maar die terug. Deep Water van Cameron Whitcomb liep me een mooie slotstik, zei het Anna. Johan Oceans, echt een supermooi nummer, zei het John. Gelukkig met de viskers rijden terug naar de kust van Maggie McNeil. Dat is een mooie plaat die erbij past. Zei het Jelle, dank u wel voor een instuurring, Jelle. Mexico, twee Mexicaanse viskers van de zangeres zonder naam, werd je suggereerd. Terug Adrie, het paard waarom van Pieter Wilkes, echt een creatieve. Dogma Message in a Bottle, vind ik een echt mooi noemer. Zei het Mariet. Cloud, Save Me, Living in the Box, van Living in the Box. Tuin komt maar die suggestie. Billy Ocean, My Caribbean Queen. Somebody Save Me van Eminem. Sleepy Shores van Johnny Pearson, zo in draaien kunnen. Bouke, die komt er mooi. The Floaters, Float On. Maar ik krijg verschillende suggesties binnen, onder andere van Willem. Maar ik van Lammert en die zei ze van, laat je hem draaien, maat, is een plaat van Nico Haak.
2: Het slotstuk van onderwijs.
1: Wat is heel ver, zo mist ver, zo zat je de vrienden stuurt. Dus als ze me missen, dan ben ik vissen. Mogelijk weekend, hier is Nico Haak.

0: op Friesland.
1: Twaar nu wat op punt 2 FM.
0: Alles wat er spielen.
1: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug. Met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
2: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
5: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
6: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Nu bij Dirk, Pedigree Dentastix Light. 99 cent, goed voor de tandjes.
7: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
8: Goed, het is gelukt.
7: Wat is er gelukt?
8: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
7: Fluitje van een cent dus?
8: Nou, het was wel wat meer dan dat.
9: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
12: Clemens Peters met het NOS-journaal. Na de aardbeving van vanochtend vroeg in Zandeweer in Groningen zijn tientallen schademeldingen binnengekomen. Om 4:00 vanmiddag stond de teller op 37. En ook zijn er 5 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie. Waarschijnlijk komen er de komende dagen of weken nog meer schademeldingen bij. De beving in Zandeweer had een kracht van 2,8. In het dorpscentrum kunnen mensen al de hele dag binnenlopen. De burgemeester, wethouder en gedupeerden zijn daar ook om met inwoners over de beving te praten. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van de takken die het zicht belemmeren van de veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van aankomende week alweer open. Gisteren nog zei Rijkswaterstaat dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. In de nacht van maandag op dinsdag worden de eerste takken verwijderd. Doordat de spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de A50. De FIFA heeft zware straffen uitgedeeld aan een aantal Argentijnse voetballers vanwege hun wangedrag na de verloren WK-finale tegen Spanje. De zwaarste straf is voor Leandro Paredes, die de Spaanse verdediger Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep. Paredes is 10 wedstrijden geschorst en hij moet ook een boete betalen van $90.000. De voetbalbond van Argentinië krijgt een boete van $221.000... omdat spelers na de gewonnen wedstrijd tegen Engeland een politiek spandoek toonden over de Falklandeilanden. De grote natuurbrand bij Venray is na 3 weken helemaal uit. De regen van de afgelopen dagen heeft daar flink bij geholpen, zegt de gemeente. De brand brak uit op 3 augustus. Na 2 dagen werd het zijn brandmeester gegeven, maar het vuur laaide daarna telkens weer op. Het blussen was een grote operatie waarbij honderden brandweerlieden werden ingezet en blushelikopters van Defensie. Het weer vanavond opnieuw kans op buien, morgen bewolking en zon en dan wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Thuis in Friesland. Met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
14: Kom op maand augustus naar het Blauwhoes, de Merken en de Hiestedijn. Een prachtig programma met rijen Nederlandse kampioenschappen. Net stennen, maar alle je erin.
15: Hebben jullie hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelisleidje, eten en praten kinnen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 06-83-252-162. Zwargelisleidje, mijn kunstgebit aan huis. Of shop op kunstgebiedaanhuis.nl.
0: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
16: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
17: vakantie!
16: ANWB en gaan!
18: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
19: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
20: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
19: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
20: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
21: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
22: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
23: Pas je eindelijk het perfecte shirtje in de

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Noordwien. My Willem de Vries.

0: is Noordewien.
1: Ah, goeie. En welkom bij Noordewien op deze Fredianne. Ja, ja, ik hoor het weer rond zo'n oeren natuurlijk. Met een heel soort muziek uit deze provincie wij. In deze eerste weekend naar de Simmerstap. We winnen natuurlijk aanzien ik weer op televisie. En 24/7 op internet. Maar bloed lekker hing je bij Iepen en mij. Ja, ik neem het maar even de klassieker van Klinkhamer. En het heet Skabaal. Straks op het live-opnames en oren mooie platen. Maar eerst maar even naar een van de eerste live-opnames die mijn Noordewien ooit makken had. Van een hele dit fling. Dit is de band Zwee en De Kaai.

Ja, of toch hoor, verliende tien, hè? Druk ik het zo goed uit. Ik heb wel even zien bij de Electric Horrors. Tim Birkenholz en zijn muzikale vriend van alweer een tijdje verliend. Hij is muzikaal eigenlijk wel een beetje in dezelfde hoeken bleurd. Dat zien we ervoor mee horen, muzikanten. Electric Horrors, hier is de Gonna Be Okay.

0: Ja, lekker, ja. Electric Horrors. Het trio hier uit Friesland, waar je lout om kijkt te wijzen. Je mij gonna be okay te heren. Oh, heerlijk, heerlijk om dat weer eens even naar voren te halen. Vind ik ook van opnames van Tiffany. Tiffany, ja, ja, we kennen haar natuurlijk als collega intussen bij de Omroep. Had een prachtig mooie soap. En ja, muziekmaatje, kies ze zeker. Jonger, nog volle beter. Luister maar eens naar Tiffany.
1: Now you

Stephanie van der Wal, Jerrit Jerm, een geweldig mooie opname. En ja, wat had zo'n mooie stem, hè? En dat past perfect binnen, ja, wat is het? Een beetje rockabilly, echt rock'n'roll muziek. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. I love it. Goed, we nog even... ja, in het vliegen hing je mij zo plezier, hè, zeg ik maar erbij. Maar ja, ze staan gewoon natuurlijk heel wat meest keer over de vlier, hoor. Onderhoorde ik Gino Vanelli. En ik heb een aantal enorme wereldhits. Maar hij zit wel wat in de jazzhoek. En zeker toen hij hier te gast weer. Heb je heel druk met zijn hier trouwens. Hier ik meer hier dan ik ooit hoor. Ha. Even, hij gaat achter de vleugel zitten. Hij moet ik steeds meer galm op alles hebben. Op een gegeven moment hebben we daar maar een beetje weer van aanhouden. Want het lijkt wel zo'n badkuip-effect. Wat hij teweeg bracht hier. Even, Gino Vanelli in de studio van Noorwegen. En dat klinkt dan zo.

live in Noord-Wien. Dat is ik toch wel mijn, ja, mijn soort blitzkip eigenlijk. Dat je hier Gino Fornelli de vlier haalt. En hij speelt goed. Jij weet goed in vorm wat dat om belang. Het is hier achter de Steinway en Sansu's eigen piano. En ja, daar word je er wel heel erg blied van. De opname staat trouwens wel op youtube.com/Noord-Wien. Een beetje friend of the show. Wie ik Lucky Fonds. The third. De derde. Ja, wat een geweldig talent overigens. Hier, het hier mijn oeral opname van Omroep Friesland. Halleluja.

Terecht applaus voor Lucky Fons, de derde, de tredde, de third. En halleluja. We keren even rond naar Friesland. Wereld Riemers, maar jij speelt toch altijd wel, soms met duo, met covers. Maar deze met de zekere reizen. I want eigen nummer, Let Us Dance.

Trinosma en Let Us Dance. Ja, ja, het is Fred Janne en ik zit wat leuke plaatjes te draaien. Ik denk, nou, een beetje het Verliene, toffe band, Berend Riemersma. Oh, dan kunnen we deze nog even draaien. William Seems Transport Music. Ja, ik ben nog altijd bij elkaar trouwens. En

Opname van William Sean's Dreadspot Music en Seawalks. Norwin, het is vrede, Janne. Ja, en dan hebben we natuurlijk altijd een prode ruimte voor live-opnames. Dat heb ik nog al even die in. En dan kijk ik nog even terug aan het seizoen. Wie het vond ik zelf heel erg mooi. Anna Spark, Anna Vonk, dame met Friske Roots. En Suzanne Leek uit Noorwegen, hier in de studio dwaande. Ze zien een soort crew, Wieke in Hoorn. Ze spelen op het straatfestival en in de studio. Luister maar eens naar deze, vind ik, hele mooie opnames van Anna Spark en die Suzanne Leek in de Noordic Live-sessie.

Recente live-opname dus van Anna Spark en Suzanne Leek. Die in het Friske Roots, werd in Utrecht. En die horen komt uit Noorwegen wijze troffelkoor in de Noordwind Studio. Ja, ze krijgt van de Simmerstop. Die Simmerstop zit er nou op. Lekker op de radio. Mooie muziekjes draaien. Live-opnames. Nog meer. Ja. Onder oren Jaap Ulder en Ruben. En ja, een family bijeenkomst in de Noordwind Studio. De familie Mulder, om het zo maar eens uit te drukken. Live in Noordwind.

De familie Mulder, Jaap en Ruben onder oren en Jette Jan in de Noordenwind live sessie. Het zit er hard op, deze aflevering van Noordenwind. Nogmaals, de eerste weekend naar de Simpelstap. Mooiste bijbestellen. Vergagen ben we er tussen zeven zo'n horen. Maar nog een mooie opname van Marlene Bakker. Ja, die komt in Grenzland bij. En daar komt een fantastische muzikant bij. Onder oren deze dame. Zij vier, gelukkig heb ik de gast in de Noordenwind studio.

0: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart giet.
2: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
7: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
8: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.

0: ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op Balt.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, Balt.nl.
1: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
2: EasySit.nl, dan zit hij jou goed.
3: Kom op 12 augustus naar Blauwhoes, de Merken en de Hinsterdij. Een prachtig programma met drie Nederlandse kampioenschappen. Net stennen, met alle je erin.
2: Kom naar EasySit in Burgen. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij jou goed.
4: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
7: Clemens Peters met het NOS-journaal. Op een middelbare school in het midden van Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. En dat gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. Het is volgens Zweedse media een oud-leerling van 18. Hij zou eerder al eens een medeleerling hebben mishandeld en bekend zijn bij de hulpverlening. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van 825 miljoen euro. En dat bevestigt de toezichthouder na een bericht van persbureau Reuters. Volgens de autoriteit heeft Uber de Europese dataregels overtreden. Het bedrijf zou accounts van chauffeurs hebben gedeactiveerd via algoritmes. En dat mag niet, zegt de autoriteit persoonsgegevens.
8: En als die software dan detecteerde dat er een vermoeden van fraude was of dat de klantbeoordelingen te laag waren, dan werden die accounts automatisch gedeactiveerd. Dus er kwam geen menselijke beoordelingen aan te pas. En dat mag niet.
7: Uber zegt dat het in beroep gaat en neemt de boete veel te hoog. In de EU is het verboden dat een algoritme zelf beslissingen neemt als die een grote impact hebben op iemands leven. Zo'n besluit moet altijd via een mens gaan en degene over wie het gaat moet bezwaar kunnen maken. Na de aardbeving van vanochtend vroeg in Zandeweer in Groningen zijn tientallen schademeldingen binnengekomen. Om 4 uur vanmiddag stond de teller op 37. En ook zijn er 5 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie. En waarschijnlijk zijn er de komende dagen of weken nog meer schademeldingen te verwachten. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van de komende week alweer open. Gisteren zei Rijkswaterstaat nog dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. Het weer in de loop van de avond en nacht weer buien, vooral aan de kust. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Het wordt morgen rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Friesland.
2: Non-stop muziek.

0: kan thuis gaan zitten van, nou ja, niks wil meer, ik kan niet meer praten, mijn lijf is aan één kant, verlamd, laat maar zitten. Maar er zijn altijd wegen om weer in beweging te komen, letterlijk en figuurlijk.
1: Leefmeesters, dit weekend in Friesland ook.

Lege natte grauwe straten. Alleen nog maar de hond uitlaten.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaan-oever is een Palestijnse jongen van 17 gedood door Israëlische kolonisten. Hij werd doodgeschoten nadat hij stenen had gegooid naar de Israëliërs. Het gebeurde in de stad Zaïr bij een confrontatie tussen Palestijnen en kolonisten uit een ultra-orthodoxe Joodse nederzetting. Zaïr valt onder Palestijns bestuur, maar in de buurt worden Israëlische nederzettingen verder uitgebreid. In Zweden heeft een man op een middelbare school mensen aangevallen met een zwaard. Zeker 3 leerlingen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Correspondent Rolien Kreton.
3: De politie was er snel bij en heeft de dader neergeschoten en aangehouden. Volgens de gemeente zijn er 2 jongeren zwaar gewond geraakt. Een derde slachtoffer, ja, daar weten we de toestand niet van.
2: Volgens Zweedse media is de dader een oud-leerling van 18. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van de komende week alweer open. Gisteren nog zei Rijkswaterstaat dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. In de nacht van maandag op dinsdag worden de eerste takken verwijderd. Doordat de spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de A50. Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22-stedentocht voortijdig beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts is hij in oude water uit het water gestapt. Woensdag moest van der Weijden zijn zwemtocht ook al onderbreken door misselijkheid en buikklachten. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om daarmee geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer op veel plaatsen droog, maar in de loop van de avond en nacht weer buien, vooral aan de kust. Minima vannacht rond de 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: Wat staat allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Krodi Noi. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Inwoners van het dorp Zandeweer en omgeving in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen kunnen delen. Aanwezig waren ook de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie om hun verhalen aan te horen. De beving van 2,8 heeft geleid tot tientallen meldingen van schade en in 5 gevallen is er sprake van een acute noodsituatie. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 14 mensen omgekomen door Russische drone-aanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in centraal Oekraïne. En dat is ook de stad waar de Oekraïnse president Zelensky vandaan komt. Hij noemde de aanval niets minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit 2 golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. Na 3 weken is de grote natuurbrand die woedde in de buurt van Venray nu helemaal uit. De brand in het noorden van Limburg was na 2 dagen al onder controle, maar het vuur laaide steeds weer op. Vanwege herstelwerk is het natuurgebied voorlopig nog niet toegankelijk voor het publiek, zegt het Limburgs landschap.
3: Ik weet wel zeker dat wij echt nog wel een enkele weken gewoon echt wel nodig hebben. We hebben in eerste instantie hebben we het gebied rondom het spoor veilig proberen te maken. Want dat is natuurlijk noodzakelijk. Ja, dat ging al gepaard dat we echt een honderdtal grove dennen hebben moeten kappen. En dat is nog een klein stukje van het gebied. En ja, dit soort werkzaamheden zullen de komende weken in het hele gebied plaats gaan vinden.
2: Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22 stedentocht voortijdig beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts is hij in Oudewater uit het water gestapt. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om daarmee geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer. Op veel plaatsen droog, maar in de loop van de avond en nacht toch weer buien, vooral aan de kust. Minima vannacht rond de 10 tot 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. En het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Tien uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. De aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan één persoon het leven gekost. Drie mensen raakten gewond, van wie twee ernstig. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en daarna gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. Het land wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen, maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Interpol heeft nog niet gereageerd op het Turkse verzoek. Israël heeft het fel veroordeeld. Inwoners van het dorp Zandeweer in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen kunnen delen. Aanwezig waren ook de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie Groningen om hun verhalen aan te horen. De beving met een kracht van 2,8 heeft geleid tot tientallen schademeldingen. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die over de A50 groeien en het zicht van de veiligheidscamera's belemmeren. En die veiligheidscamera's zijn heel belangrijk, zegt verslaggever Annabelle Zandbergen.
3: Staat er een auto stil of ligt er iets op de weg? Medewerkers van Rijkswaterstaat controleren de beelden van de camera's die langs de snelweg staan. Maar de hangende takken belemmeren het zicht. En daardoor kunnen ze niet zien of de spitsstrook wel veilig open kan.
2: En doordat die spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de snelweg tussen Arnhem en Apeldoorn. Het weer vannacht koelt het af naar 10 tot 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De dij voorbij.
0: De beste interviews en reportages van Joerts.

0: pompveeslachterij W. van der Meer in Doriep had om haar 44 werknemers wit te letten dat haar een chainsverband deze mannen ophoudt. Woensdag kregen de werknemers te horen dat de pompveeslachterij per 28 augustus sluiten zal. Net als het paste bedrag dat het bedrijf naar boeten bracht, ziet de slachterij al jaren financieel in minwaar en is nu besloten om de stekker er definitief uit te lokken. Het bedrijf wie net beschikbaar voor verdere vragen, verwijst naar het paste bedrag. Over de sluiting praat ik wel met wethouder Maria van der Meer van de gemeente Waardhoeken. Een goeie met je.
1: Ja, goeie met je.
0: Ja, wie op de hechten van dit besluit voordat het naar boeten kwam?
1: Nee, ik kreeg zelfs de meiwerkers en ik het UWV, wie het voor u is, ik, ja, een bericht wat heel onverwacht kwam. Ja, nee, wij wisten er niet van.
0: Nou, wat vind je ervan?
1: Nou, ik kan me voorstellen dat ik voor de meiwerkers, als er zo'n meidier in dingen wordt, dat, nou ja, dat komt echt als donderslag bij heldere hemel. En het is vanzelfs ik hartstikke spietig dat zo'n bedrijf sluit. Een familiebedrijf, heel lang in de gemeente met name het deel eerst. En ja, dan na een oername, zo snel zo'n oor besluit, dat is echt een grote teleurstelling.
0: Ja, in 2024 werd de pompveeslachterij nog oernaamd door VTM Quality Services Group. Weet u of het doel financiële probleem wien?
1: Wie bij u is net bekend en ik nou net, juist het bericht van het draait terug, er wordt geïnvesteerd. En bij u zien helemaal geen signalen dat het Sam Min Lieke, zat nou ook terug, de VTM-groep naar boeten gebracht is.
0: Nee, want stel dat ze contact zocht hier met de gemeente, hier dan een gesprek mogelijk was, voor een mogelijke oplossing?
1: Nou, het blauwe bedrijven. Ze zijn natuurlijk van hun eigen bedrijfsviering. Maar als er contactlijn wordt met de gemeente en waardoor ik een soort bedrijfsbezoeken, toch excuse accountmanagers binnen een soort op paad. Ja, wij zien altijd hier voor een gesprek om te zien van wat is er aan de hand, waar kunnen we mij helpen. Maar ja, het is een groot bedrijf, net zozeer die regionale binding. Dus dat contact wie er net op deze manier en is echt net lijn terug het bedrijf. Nee.
0: Nee,
1: dat en, is spietig.
0: Ja, nee, en dat contact er net is, dan kan je ik niet helpen natuurlijk.
1: Nee. Dus dat bericht dat het naar boeten gebracht is, dat wie voor u is, krijgt zo'n vervelende nice bericht als nou krijgt ze voor de meiwerkers die te werkje, is het natuurlijk echt de gruste klap die zij krijgen. Vooral omdat het zat het liek het ook wel werkjaars binnen die het eigenlijk al heel lang in het familiebedrijf West had. Dus dat is. Nou ja, dan zit de wereld wel op kop.
0: Had je nijdert het bekend waard nog contact gehad met mijn bedrijf?
1: Nee, ik geen contact gewoon. Dus we hebben het nice uit de nice beruchten. Nou, ik begreep wel dat ik bij de vakbond, die via de leden hier, dat die ik in gesprek in Nijwieken. Maar wij hebben ook geen contact gehad met VTN.
0: Nee, het is een wichtige werkjaar in de gemeente om meerdere redenen. Familiebedrijf, aardige omvang. Wat betreft de sluiting voor de economie in de gemeente Waardhoeken?
1: Ja, Waardhoeken is groot. Er zijn zelfs een heel soort bedrijven. Maar alle bedrijven die het voortgaan en die het op deze manier dan ook voortgaan, dat is natuurlijk altijd min bericht. Het is in het eerste ook de verantwoordelijkheid en de verplichting van de werkjouwer om er goed voor te zorgen dat er een sociaal plan komt. Hè, dat de mensen ook een goede begeleiding krijgen. Dat het UWV erbij belutsen wordt. En uiteindelijk is het dan hopelijk, want er is een soort bedreiging, dat mensen uit de regio ook weer op een andere plek onder het werk kennen. En we zorgen uit ervaring dat er ook altijd wel weer vraag is naar mensen in productie. Dus heel vaak komen mensen op een mooie plak, maar het is natuurlijk een situatie die plotseling komt en werd heel wat achterwij komt voor de individuele werknemers van zo'n bedrijf.
0: Maar het totaalbeeld, mijn CDS vragen hoor, want Jette Giel Faber van Zitanne Derwij, Smeding uit Zitanne Derwij, nou dit.
1: Ja. Nee, de verandert altijd wat. Het is altijd in beweging. Nou, gelukkig is het net zo dat Smeding heel dal uit de gemeente Wij is. Hè? De bloot ook een stik in Sint-Anne. Faber, dat gaan we inderdaad Orlielien mij maken. Ik heb Jet dat ik de meesten die daar werken wel weer op mooie plakken ook aan het werk binnen. Dus dat is dan ook weer goed om te jaren. En daar kan ik een rol voor u als gemeente lezen. Om dan toch te zien van hoe kunnen we ook weer verbindingen lezen van sectoren in een regio. Werd banen binnen. Werd soms ook iets van een soort van omscholing bij komt. Dus de meesten komen wel weer goed te plak. En er komen echt naaie bedrijven bij. Nee, dat is in Dronriet natuurlijk nou extra bij de achterboorlier van Van der Meer. Daar is LPX kaam. Dus het bleef echt altijd in beweging. Maar wat we worstjeggen, familiebedrijven die heel lang in de gemeente zitten, ja, die komen op een gegeven moment op het punt van is het trots familiebedrijf of door ze weer ze oornam terug een andere partij. En daar zeg, en dan praat ik maar even vanuit mezelf, daar zeg ik wel dat dan de binding met de regio, dat het heel oors is dan wat die familiebedrijven altijd hangen. En dan willen soms hele oren afwagingen maken. Ja.
0: Tuurlijk. Dank u wel voor de uitnodiging.
1: Nou, goed. Graag dien.
0: Wethouder Maria van der Meer van de gemeente Waardhoeken over de sluiting dus van Plomveeslachterij van der Meer in Dronriep.
2: Alles wat je oedij mist hebben, jongens, tussen zien en oven.
3: Dit is de dag voorbij.
4: Burgemeester Leo Pieter Stoel van de Friese Marne die wil juridische stappen nemen tegen het Riek en het COA om de verlenging van het AZC in Balk. Dat AZC zou op 1 oktober van dit jaar sluiten, maar het ministerie van Justitie en Veiligheid had onder de gemeente willen litten dat het AZC vereerst net dicht gaat. En daar is burgemeester Stoel op zijn zacht zijn net blij bij.
5: Het schrijft het ministerie zelf al dat men zich niet aan afspraken houdt. Want we hebben hier duidelijk een overeenkomst liggen dat op 1 oktober 2026 het asielzoekerscentrum leeg zou zijn.
4: In Balk zelfs lieken de meningen op straat over het inblijven van het AZC aardig positief te wezen. Dus verslagjouwer Onno Valkena, die sprutst daar met mensen en tekenen de volgende reacties op.
6: Nou, ik denk dat de rest van Balk al is hartstikke mooi dat die beslissing nog verhalen is. Want het is natuurlijk belachelijk, die beslissing dat zat maar een paar jaar geleden wie een schijn. En de bevolking hier, die we hiervoor, die zou lid dat maar bloeien. Want we hebben geen les van die mensen, die mensen met dit plakken.
7: Dus je denkt dat er in het Dwarpbalk wel draagvlak voor is om dit asielzoekerscentrum langer hier te horen?
6: Nou, dat weet ik wel 100% zeker. Daar hoeven we helemaal niet bang voor te wijzen. Het is een hele goede beslissing van de minister. Want zo natuurlijk een kapitaalvernietiging wijzen. Het is er helemaal clear voor. Mensen binnen vrijwilligers. Ze hebben vriendwieken, vrijheid, een oude schuitbarbecue hand. En nou jaren ze dat ze weer komen maaien. En wat wil je meer?
7: Jullie wonen in het asielzoekerscentrum?
8: Ja.
7: Ja. En het asielzoekerscentrum zou op 1 oktober dicht. Maar nu is besloten dat het asielzoekerscentrum hier in Balk blijft langer open. Wat vind je ervan?
8: Goed. Wel goed. En dat is wel leuk. Dat we gaan in Balk blijven.
7: Ja. Dus jullie zijn blij?
8: Nee. Ja. Zij is een beetje niet. Omdat we willen ook naar andere steden. Sorry.
7: Jullie zouden misschien liever in een gewoon huis wonen?
8: Ja, dat wil iedereen. Ja, en sommige mensen zijn zonder hun ouders. Dat is niet
9: net leuk. Als mij en zij.
8: Ja, zijn zonder ouders.
9: Ja. Niet zonder, maar onze familie is eigenlijk niet hier.
7: Okay. Waar is jullie familie dan?
9: In Syrië.
8: Syrië.
7: Okay. En die proberen hier ook naartoe te komen?
8: Ja. Ja.
7: En dat duurt te lang?
9: Ja, dat moet.
8: 3 jaar is echt veel. Lang.
7: De gemeente de Friese Marne had van hem al bekendmaken dat het asielzoekerscentrum hier bij Balk dat zo op 1 oktober dicht.
10: Ja.
7: Maar dat bloedt nou toch langer riepen. Wat vind je ervan?
10: Ja, wat mooi de verzinnen. Het ene schuit van die worden dan narren. En dan zijn ze een beetje galwaai. Ja, het is, ik heb niks geleerd van. Maar ja, hoor het mooi weer. Dus ze zie ik het benieuwd.
7: Dus Joost een beetje neutraal in de discussie.
10: Ja, natuurlijk. Een beetje neutraal bloeien. Mensen krijgen er niks van dat ze hier komen binnen. Maar ze moeten net rare dingen beginnen uit te halen. Want dan mag je er maar voor beginnen.
4: Waar vooral blij is dat het asielzoekerscentrum in Balk langer riepen bloot, is vrijwilliger Egbert Kroes. Hij zet hem vanuit de tjerke al jaren in van de bewenners. Kroes oer het besluit van het ministerie en het COA.
11: Nou ja, de hele procedure verzin het natuurlijk net als kennisprijs. Want... ja, het had al heel vaak weer tichtzeel en weer iepen. Een aantal jaren geleden hebben wij ook een actie gehouden om het iepen te horen. Want ja, eigenlijk vinden we het wel heel jammer. altijd zo'n mooie structuur leidt. En de mensen die mooie graag wijzen, dat weten we van de bewoners. Het zou heel jammer wijzen dat je dat kwijtraakt. Aan de andere kant snappen we ook wel dat je bepaalde afspraken maakt. Dan word je er graag aan horen. En dat gebeurt nou dus net. Dat is heel jammer. Aan de andere kant denken we de mensen hier, maar dat de dupe net van worden. Want je had je vlakbij een prachtige squallen, wat ze heen gaan. Ze gaan naar Limber, hè, de jongens van het voortzetonderwijs. Dus alles bij elkaar binnen omstandigheden, je wil heel goed.
7: Dus jou vindt het eigenlijk wel mooi dat het langer iepen bloedt?
11: Ja, het jouwt ook een kleuring ontwerp. We komen alle 100 mensen tegen. We hebben gezamenlijk ook wel dat ze iepen hoes hebben. Nou, dan zul je... Van alles. Je zult je dagen niet bij wie spreken, maar je hebt contact met mensen die het even verder binnen, verder rikken dan je eigen horizon. En dat kan heel verfrissend wijzen, mag ik zeggen.
7: En het is natuurlijk een beetje asielcrisis in Nederland. En
11: ja,
7: dus
11: daarom.
7: Een tekort aan opvangplakken. Dus dat dit dan langer iepen bloedt, dat begrijp je wel.
11: Ik heb me heel goed intekenen. Als wij daar justitie aan bijdragen kunnen, zou het heel mooi wijzen. En ik heb begrepen dat per gemeente met jou ook een bepaald aantal mensen kan opvangen. Nou, als wij dat je nog een skortje dwang kennen. Ja, van mijn idee hoeft er niks op tegen te werken. Dus ik ben er wel voor om deze mensen... Vooral, het gaat mij vooral om de mensen. Hè? Net zozeer om het plak, maar dat je die mensen kan opvangen. En als je weet van de achtergrond wat ze al je mooi maken. Hè? Nou, dan ben ik ervan overtuigd dat... Er heel wat balkjes daarachter stelen.

0: Opslager Menno van Swieten hoort nijd dit seizoen op mij keert. De inwoner van Burgum woonde hier met Erik Minnesma en Jesse Steenstra de PC en verbruts met haar een record van 44 jaar oud. Het vrije formatieportoer woont tolve keer op Riegen, het oude record die op zon. Nij de PC giet de stellerij los en likken de formaties voor Takom hier bekend. Ik bij Jesse Steenstra, een van de partoergenoten van Menno van Swieten.
1: Goedemiddag.
0: Ja, juster zitten ze op Facebook dat het nee dit seizoen ophoudt met Keertsen. Kan voor mij een beetje als een verrassing. Wat is de reden
2: dat die dus
0: toch alles werd oer de kop?
1: Er is geen reden specifiek.
0: Goeie met je.
1: Ik heb me voorstellen dat het misschien diegene wat verbaast. Maar nee, dit is een gedachte die al langer bij mij in mijn holle rondspookt. En gedurende dit seizoen rek ik gewoon overtuigd van de overweging om je kiet in oren ding te steken.
0: Ja,
1: Ja,
0: wat voor ding ben dat?
1: Nou, dat ben ik als reiziger. Werken kun je misschien wel stappen maatje. Je wil je vrienden en familie misschien in het vaker zien. Je hebt een werk die de nodige tijd opeist of wenst te krijgen. En je wil gewoon eens een keer dat je een feestje hebt of ergens iets in blauwe kennen of een weekendje voort of naar het stromen of weet ik veel wat. Gewoon de reguliere dingen die je in de simmer normaal ik leuk vind om te wonen. Ja, daar heb ik gewoon steeds meer zin in. En dan, dat kan het op de manier waarop ik het keert zou beheren. Maar ja, als je dat doorgaat, dan wil ik dat voor 120% aan. En gedurende dit seizoen rek ik overtuigd van het feit dat ik dat oorzien richten wil.
0: Ja, want nee, per se zeg ik dit net omkom, meende ik zelf dat ik gisteren seizoenerde van, nou, ik wil nog wat twaaien zijn terug.
1: Ja. Ja, nee, als het van Tjessel wordt, dan niet ik dat doen. En dat is voor mij wel een van de moeilijkste dingen. In die zin, de boom die ik met Tjessel gebouwd heb, om dat op te zetten, zeg maar. En hem los te laten wat dat betreft. Maar het moment van communiceren, dat kwam wat lastig. En ik kan me voorstellen dat misschien mensen dat nou let's vinden. Hey, ik moet betrekking tot de stellerij wat over het algemeen nooit de PC van start gaat. Maar toch wat omstandigheden kwam het eruit dat het nou pas naar boeten komen komen.
0: Ik heb me die beweegreden heel goed in te denken. Aan de andere kant denk ik, is nou in een partour dat ja, een beetje alles wint, of in elk geval alles winnen kan, dat je dan krijgt op dat hichtepunt nog wel even terug willen.
1: Kan ik me voorstellen. En in die zin heb ik alles wat dat betreft bereikt wat ik bereik woer. En waar ik misschien het eerst van durfde te dromen. Maar op een gegeven moment bewijs je van, ga je alle efforts, laat ik het maar even zo nemen, om misschien dan nog in totaal, ik neem even wat 100 of 150 punten erbij te sprokkelen. Dan nog eens 1 of 2 PC's om toe te voegen. Dat is op zich natuurlijk hartstikke mooi. Maar als ik dat dan alweeg in de behoeftes die ik verder heb, dan denk ik van ja, dan is het net voor mij van meerwaarde. Ik heb net die specifieke doelen die misschien oren keertjes daarin nog hebben.
0: Nee, en met wat voor gevoel zo snel waarom op die carrière, die keertscarrière?
1: Ja, onwijs trots. Ik heb een heel soort jaren altijd mijn best gedaan om bij die top te komen en de

0: tsjin oan hikt. Maar succesje is per ier die erbij in hoort te tellen binnen. En dat is net altijd makkelijk om er voldoende uur te hellen. Maar zeker de laatste jaren die heb ik invuld, zat ik dat eigenlijk gedroomd heb altijd. En daar toch ging ik maar super trots gevoel daar terug in. En zeker het laatste seizoen wat wij op dit moment draaien. De PC zit erin. Ik wil heel graag dat Chisse die vierde koningstitel op een PC halen. Rit het klavertje voor jou en dat er binnen de partoer individuele doelen die het voltooid binnen. Voor mij een tweede PC, dat is altijd lekkerder zeker dan dat je hem in één keer won. We riegen wat records onderkoor. Ik ken het ook steeds dat ik super blij en trots ben op datgene wat we daar zetten.
1: Nee, en nou kunnen dus alle partoeren door de kop, maar dat is die probleem nou niet meer.
0: Nee, dat is wel lekker. Nee, klopt. En binnen de keerswereld ben je altijd een aantal keertjes weet je, gedurende je carrière een boel mee opbouwen. En stiekem hoop je dat ze er goed van waar komen. En het is natuurlijk nooit de intentie of de bedoeling om een oor te pesten of in verleden niet te brengen. Maar goed, dat is wel onderdeel van de keersport. En dat kan aan een dag kritisch zijn, maar uiteindelijk vind dat zien we eigenlijk altijd wel weer.
1: Oké, dank u wel. Succes nog de rest van het seizoen.
0: Dankjewel.
1: En ontnodig eerst.
0: Ja, was je hem ook al uit.
2: Alles wat je op Dice mist hebben, jongens, dus kunt zien en over.
3: De Dice voorbij.
2: Dit is de Dice voorbij.
4: Het ophouden van Menno van Swieten als opslager bij partoer van Sisse Steenstra en Rick Minnesma brengt de Arun Oeren een volslaande verschouwing bij de toppertoeren van het keertsen op gang. Bij zeebinnen Sisse Steenstra en Rick Minnesma die wachten net al. Die vregen misschien wel de beste Farinse van dit moment om in haar partoer te komen. Hessel Postma. Ja, die liet daar mooi Martin Bergsma en Erwin Sielstra in de steek. Die moet dan weer op zoek naar een nieuwe Farinse. Dat wordt Jorn Lars van Beem. Ja, voordat hij dus begint te duzelen in contact met de man die dat eier in de gaten houdt, is eigen keertverslagjouwer Geert van Tun. Goeiemiddag.
5: Ja, goeiemiddag, Dirk.
4: Het is net ongewoon dat er naar de PC nieuwe partoeren gesteld worden. Is het eigenlijk oorzes oriëren?
5: Ja, het is in die zin wat oors dat er een soort van tweede herschikking plaatsvindt. Naar de PC, daar weet je het wel ongeveer. Er zijn keertsen die hebben mooi om ermee op te houden. Dan keertsen die het net zo succesvol binnen. Dan komt er herschikking in de partoeren. Nou, dat het al je plak van direct naar de PC. Tussen de PC en de Vrije Formatiepartij van Wiet Massamin kan dat al je wel los. En dan denk je van, nou is het al je wel clear. Nou heeft iedereen een plakje voor. En in die partoeren zie ik nou gewoon voor 2022 de namen van Menno van Swieten. En juster Joen maken hij op de socials. Want zag je dat tegenwoordig in het moderne keertsen? Hij had het eventjes keurig onpakt dat hij er dus toch mee ophoudt. Dat wie net een 100 CQ0 beslissing. Daar is wel wat twijfel aan te pas komen. Maar hij heeft zijn zegeningen, maar vooral ook zijn successen telt. En die ben heel behoorlijk. Twee keer de PC, woon natuurlijk prachtig hier draait. Ontnota in dit seizoen. De kind eigenlijk net beter. Hij is verhuizen naar Burgum. Wat hekker ik met de maatje. Maar ik zei nog, Jen Ian is de vriendin van Menno van Swieten. Misschien een beetje in verwachting. Het zou wel je samen kennen, hè, dat je dan toch wat oren gezinsverhoudingen krijgt. Nou, daar heb ik het antwoord net op gekregen. Maar hij heeft besluiten om dan toch maar de wand in de wielgen te hingen. Ja, en dan hij een wijziging in het allerboppeste partoer. En dan weet je, nou roegelt het balsje naar onder een taal. Wat die het partoer van Jesse Steenstra? Een zeer interessante move, wat ik zei ze. Want je zoon zei ze, er houdt een opslager op. Wij benaderen, Rick Minnesma en Jesse Steenstra, benaderen een opslager. Dat zou stinken kennen, een van de beste opslagers in het peloton. Nou, Jesse, dat is Martin Bergsma. Maar dat dienen ze net. Ze kwamen uit bij de Forense van Martin Bergsma. Hessel Postma. In bloedvorm dit seizoen. Werkelijk fantastisch. Inlietse complicatie. Derde hoe dadelijk even meer. En die is vregen. En dat betekent dat Jesse Steenstra de opslager werd. En zo maakt je een move waarin de boel kwalitatief eigenlijk op slot zetten werd. Het is een hele toeke move van dat betoer, vind ik. Hotses Kuhl, legendarisch keerster, die zei altijd bij het formeren, wat je erom denken. dat je het zelf beter wil en je chest van de lijn wat minder. Dat is precies wat ze erin hebben. Dus het is een tactisch gezien een hele goede move. Die het onverwachts kwam. Want ja, de meesten wisten eigenlijk net dat Menno ophouden zou. Ik hier het gerucht al een keer, mag ik eerlijk zeggen. Ik gaf hem daarin wie het massa naar vregen. Horst had er mij op, daar kom hier. Hij zei me, jongen, als dat die wetterbaan zegt. Dus hij zei, nee, hoe komt erbij? Ik hoor het net op. Dat gebeurt absoluut net. Nou, het gerucht weer toch meer als een gerucht. Hij houdt er dus wel mee op. Ja, en nou is de boel in beweging.
4: Ja, en je kan constateren, denk ik, dan heb je dus Sisse Steenstra, de kenners en doosuis dat ik Hesselpost, maar is een hele goeie. Nou, Rick Winnersma, ik bewies de kwaliteit. Die hebben eigenlijk al alles won wat er te winnen valt. Wordt het dan Takemier nog eenzijdiger dan dat het Arune seizoen al bier?
5: Ja, ik vrees voor nog meer dominantie van dat Petour. Ze hebben nou 15 van de 18 vrije formatiepartijen weten te winnen. Dat is ongekend. Dat is onvoorstelbaar. Dan domineer je dat hele peloton. Ja, ik zag het eigenlijk nog komen dat dat alleen nog maar meer worden kan. Maar aan de andere kant, het bloot export. Maarten Bergsma is tot op het bot baant natuurlijk om te zwarien. Dat hier een halt daarop wordt. Hij heeft Jorn Las van Beem als vervanger van Hessel Postma onhellen. En Jorn Las van Beem is nogal teleursteld in deze gang van zaken. Want hij hier eigenlijk de hoop vestigen om, als er een plakje in het voorperk vrij kwam, dat hij dat krijgen zou. Ja, dat is net gebeurd. Zien Grutte Freun, Rick Minnesma. Wat had hij er net mee woen? De Vreulenpartij, de Jong Nederlandpartij een paar keer. Arune seizoen nog de Boenspartij woen. Maar Jesse, dat zou weer een riepste partuur worden kennen. Ja, ik kan me voorstellen dat hij er wat verwachtings bij hier. Maar ja, die komen net u. Dus hij is bot teleursteld. Hij moest echt wel even herpakken hier. Hij zei juist al die bellen. De wierende peer bij die naam de telefoon net op. Hij weer erin van hem onkeurig van ombeld toen weer wat zakken. Maar dat kan ik me wel voorstellen. Maar die staat natuurlijk ongelooflijk op scherp. Dus ja, maar hij moet wel even een teleurstelling voortslikken. Omdat net hij maar Hessel Postma het worden is.
4: Ja, Maarten Bergsma, maar Jorn Lars van Beem dus. En ik zei het al, ja. Hij keerst door maar Erwin Sielstra. Maar die houdt hem op. Hoe zit dat betoerde dan nou verder uit?
5: Nou ja, Hendrik Koolstra, wie al de vervanger voor Erwin Sielstra voor het komende seizoen. Dus Koolstra bleef er gewoon achterin staan. Dus dan krijg je nou het petoor Jesse Steenstra, Hessel Postma, Rick Minnesma. Dan krijg je het petoor van Maarten Bergsma, Jorn Lars van Beem, Hendrik Koolstra. Nou, dan mag ik toch een tredde petoor ik nog even nemen. Want een oren topopslager, dat is Johan Sipma. Ik moet hem Sipje nemen. Sipje, die moest ik even omschrijven voor zelfs. Nou, die had dus even een gauw tappakt bij Gabian van Popta. Oud PC-winnaar, ja, die weer een beetje uit de petoren rekken. Die denkt van, oh, maar Sippie Keertse, dat is voor mij een verbetering. Dus die zei ogenblikkelijk ja. Maar Pieter Talsma, Sil zei dus, en maar even Pieter Talsma, Sil zei dus, treden, ja, liever ze treden, toppetoer weer te farmen. Is zo valt alles dan toch wel weer een beetje op zien plak. Maar ja, er is maar één grote winnaar in deze carousel. En dat is toch, vind ik, echt wel het petuur van Jesse Steenstra.
4: Ja, en is alles dan nou stelt zo'n beetje? Of is er nog iemand die te sneu aan de kant zit en eigenlijk nog geen maat?
5: Nou, dat is zo. Misschien aan de onderkant. Ik heb er verder dan net een heel bot naar Sean. Nog wel eens wat wijzen kennen. Maar oh, pas op. Ja, ik moet even mijn chauffeur corrigeren. Maar die is gewoon zo'n onreding forceren. Maar,
4: dat
5: maar
4: net.
5: Maar, nee, dat mogen we net hebben. En dit is wel het belangrijkste. Daar gaat het om. Er is nog één ding, en daar wil ik toch nog even op wijzen. Want Hessel Postma, die is bij een voetbalwedstrijd van Bolsward. Hij is echt een goede voetballer. Had Belsum verruilen voor het hegerspeel in de Bolsward. Is in een oefenwedstrijd van Bolsward blesseerd trekken. Dat weer misschien nog even tricky. Want wat is dat nou voor blessure? Die knibbelblessure, is dat alleen nog een meniscus? Of is dat echt een kruisband? Hij heeft van een mondbericht gekregen dat het alleen nog de meniscus is. En ik kist even zien hoe berekenend het petoer van Menno van Swieten te werken is. Menno van Swieten belt van een week even mijn Postma. En die zei, Hessel jongen, hoe is het met die knibbel en hoe gaat het? En Hessel zei, nou, ik denk dat het taf valt. Alleen nog maar de meniscus. Dan ben ik in januari in Leclerc, maar het wel opereerd worden. Nou, hartstikke mooi in ontzien. En 4 minuten later bellen Rick Minnesma, was mooi eens keer. Het was een vooropgezette actie. Het is echt zo gebeurd. Dat kan ik je vertellen.
4: Super jongen. Nou, en dat komen wij dan weer uit te witten terug het speurwerk van Geert van Tun. Ik voer ze een veilige reis nog onderwijs.
5: Dank u wel.
4: Geert van Tun dus, over het keertsen.

0: Het is een bijzonder verhaal. De mogelijk oudste en nog langst libbende AIDS-patiënt van Friesland, Hetzer Woudstra van Jinsum, die is waarschijnlijk die verstoren. Hij is 75 jaar. Woudstra kreeg de ziekte al in 1984. Op dat stuit wie die ziekte ook nog helemaal onbekend. Ik weet er uit geen behandeling mogelijk. Woudstra die wende op dat stuit in Amsterdam, maar verhuizen naar Friesland in de verwachting dat er net meer lang te libben hier. Maar toch, hoe libben hij dus nog jaren maar helpt van hield hij het weer naaien, soms ik wel experimentele behandelingen. In 2008 werkte hij mee aan een documentaire van Omroep Friesland, de titel weer Doensje op de Vulkaan. En hij vertelde daar openhartig hoe wat hem orkaan weer.
1: De meeste mensen in 1984 en rond die tijd die hadden vreselijk veel moeite om zich te laten testen. Terwijl het voordeel van het testen was, je kon tenminste nog ingrijpen. Je kon iets doen aan je levenswandel. Je kon verstandiger gaan leven. Je kon een plan de campagne gaan opstellen voor het geval het fout zou gaan. Het feit dat ik besmet was betekende wel dat voor mij in ieder geval dat er het nodige moest veranderen. Wat er nog aan leven restte, moest extreem leuk worden. Ik dacht, ik wil gewoon een huis met een tuin om gewoon mijn laatste dagen te slijten. Dus ik ben naar Friesland vertrokken met het idee van ik heb misschien nog een jaar, maar dan kan ik in ieder geval mijn tuin nog in. Alleen ik ging niet dood.
0: Hetzer Woudstra, in de documentaire Doensje op de Vulkaan. Hij schreef ik een boek, hoe zijn leven maar aids, grenzen aan de pijn, heet dat boek. Het werd in 2008 presenteerd in het Amsterdam Medisch Centrum. De laatste jaren wie zijn zoon hield iets minder. Kwartlien werd duidelijk dat hij niet meer opknappen zou. Nou, familie hier Woudstra net meer, maar wel vrienden die hem bijstienen. En hier in de studio is Daphne Romkes uit Akrum. Ja, voor haar viel het eigenlijk als een omke. Goedemiddag, welkom hier.
2: Hi, dankjewel.
0: Want hoe wie die bal, maar Hetzer Woudstra, hoe kwam dat?
2: Ja, Hetzer was eigenlijk mijn peetoom. Niet officieel, maar het voelde wel echt als familie. Hetzer heeft ooit mijn moeder ontmoet, een jaar of 16 geleden. Is zij na goede vrienden geworden en Hetzer wist eigenlijk een hele nieuwe familie op te bouwen in Eernsum en omgeving.
0: En wat voor man wie Hetzer? Hetzer hoe heeft kind leert?
2: Ja, hij was een man die dat recht voor zijn raap was. Ik bedoel, je hoort het in het fragmentje net. Hij zegt het zoals het is. En hij was bovenal barmhartig. Ik ben een van de 5 mensen die erfgename is. En dat zijn allemaal kinderen van zijn beste vrienden. Want dan kan hij zijn beste vrienden nog een handje helpen als hij weg is.
0: En dat doet hij dus eigenlijk zijn naasje in deer. Lid was naast zijn verhaal Shin. Hij kwam uit Amsterdam. Wat is zijn link met Friesland eigenlijk? Hij heeft een hele Friese naam, maar
2: ja, zijn vader is origineel Fries. Maar ze zijn opgegroeid in Leiden, daar is hij ook geboren. Op een gegeven moment is hij weggegaan naar Amsterdam om daar van de cultuur te proeven en de verscheidenheid. Maar toen hij ziek werd, wou hij ergens rustig een einde kunnen vinden. En is hij dus teruggegaan naar de wortels van zijn vader. Naar Friesland, in Eernsum.
0: Ja, want in de jaren 80, toen was hij heel actief in Amsterdam. Ik ken het Utgeens Lippen.
2: Ja, hij vertelde altijd dat hij een vast plekje had in een kroegje in Amsterdam. En iedereen wist, daar kan je het weer vinden. En het prachtige aan die scène toen de tijd was, iedereen had een eigen bartje met een eigen plekje. En hij was een gigantisch sociaal mens.
0: Ja, maar daar is hij dus besmet raken in de beginjaren eigenlijk. Ja. Doet, ja, wat wie er toen bekend van aids?
2: Heel weinig. Het is een ziekte waarvan eerst gedacht werd dat het helemaal niet zo kwalijk zou zijn. Tot de eerste mensen begonnen te sterven in rap tempo. En het aantal besmette mensen en mensen dat overleed zo snel toenam. Dat het een wereldwijde epidemie werd. Het zich had vanaf het begin al het idee van dit zit niet goed. En heeft zich als een van de eerste mensen laten testen. Want waar sommige mensen dachten, ik loop weg van die test, ik wil het niet weten. Zei het zich nee. Ik moet het weten, want dan kan ik er misschien nog iets aan doen. Of een einde eraan breien.
0: Ja, op dat stuit wie er eigenlijk helemaal geen behandeling mogelijk. Toch gaat hij jarenlang oerleven. Hoe is dat zo kom?
2: Ja, het zou grotendeels geluk zijn geweest. Maar het medisch team hier in Nederland wou absoluut samenwerken met AIDS-patiënten. En het heeft het geluk gehad dat hij mee kon werken aan enkele experimentele behandelingen. En die hebben zijn leven gered.
0: Ja, zijn leven wel, maar ik begreep net zonder invloed. Hè? Hij er wel degelijk last van.
2: Ja, ja, hij heeft 42 jaar met AIDS geleefd. En is al die jaren broodmager geweest. En had om de haverklap weer een complicatie, een operatie. Het was niet makkelijk, maar hij wou door.
0: En waarom zou hij deze hier op moest hebben? Het is dus mooi werk om die documentaire. Het er een compleet boek geschreven hoe wat hem elkaar is. Zit er een soort van zendingsdrang? Waarom wie dat?
2: Hij heeft zich gewoon nooit voor geschaamd. Hij is altijd compleet zichzelf geweest. En er heerst een bepaalde schaamte om het idee van AIDS. Een negatief stereotype over homo-mannen. En dat wou hij ook wel doorbreken. Hij was heel openlijk zichzelf naar iedereen. En heeft ook zo in Ernstum zijn eigen plekje gevonden. Waar hij allemaal vrienden gemaakt heeft die hem accepteerden zoals hij was. Ook zou je niet denken dat een flamboyante, opvallende man uit Amsterdam zo lekker in Ernstum past. Maar nee. Dat deed hij.
0: Ja, want hij is flamboyant bleun.
2: Oh, absoluut. Hij had altijd lang haar gehad en gaf heel erg om zijn uiterlijk. En was dol op kleur. Omgeven door prachtige gele bloemen en mooie kleurrijke wanden en alles.
0: Is het een bekend iets worden in Jessum en omjouwing wat dat betreft?
2: Misschien wel een beetje, ja. Hij had altijd een hond. Dat was zijn vaste compaan. Daarmee ging hij altijd het dorp door en ging naar de sportschool toe daar. En zo heeft hij een heleboel vrienden gemaakt die hem tot de laatste dag voor hem hebben gezorgd.
0: En hoe ging het de laatste tijd met hem? Wanneer ging het echt minder?
2: Enkele maanden geleden was het zo dat zijn hart ook begon af te zwakken. En ook steeds minder slechte been was. En voor iemand zo sociaal als Hetzer was vastgeketend zitten aan het bed niet een manier om te leven. Dus dat helemaal gebeurde. Toen had hij enkel nog wat huisbezoekjes. Maar dan wou hij niet meer doorgaan op een gegeven moment.
0: Nee. Wat had het de laatste maand dien?
2: Uiteindelijk besloot hij om euthanasie te laten plegen. Dat heeft hij ooit zijn moeder zien doen, meer dan 20 jaar geleden. Dat wou hij toen nog absoluut niet. Maar dit was niet meer een leven wat hem waardig was. Dus heeft hij besloten om het te beëindigen.
0: Ja, hij in hoe zien Jessum, wat gebeurt hem hoor?
2: Ah, ja, enkele buren van hem hebben een tijdje geleden een briefje in de bus gedaan, vragende of het huis toevallig binnenkort vrij zou komen. En nou, dat kwam het.
0: Ja.
2: En typisch Hetzer heeft hen een paar keer uitgenodigd, met hen gepraat en uiteindelijk het huis voor een vriendenprijsje weggedaan. Zodat zij mooi naar een groter huis konden dat ze nodig hadden. En zij hebben in ruil daarvoor aangeboden om alles een beetje op te ruimen straks.
0: Ja, toen hij is de docent hier in Friesland geweest. Maar klopt het dat je intussen in Berlijn wennest?
2: Ja, dat klopt.
0: Dus daar ben je eigenlijk speciaal hiervoor nou weer omkomen.
2: Hals over de kop teruggekeerd. Ja. Ja.
0: En wat zult die rol, man die wees, dat de Uitveer der is?
2: Ik heb het de eer om ook een stukje te vertellen over mijn band met mijn geliefde peetoom. En ik draag een gedicht voor in zijn eer.
0: Er zult muziek uit de jaren wezen. Doet wij voor deze uitsturing daarop praten. Dus zouden ze van eigenlijk zoest Gary Jules draaien, maar Mad World. Waarom?
2: Ja, hij heeft het nummer van Mad World ooit gehoord in een auto in Frankrijk. Misschien wel 30 jaar geleden. En hij zei, stop. Dat nummer, dat moet je opschrijven. Die wil ik nog vaker horen. Hij herkende zichzelf hier wel in. Het is een duister nummer. Maar ook een nummer over een soort van bevrijding met de dood. En daar was hij klaar voor. En die spelen we ook af.
0: Is dat een mooie afsluiting dat wij hem nou draaien?
2: Zou ik perfect vinden.
0: Ja. Dank u wel voor die verhaal.
2: Ja, dank u wel voor de uitnodiging.
3: De beste interviews en reportages van Joert.
4: Alles wat er speelt.
5: Dit is de dag voorbij.
6: Omroep Friesland.
7: De provincies Friesland, Grijnsland, Drenthe, Flevoland, Oeriesel en Utrecht willen volle meer gearworken op het met van transport. Op het provinciehuis in Assen hadden zijn provincies van een woon aanpraat dat ze Mijlkoor, een maatschappelijke transportcorridor, naar het eerst ontwikkelen willen in gearwerking met Riek en Europa. En die transportcorridor is van het midden van het land, Oer Flevoland en de IJsselmar, naar Friesland, Grijnsland en uiteindelijk Duitsland. En het doel is om het transport van God in de toekomst volle meer over het water in te letten en minder over de dik, zei deputaire Matthijs de Vries van de provincie Friesland.
8: We willen wel heel graag meer van de dik naar het water. Daar zit ook een soort rondte in Friesland om dat te doen. En nou met deze size provincie steeds wel dek. We willen minder model shift, maar een heel duur wordt. Willen we volle meer van de dik naar het water en mogelijk ook naar het spoor. Maar nou eerst ook de focus ook op het water om te zien, kunnen we dat volle better in kaart brengen en kunnen we daar ik meer rendement uit Harry.
9: Ja, is er echt zo'n volle capaciteit oer op het Prinses Margrietkanaal? Want ja, daar is het nou ik wel eens behoorlijk drok. Zeker op plakken met recreatieveert en beroepsveert en waar het zin komen.
8: Ja, dan is het uiteraard ek drok. Maar we zeggen ek dat natuurlijk een lietse periode van het ier is. En er is echt rondte op uw vaarroutes in uw provincie. We hadden het Prinses Margrietkanaal. We hadden natuurlijk ek het Van Haringsma kanaal als backbone van het Prinses Margrietkanaal. Dus er is echt rondte genoeg. En we zeggen ook tegen met die andere provincies dat we nou maar ook 24% van het hele transport in Nederland, dat vind je plak. En wij steeds nou maar akkoord, laten we dat op intensiveren. Laten we zien wat er mogelijk is om in die gearwerking om nog maar akkoord te verbeteren. We zorgen echt dat er ruimte is van meer ontwikkeling, economische ontwikkeling. Nou, daar is collega Douwstra heel druk mee dwanden. Dus wij denken dat dit een hele mooie stap is.
9: Wat is het Friese belang? Want Friesland is ook een beetje een trogvierprovincie, trogveertprovincie, als je naar het Prinses Margrietkanaal sjoggen.
8: Ja, aan de ene kant is het een trogveertprovincie, maar aan de andere kant hebben we echt een soort bedrijven die met wetter het verviergedwang kunnen van alle zaken die zij hier echt ontwikkelen. Zich naar Jereveen, naar Van Wijnen, zich naar andere zaken in uw provincie, zich naar de haven van Haas. Dat is een wichtige buitenhaven, een zeehaven van uw provincie. Nou, we hadden integrale havenvisie versteld. Mij de steerten van de Zimmer. Daar staat ook in. Wij willen heel graag terugontwikkelen als Friesland. Dus wij zullen genoeg kansen om hier verder mee te gaan.
9: Ja, dus ik in Friesland zo meer vervier dat nou nog oer de dijk bad, oer het wetter kennen.
8: Ja, wat u zo'n belangend wil. En dat is net alleen nog omdat we denken, nou, dan kunnen we dat. Dan is dat makkelijk op het wetter. We zorgen natuurlijk ook dat het onderhoud op de dieken ingewikkeld is. We zorgen ook dat de drukte op de dieken ook een punt van orde is. En dat wij dan zorgen dat wij op het wetter nog volle rondte hebben. 4% van uw transport gaat door het wetter. De rest gaat door de diek. Dan is daar echt een hele grote winst te behalen.
9: Al hier heel nieuwsgierig, ik vanuit historisch perspectief in de njochentje de eeuw, wie het zou, dat we in Friesland volle meer vervieren hoe het wetter en elk dwaap hier een haven en verbindingen hoe het wetter, maar gruttere plakken. Ja. Komt die tijd weer waarom?
8: Nou, wat u zo onbelangrijk wil, dat zit ook in uw havenvisie. We willen volle meer verbinding tussen de havens in Friesland. Nou, dat hebben we nou realiseerd. Echt die gearwerking tussen die havens is volle beter. En wij zorgen echt grote kansen om volle meer te doen over het wetter. Er komt ook nog bij dat de green shipping een groot onderdeel is. Echt vanuit Europa om dat te faciliteren. Nou, dat zullen we echt in uw energie en uw verduurzamingsopgave. Dus dat brengt echt die model shift richting het wetter beter in beeld. Ik denk dat we straks volle meer hoe het wetter dwan zullen.
9: Wat is green shipping?
8: Eigenlijk verduurzaming van de scheepvaart.
9: Ja, maar waar vaart zo'n vrachtschip op? Is dat elektrisch of is dat op biodiesel? Want ik kon denken.
8: Ja, dat is dus echt elektrisch. En dat is die ontwikkeling die echt plak vindt in die sector zelf. Dus die sector zelf is daar echt heel druk met de wanden. En wij willen dat graag faciliteren.
9: Nou is een van je partners is de haven van Zwolle. Port of Zwolle nemen ze haar. Dat is een combinatie van al je van Zwolle, maar ik van oren binnenhavens in Nederland. En die havens willen heel graag een brede sluis in de Oosterdijk bij Kwaadwijterszoon. Ja, hoe vier zit dat? Wanneer komt die brede sluis?
8: Wij weten dat er een financiële situatie is dat alles duurder wordt. Daar is verliezen hier yield aan toevoegd door het kabinet. Wij weten dat ek in zijn corridor Noordoost en dat we graag meer hoe het wetten vervieren willen, dat het ek van een provincie als Drenthe, mij Meppel, dat dat heel erg wichtig is om die sluis bij Conway de Zoorn te verbreden. Dertig keer de economie ek volle beter versterken. Ek de Friese bedrijven hadden verlet van. Oren bedrijven in de oren provincie hadden verlet van. Dus het is heel wichtig dat het nou loskomt. Daar komt wel bij, in alle eerlijkheid, dat de herprioritering van het Riek plak vindt wat wel vertraging jout.
7: CDPTR Matthijs de Vries van de provincie. Interpreteer mijn verslag, jou hoor. Onno Valkena.

0: De haatzienramp pelt ze niet in het haans en om jou en die weet wel wat er gebeurd is. Het is Njoggetje Jin, zegt er als een hazer, mossel en garnalenkotter in de problemen komt op de IJsselmar. Treien van de fjouwe bemanningsleden die komen hierbij om het libben. En nou, 65 jaar later had Wiebe van Dijk er een feske oor maken. Wiebe, een goeie middie.
1: Goeiedag.
0: Ja. Die haatzienramp, die stiet echt dichtbij daar, hè?
1: Ja, want ik had verkering met een dochter van een van de opvarenden, van Anne Wever.
0: Ja.
1: Boutje Wever, dat ik was toen 14. Dus
0: zo.
1: Daar kan ik verkering, kan nagaan.
0: Dan 16 in 10 jaar, dat maakt het wel indruk.
1: Ja, zeker.
0: Hoe weer dat,
1: ja,
0: in die
1: dat
0: tijd?
1: Was, dat verdriet, jongetje, dat straalde eraf, dat was ook maar niet een ellende. Trouwens, de hele stad, hè, dat is
0: ja,
1: een arme stad. Hè, en er gebeurt wat met zo'n schepen, die gaan ook nog mensen die gaan weg. Dan, nou, dat slaat in, hoor.
0: Ja, dus dat heeft al je van heel dichtbij mooi maken. En dat heeft ik, nou ja, al die jaren eigenlijk maar die mooi droegen.
1: Ja. Ja, altijd. Kijk, je kent die meisjes, die kennen al die kinderen, er waren 5. Die kennen goed, dus, ja, die kon je regelmatig teugen en de tuin regelmatig met. En in heel Harlingen, hè, dat weten we door Harlingen 10, dat weten ze uit Harlingen 10 zijn, dan weten ze waar het over gaat.
0: Ja, ja. Want dan maken ze al jaren en jaren muziek. Waarom komt nou maar dit feske?
1: Nou, ik had de tekst en ik kon er niet een goede melodie op rijden. Nee, had ik dan in de auto zit, dan had ik een melodie, maar als ik dan thuis ben ik dat weer vergeten.
0: Oh.
1: En dat noemen ze ouderdom.
0: Oh.
1: En ik denk, nou, toen hebben we Bouke van de Wouden geweest. En Bouke had ook een stukje inzongen en zo, maar dat was echt van Bouke van de Wouden muziek. Weet je wel? Dat is prachtig, Bouke kent dat ook mooi tolken. Weet je wat, toen scoort hij met een Arie Kuipers, van
0: ja.
1: Uit Magum nou.
0: Ja.
1: Nou ja, die vond het prachtig, dus die had binnen 2-3 dagen had ik de melodie. En nou ja, toen ging hij wel los. En toen had hij Nicootje Oudhuizen van de Kast, die had hij erbij betrokken. Nou ja, en toen was de
0: en
1: gauw,
0: toen werd het samen kleren. Ja, precies, maar die tekst, Wiebe, die is al heel lang in Holland eigenlijk.
1: Ja, die had al een jaar of wat, want ik doe dat graag voor mijn ex, een Boukje, dat was inmiddels mijn ex, maar we bleven na die goede vrienden en zo.
0: Ja.
1: Maar en dat heb ik het geschreven, maar ja, en daar heb ik het geschreven, die had het ook allemaal wel lezen, maar die muziek, en dat duurde te lang, dus ik kwam te overlijden, man. Ja, en dat, nou ja, dan leed het weer even weg. En toen kwam dan een zuster, een oudere zuster, die overleed. En toen dacht ik, nou maar kan ik gaan.
0: Ja, en dat komt
1: toen
0: echt uit het diepste van in het, hè?
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Ik toen ik het schreef en toen ik het hoorde, toen dat op de muziek, toen we dat opnam. Nou, daar word ik een makkelijk van, hoor. Dat is, daar krijg ik het kippenvel van.
0: We litten mij weer hier op de radio, dan kan heel Friesland hier wat voor moois als Tode van Makke hest. En komende teaser dus bij die betinking in Haans, zult het noemer ik draait worden. Dank u wel voor die verhaal.
1: Ja.

0: Morgen is er weer.
1: De dag is voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat de Omroep Friesland.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: 11 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Turkse regering wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Interpol heeft nog niet gereageerd op het Turkse verzoek. Israël heeft het verzoek fel veroordeeld. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan één persoon het leven gekost. Drie mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door Russische droneaanvallen. De aanval was in de stad Kriviri in Centraal-Oekraïne. Het is de stad waar president Zelensky vandaan komt. Hij noemde die aanval niks minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit twee golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. Op de bezette westelijke Jordaan-oever is een Palestijnse jongen van 17 gedood door Israëlische kolonisten. Hij werd doodgeschoten nadat hij stenen had gegooid naar de Israëliërs. Het gebeurde in de stad Sa'ir bij een confrontatie tussen Palestijnen en kolonisten uit een ultra-orthodoxe Joodse nederzetting. Sa'ir valt onder Palestijns bestuur, maar in de buurt worden Israëlische nederzettingen verder uitgebreid. Inwoners van het dorp Zandeweer in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen gedeeld. Aanwezig waren ook de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie om hun verhalen aan te horen. De beving had een kracht van 2,8 en heeft geleid tot tientallen schademeldingen. In 5 gevallen was er sprake van een acute noodsituatie. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft zware straffen uitgedeeld aan Argentijnse voetballers vanwege hun wangedrag na de verloren WK-finale. Leandro Paredes, die de Spaanse verdediger Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep, is 10 wedstrijden geschorst. Hij moet ook een boete betalen van $90.000. Ook Nahuel Molina kreeg die boete en 7 wedstrijden schorsing. En daarnaast krijgt de voetbalbond van Argentinië een boete van $221.000... omdat spelers na de gewonnen wedstrijd tegen Engeland een politiek spandoek toonden over de Falklandeilanden. Het weer, geleidelijk steeds meer kans op buien en ook kans op flink wat regen en onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog en ook wordt het wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
9: Ik mag graag tuinieren.
10: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
11: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
12: Ik niet.
8: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
13: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden, binnen zit Marcia Luiten.
2: In Artis in Amsterdam gingen onlangs twee groepen ringstaartmakers samenwonen. De oude Amsterdamse kolonie en een nieuwe groep uit Rotterdam. Het risico was dat ze elkaar de tent zouden uitvechten. Maar daar heeft Artis iets op gevonden. Voor ze kennis maakten, kregen alle halfapen dezelfde geur opgespoten. En zo weten ze niet meer welke van Rotterdam is en welke uit Amsterdam. Nou, zo'n geurtje. Zou dat geen uitkomst zijn voor de stammenstrijd van mens-aap Homo sapiens? Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. Met veel nieuws van Hollandse bodem. Want tot 20 kilometer in de omtrek van Zandeweer werden Groningers vanochtend uit hun bed getrild. Al is de grote gaskraan dicht, de aardbevingen zijn nog niet klaar. En wat dat betekent, vertelt de burgemeester. Mezzosopraan Maria Warenberg is een reizende ster in de internationale opera. Morgen zingt ze op het Prinsengrachtconcert en vanavond is ze bij het Oog. Meer muziek, een andere ster, André Hazes, de oude om precies te zijn, die trad in 1998 op in de imposante Plaza del Toros in Benidorm. Maar die arena bleef grotendeels leeg. De opnames van dat concert, die komen nu voor het eerst uit. En intussen, in de rest van de wereld, is Italië het toneel van een bankenoorlog. De oudste bank ter wereld dreigt te worden overgenomen. En wat dat betekent, weet professor Harald Benink. En u ook, tegen de klok van 12, maar eerst het nieuws.
3: Het hele huis schudde. De deuren die trilden in de sponningen, zeg maar.
1: Vrijdag 21 augustus.
4: Dan sta je om 5:50 lekker naast je bed.
2: Nou, lekker, want weer beefde de grond in Groningen met opnieuw flinke schade bij sommige huizen.
5: Hier zit een hele brede scheur. Nou, die is alweer wat breder geworden na vanmorgen. Ja, deze gevel die staat helemaal uit het lood.
2: Sommige getroffenen waren net klaar met de herstelwerkzaamheden.
6: Dat is in één klap weer ondaan gemaakt.
2: De aarde beeft wel vaker in Groningen, maar het went nooit.
7: We zijn er klaar mee. En wat vannacht gebeurd is met die knal, nee, die worden er kwaad van.
2: De actiegroep Groninger Bodembeweging heeft begrip voor de frustratie van deze man.
8: Dus voor ons is dat niet nieuw, dat we bevingen er zijn en er blijven. Waar we zo vreselijk veel problemen mee hebben, is dat daar zo slecht naar geluisterd wordt.
2: En nog meer slecht nieuws. Het zal niet de laatste aardbeving zijn.
7: Dus het zal nog jaren doorgaan voordat al die spanningen ontladen zijn. Dus er zullen nog jaren aardbevingen optreden.
2: Afschrikwekkend nieuws uit Congo dan. Volgens de VN groeit de ebola-uitbraak de afgelopen dagen enorm.
9: In the last three months, 2500 people have died and half of those in the last 20 days.
2: Al 2500 doden in een gebied zo groot als Frankrijk.
9: The epidemic is spreading widely. It's now covering an area that is bigger than France.
2: De A50 tussen Apeldoorn en Arnhem wordt geteisterd door files. Oorzaak: takken die voor een veiligheidscamera hangen.
10: Ik heb niet zozeer hangende takken gezien, maar ik heb wel een spitsstrook gezien met een rooi kruis wat dicht was, ja.
2: Dan lijkt de oplossing vrij simpel.
11: Het lijkt me een easy fix. Gewoon iemand die takken weghaalt en dan zou het opgelost moeten zijn, lijkt mij.
2: Maar zo makkelijk is dat dus niet. Eerst moet er een ecoloog naar kijken en dat gebeurt maandag en dan komt er een...
12: Einde aan de takkenfiles.
2: Het einde is ook in zicht voor het racefestijn in Zandvoort.
13: Welkom op Zandvoort, de laatste ronde van de Dutch Grand Prix.
2: En daarna geen Grand Prix meer in de duinen. Een verlies vindt er één.
14: Ik ben al bij verschillende races geweest. Niks voelt als Zandvoort. Niks komt in de buurt. Het is gewoon één groot oranje feest.
2: De ander denkt er wat luchtiger over.
15: Jammer, maar toch ook weer niet eigenlijk. We hebben nog genoeg circuits, hè? We gaan overal heen als moet.
2: Dat vinden de Nederlanders. Maar wat vinden de toeristen? Is Zandvoort ook interessant genoeg zonder Formule 1?
16: Are you coming back to Zandvoort when there is no Grand Prix?
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: De krant van morgen die is gelezen door Clemens Peters.
17: In Trouw de verhalen van twee van de 4,5 miljoen vluchtelingen uit Soedan. Hemada Abdallah en Husna Ibrahim wonen nu met hun gezinnen, of wat er van over is, in een kamp in Zuid-Soedan. Ooit gebouwd voor 1500 mensen, nu wonen er bijna 19.000.
2: De vluchtverhalen van de twee zijn gruwelijk met nauwelijks te bevatten details. Familieleden sterven voor hun ogen of worden wreed van elkaar gescheiden. Een eerste vluchtelingenkamp wordt ook het doelwit van militair geweld. En nu zitten ze in een relatief veilig kamp, maar uitzicht op een leven daarbuiten is er niet.
17: Niemand lijkt nog contant geld in zijn portemonnee te hebben, tot afgrijzen van bijvoorbeeld bedelaars en straatmuzikanten. Maar toch is het aantal eurobiljetten dat in omloop is fors gestegen, van 20 miljard 10 jaar geleden tot 31 miljard nu. Hoe kan dat nou, vraagt de Volkskrant zich af.
2: Een deel van het geld ligt in oude sokken of onder matrassen. Ook is het eurogebied uitgebreid met Bulgarije en Kroatië. Maar de belangrijkste reden is misschien wel verrassend. 30-50% van de biljetten bevinden zich in landen buiten de eurozone als dekking tegen onbetrouwbare lokale munten.
17: De snelwegprotesten lopen de spuigaten uit. De overheid moet handhaven, dat zeggen de burgemeesters in de Telegraaf. Boeren die van tevoren al horen dat ze zonder problemen de snelweg kunnen blokkeren. XR-betogers die van de snelweg worden gesleept en bij het ADO-stadion worden vrijgelaten en naar huis gestuurd. Het is regio-burgemeester van Nijmegen Bruls een gruwel.
2: Als overheid maak je een slechte beurt als er geen consequenties zijn, zegt hij. Maar hij snapt de dilemma's van justitie. Het demonstratierecht geeft de rechter veel ruimte en dat maakt het voor het OM wel lastig om te handhaven.
17: Wedstrijdschaken doet hij al 20 jaar niet meer. Maar Garry Kasparov doet nog altijd van zich spreken als belangrijke criticus van Vladimir Poetin. Het FD confronteert hem met een eerdere uitspraak uit 2023... toen hij het einde van Poetin voorspelde. Hoe zit dat?
2: Hij zat fout, zegt hij nu, maar daar heeft hij geen moeite mee. Hij voert aan dat president Biden die zou goed voor Oekraïne zorgen en dat is nogal tegengevallen. En nu ziet hij dat Poetin er beter voor staat. Trump vormt geen bedreiging, zegt Kasparov. En Europa is te zwak en heeft geen leider.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: David Bowie, Heroes. U hoorde het al, in Groningen was vanochtend rond 5:50 een aardbeving met een kracht van 2,8. Het epicentrum lag bij het dorp Zandeweer in de gemeente Het Hoge Land. En aan de lijn is de burgemeester van Het Hoge Land, Hans Broekhuizen. Goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, meneer Broekhuizen, u was vanmiddag in het dorpscentrum Het Klokhoes in Zandeweer, waar bewoners werden opgevangen. Wat heeft u daar zoal gehoord?
1: Nou, heel breed. Het is ook vooral de mensen die daar niet waren. Die heb ik wel gesproken op straat of telefonisch. En die zijn een beetje te neergeslagen, een beetje moedeloos. De zoveelste keer dat dit gebeurt. Het zal ook niet de laatste keer zijn. Desondanks toch maar eens kijken wat voor schade heeft het huis. Wat kunnen we er nog aan doen? Gaan we ook melden of laten we het erbij zitten? Dus die mensen.

0: elke maand voorbij. Kijk, de afgelopen jaren zijn er al meer dan 2000 bevingen geweest, waarin sommige heel relatief licht, anderhalf, die voel je eigenlijk niet zozeer. Maar richting de 2-3, ja, dan voel je dat zeker wel. En die komen ook nog steeds voor met enige regelmaat.
1: Ja, ik begreep ook dat dat cijfer ook niet alles zegt. Dat zeg maar de kwaliteit van de bodem ook heel erg belangrijk is voor hoe heftig die bevingen trillingen geven.
0: Ja, dat is ook zo. Er komt in de eerste plaats nog bij de diepte. Het is op relatieve ondiepte beweegt de aarde, zeg maar. De spanning in de gasvelden die moet eruit. Nou, dat is vaak op 3 kilometer. Dat is relatief heel gering, dus bijna aan de oppervlakte. En dan is de bodemgesteldheid met name klei en wat veen. En dat werkt vaak ook niet mee, waardoor de klap extra hard aankomt.
1: Ja, hoeveel schademeldingen heeft u nu al binnen?
0: Ja, de meldingen die gaan naar het IMG, die komen niet bij de gemeente. En ik begreep dat daar rond een uur of 5, 6 inmiddels 130 schademeldingen waren. Maar dat zegt nog niet zo heel veel, want de ervaring leert dat mensen vaak later in de week of misschien wel over 2 weken eraan toekomen om de schade goed op te nemen en ook tijd vinden om de schade in te dienen. Dus ik verwacht dat de komende weken nog wel oploopt.
1: Ja, en dat IMG, wat is dat ook alweer?
0: Dat is het Instituut Mijnbouwschade Groningen. Ja. En die inventariseert dat allemaal en is ook betrokken bij de schadeafhandeling.
1: Ja, en is er ook schade zo ernstig dat er nu meteen acute onveilige situaties zijn?
0: Ja, die meldingen zijn er ook. Die komen ook bij de IMG binnen, maar er wordt gelijk doorgeschakeld met de gemeente om te kijken wat kunnen we eraan doen. Bijvoorbeeld ook, hebben we ook alternatieve huisvesting voor de mensen nodig die daar wonen. En ik weet in ieder geval een stuk of 4, 5 van dat soort meldingen zijn ook binnengekomen vandaag. En die worden ook bekeken. En daar wordt ook met de inwoners bekeken. Moeten ze nu dusdanig snel het huis uit of kunnen ze toch nog even blijven?
1: Ja, als burgemeester bent u natuurlijk vooral aan het luisteren. Kunt u ook echt iets voor deze mensen doen?
0: Ja, het is inderdaad, dat heeft helemaal gelijk en het is vooral luisteren. Wij zijn niet de instantie die ook schade afhandelen en ook met geld over de brug komen. Maar wij kunnen wel bemiddelen. We kunnen mensen ook de weg wijzen. En ook van belang, wij kunnen de signalen die wij krijgen van de mensen waar ze tegenaan lopen, toch ook steeds weer terugleggen in Den Haag bij het ministerie.
1: Ja. Nu was er in 2023 een parlementaire enquête gaswinning. De eindconclusie luidde toen dat de schadeafhandeling in Groningen moet milder, makkelijker en menselijker. Vindt u dat dat wordt waargemaakt?
0: Nou, dat is nog te weinig. En dat zijn ook wel, vond ik vandaag ook wel weer schrijnend. Dat mensen zeggen, ja, ik heb dit ooit allemaal al een keer doorstaan. Ik heb een melding gedaan. Ik heb allerlei dossiers moeten aanleveren. Ik heb veel mensen over de vloer gehad. Ik heb lang moeten wachten. En als puntje op paaltje komt, dan gebeurt er ofwel iets of te weinig. En mensen zeggen dan nu ook van, ja, ik zie nu dat ik een scheur heb of er is iets in mijn huis. Maar ik begin er niet meer aan. Ik laat die 20.000 of 30.000 euro wel liggen.
1: Ja.
0: Ik ga door met mijn eigen leven. Ik ga de energie in andere dingen zetten. Dus zeker de M van makkelijk is denk ik voor veel mensen nog niet dichterbij gekomen.
1: Nee, en dus dat leidt tot iets van laat maar zitten. Maar wat adviseert u deze mensen?
0: Nou, om toch wel te melden. Het scheelt hen zelf inderdaad heel veel. Maar het is ook van belang om te weten hoeveel schades er nog zijn. Anders krijgen we misschien ook een heel vals beeld van, oh, er zijn heel weinig meldingen of het is dit jaar minder dan vorig jaar. Maar als het effect daarvan is dat mensen dus niet gemeld hebben, dan kunnen we daar ook als overheden heel weinig op sturen.
1: Ja, ja,
0: dus mijn advies aan die mensen is wel te blijven melden.
1: Ja, je noemde al dat Instituut Mijnbouwschade Groningen. Welke hulp biedt die nu dan in de praktijk?
0: Nou, die is wel heel erg in de praktijk bezig om mensen bij te staan en om zo snel als mogelijk te inventariseren wat is er aan de orde en hoe kan het worden versterkt. Of heeft men een bedrag nodig als schadevergoeding. Ja. Dus ik wil niet zeggen dat IMG daar niet zijn best voor doet. Die doet dat zeker wel. Maar we zitten toch met elkaar, denk ik, gevangen in heel veel regeldrukte, regelruimte. Het moet allemaal, bij wijze van spreken, aan het eind van het jaar langs een accountant om te kijken, is het allemaal wel rechtmatig? En daar zijn we heel goed in als

0: als overheden. Maar de mensen in Groningen hebben daar niet zo heel veel aan.
1: Nee, zouden daarom soepeler met deze meldingen en ook vergoedingen moeten worden omgegaan?
0: Ja, ik denk het wel. Als de reactie van mensen is, ik begin er niet meer aan, het wordt te ingewikkeld. Ja, dan moeten wij onszelf achter de oren krappen en toch zeggen, daar gaat iets niet goed.
1: Ja, doet het kabinet voldoende volgens u?
0: Ik vind het kabinet heel erg betrokken. Ik vind ook dat ze de afgelopen jaren, opeenvolgende kabinetten, toch hele grote stappen hebben gezet. Hè. Dat moeten we ook onderkennen. We zijn van ver gekomen. Maar we zijn er nog niet. Dus wij moeten daar vanuit Groningen toch ook steeds weer de aandacht voor vragen. Het kabinet doet heel erg zijn best. Ik zie ook wel, in de Tweede Kamer is dat nog weer ingewikkelder. Er zijn kamerfracties die zeggen, nou, gaswinning, laten we dat maar weer opstarten. Dat zijn volledig signalen buiten de orde. Dat kan echt niet. Ja. Als je ziet hoeveel last hier mensen van hebben. Dus daar moeten we steeds voor blijven bevechten in Den Haag, dat niet kan.
1: Ja. Nu is die gaskraan van het grote Groninger gasveld, die is dichtgegaan in 2024. Maar er zijn nog kleinere gasvelden onder Groningen, Drenthe, de Waddenzee, hè, waar wel nog gas wordt gewonnen. Wat vindt u daarvan?
0: Nou, je ziet dat het grote veld is dicht inderdaad, maar de aardschokken die we nu nog hebben, komen uit dat veld.
1: Ja.
0: Dus je kunt wel zeggen, hij is dicht, dus het zal wel veilig zijn. Nou, dat is niets is minder waar. De komende tientallen jaren zullen we echt nog wel overlast hebben van het gesloten gasveld. En dus, dat is terecht dat hij dus zegt, er zijn nog allerlei kleine gasvelden nog operationeel. Er wordt nog gas gewonnen door de NAM. Maar ook die zullen in de aardbodem spanning oproepen, wat een keertje eruit moet. Dus ook daar zullen bevingen plaatsvinden. Ook dat krijgen we er nog een keer bij. Dus onze oproep is ook steeds, stop met het winnen van gas, ook uit die kleine gasvelden.
1: Oké, dank u wel voor uw toelichting, burgemeester Hans Broekhuizen. Een felle overnamestrijd is losgebarsten rond de oudste bank ter wereld, de Monte dei Paschi di Siena in Italië. Waar deze strijd over gaat en waar het voor staat, dat vraag ik Harald Benink. Hij is hoogleraar bankwezen en financiering aan de Universiteit van Tilburg. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Ik mag je zeggen, hè, want we kennen elkaar.
2: Zeker.
1: Oké, je bent zelf ooit in dat hoofdkantoor van die bank geweest. Hè? Die bank uit 1472 in Siena in Toscane. Hoe zag dat eruit?
2: Nou ja, het is ook heel tekenend. De Financial Times heeft vandaag een mooi artikel over ook deze strijd. En het is de Piazza Salambeni. En daar heb je zo'n palazzo en daar zit het hoofdkantoor van deze bank, Monte Paschi di Siena. Nou ja, en daar werd in 1994, ik was net een jonge docent en onderzoeker aan de Universiteit in Maastricht, was ik daar op een internationale conferentie. Nou, ik heb heel veel internationale conferenties bijgewoond en meegedaan in mijn carrière. Maar deze, die herinner je dan ook nog. Gewoon de hele ambiance, kwaliteit van de sprekers, maar natuurlijk de zalen waar de meetings plaatsvinden, maar ook natuurlijk de lunches en diners. Het is werkelijk fantastisch. Echt Italië op zijn best.
1: Italië op zijn best. Nou, nu die bank is meer dan 550 jaar oud.
2: Ja.
1: Vandaag de dag 6 miljoen klanten, 16.000 medewerkers. Waar gaat die overnamestrijd in het kort eigenlijk over?
2: Nou, het gaat eigenlijk om een heel breder verhaal dat in de Europese Unie wordt gesproken over een consolidatie van de bankensector. Kort gezegd heeft Europa nog te veel banken, hè, ook als je het vergelijkt met de Verenigde Staten. En waarom is dat van belang? Als je kijkt naar het rapport van Mario Draghi, de investeringsagenda van Europa.
1: Ja,
2: het rapport
1: twee jaar geleden,
2: de concurrentiekracht van Europa. En in die financiering van die nieuwe investeringen in nieuwe technologieën, in chips en duurzame energie, defensie, zullen die banken een grote rol moeten spelen.
1: Want daar is in Europa te weinig geld voor.
2: Nou, ze hebben ook te weinig. Ten eerste hebben ze te weinig schaal. Dus je moet ook een bepaalde, als een soort tegenpartij, een grote balans kunnen hebben om die risico's goed te kunnen spreiden. Dus dat is één ding. Maar wat ook speelt, is dat eigenlijk de kostenefficiëntie nog te laag is. Kijk, die banken zijn natuurlijk enorm gedigitaliseerd. Dat vergt zeer geavanceerde ICT-systemen, software. Nou, denk aan, hoe ga je internationale betalingstransacties afwerken? Hoe ga je bijvoorbeeld je beschermen tegen cyberaanvallen? Ja. Witwas. En dat betekent, het maakt natuurlijk wel uit of je die investeringen doet voor 1 miljoen klanten of voor 10 miljoen klanten. Ja. Dus eigenlijk is de kostenefficiëntie van heel veel banken in Europa te laag. En het idee is natuurlijk met fusies en overnames van banken dat ze groter worden, dat er een grotere schaal ontstaat en dat ook de grotere banken eigenlijk ook orde op zaken kunnen stellen bij de zwakkere banken. Een mooi voorbeeld wat natuurlijk al jarenlang speelt is UniCredit, een andere grote Italiaanse bank die Commerzbank wil gaan overnemen in Duitsland. Nou, hetzelfde verhaal speelt nu binnen Italië met Monte Paschi di Siena. Wordt het overgenomen door Intesa San Paolo, een van de grootste banken van Italië, maar ook van Europa. Een hele succesvolle, efficiënte bank, renderende bank. Monte Paschi di Siena wil dat eigenlijk niet. En die gaat dan als een soort defensieve actie proberen, ja, zelf twee andere banken over te nemen. Dus word je gegeten of niet? Sta je op het menu, ja of nee?
1: Of ben je zelf de jager, ja. En zou het erg zijn als deze oudste bank ter wereld, ja, verdwijnt, dus opgaat in een andere bank?
2: Nou, als econoom zeg je natuurlijk afhankelijk van als Intesa San Paolo daar orde op zaken stelt en dat integreert niet. Maar het geeft natuurlijk heel veel emotie. En de Italiaanse premier Giorgia Meloni heeft zich al mee bemoeid. Het is ook een hele oude bank.
1: Want Meloni zegt die bank moet zelfstandig als cultuurobject blijven.
2: Ja, de naam. Ja. We moeten niet vergeten dat de bank dus bijna 10 jaar geleden failliet was. Dat hij met het geld van de Italiaanse belastingbetaler gered is. De Italiaanse overheid is daar toen ook, die bank is de facto genationaliseerd. Dus die bank zat in diepe problemen 10 jaar geleden. Daar zijn ze nu uitgegroeid. Maar een volgende stap is natuurlijk wel nodig.
1: Ja. En nou ja, je zei het al, die consolidatie van die banken is nodig. Dus wat we nu in Italië zien is eigenlijk iets wat in heel Europa gaande is.
2: Ja, en daar spelen dus allerlei reflexen. We zien het zelfs dus binnenlands binnen Italië, waar we het net over hadden. Moet die naam blijven voortbestaan? We zien het bij UniCredit en Commerzbank. Maar eigenlijk, dat is al jaren aan de gang. Maar die nationale reflexen, kan een Duitse bank worden overgenomen door een Italiaanse bank? Eigenlijk zou het omgekeerd moeten zijn. Mensen denken vaak, Italië, dat is dan van de budgettaire discipline. Ja. Nou, dat kan natuurlijk niet. Maar op banken doen ze het heel goed. Dus UniCredit doet het veel beter dan Commerzbank. Dat zie je ook in de marktwaardering van die bank. Maar het zou in Nederland ook kunnen spelen. Stel dat er een bod komt op een Nederlandse bank vanuit het buitenland. Hoe gaat dan in Nederland het oranje gevoel ook prevaleren? Gaan we dan ook dwars liggen? Nou, dat zijn allemaal dingen van, als we geloven in een geïntegreerde pan-Europese bankenmarkt, ook in het kader van die agenda van Draghi, heb je grotere banken nodig en zul je dit langzaam maar zeker opzij moeten gaan zetten.
1: Dus die nationale sentimenten, zeg je, die hinderen eigenlijk wat nodig is voor Europa.
2: Ja, en de Europese Commissie heeft ook een tijdje geleden een nieuw plan weer gepresenteerd. Eigenlijk een oud plan, een nieuw jasje. Dat heet de Kapitaalmarktunie. Dat heet nou Savings and Investment Union. Waar dus bijvoorbeeld gaat over dat de beurzen in Europa, waar aandelen en obligaties worden verhandeld, net zoals in Amerika, onder één Europese toezichthouder dienen te komen. Nou, daar zijn ook weer nationale reflexen, want er zijn landen als Duitsland en Ierland en Luxemburg zijn daar tegen. Iedereen zegt het is van belang. 27 toezichthouders in elk land. En net zoals in Nederland de Autoriteit Financiële Markten hebben, de AFM. Daar speelt dat, maar het geldt ook in dat bankenlandschap, waar dus die nationale belangen en reflexen prevaleren. En de prijs die Europa dus daarvoor betaalt, is eigenlijk dat je op het gebied van zowel de banken als de kapitaalmarkten onvoldoende efficiëntie, ja, kan genereren.
1: En dus niet concurrerend bent met,
2: nee,
1: Amerika.
2: En Amerika heb je natuurlijk wel, dat daar de beurs, he, staat onder toezicht van de Securities and Exchange Commission. Een Amerikaanse toezichthouder. En we hebben in Amerika veel grotere banken.
1: Ja, en als je dan naar Nederland kijkt, we hebben 4 grote banken.
2: Ja.
1: Zouden daar ook verdere fusies moeten plaatsvinden?
2: Nou, bij voorkeur dus niet binnen Nederland.
1: Want?
2: Nou, kijk, we hebben dat al gedaan. Hè? Natuurlijk ABN met AMRO, de Nederlandse Middenstandsbank, NMB met de Postbank. En we hebben dus in Nederland maar een klein groepje hele grote banken. En dat betekent dat in de Nederlandse markt de concentratiegraad heel groot is. Wat bedoelen we daarmee? Dat die 4 grote banken in heel veel marktsegmenten, hypotheken, lening aan MKB, 80-90% marktaandeel hebben. En dan heb je eigenlijk te weinig concurrentie. Dus liever niet in Nederland dat de ene bank nog de andere gaat overnemen, want dan maak je dat probleem alleen maar groter. Het zou heel goed kunnen dat bijvoorbeeld de Nederlandse bank een buitenlandse bank overneemt. Maar het zou ook kunnen zijn dat een buitenlandse partij komt en daar dan een Europese bank van maakt.
1: Ja. En dat is, als econoom zeg je, dat is eigenlijk goed voor Europa. Dus dat moeten we ook gewoon...
2: Nou, en iedereen, de politici zeggen het ook. Maar hoe geef je het eigenlijk handjes en voetjes? En dat is natuurlijk de grote tragiek van Europa, ook van het Draghi-rapport. Iedereen staat te applaudisseren voor zijn analyse. Maar als het dan aankomt om hoe gaan we het doen? Hoe gaan we het financieren? Wat voor maatregelen gaan we nemen? Dan is er nog steeds een te grote verdeeldheid.
1: Ja, heel kort tot slot. Wanneer wordt duidelijk of de oudste bank ter wereld prooi of jager is?
2: Heel moeilijk te zeggen. Heel moeilijk te zeggen. Want dat is, ik zou bijna zeggen, dat is een Italiaanse spaghetti. En dat is toch echt soms lastig.
1: Nou, dan blijven we dat gewoon dat in de gaten houden. Dank voor je heldere uitleg. Hoogleraar bankwezen en financiering, Harald Benink. Ze is een van de meest veelbelovende Nederlandse stemmen van de klassieke muziek. Mezzo-sopraan Maria Warenberg. Morgenavond is ze te horen tijdens het Prinsengrachtconcert in Amsterdam. Ik spreek haar straks, maar eerst gaan we even naar haar luisteren.

0: Je hoorde Maria Warenberg in de opera Des Knaben Wunderhorn van Mahler. En ik zei het al, ze is een van de veelbelovendste Nederlandse stemmen in de klassieke muziek, met de sopraan Maria Warenberg. Al 2 jaar is ze verbonden aan de Opéra Nationale de Paris. En morgenavond is ze te horen tijdens het Prinsengrachtconcert in Amsterdam. Goedenavond, Maria.
1: Goedenavond.
0: Ja, je komt echt nu net uit de repetities van dat Prinsengrachtconcert gerend. Hoe ging dat?
1: Klopt, ik zit echt net 1 seconde. Het ging echt supergoed. Het was wel heel koud. Maar hopelijk wordt het morgen iets minder winderig en dan is het helemaal perfect.
0: Ja, en moet er nu dan nog veel gebeuren of is nu echt alles gereed?
1: Eigenlijk is alles gereed. Ik weet zelfs welke jurk ik aan moet. Dus het is helemaal klaar en ik heb er echt zoveel zin in. En het is zo'n waanzinnig event.
0: Ja, je bent er wel eens eerder geweest, toch?
1: Klopt. Mijn broertje heeft jaren geleden op het Kinderprinsengrachtconcert gespeeld. Dus het was echt heel leuk om weer hier te zijn. En om het nu echt gewoon mee te kunnen maken hoe het is om daar te staan.
0: Ja, nu het volwassene Prinsengrachtconcert. En wat ga je morgen zingen?
1: Ik zing morgen Massenet. Een prachtig lied van Massenet, Elegie. En daarna een heel vurig stuk van Piazzolla, Je Suis Maria. En uiteraard aan de Amsterdamse grachten.
0: Ja, dat kan niet uitblijven natuurlijk. Het is een openluchtconcert. Duizenden mensen op bootjes, langs de kant, op en langs de gracht. Maakt dat veel uit voor de muziekstukken die je dan kiest?
1: Nou, eigenlijk niet per se. Ik heb gewoon stukken gekozen, natuurlijk met Lijf Over, de fantastische pianist, die me heel erg aan het hart liggen, die hem ook heel erg aan het hart liggen. Dus want je kan eigenlijk ook een hele intieme setting creëren, ook al is het zo groot eigenlijk, want er zitten duizenden mensen buiten. En natuurlijk op tv ook, maar ik denk dat je alle kanten op kan. Dus het wordt heel bijzonder. Het is een extra intieme setting, want dan zijn we met z'n drieën op het podium eigenlijk de hele tijd, of met z'n vieren.
0: Oh, dus je hebt helemaal geen groot orkest bij je?
1: Nee, dit jaar niet. We zijn echt met een heel intiem kamermuziekensemble.
0: Ja, je bent 29. Je werkt nu 2 jaar bij de Nationale Opera van Parijs, wat een heel belangrijk operahuis is. Je gaat op meer grote podia spelen, begrijp ik, het komende jaar. Welke rollen ga je waar zingen?
1: Klopt, het zijn echt fantastische rollen dit seizoen. Ik begin in Amsterdam eigenlijk. Ik ben nu ook aan het repeteren hier bij de Nationale Opera en Ballet. En daar zing ik de rol van Lola in Cavalleria Rusticana. En de première daarvan is al 5 september, dus al best wel snel. Dus ik heb morgen ook nog repetitie daar.
0: Oh, yes.
1: Dus het is een hele leuke, intense week. En daarna ga ik gelijk naar Berlijn. Dan debuteer ik als Mercedes in Carmen van Bizet. Daarna ga ik naar Parijs en dan mag ik de rol van Anjo zingen in La Clemenza. Daarna weer terug naar Berlijn voor Drabella en Cosi fan tutte. En Rosina in Il Barbiere di Siviglia. Sorry, dat is een hele lange lijst.
0: Ja.
1: Ja. En dan in Parijs ook weer in Parijs Stefano. Dus het echt zijn 6 rolduurten of zo.
0: Oké, maar hoe hou je dat vol? Want dat zijn echt heel veel verschillende rollen.
1: Klopt. Maar ik heb de rol van Anjo eerder gezongen. En de rol van Stefano ook. Alleen, ja, de rest zijn wel allemaal roldebuten. Dus ik heb ze allemaal behoorlijk goed erin zitten.
0: Oké, maar dat moet dan allemaal tegelijkertijd in je hoofd. Het laat wel zien dat je heel gewild bent in het internationale operacircuit. Hoe verklaar je dat je nu ineens zo heel erg veel gevraagd wordt?
1: Nou, ik denk, ik heb de Queen Elizabeth Competition gedaan. In 2023, dat was eigenlijk ook mijn afstudeerjaar aan het conservatorium. Ik heb daar de Dutch National Opera Academy gedaan. En ja, eigenlijk sinds dat concours en sinds ik in Parijs werk, gaat het gewoon heel goed. Dus ik denk, door dat concours aan Parijs dat het opeens zo goed gaat.
0: Ja, dus bij het Prinsengrachtconcert mochten ze blij zijn dat je nog ergens een gaatje in die drukke agenda kon vinden.
1: Nou, ik ben gewoon heel blij dat het net precies zo kon. Dat ik ook precies op dit moment in Nederland ben.
0: Ja, aan het repeteren was natuurlijk. En heb je dan ook wel een beetje een zomer met ook vakantie gehad? Of gaat dat zingen altijd door?
1: Nou ja, het zingen gaat meestal toch wel door. Ik bedoel, de vakantie voor mij was geen repetities en niet op het podium te hoeven staan. Dus ik had een weekje vakantie. Maar dan is het wel fijn als ik gewoon door blijf studeren. Net als een topsporter door blijft fietsen of door blijft rennen. Zodat je wel in shape blijft.
0: Ja, want die stembanden, die, die raken net als spieren anders gewoon uit vorm.
1: Ja, je ook je hele lijf, zeg maar. Je ademsteun en al je spieren in je hele lijf, die werken mee aan, aan dat geluid wat je creëert, zeg maar. Want je zingt altijd zonder microfoon. Nou ja, morgen dus wel, want het is open lucht. Dus ja, je hele lijf is eigenlijk nodig.
0: Ja, nou, nu heb je dat programma voor het komende jaar staan. Er komen natuurlijk altijd weer nieuwe rollen voorbij. Op basis waarvan kies je dan die rollen? Is het gewoon waar je zin in hebt, wat je leuk vindt?
1: Nou ja, ik zit nu al in een luxe positie eigenlijk. Want die rollen worden dus meestal aangeboden. En dan ga je daarvoor auditeren. Het is eigenlijk heel veel, op heel veel verschillende manieren kan je dus zo'n rol aangeboden krijgen. Doordat bijvoorbeeld iemand je eerder heeft gezien ergens in een andere productie. Voor Parijs heb ik gewoon geauditeerd. En voor Berlijn ook. En dan krijg je die rollen aangeboden.
0: Ja, maar het is niet zo dat jij kiest op basis van wat jou aanstaat. Het is aanbod gestuurd, zeg maar.
1: Ja, een beetje wel. Maar op een gegeven moment kunnen operahuizen ook wel gaan vragen van, wat zou je willen zingen bij ons?
0: Oh ja.
1: Dus dat is wel heel luxe.
0: Dat is heel luxe, inderdaad. Nou, dat Prinsengrachtconcert, je zei het net al. Aan de Amsterdamse grachten, daar wordt de traditie getrouw mee afgesloten. Mag je ons alvast iets laten horen?
1: Oh, wauw. Als mijn stem het nog doet, dan ga ik één zinnetje doen.
0: Oké, dat vinden we al fijn.
1: Oké, komt-ie. Er staat een huis aan de gracht in Oud-Amsterdam, waar ik als meisje vannacht bij grootmoeder kwam. Zoiets.
0: Oh, heerlijk. Nou, dat wordt echt...
1: Hele andere toonsoort.
0: Ja, nou, maar heel fijn. Dat wordt prachtig morgen. Alleen, het weer is dus niet meer zo tropisch, hè? Dus je hebt je jurk al uitgekozen, maar hou je die weersvoorspelling een beetje in de gaten?
1: Nou, ik hoop dat de weergoden met ons zijn en dan komt het goed.
0: Oké, nou, heel veel plezier morgenavond. Dank je wel, Maria Warenberg.
1: Dank je wel.
0: En van opera gaan we naar André Hazes, want vandaag verscheen een bijzonder live album. Namelijk met het concert dat André Hazes in 1998 een Benidorm gaf, zoals opgetekend in Zij geloofde in mij, die beroemde documentaire over Hazes.
2: Goedenavond, vakantiehangers. Ik ben geloof ik de enige met het orkest en de mensen van het geluid die werkt vandaag. Maar jullie willen het ook al verdiend hebben natuurlijk. Dus even een beetje happy, een beetje in de mood. Oké, je weet, hebben we het allemaal opgenomen, dus ik wil een klein beetje...

0: Ja, u hoorde de vlieger van André Hazes live in Benidorm. Veel mensen kennen de pijnlijke beelden van André Hazes die daar in een half leeg arena optrad uit de documentaire Zij gelooft in mij. En van dit live concert dat André Hazes in 1998 in de Spaanse Plaza dos Toros Arena gaf, is nu alsnog een album uitgebracht. En waarom nu pas? Ik vraag het aan John Appel, hij is de documentairemaker die André Hazes destijds volgde. En Paul Schuurman, hij is de directeur van de Van Mobile Studios. En hij had de originele audio-opnames in zijn bezit. Goedenavond, heren.
1: Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, John Appel, waarom besloot u destijds André Hazes juist naar dit concert in Benidorm te volgen met de camera?
1: Nou ja, het was voor mij een beetje een onverwachte aanleiding. Wat hij mij vertelde was dat hij naar Benidorm ging met de trein. Hele familie, schoonouders, kinderen, Rachel natuurlijk, in de trein naar Benidorm omdat hij niet wilde vliegen. En ik vond dat zo'n mooie aanleiding. Dus eigenlijk was dat voor mij de trigger om naar Benidorm te gaan. En het concert of de concerten die gepland waren, die kwamen eigenlijk op de tweede plaats.
0: Ja. Nou, laten we even nog luisteren naar een fragmentje uit die documentaire. Toen Hazes een paar dagen van tevoren in de arena kwam, toen zei hij dit.
3: Tuurlijk is dat spannend, man. Misschien het gevoel dat je, het als eerste Nederlander dus gaat doen. De kleesjes heb je gestaan, weet je. Dat geeft natuurlijk wel een bijzonder gevoel. Hè. Maar ik vind het wel spannend. Ik vind het heel spannend. Voor mijn kinderen, voor mijn vrouw, voor mijn familie. En ik draag het op aan mijn vader en mij. Ja, het is heel bijzonder. Ja, zonder meer. En als dit lukt, dan ik help verder in mijn leven. En ik help verder in mijn leven.
0: Ja, John, het was dus het klinkt als een heel beladen concert voor Hazes.
1: Ja, hij is heel sentimenteel. Eigenlijk, dat lied wat je net liet horen, De Vlieger, dat is natuurlijk over zijn overleden moeder. Maar hij was helemaal bevangen eigenlijk door de gedachte aan zijn overleden ouders. En tegelijkertijd was hij ook wel ontzettend opgewonden omdat het totaal nieuw was om in een stierenvechtersarena op te treden. Terwijl die veel grotere zalen gewend was in Nederland. Maar dit was buitenland. Op een voor hem onbekende plek. Ja, en hij werd eigenlijk overmand door die gedachte aan zijn ouders.
0: Ja, hij maakte het ook groot. Hij zegt, ik draag het op aan mijn vader en mijn moeder. Als dit lukt, dan ben ik heel ver met mijn leven. Maar toen viel die ticketverkoop enorm tegen.
1: Ja.
0: Hoe ging hij met die teleurstelling om?
1: Ik denk dat hij van tevoren vermoeden dat het tegenviel, want aanvankelijk waren er twee concerten gepland. En dat werd toen ingedikt tot één. En ik wist dat hij heel weinig concrete informatie kreeg over de kaartverkoop. En ook ikzelf had een donkerbruin vermoeden dat dat niet goed liep. Reden te meer voor hem om eigenlijk ontzettend zenuwachtig te zijn. En dat zie je in de film ook. Ja. De vlak voordat hij naar de arena gaat, is hij al heel zenuwachtig. En dan komt hij uiteindelijk de arena binnen en dan loopt hij door de gangen naar de kleedkamers en met één blik ziet hij, nou ja, ik hoorde jullie net vertellen, half gevuld, maar voor een tiende gevuld arena. En hij weet gewoon, dit concert gaat dit is niet goed voor mij.
0: Ja, en dan zie je ook die scène met die kapper die als een bezweerder hem zit te vertellen dat ook niet kan, een volle arena, en dat het fantastisch is. Maar dat is een hele mooie scène. Paul Schuurman, u was er toen ook bij in Benidorm. Weet u misschien, waarom werden er zo weinig kaartjes verkocht? Want er waren toch heel veel Nederlanders?
4: Er waren veel Nederlanders. Ja, wat ik een beetje zo begrepen heb eigenlijk ook wel, dat er dus ontzettend veel horeca in Benidorm was, die dus eigenlijk hun publiek wilden vasthouden.
0: Hoe bedoelt u? Ik bedoel,
4: nou, dat ze hadden daar heel veel Hazes lookalikes staan. De horeca wou eigenlijk dus niet hun publiek, die wilde hun eigen publiek vasthouden. Ja.
0: Oh, dus ze dachten, als ze de echt hebben gezien, dan komen ze niet meer naar die neppers kijken?
4: Nee, andersom juist. De horeca zelf wou gewoon echt puur hun Nederlands publiek vasthouden. Dus die hoopten dat ze dus niet naar dat concert van André gingen.
0: Nee, dat is duidelijk. En veel mensen kennen de beelden intussen, want die documentaire van John is enorm goed bekeken. 200.000 mensen. Hoe komt u nou aan die audio-opnames?
4: Ja, mijn vader heeft dat toen opgenomen. En wij hebben dat eigenlijk gewoon in ons archief altijd bewaard. En ja, op een gegeven moment hebben we daar in 2015, even uit mijn hoofd, hebben we er nog wel eens naar platenmaatschappijen gebeld van we hebben dit liggen nog. En daar was, er werd toen geen animo voor toen. En eigenlijk, ik was afgelopen jaar bezig met een documentaire of een registratie van Herman van Veen 600 keer in Carré. En dat was een opdracht van Universal Music. En ik vertel eigenlijk zo, we zitten bij mij in de studio te werken. En ik zit eigenlijk zo te vertellen van ja, god, ik heb nog dat Benidorm concert nog liggen. Hoe waanzinnig is dat, weet je? Nou, en dat viel in één keer op zijn plek.
0: Ja, toch. En was die kwaliteit, was dat goed van dit live concert? Of moest je er nu heel veel aan versleutelen? Dat is natuurlijk wel een tijd geleden.
4: Ik heb er een maand aan zitten mixen in de studio. Maar wat ik geprobeerd heb, is het zo live mogelijk te houden. Je hoort ook echt het publiek wat er is, hoor je echt vol meedoen. En ja, je hoort ook gewoon eigenlijk, André geeft daar een waanzinnig goed concert. En ook met de First Show Band, die spelen het ook echt fantastisch. Dus ja, ik heb er een maand aan gewerkt. We hebben natuurlijk nog extra drum sounds en zo eronder gezet. Maar ja, het is eigenlijk echt voor 98% is het puur. Ja.
0: Ja. En John, ik zei het al, die documentaire, Zij gelooft in mij, die was destijds een gigantisch succes. Werd echt een beetje een cultfilm. 200.000 mensen naar de bioscoop. Wat vond André Hazes zelf eigenlijk van je film?
1: Nou, toen hij de film van tevoren zag, hè, voordat hij de bioscoop inging, toen had hij er veel moeite mee. Vooral met de meest emotionele delen uit de film. Met name het gedeelte dat hij in huilen uitbarst vlak voor het concert in Ahoy. En eigenlijk hebben Rachel, zijn vrouw, en ikzelf, hebben hem ervan kunnen overtuigen dat juist die gedeeltes zijn menselijkheid en zijn kwetsbaarheid het best laten zien. En dat eigenlijk de film zijn kracht geeft. En tot de première was hij daar niet van overtuigd. En toen de première uiteindelijk zo goed bleek uit te pakken in het Tuschinski 1 tijdens het documentaire festival in Amsterdam, toen was hij om. En toen heeft hij zich erbij neergelegd dat kennelijk dit hem ten goede zou komen.
0: Ja, dat is gebeurd en dat is ook gebleken. Hij overleed 22 jaar geleden, was intussen een cultheld. Verwachten jullie dat die belangstelling voor zijn muziek blijft?
1: Toen, in 2004 bedoel je, of nu nog steeds?
0: Nee, nu bedoel ik.
1: Want volgens mij wordt er nog elk jaar Holland Zingt Hazes in de Ziggo Dome of daar in de buurt gezongen. Ook de spin-off van zijn kinderen, die allebei muzikaal zijn, waarbij met name de kleine Dre een beetje probeert in de voetsporen van zijn vader te kruipen en Roxanne zich daar aan onttrekt. Ja. Maar goed, die houden de mythe André Hazes ook levend.
0: Ja, Paul, ben je het daarmee eens dat hij dat blijft?
4: Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, ja. Ja, dat is natuurlijk. Het is ongelooflijk gewoon als je natuurlijk kijkt ook naar de jeugd van nu. Die kennen al die nummers uit hun hoofd.
0: Ja.
4: Dus dat is zo mooi. Ja.
0: Het zijn een beetje evergreens geworden.
4: Absoluut, ja.
0: Ja. En nou ja, goed, dit concert verschijnt nu op vinyl en cd.
4: Dat klopt, ja. Het is, het duurt 90 minuten is het bij elkaar. En een dubbel LP op rood vinyl geperst. Okay. Erg mooi.
0: Mooi, die is vanaf morgen verkrijgbaar dus. Het live concert in Benidorm. Heel veel dank, John Appel en Paul Schuurman. En dit was het oog voor vanavond. Op deze zender gaat Nooit meer slapen verder met Ellen Dekwits. Die praat met beeldend kunstenaar Awoiska van der Molen. En morgenavond zit hier Elisabeth Steins. Voor nu een hele goede nacht.
2: Für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes.

0: NPO Radio 1.
1: Human.
2: In de natuur leven allemaal dieren die vlees eten. Volgens sommige mensen betekent dat dat het ook goed is om vlees te eten. Maar als je zo denkt, maak je volgens de Schotse filosoof David Hume een denkfout. In Wat Blijft spreek ik, Lara Billy Rensen, met voormalig denker der Nederlanden, Marjan Slob, over de 250 jaar geleden overleden filosoof. Over zijn leven en over de betekenis van zijn denken voor de wereld van nu.
1: Luister in de nacht van zondag op maandag. Vanaf 12 uur, Wat Blijft.
0: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
3: Ster.
4: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
5: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
6: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
7: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Altijd al columns willen leren schrijven? Dat kan, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl en wie weet zie ik je snel.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
14: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. De politie maakte vandaag bekend dat onder de aangehouden personen een Cubaans echtpaar is. De andere 2 verdachten zijn Surinamers, van wie er 1 nog voortvluchtig is. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. De Brusselse minister-president Boris Dilies begint volgende week aan een stoomcursus Nederlands. De Franstalige politicus kreeg sinds zijn aantreden in februari geregeld kritiek op zijn beperkte kennis van het Nederlands, terwijl in Brussel zowel Frans als Nederlands wordt gesproken. Al meteen tijdens zijn eerste gesprekken met de pers bleek dat hij moeite had om in het Nederlands te antwoorden. Dilies erkende al dat zijn Nederlands beter moet. Hij zei vooral moeite te hebben met lange woorden. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange, dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. Geleidelijk steeds meer kans op buien. Met kans op flink wat regen en onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien. 'S middags ook wat zon en later droog. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
3: Noordwien.
15: My Willem de Vries.

0: is Noordevien.
1: Ah, goeie. En welkom bij Noordevien op deze vrijdag. Ja, ja, ik hoor het weer rond zo'n uren natuurlijk. Met een heel soort muziek uit deze provincie wijp. In deze eerste weekend naar de Simmerstap. We winnen natuurlijk aanzien ik weer op televisie. En 24/7 op internet. Maar bloed lekker hing in. Bij Iepen en mij. Ja, ik neem het maar even de klassieker van Klinkhamer. En het heet Skabaal. Straks nog het live-opnames en oren mooie platen. Maar eerst maar even naar een van de eerste live-opnames die bij Noordevien ooit maken had. Van een hele dit fling. Dit is de band Zwee en De Kaai.

gedaan van Morwin van Olleberg. Een hele tijd vlien. Sterker wie de eerste sturing van Morwin op de radio. En ja, dan gaan we toe 2007. Long time ago, dames en heren. Mij Swee. En het noemer De Kai. En Swee, ja, Tjerk Boortsma. Ja, kies hem nog. Hij wie van Rebulje. En hij speelt het dan wel eens nou, en dan is wel aardig dat hij, zeg maar, het Noordwindverhaal muzikaal voor u ierpende gaat. Ja, of toch hoor, ja, verliende tien, hè. Druk ik het zo goed uit. Ik heb wel even zien bij de Electric Horrors. Tim Birkenholz en zijn muzikale freun van Olwerm Tietz Verlien. Hij is muzikaal eigenlijk wel een beetje in dezelfde hoeken bleun. Dat zien we er gewoon mee horen, muzikanten. Electric Horrors, hier is de Gonna Be Okay.

Ja, lekker, ja. Electric Horrors. Het trio hier uit Friesland, waar jullie auto kijk te wijzen. Je mij gonna be okay, dear. Oh, heerlijk, heerlijk om dat weer eens even naar voren te halen. Vind ik ook van opnames van Tiffany. Tiffany, ja, ja, we kennen haar natuurlijk als collega intussen bij de Omroep. Had een prachtig mooie soap. En ja, muziekmaatje, kies ze zeker. Jongen, nog volle beter. Luister maar eens naar Tiffany.

Stephanie van der Wal, die had het hier, een geweldig mooie opname. En ja, wat had zo'n mooie stem, hè? En dat past perfect binnen, ja, wat is het? Een beetje rockabilly, echt rock'n'roll muziek. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. I love it. Goed, we nog even. Ja, in het vliegen hing je mij zo plezier, hè, sinds ik er maar erbij ben. Ja, ze staan gewoon natuurlijk heel wat meest hier hoe de vlier gewoon. Onderhoorde ik Gino Vanelli. En ik heb een aantal enorme wereldhits. Maar hij zit wel wat in de jazzhoek. En zeker toen hij hier te gast weer. Heb je heel druk met zijn hier trouwens. Hier meer hier dan ik ooit hoor. Even, hij gaat achter de vleugel zitten. Hij moet ook steeds meer galm op alles hebben. We hebben daar maar een beetje weer van aanhouden. Want het lijkt wel zo'n badkuip-effect. Wat hij teweeg bracht hier. Even, Gino Vanelli in de studio van Noorwegen. En dat klinkt dan zo.

0: live in Noorwegen. Dat is toch wel mijn soort blijdschap eigenlijk. Dat je hier Gino Fornelli de vlier had. En hij speelt goed. Ja, wie goed in vorm, wat dat onbelangrijk. Dan zie je hier achter de Steinway en Sansu's eigen piano. En ja, daar word je er wel heel erg blij van. De opname staat trouwens wel op youtube.com/Noorwegen. Een beetje friend of the show, wie ik Lucky Fons. The third, de derde. Ja, wat een geweldig talent overigens. Hier hebben het hier mijn oeral opname van Omroep Friesland. Halleluja.
1: Thinking tonight about a friend with whom I used to dream of beautiful fame. We had the looks and the voice and the music and the talent and the plans. And if I had the power in me, you would give this boy another chance. If someone would say, are you being young?

Terug applaus voor Lucky Fons, de derde, de tredde, de third en halleluja. We keren even om naar Friesland. Wereld Riemers, maar jij speelt toch altijd wals op mijn duo, met covers. Maar deze met de zekere reizen. I want eigen nummer, let us dance.

Gerard Riemersma en Let Us Dance. Ja, ja, het is Fred Janne en ik zit wat leuke plaatjes te draaien. En ik denk, nou, een beetje het verliezen, toffe band, Berend Riemersma. Oh, dan kunnen we deze nog even draaien. William Sean's Transport Music. Ja, ik ben nog altijd bij elkaar trouwens.

for William Sean's Transport Music and Sea Walks. Noorwien, het is Freddy Anne. Ja, en dan hebben we natuurlijk altijd een prote ruimte voor live-opnames. Dat heb ik nog al even dien. En dan kijk ik nog even terug aan het seizoen. Wie het vond ik zelf heel erg mooi. Anna Spark, Anna Vonk, dame met Friske Roots. En Suzanne Leek uit Noorwegen, hier in de studio dwaande. Ze zien een soort crew, Wieke Einhorn. Ze spelen op het Straatfestival en in de studio. Luister maar eens naar deze, vind ik, hele mooie opnames van Anna Spark en die Suzanne Leek. In de Noordic Live Sessie.

Recente live-opname dus van Anna Spark en Suzanne Leek. Die in het Friske Roots werd in Utrecht. En je hoort komt uit Noorwegen wijze troffelkoor in de Noordwind-studio. Ja, ze krijgt van de Simmerstop. Die Simmerstop zit er nou op. Lekker op de radio. Mooie muziekjes draaien. Live-opnames. Nog meer. Ja. Onder oren Jaap Hulder en Ruben. En ja, een family bijeenkomst in de Noordwind-studio. De familie Mulder, om het zo maar eens uit te drukken. Live in Noordwind.

De familie Mulder, Jaap en Ruben onder de oren. En Jette Jern in de Noordenwind live sessie. Het zit er hard op, deze aflevering van Noordenwind. Nogmaals, de eerste week naar de Simpelstap. Mooiste bijbestellen. Vergagen hebben we er tussen zeven zo'n horen. Maar je nog een mooie opname van Marlene Bakker. Ja, die komt uit Grenzland bij. En daar komt een fantastische muzikant bij. Onder oren deze dame. Zij vier, gelukkig, de gast in de Noordenwind studio.

0: dan thuis gaan zitten van, nou ja, niks wil meer, ik kan niet meer praten, mijn lijf is aan één kant verlamd, laat maar zitten. Maar er zijn altijd wegen om weer in beweging te komen, letterlijk en figuurlijk.
1: Leefmeesters, dit weekend in Friesland ook.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
4: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden en Middelburg. De actie was georganiseerd door Dolomina in het kader van Wij eisen de nacht op. Dat initiatief kwam van de grond na de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. De politie maakte vandaag bekend dat onder de aangehouden personen een Cubaans echtpaar is. De andere 2 verdachten zijn Surinamers, van wie er nog 1 voortvluchtig is. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Turkse regering wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep ze 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange, dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. In de loop van de nacht steeds meer buien met kans op onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Friesland non-stop.
3: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: 9 in Bureau de Vries.
1: Ik vind het regie vaak, ja, soms ik wel injussen.
2: Romke Gabe Draaier in het Simmerpetier. Hoe zijn jeugd in Molkwar, het uit de kast kom en het meisje van theater.
1: Dat is magie wat gebeurt. De hoop dat het onkomt, de hoop dat het meest rekken is.

0: best allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: Non-stop de beste muziek van Friesland.
1: Alles wat er speelt.
0: Friesland non-stop.
1: Omroep Friesland.
0: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN. Blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen. De actie was georganiseerd door Dolomina onder de noemer De Nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide campagnes was de dood van Lisa uit Abcoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door Russische drone-aanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in centraal Oekraïne. Het is de stad waar de Oekraïnse president Zelensky vandaan komt. Hij noemt die aanval niks minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit 2 golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. Het weer. In de loop van de nacht steeds meer buien met kans op onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
2: Non-stop de beste muziek van Friesland.